Ja, de Heer staat naast je. Hij draagt je. Dan moet ik altijd denken aan dat prachtige gedicht over de Heer die je droeg op de moedigste momenten van je leven. Goed. Het feest van de gedaanteverandering van de Heer, dat heet ook het feest van de transfiguratie. Ik laat u daarvan één lied horen vandaag. En ja, het is een heel bijzonder lied. Het heet gewoon Transfiguration. Het is een choir. Ja, ik kan het niet eens helemaal lezen, want het geeft maar een klein stukje weer. Het is een religieuze gemeenschap die dat zingt. In een taal die ik niet echt machtig ben. Maar ja, weet u wat? We gaan gewoon luisteren.

Ja, en als dan zo'n koor van religieuzen dit zingt, dan is dat... Ik weet niet wat het met u gedaan heeft. En toen ik dit hoorde, toen dacht ik... Ik voel me meegenomen. Als ik hiernaar luister in die gedaanteverandering van de Heer. En als de Heer zo van gedaante verandert, ook voor jou als mens, dan ontvang je ook zijn zegen. Tenminste, zo voelt dat voor mij. Ik hoop voor u ook. The Lord bless you and keep you. Dat is dit werk van John Rutter, wat de Cambridge Singers zingen.

De Heer, die zegent je. En hij staat je altijd nabij. Mag hij ook ons steeds nabij zijn. Mag hij ons dragen. Mag hij er ook gewoon voor je zijn, altijd. Hij is er altijd voor je, maar zijn wij er altijd voor hem? Ik merk dat ik ook wel eens van die momenten heb dat ik, als het ware, denk dat ik het ook zonder de Heer kan. Hè? Ja, ook als priester kan je zo eigenwijs zijn dat je dat bedenkt. En dan kom je toch weer steeds terug bij hem die de bron is van het leven en ook de bron is waaruit je put je leven lang. En of je nou priester bent of niet, je hebt allemaal die Heer nodig die jou helpt, draagt en met je is. En dan schenkt hij je vrede. Da pacem domine. Het is van een anonieme componist. En het Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Hevel zingen het.

is die vrede, hè? Die vrede van de Heer die Hij jou schenkt. Ik zelf ervaar dat bijvoorbeeld als ik de mis doe, hè? En ik ben voor de mis, heb ik zeg maar onvrede in mijn hart. Ik ben boos, ik zit niet lekker in mijn vel, zo noem ik dat tegenwoordig dan. Dat er dan toch een vrede komt op het moment dat ik daar als priester achter het altaar sta en de mis doe. En dat dan de dingen weg ebben. Ik hoop dat dat voor u ook is. Hè? Als u eens naar de kerk gaat, naar de mis, en je komt eraan met een hoop onrust, onvrede, je ruzie hebt gemaakt thuis met je partner, of je hebt een onvrede met je kind of met de buurvrouw, kan me niet schelen met wie. Dat als je daar dan zit in de mis, dat er dan een verandering komt in jezelf. Hè? Van vredelievendheid. Van, da patiem domine. Bij het volgende stuk wat ik u laat horen. Ja, wat wel aardig is, ik laat soms Mariska van tevoren fragmenten horen van de muziek die we gaan uitzenden. En toen ik een fragment liet horen van dat volgende, zei ze, oh, dit is mooi. Ja, het is Andrea Bocelli die u direct hoort zingen, maar hij zingt niet alleen. Hij zingt met meerdere mensen. Het is de soundtrack van de film Fatima, het heet Grazia Plena. En laat u meevoeren met die warmte in die stem van Andrea Bocelli, maar vooral ook in die prachtige woorden die komen uit het Wees gegroet.

En naar dit Creatia Plena van Andrea Bocelli en anderen gaan we naar muziek van Michael Hoppe. En dat is het Pie Jesu. We kennen allemaal het Pie Jesu, weet je, ook vaak gezongen worden bij uitvaarten en zo. Maar je kan zoveel verschillende vormen hebben van het Pie Jesu. De Sedona Academy of Chamber Singers en het Tetra String Quartet voeren dit Pie Jesu uit.

Pie Jesu. En dan kom ik bij de litanie van de vrede. Er is in de wereld nog steeds zoveel onrust, oorlog en strijd. De strijd van Rusland tegen Oekraïne blijft maar doorgaan. Het is nu al jarenlang gaande. Israël strijdt nog steeds tegen Hamas. En er is nog steeds oorlog en gevaar voor met name de Palestijnen. Maar er zijn er zoveel andere plekken in de wereld waar oorlog is en strijd. Soedan. En al die plekken in de wereld waar we eigenlijk niks over horen. Misschien wel omdat het in een land is wat minder in de aandacht staat. Je stapt in het vliegtuig en een paar uur, twee uur later stap je uit in Kiev. Of je pakt de auto en in anderhalve dag rijden sta je in de Oekraïne. Het Kiev Kamerkoor zingt deze litanie voor vrede. Laten we ook bidden, zusters en broeders. En niet vergeten om te blijven bidden in de Eucharistievieringen om en voor de vrede.

Ja, het is zo hard nodig om te bidden en te vragen om Gods hulp, dat er vrede mag komen in de harten van mensen. Dat men inziet dat oorlog nooit tot verzoening en vrede leidt. En dat oorlog ook geen welvaart brengt, alleen maar afbraak. Goed. We gaan naar muziek van Gerald Finzi, gezongen door Apollo 5. My spirit sang all day.

Ja, zo'n lied als wat we net horen, My Spirit Sang All Day, is totaal iets anders dan dat Kiev's kamerkoor wat we zojuist hoorden in de litanie van de vrede. Maar datzelfde kamerkoor van Kiev horen we direct bij de hymne van de engelen. En zijn de engelen die onze tochtgenoten zijn, hè? Mijn moeder zei wel eens, Rijn, je gaat harder op je fiets dan je beschermengel kan vliegen. Zo van, je leeft ook bij met je beschermengel die een tochtgenoot is, ook in je leven. Nou, datzelfde Kievs Kamerkoor zingt deze hymne van de engelen.

En na deze hymne van de engelen rest ons nog één werk muziek. Het Beata Fiscera van William Byrd. Het is een lied ter ere van de moeder Gods Maria. Kijk, deze uitzending vandaag heb ik alleen dat Beata Fiscera dat aandacht geeft aan de moeder Gods Maria. Maar volgende week is het de week van Maria ten hemel opneming en is eigenlijk de uitzending helemaal in het teken van de ten hemel opneming van Maria, maar ook eigenlijk tot volgens mij alleen maar Maria-liederen. Nou, ook mooi, hoop ik. Afijn, Beata Fiscera, hier gezongen door Apollo 5.

0: En met deze Beata Vizcarra is er een einde gekomen aan deze uitzending van Radio... van, niet van Radio Maria, van Musica Sacra, Radio Maria. Afijn, zusters en broeders, ik wens u een vruchtbare week toe. En ik hoop dat u ook een mooie voorbereiding mag hebben op het feest van Maria ten Hemel opneming. En ik hoop ook, en ik weet dat er heel veel parochiekerken zijn in het land die die dag juist een extra feestelijke viering doen. Vooral in al die kerken die toegewijd zijn aan Maria, hè? Maria geboorte, Maria ten Hemel opnemen, Maria onbevlekt ontvangen. Je hebt zoveel titels en zoveel kerken. En ook in al die kerken waar men een bijzondere verering heeft voor Maria, de Moeder Gods. De Sint-Jan in den Bosch, bijvoorbeeld. Ook hier in Heillo is 15 oktober een belang... 15 oktober, 15 augustus een belangrijke feestdag. De bisschop komt die dag en is dan de celebrant in de hoogmis... met processie. Afijn. Ik hoop dat u een mooie, vruchtbare feestdag mag hebben op 15 oktober. Nou, zeg ik weer oktober, augustus. En daags daarna staat de uitzending van Musica Sacra helemaal in het teken van de Moeder Gods Maria. Ik geloof dat ik toe ben aan vakantie. Laten we deze uitzending besluiten met gebed en vragen om Gods zegen. God, op de berg veranderde uw Zoon Jezus Christus van gedaante tot verbazing van de mensen. Mogen wij steeds zo onszelf verbazen over uw aanwezigheid in ons eigen persoonlijk leven. Heer, trek mee met ons mensen. Sta ons nabij en geef ons de kracht van uw rijke, liefdevolle zegen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dit was Musica Sacra, een programma met en over religieuze muziek.

0: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons

0: en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: De liefde van God is de bloem. Heilige God.
0: Heilige
1: sterke.
0: Heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God. Heilige sterke. Heilige onsterfelijke. Ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons
0: en over de hele wereld.
1: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overweging van de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het Heilig Doopsel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid ondergrondelijk in alle mysteries van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitdeelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
0: Ik vertrouw op u.
1: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
0: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan uw waarde gaan bidden en verheerlijken? O hoogste eigenschap van de almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied, om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
1: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Joop. Deze keer voor de eerste keer vanuit de studio van Radio Maria met Pastoor Menno hier. Klaar voor alle soorten vragen die er zijn.
1: Ja, de sneeuw is weer weg, dus ik durf weer buiten.
0: Ja, dan wie weet komt de sneeuw terug.
1: Ja, je weet niet. Dan doen we het weer via de telefoon. Ik ga hem niet liggen vallen.
0: Nee, dat willen we niet.
1: Goed, we hebben nog iets gekregen en dat gaat over een tijdje terug dat er een vraag was van iemand om kaartjes of iets voor die bij te dragen, dus je een ongeluk krijgt, dat mensen dan, de hulpverleners, weten dat je katholiek bent en dat je hulp van een priester nodig hebt. Nou, wij wisten toen niet waar de dingen te krijgen waren, want het is vroeger wel geweest bij het Katholiek Nieuwsblad en zo, maar dat geloof ik niet meer. Nou, we krijgen dan natuurlijk een mededeling en toegestuurd enkele kaartjes. En die worden uitgegeven door Providentia VZW, Vijfstraten 55 in Sint-Niklaas in België. En dat is een geplastificeerd kaartje en er staat op: Ich bin römisch-katholisch und wünsche in Lebensgevaar den Beistand eines Priesters. En dan komt het ook nog in het Frans en in het Italiaans en in het Nederlands. Dus ik ben rooms-katholiek en wens bij sterfgevaar de bijstand van een priester.
0: Ja.
1: Nou, u kunt het dus bestellen bij Providentia VZW Vijfstraten 25 in Sint-Niklaas.
0: Ja. Of u kunt zelf zoiets maken, als je een beetje handig
1: bent. Dat
0: kan
1: ook, maar dit is een mooi geplastificeerd kaartje.
0: Ja. Ik zou in plaats van Italiaans voor het Engels gekozen. Maar...
1: Oh, er staat geen Engels op, nee. Dat is wel raar.
0: Meer mensen spreken Engels dan Italiaans. Tenzij je in Italië bent.
1: Ja. Goed. Dan een beetje een moeilijke vraag. Ik denk wel een belangrijke vraag. Maar ja, hij leent zich eigenlijk niet heel goed om voor de radio te behandelen. Maar we zullen het toch proberen. Er is een jonge man die zegt: ik zit met een probleem. En ik denk dat daar wel meerdere jonge mannen mee zitten. Namelijk zelfbevrediging. En hij zegt: ik probeer in kuisheid te leven. En ik ben ook een grote voorstander ervan. Maar het lukt niet. Ik doe telkens aan zelfbevrediging. En ik heb een grote afkeer van me als ik het weer verkeerd gedaan heb enzovoort. Nou, het lukt me dan een paar weken om weer braaf te zijn. En dan gaat het weer in de fout. Wat zijn nou de
0: advies.
1: De adviezen, wat moet ik daartegen doen? Ik weet wel bidden en biechten en weet ik wat. Maar het helpt allemaal niet zo hard. En dan zegt de jongen dat hij een grote eerbied heeft voor priesters die allemaal zo in kuisheid leven. Nou, ik denk dat ik geen groot geheim verklap als ik zeg dat priesters daar evenveel moeite mee hebben. Priesters zijn ook mensen. Dus dat is helemaal geen probleem van alleen niet-priesters.
0: Mm-hmm.
1: Het is zelfs geen probleem, weet ik uit ervaring, of ook een probleem van mensen die getrouwd zijn. Ik denk dat je aan de ene kant er tegen moet strijden, proberen het niet te doen, en aan de andere kant niet moedeloos te worden als het niet lukt. Want er zijn bepaalde dingen in het leven, bepaalde zonden die je, ja, die je bijna niet kwijtraakt. Die pas in de loop der jaren minder worden. Maar die niet helemaal. Het heeft natuurlijk ook, denk ik, met de hormonen te maken en zo. In op jonge leeftijd dat het sterker is dan wanneer je ouder bent enzovoort. Alhoewel dat ook niet helemaal waar hoeft te zijn. Maar een stuk, denk ik ook, en dat klinkt dan raar, een stuk acceptatie van het feit dat het zo is. En maar telkens, als je gevallen bent, weer biechten en opstaan. Hè? En weer verder gaan. En proberen, iedere keer weer opnieuw. Dat is niet alleen met zelfbevrediging, maar is ook met anderen. Als je heel gemakkelijk gauw kwaad wordt, zal ik maar zeggen. Nou, dan moet je ook iedere keer tegen vechten. Dat komt ook iedere keer terug. Dan is de vraag ook nog van deze jongeman. Van hoe is het? Is het een doodzonde en mag je niet de communie? Objectief is het een doodzonde. Laten we dat vooropstellen. Objectief is het een doodzonde. Dus het is seksualiteit gebruiken radicaal tegen de bedoeling van God in. Hè, als instrument van liefde enzovoorts. En dat is het dan niet. Maar ik denk dat het in de praktijk tenzij je er een losbandige gewoonte van maakt. Maar in de praktijk, als je dus als het ware, wat zal ik zeggen, min of meer, het overkomt je. Je kunt er niet tegenop enzovoort. Dat verminderd toerekeningsvatbaar is. En ik denk dat het dan geen doodzonde is. Maar dat betekent niet dat je er lang meer rond moet lopen, hoor. Het is wel goed om het te biechten, om dan, ja. Maar ja, iedereen moet voor zichzelf eigenlijk een beetje beslissen of het geheel uit vrije wil enzovoorts was. Want anders is het geen doodzonde. Maar ik kan dat niet in het algemeen zeggen. Ik kan niet zeggen, nou, het is geen doodzonde, dus zo werkt dat niet. Objectief is het doodzonde, maar ik geloof wel dat in de praktijk lang niet altijd de doodzonde is, vanwege het verminderde toerekeningsvatbaarheid. Zal ik maar zeggen.
0: Hm. Vroeger was het advies te gaan trouwen. Is dat nog steeds zo?
1: Ja, maar
0: ja, dat zou wel een oplossing zijn.
1: Het huwelijk was een remedium concupiscentiae.
0: Precies.
1: Een geneesmiddel tegen de begeerte. Maar ik heb net al gezegd dat dat niet helemaal waar is. Nee.
0: Ja, maar in de zin omdat dat je energie in iets vruchtbaar stopt. Het is, natuurlijk, het leven gaat zoals het gaat.
1: Ja.
0: Maar dan
1: nee, maar
0: zijn
1: ik
0: er
1: denk
0: wel
1: dat,
0: om
1: dat
0: afleiding
1: het huwelijk,
0: voor
1: kiezen. Kijk, er werd meer gezien het huwelijk als oplossing voor het feit dat je niet met iedereen naar bed ging, zal ik maar zeggen. Dat je dat kon kanaliseren.
0: Okay.
1: Ik denk niet dat je kunt zeggen, nou, want ook in een huwelijk zijn er periodes dat je niet geen gemeenschap kunt hebben. Ik bedoel, dat kan. Ik bedoel, het zijn zwangerschappen, schijnt het niet altijd even gemakkelijk te zijn enzovoorts allemaal. Dus de vrouwen dat dan niet. En nou, dan kun je ook niet zeggen van, ik ga op een ander of zo. En dan komt ook de neiging tot zelfbevrediging ook weer op. Dus
0: ja.
1: Het is ook een drang waar je niet aan toe mag geven. Die drang kan soms wel groot zijn. Zie je, ik zit er ook mee te worstelen wat ik nou precies moet zeggen, maar
0: ja, meestal is dit een tussen vier ogen besproken.
1: Ja, in het algemeen is het
0: maar
1: een beetje
0: maar ik vermoed dat er veel mensen zijn die mee kampen. Dus we dachten, het is wel een
1: ik
0: goed
1: weet,
0: idee
1: ik
0: om
1: weet
0: iets van
1: ook
0: te
1: uit
0: zeggen.
1: De biechtervaring, uit biechtvader, dat er heel veel mensen mee zitten.
0: Ja, dus nou.
1: En niet alleen ongehuwde mensen.
0: Ja. En ik vermoed dat er geen kinderen nu aan het luisteren zijn. Dus dat is allemaal goed.
1: Nee. Goed. Hier laat ik het bij. Want ik weet het verder ook niet precies. Wat ik er zo over de radio van moet zeggen. Hier bedankt voor uw mooie programma. Bij ons doet een homo die samenwoont de woord- en communievieringen en deelt ook de communie uit. Kan dat zomaar? Ik denk dat een officiële functie in de kerk alleen maar bekleed kan worden door leken die in een goede staat van dingen zijn. Een goed standing.
0: Van genade, maar ja.
1: Ja, nee, maar staat van genade, dat weet je, kun je niet zien.
0: Nee.
1: Maar wel uiterlijk, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dat je dus een good standing, zoals dat dan heet.
0: Ja. Dat je doet wat je hoort te doen.
1: Wat je hoort te doen. Dus dat je niet met iemand samenwoont. Gaat niet alleen voor homo. Maar voor iedereen, niet samenwonen. En ook niet gescheiden en dan weer samenwonen. En zo. Die mensen zijn, die mogen wel naar de kerk komen, maar die zijn geen mensen, te weinig voorbeeldig uiterlijk, zal ik maar zeggen. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar er kan best een grotere zondaar in de kerk zitten. Ja, maar daar gaat het even niet over. Het gaat over wat uiterlijk zichtbaar is en wat dus afbreuk doet aan, ja, wat zou ik, aan de gemeenschap van de kerk, aan de buitenkant. Dat mensen denken, oh, het komt allemaal niet zo nauw, als we daartoe staan. Dus wat de vraag betreft, een homo die samenwoont en de communie vieringen leidt, dat kan echt niet. Maar het zou ook niet kunnen als het een man die was die met een vrouw samenwoont.
0: Ja. Hè?
1: En niet getrouwd is. Dat kan ook niet.
0: Ja. Het is een beetje nog een beetje meer schandaal. Meer schandalig. Tot,
1: ja, want het een is nog natuurlijk en het andere is tegen,
0: niet,
1: tegen
0: en,
1: natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus dat is, het grote probleem is dat in de kerk er een enorme pressiegroep, buiten kerk nog meer, maar in de kerk ook, pressiegroepen zijn die zeggen homoseksualiteit moeten we aanvaarden. Dat is een gewone vorm van seksualiteit. Nou, dat vindt de kerk niet en dat heeft ze nog nooit gevonden. Dat zal ze ook nooit vinden. Maar die druk is wel heel groot in onze tijd. En maatschappelijk ben je een buitenbeentje als je dus aanmerkingen hebt op homoseksueel gedrag. Mag eigenlijk niet, hè? Dan ben je, zou je bijna in de gevangenis terecht kunnen komen wat de staat betreft.
0: Ja, homohaat.
1: Dat is homohaat, dat mag allemaal niet. Ja. Nou, in ieder geval, de kerk haat geen homo's, maar keurt het gedrag af. Dus vindt dat die homo's een andere oplossing moeten zoeken voor hun neiging. Proberen er vanaf te komen wat in de samenleving niet mag.
0: Ja.
1: Het is heel raar, want ze zeggen dat wordt zelfs verboden om homogenezing te doen.
0: Je kunt alleen gelukkig worden als je een relatie krijgt.
1: Ja.
0: Met een andere.
1: En als je homo voelt, dan moet je homo uitleven en dan word je gelukkig.
0: Ja,
1: dat is
0: want anders word je slecht van.
1: Nou, ze ontkennen dus dat sommige mensen ook die neiging kunnen ombuigen. Dat kan ook niet iedereen hoor, maar dat schijnt toch voor te komen. Dat weet ik uit uit betrouwbare bron, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En in ieder geval, de kerk staat daar niet positief. Maar het is gewoon zo dat dat gebeurt. En bisschoppen ondernemen soms geen actie. Dat zie ik in ons bisdom ook wel. Daar gebeurt het gewoon ook. Officiële mensen. Hè, sommigen zijn zelfs in de kerk min of meer getrouwd. Mag wel niet, maar het gebeurt dan. En de schijn wordt opgehouden. En alle mensen daar komen. Dat is toch fijn? Wij zijn bij de tijd. Hè? En kijk, in Rome, daar zijn die homo's de Sint-Pieter ingetrokken bij het Heilige Jaar.
0: Ja.
1: Ja, en dat geeft dan van die signalen af, dus het kan. Maar zelfs wat in Rome gebeurt, is niet altijd normatief.
0: Nee.
1: Kijken naar wat de kerk altijd geleerd heeft en nog steeds leert. En niet wat sommige bisschoppen doen en wat sommige bisschoppen goed vinden. Dat is niet, klopt niet. Dus het kan niet. Ja? Dan een andere vraag. Kunt u onderstaande verdeeldheid eens duiden? Want hoewel de traditionele Latijnse mis, de Trinidadse mis, niet officieel op de gekozen agenda van het consistorie stond, bleek zij wel degelijk aanwezig via de achterdeur. Meerdere kardinalen ontvingen namelijk een schriftelijke nota van de curie-kardinaal Arthur Roche van de liturgie, waarin de zogenoemde oude mis opnieuw te negatief werd neergezet. Fel negatief. Ja, het is een geheim. Nog geen geheim in de kerk dat Arthur Roche, de door Franciscus benoemde prefect van de
0: liturgie,
1: dat hij hartstikke tegen de oude mis is. Niet een beetje, maar heel erg. En hij is ook, zit ook achter al die stukken tegenin en zo, die officiële stukken. Misschien zit, ja. Op het consistorie zou onder de vier onderwerpen ook de liturgie zijn geweest. Maar de kardinalen hebben dat naar de volgende keer verschoven. En dan komt meneer Roche toch met een briefje.
0: Ja.
1: Wat ik heel onbehoorlijk vind eigenlijk.
0: Ja, hij dacht. Hij weet natuurlijk wel dat het een onderwerp is.
1: Ja, maar
0: en hij dacht
1: dan zou het als de volgende keer besproken wordt, zou het als discussiepaper ondertussen met anderen misschien aan de kardinalen gegeven kunnen worden. Maar nu is het een soort.
0: Hij wilde zijn kans niet missen.
1: Een pamfletactie.
0: Ja, dat weet ik.
1: Het is vreselijk. Die mensen die zijn zo fanatiek. Dat is
0: maar blijkbaar was dat een solo-actie. Dus het is vanuit zijn eigen. Hij heeft het zelf geprint en uitgedeeld. En hij wilde gewoon de kans niet missen.
1: Ja, maar een solo-actie. Hij is natuurlijk wel de prefect van de congregatie.
0: Ja, maar het is niet van de paus. Dus het is niet alsof hij.
1: Nee,
0: voor de paus spreekt.
1: Dat is wel niet, maar ik bedoel, het onderwerp stond nu niet op de agenda.
0: Nee. Was
1: een
0: beetje,
1: het is toch raar? Het is gewoon raar.
0: Het was ondeugend.
1: Het is een lelijke mens.
0: Ja.
1: Een lelijke Engelsman. Nou, afijn. Kun er niks aan doen, hij heeft het gedaan.
0: Ja.
1: Maar er zijn kardinalen ook not amused over sommigen.
0: Ja, zeker.
1: Volgens de Catholic Herald werd dit onder kardinalen ervaren als een ideologisch gemotiveerde aanval.
0: Dat is ook zo.
1: Dat klopt natuurlijk. Zelfs als een soort haatbrief tegen de traditie. Voor conservatieve kardinalen bleek verder vooral ook de Duitse synodale weg een schrikbeeld. Dat is natuurlijk al lang zo. De Duitse synodale weg is hopeloos.
0: Mm-hmm.
1: En ook kritiek op de persoon en de nalatenschap van paus Franciscus wordt opvallend openlijk geuit door de kardinalen. Ja, natuurlijk, sinds Franciscus dood is durven ze zeggen, ja, daar klopt allemaal niks van. Ik deed dat van tevoren al. Hè. Het gaat mij om de zaak.
0: Dat betekent, u had wel gelijk.
1: Natuurlijk had ik gelijk. Ik wil niet zeggen dat ik altijd gelijk heb, maar meestal wel.
0: Maar vaak wel, ja.
1: Ja, het is natuurlijk heel onzinnig dat wij zo'n vereering voor het pausschap hebben. Dat al wat een paus zegt, dat ineens rechtstreeks van God lijkt te komen. Dat is helemaal niet zo. We moeten al wat een paus zegt wegen in het licht van de hele traditie van de kerk. Daar is hij de vertolker van. Hij is niet de vertolker van zichzelf. Een paus die ineens uit het niks zegt dat de doodstraf onchristelijk is. Nou, daar klopt natuurlijk geen fluit van. Dat hij dat allemaal zegt. Op eigen houtje, net of hij de Heilige Geest is. De Heilige Geest is in de kerk aanwezig via de overgeleverde waarheden van de traditie. En via de liturgie, overgeleverde liturgie enzovoorts allemaal. Als men ineens nieuwe geheden gaat invoeren, is men niet zeker van dat het de Heilige Geest is. Je kunt alleen terugkijkend zien wat constant is, dat is van de Heilige Geest. En soms misschien ook nieuwe dingen, maar dan moeten ze in lijn staan met de dingen uit het verleden. Als het er tegenin gaat, is het zeker niet van de Heilige Geest. Dan is het van de kwaaie geest. En die is heel krachtig in onze tijd. Goed, dan hebben we ook een man waar ik het helemaal mee eens ben. Daar wordt over gevraagd, over kardinaal Jozef Zen. Maakt gehakt van het synodale proces onder paus Franciscus en wijst op de ijzeren manipulatie die hij beschouwt als een belediging van de waardigheid van de bisschoppen. De eminentie noemt de voortdurende verwijzing naar de Heilige Geest tijdens de synode belachelijk en bijna godslasterlijk. Dat heb ik ook gezegd, hè? Iedere keer. Zen zegt dat ze verrassingen van de Heilige Geest verwachten. Welke verrassingen? Dat hij gaat tegenspreken wat hij gedurende 2000 jaar heeft geïnspireerd via de traditie van de kerk? Dat kan natuurlijk niet, dat is duidelijk. Dus hij vindt het verschrikkelijk dat die synodaliteit, dat is een hefboom voor ketterijen. Het is niet de Heilige Geest, ze willen ketterijen de kerk binnen laten. En Franciscus was daar wel een manipulator in. Mogen we gerust zeggen. Ik zei het al toen hij leefde en ik zeg het nou nog, nou die dood is. De kardinalen die wel gewoon katholiek blijven, die werden geridiculiseerd, want die hebben nog niet goed geluisterd naar wat Jezus. Ja, dat doen ze dan ook nog. Weet je wel, alle mensen die op de traditie hun beroep doen, ja, je snapt er nog niks van. Je bent indiëtrist, zei je. Je staat met het gezicht naar het verleden. Moet naar de toekomst kijken. Zen bekritiseert dat paus Franciscus het college van de bisschoppen feitelijk heeft omzeild door ook niet-bisschop een formele stem te geven. Dat is inderdaad heel erg. Dus volgens heel de kerktraditie bestaan synodes uit bisschoppen. En de leiding in de kerk wordt gegeven door bisschoppen, opvolgers van de apostelen. De rest mogen een zegje doen, maar het zijn de bisschoppen die beslissen. Dat is in het oosten zo in het westen. Ook in de orthodoxie is dat. Die hebben niet allemaal van die leken inspraak. Nee. Dat hebben ze bij de Anglikanen, maar die zijn protestant geworden. En dan zie je waar het toe leidt bij de Anglikanen. Dat zegt Zen ook. Dat zijn, die krijgen dan op een gegeven moment vrouwelijke priesters en vrouwelijke bisschoppen. En de hele zaak valt uit elkaar. We hebben nou in het hoofd van de Anglikaanse kerk is een vrouwelijke bisschop. Mm. Maar dat betekent dus wel dat het grootste gedeelte van de Anglikaanse gemeenschap, die in Afrika zit enzovoorts allemaal,
0: die vindt het niet.
1: Die hebben gezegd, we hebben niks met jullie te maken. Het valt uit elkaar.
0: Ja, maar de kerken in Engeland zijn min of meer leeg. Dus dat helpt
1: niet. Er komt
0: niks.
1: De meeste worden katholiek als ze nog christelijk zijn. Ja. Dus je ziet, dit soort zogenaamd luisteren naar de Heilige Geest leidt tot niets, tot verval. Dus de moderniteit heeft geen kinderen.
0: Nee, dat is onvruchtbaar.
1: Dat is onvruchtbaar. Het zijn al die mensen die modern zijn, ook in de kerk van Nederland. Het zijn allemaal grijze koppen en hun kinderen gaan niet meer naar de kerk. Hè? Heel nooit. Ja. Dus ze hebben geen kinderen. Dat is geen vervolg. De kerk sterft af met hun. En maar goed ook eigenlijk. Want dat is geen kerk. Dat is een onkerk. Ja. En dat is in Duitsland ook. Goed. Verder wijst de kardinaal op het inconsistentie in het einddocument. Dat wordt als deel van het magisterium gepresenteerd. Het einddocument van de synode. Een beetje een warrig document. Ik heb het niet eens gelezen helemaal. Maar... heb jij het wel gelezen?
0: Nee. Ja. Maar het kwam op een moment, ja, wat, ik weet het niet meer, maar het is...
1: Nou, ik lees die dingen niet meer. Ik kan me alleen maar aan ergeren en ik heb er geen, mijn geloof heeft er niks aan. Dus weg. Dubbelzinnige formuleringen, die tegenstrijdige interpretaties, dat is ook zo, dat willen ze. Paus Francis wilde dat. Heel veel dubbelzinnigheden, zodat iedereen eruit kan halen wat hij wilde. En dan krijg je zelfs de Anglikaan. Dan heb je binnen één kerkverband de meest vreemde tegenstelde ideeën. En dan zijn ze samen toch nog kerk. Dat is geen katholieke en geen orthodoxe opvatting van kerk. Want dan moet je het eens zijn over de leer en over de liturgie en over de leiding. Anders dan is het geen eenheid. De ecumene. Daarom is de ecumene het protestanten lukt niet. Omdat er een heel verschil is. Die protestanten zeggen ja... Wij willen wel één gemeenschap, maar dan willen wij gewoon protestant blijven. En zo in één verband. Zoals de hervormde kerk, of hoe heet zoiets? De protestante kerk in Nederland, de PKN. Ja, die heeft mensen onder zich die orthodox protestant zijn... en mensen die vrijzinnig zijn. Dat is allemaal in één kerkverband. Nou, de katholieke kerk en ook de oosterse, die verdragen dat niet. Nee. Er moet één zijn in geloof. En als ze nadenken, dan zouden ze zeggen dat dat ook niet kan. Denk maar terug aan het concilie van Nicea, 325. Als Nicea had gezegd wat die protestanten nou zeggen... ach, laten we die verschillende opvattingen maar één... Dus de eenheid is belangrijker dan hetzelfde geloof. Nou, dan was het toen al uit elkaar gevallen in alle mogelijke splintertoestanden.
0: Ja, als je kunt bijvoorbeeld zeggen, ja, ook de Arianen hebben hun gelijk.
1: Ja.
0: Dus we kunnen samen broeders zijn...
1: Ja.
0: Wat was van de kerk geworden?
1: Was er niks van de kerk geworden. En nu wordt het ook niks van de kerk. Want je ziet dus al die... Die Anglikanen, daar verdwijnt in het niks. In Engeland worden de meeste mensen katholiek die nog iets willen.
0: Ja.
1: En dit gedrag in de protestante kerk is trouwens... een aansporing voor serieuze protestanten... om na te gaan denken over de katholieke kerk en het katholieke geloof. Omdat dat namelijk één is. Dat wil niet zeggen dat er bij ons geen krachten zijn om het ook uit te leggen. Maar in zichzelf is het één.
0: Ja.
1: En verdraagt het dan niet.
0: Vindt het niet bijzonder dat zoiets mocht gezegd worden?
1: Wat?
0: Zoiets mocht gezegd worden.
1: Wat Sen zegt?
0: Ja.
1: Die heeft het altijd wel gezegd, maar nou, Franciscus ja, maar dood
0: bij,
1: is zeggen.
0: Hij wilde graag op audiëntie bij paus Franciscus, maar hij is nooit ontvangen.
1: Nee, die werd niet ontvangen. Een man van bijna 19 jaar.
0: Ja.
1: Een man die in de gevangenis gezeten...
0: Ja, die kwam naar Rome, maar er was geen tijd voor hem. Dat was,
1: nee.
0: Maar dat het nu gewoon gezegd mocht worden, vind ik wel bijzonder.
1: Ja, dat mag natuurlijk altijd.
0: Nou...
1: Kijk, Zen heeft ook heel lang nog een zekere eerbied gehad voor de paus. Ook voor Franciscus.
0: Ja.
1: En die gaf de schuld aan allerlei andere mensen rondom hem. Maar op een gegeven moment kun je er niet meer omheen... dat de paus natuurlijk daar niet helemaal onschuldig aan is.
0: Ja.
1: En dat zegt hij nou ook wel. Goed, en dan is het... Nu is mijn vraag of paus Leo dit ook zo ziet... en of dat hij het niet goed zou zijn... de rotte appels, de rotte Bergoglio-appels... die nog in de curie zitten te vervangen. Zoals Fernandez en Roche.
0: Nou...
1: Ja, dat zou heel hard nodig zijn, maar ik denk dat Leo wel bezorgd is voor de eenheid. En geen al te drastische vlugge maatregelen wil nemen om te zorgen dat er geen splijtingen komen.
0: Maar ik vind het nog steeds, hij heeft toegestaan dat zoiets, want kanaal Zen had een privé-audiëntie met de paus voor de consistorie. Waarschijnlijk moeten vertellen, ja, ik wil dit en dit vertellen, kan dat. Dus blijkbaar is het wel met de toestemming van de paus.
1: Ja, het gaat dus met kleine stapjes, zal ik maar zeggen. Dus
0: en ik zag vanochtend in het nieuws dat op Witte Donderdag gaat de paus niet meer naar gevangenen. Of
1: natuurlijk niet, dat is ook groot onzin.
0: Die gaat gewoon de mis doen in de kerk van de Lateranen.
1: Natuurlijk, het is De kerk viert het triduum, ja, wat één geheel is. Ja, in iedere kerk, iedere bisschop moet zijn eigen kathedraal dat vieren. Ja. En wat doet de paus? Doet hij niet. Die gaat ergens in een gevangenis.
0: En dan in het begin van
1: net of hij de donderdag met gevangenissen te maken heeft. Ja.
0: Oh. En in het begin van de vastetijd hebben de curia heeft zo'n geestelijke oefening, zo'n retraite. Ja. Dat gaat niet meer ergens anders gebeuren op een zo'n casa, weet je veel. Maar op het apostolisch paleis.
1: Natuurlijk.
0: Want dat is goedkoper.
1: Ja. En, ja, die eenvoud van Franciscus was heel duur, hoor.
0: Was wel een beetje duur, ja.
1: Waarom vermaand Jezus in het evangelie als hij de laatste geneest dit niet te vertellen aan anderen? Nou, dat heb ik al dikwijls genoeg gezegd. Dat komt omdat Jezus niet wil dat men hem als Messias gaat vereren zoals de Joden dat verstonden, namelijk als een soort aardse koning. En ze mogen hem pas tot koning kronen vlak voor zijn dood. Dan mag het in Jeruzalem als je binnentrekt, daar op de Hosanna, de zoon van David.
0: Ja, alleen de mensen kunnen hun mond niet dicht doen.
1: Dat deed ze ook niet. Ze hielden de mond. Het werd ook verteld. Dat staat ook in het evangelie.
0: Ja,
1: dat
0: kun je
1: mensen
0: ook
1: kunnen hun mond niet houden. Maar Jezus verbiedt het juist daarom dat het niet verkeerd opgevat wordt. Nou, dan ene Chris Vermazen. Ken ik helemaal niet. Ken jij die?
0: Nee.
1: Jij leest toch het Katholiek Nieuwsblad of niet?
0: Ik lees het wel, maar ik weet niet. Ik lees artikelen, maar ik weet niet wie het heeft geschreven.
1: Ene Chris Vermazen betoogt in het KN dat het verlaten van de kerk niet primair te wijten is aan slechte of veranderde liturgie, maar aan een diepere verschuiving in cultuur en kerkelijk handelen. De kernopdracht van de kerk is volgens Vaticaan II missionering. Christus bekendmaken aan de wereld. Een taak van het hele volk van God en niet alleen van de priesters. Vermazen stelt dat veel gelovigen de kerk verlieten omdat zij de inhoud van het geloof niet meer begrepen en omdat het kerkelijk leven loskwam te staan van het dagelijks bestaan. De liturgie mag daarom geen afgesloten wereld voor ingewijden worden. Hij waarschuwt voor klerikalisme en pleit voor een herwaardering van de leek, wiens ambt en verantwoordelijkheid na Vaticaan II onvoldoende tot ontplooiing kwamen. Daardoor gingen betrokkenheid, charismata en sensus fidei verloren. Ik geloof daar geen in ene fluit van.
0: Nee?
1: Nee, totaal niet.
0: Wat denkt u dan?
1: Ik denk dat mensen de kerk verlieten, dat heb ik zo zelf meegemaakt, in grote getalen. En dat is met name door de liturgie gebeurd. Want daar hadden de mensen het meest mee te maken. Hè? De rest, dat werd in theologenblaadjes geschreven en weet ik wat dan. Hoe kwamen de mensen met het concilie in aanraking? Via de liturgie. En in de liturgie, die heel slecht werd ingevoerd overigens,

0: Elvis. Zagen mensen dat ineens alles wat van tevoren heilig was, niet meer heilig bleek te zijn. He, iedereen liep over het priesterkoor. He, want ik bedoel, het was geen klerikalisering. Ja, klerikalisering van de leek was het eigenlijk. Want alle leken die deden voor alles mee op het priesterkoor en weet ik wat allemaal. En ze lazen voor en ze preekten en ze preekten in een dialoog. En de gewone mensen haakten allemaal af. Gingen weg. Ik heb zoveel mensen in het begin dat ik priester was gehoord. Ik ben uit de kerk weggebleven. Omdat ze me iets wijsgemaakt hebben. En wijsgemaakt betekende van het blijkt allemaal niet waar te zijn. Het is allemaal anders. Wij dachten dat het heilig was. We mochten de hostie niet aanraken. En ineens iedereen. Het altaar was heilig. En nu ligt het vol rotzooi. De heilige vaten waren heilig. En nou hebben ze gewoon een broodmandje. Dus het stelt allemaal geen moer voor. Dat is een van de belangrijkste redenen dat de kerk leeg liep. Ze liepen leeg na de liturgievernieuwing. In grote getalen heb ik meegemaakt.
1: Maar kunt u niet zeggen dat het is één en...
0: Ja, tuurlijk. Ik ben nog niet uitgepraat.
1: Ja. Oh, oké.
0: Dat is een directe aanleiding. En dan is natuurlijk die secularisatie en de veranderingen in de maatschappij die juist in de jaren 60 doorbraken, die breken ook door in de kerk. De kerk leeft niet buiten de samenleving. Dus de mondigheid van de leek, zich afvragen van is het allemaal wel waar, vraagteken stellen achter de bevoegdheid van de pastoren, van de bisschop en van de paus. Dat gebeurde natuurlijk, want het gebeurde ook achter de burgemeester en de regering en noem maar op. De hele secularisatie, dus de verlichting, die niet zomaar in wonderen geloofde en in mysterie enzovoort, maar alles rationeel. Nou, dat breekt ook in de jaren 60 allemaal met geweld door. Dus dat speelt ook mee. Maar wat hier gezegd wordt, de inhoud van het geloof niet meer begrepen. En omdat de kerk weer los kwam te staan van het laagste bestaan. Nee, men koos tegen het geloof. Het geloof was een belemmering. De moraal was een belemmering. Want volgens de moraal mocht je niet alles doen. En die jaren 60 was vrij, be happy. Hè? Doe wat je wilt. En de kerk die zei nee, dat waren wel priesters die zeiden dat kon. En die kregen dan ook mensen achter zich aan, maar dat duurde niet heel lang. Want de mensen die dan het geloof verlieten en in die vrije kerken terecht, dat duurde een paar jaar en dan waren ze echt eruit. Dat was een voorstadium om de kerk te verlaten. Mm-hmm. Dat zie je overal in die moderne kerkgemeenschappen, hè, zoals studentenecclesia's en zo. Mm-hmm. Nou, dat wel liep op een gegeven moment met
1: volgens mij bestaat er nog eentje.
0: Jawel, er zijn natuurlijk nog hardnekkige, maar er waren vroeger hele grote dingen, maar dat was bijna niks
1: meer.
0: Nee,
1: nu zijn er niet.
0: Stelt helemaal niks voor. Nee. Het is nog vrijzinniger dan het toen was.
1: Ja.
0: Dus, ik denk dat het een heel complexe oorzaak is. Maar, klerikalisme. Wat is klerikalisme? Hier staat het ambt van de leek. Heeft het Vaticaan II het over het ambt van de leek gehad? Nog nooit van zijn leven.
1: Maar dat bestaat niet.
0: Nee, dat bestaat helemaal niet. De taak van de leek is namelijk om het evangelie te brengen in de wereld. Om de arbeid te heiligen.
1: Ja.
0: Om de maatschappij te heiligen.
1: Door het leven volgens
0: door het leven te leven. Door het gezin te leven, zoals het christendom. Maar niet door de plaats van de priester. Dat hebben ze gedaan, het concilie. Ze gingen op de plaats van de pastoor zitten.
1: Ja.
0: Liefst op priesterkoor. Maar dat is klerikalisering van de leek.
1: Maar dat hoor je ook vandaag, hè? Bijvoorbeeld bij de missionaire project, dat wij als leken moeten onze taak nemen als missionarissen in de wereld.
0: Dat is onzin. Je moet gewoon de taak als leek vervullen. En dan zijn er enkele,
1: mm-hmm.
0: die waren er vroeger ook, zusters en broeders enzovoort, die in de missie gingen werken. Mm-hmm. En dat vind ik in onze samenleving zouden ook moeten. Het zou goed zijn dat wij daarbij weer religieuzen hadden, leken religieuzen, die zich bekommeren om de mensen aan de rand.

0: kant van de samenleving.
1: Wat is een leek religieus?
0: Dus geen priesters. Hè? Dus
1: okay.
0: Religieuze. Okay. Religieuze heb je leken en clerici.
1: Ja.
0: Maar ik bedoel in dit geval dus leken religieus. Dus ja, ja, al die nonnencongregaties en broederscongregaties, ja, die zich inzetten voor in de tijd voor de ziekenzorg en voor de scholen enzovoort. Nou, die zouden heel hard nodig zijn. We hadden eigenlijk weer onderwijscongregaties nodig. Die katholiek onderwijs gaven. Dat hebben we allemaal opgegeven. Maar dat was missionering.
1: Dan kun je bijvoorbeeld nu als bijvoorbeeld leraar op een school. Is dat niet missionering?
0: Dat kan wel, maar je zult dat moeten institutionaliseren. Want als enige op een school lukt dat gewoon niet. Dan krijg je alles tegen je. Nee. Dus je moet een katholieke school hebben. En niet die katholieke scholen die er nou zijn. Je moet gewoon nieuwe katholieke scholen kunnen stichten. En dat moet je met een groep doen. Die erachter staan en die ook helemaal. Ja, dat is mooi, geen kleinigheid. Ze praten allemaal over missionaire kerk. Ik vind het een beetje, ja,
1: ja.
0: Een beetje goedkoop, vind ik het eigenlijk.
1: Oké. Okay.
0: Het klinkt allemaal mooi, maar wat betekent in de praktijk?
1: Dat je bijvoorbeeld bij de Alpha-cursus er bent als leider. Dat je. Weet ik veel, aan mensen op je werk.
0: Oh, dat heet nou ietsje. Vroeger hadden we dat gewoon, noemden we dat gewoon medewerkers in de progie.
1: Ja, of je op je werk gaat vertellen over de kerk, dat je katholiek bent. Mensen vragen om naar de kerk te komen, dat
0: ja,
1: soort dingen.
0: Ja, maar dat zijn een paar mensen die dat kunnen. Het ja, merendeel van de mensen kan dat niet. Die voelen zich niet. Als je dat te veel gaat zeggen, dan voelen ze zich aan het tekortschieten, want dat kunnen ze niet.
1: Ja, maar daarom willen ze dat de mensen toe te rusten om dat
0: ja,
1: aan kunnen te kunnen.
0: Ze moeten het kunnen.
1: Oké. Okay.
0: Niet iedereen is in staat om, kijk, wel het geloof voor te leven en te doen, maar daar allemaal verhalen over te houden en mensen aan te spreken. En weer, ja, zeg, hé, we zijn geen mormonen of geen Jehovah's getuigen. Dat is mooi als je dat kunt, dat is goed. Maar om dat als ideaal voor te houden, iedereen dat moet doen, dat is onzin.
1: Ja.
0: Dat is een speciale taak in de kerk. Dat zijn missionarissen. En het kunnen leken zijn, het kunnen priesters zijn, het kunnen religieus zijn, het kan alles. Maar dat is geen taak voor iedereen, dat is gewoon onzin. Dat wij als parochie missionair zijn in die zin dat we ons niet richten naar binnen alleen, maar ook naar buiten proberen mensen erbij te krijgen, dat wel.
1: Ja.
0: Proberen dingen te organiseren waardoor je de interesse wekt van buitenstaanders. En nog belangrijker, dat je mensen die komen, dat je die opvangt. Dat het niet zo is dat er een paar oude mensen in die kerk zitten en als er een jongen komt, dat ze allemaal heel verbaasd aankijken, wat komt hij hier doen? Of hij gedraagt zich anders, oei, wat hebben we nou toch mee te maken? Of een koor in een prochie, dat ondertussen een beetje vergrijst is. En als er dan jongeren zijn die daar eventueel bij zouden kunnen, ja, maar wij repeteren voor het smiddags, want dat is altijd. Nee, we gaan niet s'avonds. Nou ja, dat noem ik niet missionair.
1: Ja, dat is niet missionair.
0: Nee.
1: Ja. Nee, dan moet je gewoon s'avonds repeteren.
0: Juist, als je iets meer. Ja, maar dat soort normale dingen hebben. Ze hebben allemaal mooie verhalen over missionair.
1: Ja, ik
0: nee,
1: zag,
0: dit soort gewone dingen.
1: Een parochie dat ze lessen Hebreeuws gaven. Dacht ik, oh, wat dat is wel leuk. Dat zou ik interessant vinden. Maar ja, het was op de woensdagochtend.
0: Ja, wie kan dan op de woensdagochtend Hebreeuws leren?
1: Ik niet.
0: Bovendien is er een prochie iemand die Hebreeuws kan geven?
1: Ja, het is in Tilburg en daar zijn er iets van de universiteiten. In ieder geval, daar is er wel.
0: Als ik beter opgelet had, had ik er beter bijgehouden. Had ik het misschien ook wel gekund. Ik heb 2 jaar Hebreeuws gehad.
1: Oh.
0: Dus met een Grieks-Hebreeuwse ermee. Latijns-Hebreeuwse ermee.
1: Ja, Grieks zou ik ook willen. Maar ja, het is, als er iets is, dan is het woensdagochtend.
0: Grieks zou ik wel willen geven, maar dan blijf ik dus, als ik het ga geven, blijf ik de studenten een les voor. Mm-hmm. Want het zit mij allemaal wel in mijn hoofd, maar ik heb er al lang niks mee gedaan. Latijn is makkelijk. Uh-huh.
1: Uh-huh. Nou, in ieder geval.
0: Goed. Niet het volk heeft de kerk verlaten, maar de kerk heeft het volk verlaten. Ja. De kerk is naar zichzelf verwijzend geworden. Klerikaal, losgekoppeld. Niet langer evangeliseerd, maar moralistisch.
1: Ja, maar de kerk moet moralistisch zijn.
0: De kerk moet moralistisch zijn. Dat is de enige taak in de kerk van de wereld. De wereld kijkt naar de kerk vanwege de moraal.
1: Je moet profetisch zijn.
0: Juist. Ja. Ze hebben het dan wel over profetisch zijn. Oh, dat klinkt wel goed. Ja. Maar ze zeggen, de profeten waren alleen maar moralistisch.
1: Maar kijk naar
0: moralistisch mag niet.
1: Johannes de Doper. Nou. Die vertelde aan Herodes dat hij niet met de vrouw van zijn broer mocht.
0: Nou, en als ik dat doe, in de prochie bewijs, ben niet missionair. Want het stoort mensen af. Dat zeggen ze dan. Dus dit is zo'n onzin. Kijk, een karikatuur van de kerk. Dat de kerk natuurlijk is het zo dat de kerk in vroegere jaren erg klerikalistisch was. Dat alles op de kleren. We hadden natuurlijk heel veel kleren en dat daar het meeste werk op neerkwam. Maar dat klerikalisme is al voor een groot stuk verdwenen door het feit dat we veel minder priesters hebben en die priesters wel beroep moeten doen op de leken. Hm. Maar nu krijgen we een omgekeerde zaak dat de leken vaak de priesters een plaats niet meer gunnen. Dat zij het in de plaats van de priester gaan bepalen. Ik bedoel, dan heb ik weer het voorbeeld van de koren. Als de pastoor een persoonlijke liturgie wil en met het koor gaat praten en zegt, we moeten toch de antwoordpsalm bidden, mm-hmm, of zingen. Mm-hmm. Dan zeggen we, wat doen je psalm? Dat vinden wij niet leuk.
1: Ja, ze zingen een liedje.
0: Zingen we een liedje. Ja, maar daar gaat het toch niet over. Jij moet toch doen als koor wat voor die liturgie van belang is en niet wat je zelf leuk vindt.
1: Ja.
0: En als je op het verkeerde spoor zit, maar dat is zo moeilijk. En de pastoor, wij doen het. De pastoor heeft niks te zeggen. Wij praten ook mee.
1: Ja.
0: Nee, de pastoor is de verantwoordelijke. En dat betekent wel dat de pastoor met verstand moet leiden. Dat gebeurt ook niet altijd. Maar hij is wel de leider en de verantwoordelijke.
1: Ja.
0: En niet de leken. Dat is zo in de structuur van de kerk. Van oudsher. Vanaf het begin. En daarom is het ook zo raar dat Paus Franciscus, zuster Brambrilla, als prefect van de Godzilla, van de religieuze heeft benoemd. Dat kan helemaal niet. Een non, een leek, die de basis is van alle religieuze paters en weet ik wat dan. Kan toch helemaal niet? Hartstikke tegen het concilie, hè?
1: Hoe dan? Oh. Je moet de verhaal nog opnieuw beginnen.
0: Maar dus ik heb het al een paar keer gezegd.
1: Ja, dus
0: de leidingsvolmacht in de kerk
1: is aan de clerici.
0: Die is gekoppeld aan de wijding.
1: Ja.
0: En los van de wijding is er geen. Het is heel logisch. Wie leidt de kerk? Christus. En Christus is aanwezig in de kerk via het sacrament van de wijding.
1: Ja.
0: En dus de bisschoppen zijn de leiders.
1: Ja.
0: En die delen gedeelte van die leiding aan de priesters. Ja. En dus als er leiding gegeven moet worden in de kerk, als er pastoors is,
1: ja,
0: de pastoor kan alleen maar een priester zijn.
1: Ja.
0: Maar daar beginnen ze ook, want ze vinden toch dat vrouwen meer macht moeten hebben.
1: Maar u hebt ook vrouwenkloosters, waar een vrouw leiding geeft.
0: Dat is geen sacra potestas, dat is geen heilige geleid, dat is een organisatorisch gebeuren.
1: En kun je niet zeggen dat zo'n zuster die basis over alle
0: die heeft geen heilige macht. Dat is gewoon organisatorisch.
1: Maar ze mag wel in haar eigen klooster wel baas zijn.
0: Ik denk dat het gaat over als de priesters in zitten, zal ik maar zeggen, in die kloosters, moet eigenlijk een priester zijn.
1: Maar dat is een vrouwenklooster, dus dan kunnen ze dat niet doen.
0: Nee, ja, maar die vrouwen die hebben ook geen.
1: Dat is een biechtvader ook geen vaak, maar.
0: Die hebben geen sacra potestas.
1: Oké.
0: Dat is hetzelfde als een vereniging, een katholieke vereniging. Daar kan een leek voorzitter van zijn, enzovoorts allemaal. Dus dat kan goed, dat hoeft geen priester te zijn. Maar dat heeft niks met de sacra potestas te maken, met verenigingsrechten.
1: Want dat is zoiets als de wijding van de abt, van de abdis. Bestaat dat niet?
0: Ja, dat bestaat, maar dat is een sacramentale.
1: Oké.
0: Okay. Dus net hetzelfde als het wijden van een rooskrans.
1: Ja. Dat is wel toch iets anders.
0: Nee, dat is het. Het is eigenlijk hetzelfde. Het is geen sacrament, het is sacramentale.
1: Dus
0: het verleent verder geen volmacht. Een abt wordt gekozen. En die is vanaf dat moment die gekozen en aanvaardt, is die abt. En dan wordt hij naar de hand, misschien een maand of twee maanden naar de hand, dan wordt hij gezegend. Wijding heet, maar zegening heet dat. Maar die zegening voegt niks toe, als alleen Gods genade gaat afsmeken, maar aan bevoegdheid helemaal niks.
1: Nou, je mag wel vertrouwen dat Gods genade wel daarop komen.
0: Ja, maar om nou een paus te noemen, de paus, Als die gekozen wordt,
1: ja,
0: en hij is geen bisschop, moet hij terstond in het conclaaf bisschop gewijd worden, nog voordat hij aan de gelovigen wordt voorgesteld.
1: Mm.
0: Omdat namelijk zijn pausschap ten zeerste te maken heeft met die bisschopswijding.
1: Mm-hmm.
0: En dat het niet alleen een kwestie van bestuursmacht is los van de wijding.
1: Ja. Nou.
0: Maar het is in het verleden wel anders geweest. In de middeleeuwen hebben wij leken bisschoppen gehad die dan voor de wijding en zo gebruik maakten van
1: stelt u maar
0: van
1: voor,
0: wijbis.
1: Een leken bisschop.
0: Ja, maar dat is natuurlijk een misvorming van de kerk. Ja. In het oosten ook nooit gebeurd.
1: Nee, dat niet.
0: Dus dat moet ook niet kunnen. En de concilie heeft daarmee afgerekend en gezegd, dat mag nooit meer voorkomen. En wie gaat het weer invoeren? Paus Franciscus.
1: Ja, ik denk leken.
0: Vanwege feminisme, hè? Feminisme is geen katholieke deugd. Dat is een
1: ondeugd.
0: Ja, een wereldse ondeugd. Het feminisme zoals het beleefd wordt.
1: Ja.
0: Er wordt de kerk binnengehaald en daar wordt aan opgeofferd. Dus de binding tussen ambt en dingen. Dus ja, ik zag vanmorgen op internet dat bisschop Athanasius Schneider zich uitgesproken heeft.
1: Ach, en dat heb ik ook gelezen. Ja.
0: Ah ja, zich uitgesproken heeft tegen, ik moest vanmorgen eraan denken, tegen vrouwelijke lectoren en tegen vrouwelijke missionaris. En ik denk dat hij gelijk heeft.
1: Oh.
0: Komt dat in het oosten voor? Vrouwen ook?
1: Zeker, dat kan. Zoals kinderen. En zeker een klooster, dan leest altijd een van de zusters voor. Nee, het is niet. Het is
0: maar
1: ongewoon. In de kerk, ja. Het is ongewoon, maar het gebeurt wel.
0: Het is ongewoon.
1: Vaak geen getrouwde vrouw, dus dat wel niet. Dat is vergeten, als je getrouwd bent, dan hoor je niet meer. Maar nee, het kan gebeuren.
0: In ieder geval, in het Westen is het oude traditie. Het waren vroeger de lagere wijdingen, dit soort dingen, die allemaal iets te maken hadden met het priesterschap. Al wat er op priesterschap gebeurt, is gerelateerd aan het priesterschap. En
1: ja,
0: hij
1: maar
0: zegt
1: het lezen van een eerste lezing gebeurt niet op het altaar. Het is buiten, ook in het oosten, er wordt buiten het altaar gelegd.
0: Ja, maar dit is niet buiten, het is op priesterkoor.
1: Ja, maar dat zou eigenlijk anders moeten. Het altaar is niet goed. Eigenlijk moet het een beetje buiten zijn. Maar ja.
0: Bij ons is het eigenlijk altijd geweest in het Westen dat dus het mannen deed die gewijd waren. En het had dus het was een stapje naar het priesterschap. En nog erger geldt dat voor altaardienaren. Hebben ze die in het oosten ook, vrouwen?
1: Nee. Nee, want dat gebeurt wel, het dienen van de priester is wel in het altaar.
0: Juist, en dat toen dus mannen, omdat het gerelateerd is aan het ambt, wat alleen aan de mannen is voorbehouden. En hij zegt ook, en dat hebben we ook kunnen constateren, als je vrouwelijke missionaris hebt, je missionettes, dan gaan die jongens afhaken.
1: Ja,
0: op een bepaalde
1: maar
0: leeftijd.
1: Ik las ook op internet wel een goede opmerking. Moet een bisschop zich hier mee bemoeien? Ik bedoel, het is een gedane zaak. Dus dat is, nou,
0: dat is niet helemaal een gedane zaak. Je denkt dat als iets 20 jaar bestaat, dat een gedane zaak is.
1: Dat is een klein dingetje. Dus
0: ja,
1: dat,
0: maar het heeft natuurlijk
1: moet je
0: kleine
1: dat doen?
0: Dingetjes hebben.
1: Ja.
0: Grote betekenissen. Het zijn symbolische en grote betekenissen. Hij zegt, daar begint wat eindigt in de vrouwelijke bisschop in dingen. Dus
1: dat is een beetje overdreven. Hij heeft ook een paar andere opmerkingen. Zo. Hij heeft een nieuwe documentaire en zo aan me gezien. Ik vind het een beetje overdreven.
0: Ja, het opent mijn ogen.
1: Ja,
0: ik verdedig het nog niet meteen, maar ik begrijp het wel.
1: Ja, dus denk ik, dat zijn bijzaken allemaal.
0: Het zijn geen bijzaken.
1: Groot. Ja, wel.
0: Ben geen bijzaken. Als ik nu zeg,
1: ja.
0: Franciscus heeft het nog verder gedaan. We hadden natuurlijk sinds 72 of zoiets geen lagere wijdingen meer. Maar dus lector en acolyt waren aanstellingen. Maar die waren beperkt tot mannen.
1: Mm-hmm.
0: Je zag dus nog steeds dat het iets met de wijding te maken had. Althans, dat het daar. Nou, daar werden ze ook niet veel aangesteld. Want je mocht gewoon iemand zonder aanstelling laten lezen. En dan mocht je wel vrouwen laten lezen. Maar aanstellen mocht niet. Nou, heeft Franciscus natuurlijk in zijn feministische bui. Heeft die vrouwen kunnen dan aangesteld worden tot lector en acolyte. Dat betekent, weet je wat dat betekent?
1: Nee.
0: Want acolyten, die mogen, als er geen subdiaken is, in een oude mis, mogen subdiaken zijn. Dus met een dalmatiek. En dan krijg je dus
1: een vrouw als
0: subdiaken zou mogen zijn. Als je dat dus doet, dat is nog niet gebeurd en dat willen ze natuurlijk ook niet. Maar officieel zou het kunnen. En dan zie je dus dat het geen kleinigheid is.
1: Ja, maar dan heeft de paus Franciscus niet aan de oude liturgie gedacht.
0: Nee, maar paus Franciscus heeft nergens aan gedacht. Alleen aan rare feministen heeft hij gedacht. Maar aan de logische consequentie van theologische gedachten en liturgie, die heeft hij niet gedacht. Maar dat is dom. Net als jij dat niet doet.
1: Jawel. Ja,
0: nee, jij deed het ook niet. Ik heb dit voorbeeld moeten geven voordat het eigenlijk het kwartje valt.
1: Oké.
0: Goed.
1: Nou, je hebt de helft van de vrouwen, denk ik, boos gemaakt. Maar...
0: Ja, maar wie maakt vrouwen tegenwoordig meteen boos?
1: De vraag
0: vrouwen, is... Ja, maar vrouwen, katholieke vrouwen moeten dus afleren feministisch te zijn.
1: Nee.
0: Wij waarderen vrouwen enorm.
1: Kijk, aha.
0: Dan moet ik erbij, vooral in de keuken. Nee, is helemaal niet waar. En vrouwen in de kerk doen een heleboel goede dingen.
1: Ja, dan moeten ze blijven doen.
0: Tuurlijk moeten ze blijven doen.
1: Want vaak is het zo dat mannen zich niet aanmelden als lector.
0: Aanmelden. Je moet je ook niet aanmelden, je moet je gewoon vragen.
1: Ja, dan ga je vragen.
0: De mensen die je aanmelden zijn meestal niet geschikt.
1: Aha.
0: Want als ze zich aanmelden en je kunt ze niet verstaan, dan raken ze ook niet meer kwijt.
1: Nou ja.
0: Die vrouwen worden helemaal wild als je zegt, we kunnen je niet verstaan.
1: Ja.
0: Ik weet uit ervaring.
1: Nee.
0: Goed. Ik geloof dat dit voldoende is. We gaan verder. Il Giornale publiceerde de uitgelekte tekst uit consistorie. Dat krijgen we weer. Ja, dat hebben we gehad volgens mij, of niet? De eenheid van de kerk wordt niet bereikt door de verdeeldheid te bevriezen. Dus daarom, fijn, we zien dat wel. Prima. Er zijn nog andere dingen binnengekomen, ik krijg hier.
1: Ja, en je hebt toch nog een telefoonvragen? Oh.
0: Ja, maar ik maak eerst die blaadjes op.
1: Ja.
0: Op zorgvuldige en pastorale wijze worden behandeld. Dat is mooi. Graag enkele vragen. In de eerste plaats zou ik willen vragen naar uw visie op de priesterboodschap Sint Pius X. Ik ken verschillende jongeren die er regelmatig hun missen bijwonen. Tegelijkertijd merk ik dat onder leken die zich met deze gemeenschap verbonden voelen, soms opvattingen circuleren die afwijken wat men doorgaans binnen de kerk hoort. Dit roept bij mij vragen op om ten kerkelijke status van Pius X. De geldigheid en de oorlog van het sacrament en in het bijzonder de vraag of het voor een katholiek geoorloofd is een missen bij te wonen dan wel of dat men het beter kan mijden. Nou, daar worden een paar dingen door elkaar gehaald, denk ik. Op de eerste plaats, de geldigheid van de sacramenten is onbetwijfeld. Dus ze zijn gewoon geldig. Ik heb hele lelijke dingen gezegd over paus Franciscus, maar heeft ongemerkt een paar goede dingen gedaan. Namelijk... de Pius X broeders de bevoegdheid gegeven om biecht te worden en zijn huwelijk te sluiten. In een gewone parochiekerk, als de pastoor ter plaatse delegeert, mag dat. Dus het verbod om daar naar de kerk te gaan is nooit gezegd. Dus je mag daar naar de kerk. Je kunt daar beter naar de kerk dan in sommige modernistische parochies.
1: Maar de vraag was of je je zondagsplicht daar vervult.
0: Ja.
1: Maar, ik denk van wel.
0: Zondagsplicht vervul je in iedere kerk wat een gewone katholieke mis is. Nou, daar hebben we een katholieke mis.
1: Volgens mij dat ging
0: niet. Nee, dat is zo. Dat staat in de codex. Vroeger werd er wel gezegd dat je gewoon zondagsplicht niet kon vervullen in een klooster bij nonnen in de mis, zondags.
1: Waarom niet?
0: Nee, dat kon niet. Moest je in de parochiekerk doen. Dat is helemaal niet meer zo. Het is gewoon zo, in iedere katholieke misviering kun je zondagsplicht
1: vervullen.
0: Maar
1: als het een schismatisch is?
0: Is niet schismatisch. Iedere keer roepen ze schismatisch. Niemand noemt het schismatisch.
1: Ja, ze zijn ook
0: ze zijn onregelmatig.
1: Dat is onregelmatig.
0: Onregelmatig,
1: ja.
0: Maar er zijn zoveel mensen onregelmatig.
1: Ja.
0: Nou, dus dat vind ik niet zo'n probleem. Wel is een probleem dat, en daar heeft de kerk zelf schuld aan, door ontoegefelijk te zijn in het verleden. Zegt paus Franciscus, maakt er een goede uitzondering op. Maar Johannes Paulus II bijvoorbeeld heeft een harde lijn gevoerd en voor een stuk ook Pius X buiten gedreven. door ze te drijven naar die bisschopswijding die ze eigenlijk niet wilden, zonder verlof van Rome, maar dat kon niet anders. Hun eigen bestaan werd bedreigd, traditionele liturgie werd bedreigd als ze die bisschoppen niet wijden. Dus ze vonden dat een geestelijke noodzaak. Als de paus zich daar een beetje rekkelijker had opgesteld, en naderhand ook kardinaal Müller. Mm-hmm. En met name van die ex-absurde eis dat ze ieder lettertje van Vaticaan II moesten onderschrijven. Waarom zou je niet dogmatisch bedoeld concilie moeten onderschrijven? Tenzij op punten die aansluiten bij dit, dat doen ze ook. Aansluiten bij de, maar ze hebben bepaalde dingen waar ze vraagtekens bij zetten. Dat is bij Nostra Aetatis, bij de godsdienstvrijheid enzovoorts allemaal. En daar zetten ze terechte vraagtekens bij. Althans, dat zou wat beter uitgelegd moeten worden enzovoorts allemaal. En de ecumene betekent, over de missioneringen, het feit dat er nergens meer gemissioneerd wordt, heeft met het concilie te maken, hè? Met de uitspraak van, want ze zeggen, iedereen komt in Franciscus ook. Iedereen die geloof leidt wel tot de hemel. Dus daar zetten zij vraagtekens bij en daar hebben ze groot gelijk in. En dat mag van mij ook. Om ze daardoor de toegang tot de kerk te ontzeggen. Als je ze buiten zet, dan betekent dat, of minder buiten zet, dat je veel meer tegenstand krijgt. En dan worden tegenkantingen worden verscherpt, meer dan nodig is. Dus ik vind de schuld van de katholieke kerk ten aanzien van Pius X is ook groot. Als ze wat rekkelijker waren geweest, zoals ze wel zijn geweest ten aanzien van de modernisten, dan was het beter geweest met Pius X.
1: Ja, maar de modernisten hebben geen bisschoppen gewijd met eigen.
0: Nee, die hebben geen bisschoppen nodig. Die doen.
1: Ja, maar dat is het verschil. Want
0: ja, anders, zeker. Maar dan zou je toch je verstand moeten gebruiken. Is het dan zo erg om bisschoppen te wijden die gewoon katholiek willen zijn, voor de paus bidden en weet ik wat allemaal. En ze hebben gesmeekt om bisschoppen.
1: Het is ongehoorzaam. Het is wel zwaar ongehoorzaam.
0: Ongehoorzaamheid zwaar. Als je zegt 200 jaar geleden vroeger aan niemand in Rome de dingen. Dat deed ze zelf.
1: Zegt, ja, maar als de paus zegt, doe dat niet. Expres. Ja. En die doet het toch. Ja.
0: Ze hebben daar hele plausibele redenen voor, ja, namelijk dat hun beweging, en dat de oude mis nog bestaat, is dankzij dat. Hè? Want omdat Pius X bleef bestaan, is Petersbroederschap opgericht.
1: Ja.
0: Hè? Nou ja. Die wel voor Vaticaan II waren. Tenminste, dat zeggen ze. Dat moeten ze ook blijven zeggen. Ik zou ook Pius X zou ik het ook allemaal gewoon zeggen. Want Lefebvre heeft ook alles ondertekend, hoor. Maar die was het niet overal mee eens, maar die heeft wel alles ondertekend. Nou, doe dat dan. Dat is veel verstandiger. Maar je krijgt nu binnen de Pius X zijn er natuurlijk hele harde rouwdouwers die daartegen zijn. Dus de eenheid wordt in die zin steeds moeilijker. Maar dat ligt niet alleen aan Pius X, dat ligt ook aan de kerk. Ja. En ik denk dat een paus met die mensen moet praten en niet moet zeggen dat ze het over alle punten van Vaticaan. Voor de meeste jongeren is Vaticaan II net zo lang geleden als het Concilie van Trente. Hè?
1: Ja.
0: En het Concilie van Trente is een dogmatisch concilie. Hm. Vaticaan II niet. Om te zeggen, als je Vaticaan II niet helemaal aanvaardt, dat je dan een ketter bent, is onzin. Het ligt er aan wat je voorbij. Als je de gewone katholieke dingen voorbij, maar die nieuwe wetsigheden, of je die allemaal moet aanvaarden, is maar onzin.
1: Ja, het ging over de ecumene nog een paar punten.
0: Ja, daar hebben ze moeite mee. Dat begrijp ik heel goed.
1: Ja. We hebben trouwens maar 1 minuut.
0: Ja. Hoe bedient een katholiek te kijken naar dieren in het bijzonder wat betreft de vraag van dieren en ziel? Dieren hebben geen ziel, alsjeblieft. Dieren, we moeten netjes zijn voor de dieren. Als we honger hebben, moeten we ze slachten, maar dat moeten we ook netjes doen. Dat mag allemaal, dat is allemaal onzin. Die weken onzin allemaal. Als we een hond hebben, moeten we daar goed voor zijn.
1: Ja.
0: Maar we moeten niet net doen of dieren mensen zijn. Dat doen mensen tegenwoordig. Dat is gewoon decadent.
1: En ze gaan niet naar de hemel als ze
0: staan. Nee, ja, weet ik het. Dan weet ik nieuwe hemel en nieuwe aarde. Misschien zit er ergens in een hoekje nog een beestje, maar dat weet ik niet.
1: Gelooft u in de dierenhemel?
0: Nee. Maar ik weet daar allemaal niet zo heel veel van. Daar is ook weinig van geopenbaard.
1: Ja, maar als je zegt een hond heeft geen ziel, dan kan die ook niet.
0: Nee. Dus hij heeft geen eeuwig leven.
1: Nee.
0: Ja? Goed. Dan moet ik ophouden, want ik heb nog hier een hele vraag over.
1: Je hebt er nog 10 seconden, dus dan,
0: nee, dat gaat niet
1: dan
0: meer.
1: Moet ik aan het stoppen.
0: We gaan stoppen.
1: Beste luisteraar, dat is...
0: Deze moet je bewaren.
1: Ja, die ga ik bewaren allemaal. En de vragen die op de app zijn gekomen, die komen over een week, als het goed is, aan bod.
0: Ja, als de sneeuw die komt. Oh ja, dan kan het nog.
1: Ik ga via de telefoon, maar ja. Nou, beste luisteraars, het is het einde van het programma De Club van Job. Het programma De Club van Job is trouwens ook op Spotify te vinden, sinds niet heel lang geleden. En ook op Apple Podcasts. Dus als je een iPhone hebt, dan kun je naar De Club van Job luisteren overal.
0: En hier er zijn allemaal statieven voor camera's. Maar of wij dan ook in de camera komen,
1: dan
0: weet
1: we
0: ik
1: wel.
0: Niet. Dan moet ik mijn haren voor het goed kammen. Nou, maakt het niet uit.
1: Sowieso, maar. Ja. Nou, tot horens.
2: Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Jawel, wij staan opnieuw bij het begin van een nieuwe aflevering van onze pelgrimstocht langsheen de Belgische kust. Wat hebben we al heel wat mogen ontvangen hier aan de Belgische kust via de kusttram die ons helemaal van de pannen naar Knokke-Heist brengt. Vorige keer, voor zij die ondertussen al een tijdje met ons meegaan, die weten dat wij halt hebben gehouden bij het Duinenkerkje, althans dat is de tramhalte waar u moet afstappen om Onze Lieve Vrouw ter Duinen te bezoeken. Vorige keer stonden we uitgebreid stil bij de geschiedenis van deze plaats. Maar het is ook de plaats waar men een verbinding kan vinden met een grote Belgische kunstenaar. En als we zeggen Oostende, ja, dan zeggen we eigenlijk ook James Ensor. En die ligt hier buiten de kerk begraven. Wel, laten we even naar buiten gaan, toch naar het graf van baron James Ensor naderen. We gaan het even hebben over zijn leven en over een belangrijk kunstwerk, een van de belangrijkste eigenlijk, die hem echt op de kaart heeft gezet, namelijk de intocht van Christus in Brussel. En van hieruit gaan wij dan zo verder richting Oostende, waar we een bezoek zullen brengen aan de enige vrouwelijke congregatie die nog over is in Oostende, de koningin der badsteden. Dat is voor zo dadelijk. Laten we even naderen tot het graf van James Ensor en een stukje over zijn leven ontdekken.

We wandelen opnieuw even naar buiten, want zoals we daarnet al konden horen, hier vlakbij op het kerkhof ligt baron James Ensor begraven. En het nodigt ons toch uit om deze grote Belgische kunstenaar even te gaan eren en groeten door kort naar zijn graf te gaan. We gaan dat doen en terwijl vertel ik u graag een klein beetje over wie James Ensor nu eigenlijk was en een belangrijk werk dat toch te maken heeft met ook hoe hij naar Jezus Christus keek en zijn relatie met Jezus in de schilderkunst door middel van een heel beroemd werk, namelijk de intocht van Christus in Brussel. Deze James Sidney Ensor was de zoon van een Engelse vader, James Frederick, en een Belgische moeder, Maria Catharina Hageman. En met het oog op het verkrijgen van de titel van baron, dient Ensor pas in 1929 een verzoek tot naturalisatie in. Tot dan had hij de nationaliteit van zijn vader. De familie baat een souvenir- en curiositeitenwinkel uit in Oostende en verhuurt kamers aan zomergasten. De jonge Ensor gaat naar school in het Onze Lieve Vrouw College in Oostende. In 1876 gaat hij tekenlessen volgen aan de plaatselijke tekenschool. Tijdens de lente en de zomermaanden schildert hij op roze karton tientallen kleine natuurstudies. Van 1877 tot 1880 studeert hij aan de Academie te Brussel. Hij krijgt er onder andere les van de directeur Jean Portaals. Fernand Knopf, Theo van Rijsselbergen, Willy Finch en andere toekomstige leden van de tentoonstellingsvereniging Les Sorts en Les Vins behoren tot zijn medestudenten. In Brussel ontmoet hij de dichter en kunstcriticus Theo Anon, die hem introduceert in de vrijzinnige kringen van Ernest Rousseau, professor aan de Université Libre de Bruxelles, en diens jongere echtgenote, de natuurkundige Mariette Rousseau-Anon. De woning van het echtpaar is een ontmoetingsplaats voor de artistieke, literaire en wetenschappelijke elite van die tijd. De contacten die Ensor er had, hij ontmoet er wellicht onder meer Félicien Rops en Eugène de Mulder, stimuleerden zijn artistieke en intellectuele vorming. Omstreeks de periode 1886-1889 zal Ensor een aantal van zijn academische werkstukken herwerken tot groteske voorstellingen. In 1880 installeerde Ensor een atelier op de zolder van de ouderlijke woning in Oostende, waar hij af en toe ook in het gezelschap van Willy Finch zal werken. Hoewel hij tot zijn dood in Oostende blijft wonen, zal hij geregeld in Brussel verblijven en actief deelnemen aan het artistieke leven in de hoofdstad. Met uitzondering van één enkele uitstap naar Londen, Nederland en Parijs reist Ensor nauwelijks. In 1881 debuteert hij bij de vooruitstrevende Brusselse kunstkring La Chrysalide. En vrij snel wordt hij door vriend en vijand erkend als een van de toonaangevende kunstenaars. De marines, stillevens, naturalistische figuurstukken en taferelen uit het leven van de jonge moderne burgervrouw, zoals de befaamde oestereetster uit 1882, behoren ongetwijfeld tot de topstukken van het Europese realisme en plenarisme. In 1883 zal Ensor samen met een aantal oud-leerlingen van de Brusselse Academie afscheid nemen van de kunstenaarsvereniging Les Sorts. Ze richten de kunstenaarsvereniging Les Vins op. En deze zal een belangrijke rol spelen in de verspreiding van diverse internationale avant-gardistische bewegingen. Tussen 1885 en 1888 gaat Ensor's aandacht hoofdzakelijk naar de tekening en de ets. Onder invloed van onder meer Rembrandt, Redon, Goya, Japanse houtsneden, Brugeliaanse voorbeelden
en eigentijdse spotprinten ontwikkelt Ensor een hoogst persoonlijke iconografie en vormgeving. Hij verwerpt het Franse impressionisme en het symbolisme en legt zich toe op de expressieve kwaliteiten van het licht, de lijn, de kleur en op groteske en macabere motieven zoals carnavalsmaskers en skeletten die hij verwerkt in massatafereelen, zoals in de reeks De Aureolen van Christus of De Gevoeligheden van het Licht. Deze groteske metamorfoses culmineren in Ensor's meest bekende en monumentale maskertafereel, De Intrede van Christus in Brussel in 1889. En gaandeweg zouden er zich een eerste aantal successen ontwikkelen van werken die werden gekocht door belangrijke mensen, zoals de stad Oostende, of zijn succes bij de minister van Binnenlandse Zaken met de lampenist voor het Museum van de Staat zijn maar enkele voorbeelden. En daarna, vanaf 1896, zal hij zich steeds meer als schrijver gaan manifesteren. Hij was ook muzikus, zo zal hij in 1911 het libretto en de compositie neerschrijven voor een ballet met de titel La Gamme d'Amour, een pantomime waar hij eveneens het decor en de kostuums zal ontwerpen. In 1924 werd het ballet opgevoerd in de Opera van Antwerpen. In 1917 zal hij dan naar het huis in de Vlaanderenstraat verhuizen dat hij van zijn oom had geërfd. En het is in dit huis dat vandaag het James Ensor Museum is gevestigd. Met grote dank aan het museum die deze informatie beschikbaar heeft gemaakt. Een korte biografie van het leven van James Ensor, de beroemde kunstenaar. Waar velen van ons ongetwijfeld al over gehoord hebben, maar waar het interessant is om even te blijven bij stilstaan. En u hoorde het al, een van die beroemde werken is De Intrede van Christus in Brussel, die overigens ook is opgenomen in de zogeheten Canon van Vlaanderen. Dus als Vlaming zouden we dit werk zeker moeten kennen. Het is een zeer groot werk dat men vandaag de dag kan terugvinden in de Getty Center in Los Angeles, California, de Verenigde Staten. Daar wordt het werk dus bewaard en kan men het bewonderen. Het vernieuwende van De Intrede van Christus zat eigenlijk in de manier van schilderen. Felle, expressieve kleuren, vereenvoudigde vormen en figuren. Maar ook de beeldtaal en de kritische boodschap waren eerder revolutionair voor die tijd. In dit monumentale werk interpreteerde Ensor de intocht van Christus in Jeruzalem. Uiteraard een passage die iedereen kende in het katholieke België van zijn tijd. Hij verplaatste het gebeuren naar Brussel en bracht de intocht als een carnavalsstoet met clowns, skeletten en gemaskerde figuren, symbool voor de menselijke hypocrisie. Inderdaad, de enige die geen masker draagt in heel deze compositie is Jezus zelf. Spandoeken met boodschappen als Vive la Sociale verwijzen naar de toenmalige strijd van de arbeidersbeweging om meer rechten. En centraal, eerder klein afgebeeld, staat Jezus. En eigenlijk identificeerde Ensor zich met de figuur van Jezus. Jezus werd immers net als hij verkeerd begrepen door de massa. En hij had in die zin dus een herkenning met wat Jezus heeft meegemaakt. Met dit schilderij wordt Ensor een van de voorlopers van het expressionisme, zoals we dat kennen van Edvard Munch en Vincent van Gogh. Ja, en als men het werk bekijkt, dan ziet men inderdaad een soort van carnavalsoptocht, zeg maar, waar Jezus afgebeeld, ja, u zou kunnen zeggen, bijna in het centrum toch wel, van het werk, wordt onthaald in Brussel. Het is de voorstelling van hoe Ensor dus de verwelkoming van Jezus, die
in Jeruzalem natuurlijk heeft plaatsgevonden, zou plaatsgevonden hebben in Brussel. Rekening houdende met het feit dat diezelfde mensen die het Hosanna uitschreeuwen en de Messias als het ware verwelkomen, die Jeruzalem binnentreedt, een paar dagen later hem zouden verraden. En dus het dragen van de maskers, het feit dat bijna iedereen eigenlijk een masker draagt, dat Ensor gebruikte als een beeld voor de hypocrisie van de mens en daar in het sterke contrast Jezus Christus, die zonder masker Brussel binnentreedt. Een korte kennismaking met de grote kunstenaar James Ensor, die hier begraven ligt. Zo, we gaan het graf van baron James Ensor verlaten en ook de Onze Lieve Vrouw der Duinenkerk achter ons laten. We gaan terug de kusttram nemen. We gaan terug naar de halte Duinenkerkje hier in Mariakerkebad, vlakbij Oostende, en gaan richting de stad en meer bepaald een beetje meer naar het binnenland, als we het zo mogen zeggen, richting Zonnelied. En dat is niet alleen de titel van een heel gekend gebed dat toegeschreven wordt aan de heilige Franciscus van Assisi. Het is tevens de titel van het kloostergebouw en de kloostergemeenschap die hier woonachtig is, de Zusters van de heilige Clara.

0: Westermaan. En beste luisteraars, ja, u hoort het al een beetje aan de akoestiek. Ik ben ondertussen ergens binnengegaan en niet zomaar ergens. Ik ben een beetje afgeweken van mijn route. 20-tal minuutjes van de halte waar ik ben afgestapt, vinden we een hele mooie gemeenschap terug, die van de zusters Clarissen in Oostende. En ik zit ondertussen aan tafel met zuster Martien, die de abdis is van deze gemeenschap. Zuster Martien, kunt u misschien uzelf kort voorstellen aan onze luisteraars? En dan kunnen we het misschien wel eens hebben over de gemeenschap hier en hoe jullie gestalte geven aan jullie religieus leven.
1: Ik ben de zuster Martien. Ik ben sedert 1984 hier in Zonnelied bij de Clarissen. Dus dat is 41 jaar geleden. Voordien was ik vooral in de VKJ werkzaam, het Kajotsters. De oudere mensen kennen die wel. En ik heb ook verzekeringswerk gedaan. Ik werkte in een verzekeringskantoor. En toen ik mijn roeping voelde groeien, ben ik uiteindelijk hier in Zonnelied terechtgekomen.
0: U zegt uw roeping voelde groeien. Kunt u iets vertellen over hoe is dat gebeurd? Hoe bent u tot onderscheiding gekomen dat dit hetgene was wat de Heer van u vroeg?
1: Wel, zoals alle jonge mensen droomde ik van huwelijk, van kindjes. Maar in de VKJ kregen wij als leiding ook vormingsweekends. En in die vormingsweekend was daar ook telkens iets bij over de Bijbel, over het evangelie. En in het begin, ik luisterde wat die anderen daarover vertelden, hoe ze dat beleefden. En uiteindelijk hebben zij mij aangestoken om ook op zoek te gaan. Ja, die Bijbel, wat staat daarin? Wat kan ik daarmee doen? Ben dan ook beginnen zoeken naar God, wie is dat eigenlijk? Ik ging wel elke week naar de kerk. Dat was in die tijd nog heel gewoon. Vele mensen gingen nog elke week. Maar toen ben ik bewust gaan zoeken, wie is God voor mij? En als ik dan eens vrije tijd had, waar niet veel gebeurde, dan trok ik met mijn fiets naar een bos. En ik heb vooral God leren ontdekken in de stilte en de schoonheid van de natuur. En daar ben ik tot gebed gekomen. En op een bepaald moment was dat zo overheersend in mij, dat ik dacht, ja, ik moet iets kiezen in mijn leven waar ik ruimte kan geven aan gebed, aan stilte, aan natuur, aan God zoeken. En dan heb ik daar eens met een priester over gepraat en hij heeft mij op weg geholpen, een aantal adressen gegeven, maar dat is niet zo evident dat je dan zomaar naar een klooster gaat aanbellen. Ik heb er dan nog wat tijd laten overgaan. Uiteindelijk ben ik dan toch eens naar hier gekomen, omdat hier ook een gastenverblijf was. En vanuit het gastenverblijf heb ik dus van op afstand een beetje proberen te voelen, wat is dat hier, hoe leven die zusters? Ik heb dan ook een paar contacten gehad met een van de zusters. En dan voelde ik dat dat bij mijn verlangen aansloot. Uiteindelijk heb ik dan een paar weken meegeleefd. Ik kende eigenlijk toen nog niet de spiritualiteit van Franciscus en Clara, maar de zusters drukten die uit door hun levenswijze. Ik voelde dat dat beantwoordde aan mijn verlangen en uiteindelijk ben ik hier dan ingetreden. Maar het is toch een zoektocht geweest van een paar jaar. Ja, eer ik tot besef kwam van, dat is mijn weg.
0: U spreekt over de spiritualiteit van de heilige Franciscus van Assisi en natuurlijk de heilige Clara. Op welke wijze hebt u dat toen ervaren, dat de zusters in de manier waarop dat zij leven, daar gestalte aan gaven? En hoe is het verder gebeurd dat u dan toch die spiritualiteit hebt leren kennen en hebt kunnen verdiepen?
1: Ik denk dat ik dat vooral gevoeld heb in hun leven van soberheid, de verbondenheid met natuur, het gewoon zuster zijn van elkaar. Iedereen is gelijk in de gemeenschap. Ook de abdis staat midden tussen de zusters. Het eenvoudige handwerk, dan het gebed, het zoeken naar God, het zoeken naar verbondenheid met God. De natuur, die wij hebben overal grote vensters tot op de grond. De natuur komt overal binnen, langs de hangen, langs de werkplaatsen. Dus de verbondenheid met de natuur. Ja, dat was zoiets dat mij heel erg aansprak. Ja, hoe is dat dan zich verdiept? Gaandeweg door de vorming die we kregen op het noviciaat. Door hetgeen dat ik zelf gelezen heb. Franciscus, die kende ik eigenlijk wel al een beetje. Waarschijnlijk van de godsdienstlessen op school. Clara, die naam alleen al, moet eerlijk zeggen, dat sprak mij niet aan. Voordat ik naar hier kwam. Maar Clara is een heel boeiende vrouw. Dus die was van adel. En die heeft doorzien dat al dat verlangen naar eer, macht en bezit, dat dat eigenlijk niet gelukkig maakte. Die heeft dan de levenswijze van Franciscus ontdekt. En die wou dat ook doen, op een vrouwelijke wijze. Zij is dan met Franciscus in contact gekomen en zij is dan weggevlucht thuis. En heeft op haar manier het leven van eenvoud, van armoede, van soberheid beleefd in San Damiano, in Assisi. Zij was dus de contemplatieve tak. Franciscus die ging meer rondspreken. Hij had eigenlijk geen verblijf. Zij trokken van het een naar het ander. Terwijl Clara natuurlijk ook in de middeleeuwen als vrouw in een klooster bleef. En meer de aandacht gevestigd heeft op het contemplatieve. Franciscus ook wel, maar eigenlijk was dat ook een heel contemplatief. Als je zijn gebeden leest, hij was ook heel contemplatief. Maar Clara heeft het op haar manier gedaan. En uiteindelijk, zou ik nu eerst Clara noemen en dan Franciscus. Ja. Maar ze zijn al twee evenwaardig, elk op hun manier.
0: Dus u heeft enkele jaren van een noviciaat doorlopen, vorming gekregen. Hoe verloopt dat proces dan wanneer dat er geloften moeten afgelegd worden? Zijn er verschillende fases? Kunt u daar misschien iets over vertellen?
1: Eerst, als iemand denkt van, dat zou wel iets voor mij kunnen zijn, dat zou mijn roeping kunnen zijn, dan wordt gevraagd van die persoon dat zij eerst een tijdje meeleeft, gewoon meeleeft, om te zien, is dat nu werkelijk voor mij of niet? En als dat dan blijkt na een paar weken, dat dat werkelijk voor die persoon is, dan gaat die persoon terug naar haar leven, naar haar werkmidden of allee, wat zij ook doet. En dan, voor een paar maanden, doet zij nog haar gewone leven van vroeger verder, om echt dat allemaal een keer te laten bezinken. En als dan blijkt, ik zou echt graag Clarisse worden, dan kan zij intreden. En het eerste jaar noemt men postulaat, dan loopt de kandidaten tussen ons, maar gewoon nog niet met een habit, gewoon met haar kleren die zij altijd draagt. En dan leert zij nog meer de levenswijze kennen. Werkt ze mee, bidt ze mee, maar ze krijgt nog geen verantwoordelijkheid. En dat noemt men het postulaat. Dat duurt een jaar. Na een jaar kan zij een aanvraag doen om ingekleed te worden. En zij doet de aanvraag en de zusters spreken daarover met elkaar. Is dat de kandidaten, wat is er positief, wat kan er nog groeien? En dan wordt er voor gestemd. Dus. En als zij gestemd wordt, dan mag zij beginnen aan haar noviciaat, dat is met een kleine plechtigheid. Bijvoorbeeld, ze wordt als novice opgenomen in de Vespers, bijvoorbeeld, krijgt ze een abijt en een witte sluier. Wij hebben een zwarte sluier. Een witte sluier als teken van dat het nog proeftijd is. Ja. En ze is dan novice voor 2 jaar. Dan wordt ze al meer in het werk ingeschakeld, krijgt ze kleine verantwoordelijkheden. Na die 2 jaar kan ze vragen om tijdelijke geloften te doen. Nog geen geloften voor het leven, maar tijdelijke geloften. En dan is dat weer dezelfde procedure. De zusters overleggen met elkaar. En als ze vinden dat de kandidaat geschikt is, mag ze beginnen aan haar tijdelijke geloften. Dat is dan weer met een plechtigheid. Dan krijgt ze een zwarte sluier. De witte sluier wordt geruild voor een zwarte sluier. En dan is ze dus voor 3 jaar verbonden aan de gemeenschap. Krijgt ze ook wat meer verantwoordelijkheid. Ook in het noviciaat, dat ben ik vergeten te zeggen, is er vorming, krijgt ze lessen. Ja. Bijbellessen, lessen over de spiritualiteit. Ja, alles wat dan met vorming te maken heeft. Dus als ze tijdelijke geloften heeft, gaat die vorming nog door, maar krijgt ze al iets meer verantwoordelijkheid in de gemeenschap. En na 3 jaar kan ze dus vragen om voor altijd hier te blijven. En dan doet ze geloften voor het leven. Dus ook weer met diezelfde procedure, dus met de instemming van de gemeenschap, wederzijdse instemming. En dan krijgt ze ook de ring. Dat is dan in een grote plechtigheid eigenlijk. En ja, dan is ze eigenlijk Clarice voor het leven. Dus er gaan eigenlijk 6 jaar over, maar nu, we zijn de constituties aan het veranderen. Als ik het goed voor heb, kan het nu tot 9 jaar gaan. Mm-hmm. Omdat, ja, de maatschappij is zeer ingewikkeld. Ze moeten veel meer loslaten dan vroeger. Als ik gekomen ben, ik kwam van thuis. Ik was de oudste van 6 kinderen. Ik werkte, ik heb 6 jaar en een half gewerkt. Maar ik kwam gewoon van thuis. En als je dat vergelijkt met jonge mensen nu, die hebben langer gestudeerd. Ze hebben een wagen, ze hebben een computer, ze hebben een gsm. Ze wonen misschien in een appartement. Ze moeten veel meer achterlaten dan wij moesten achterlaten. Voor ons was dat ook, ja. Je moet je familie en je vrienden achterlaten. Maar achteraf krijg je op een andere manier terug. Je laat ze eigenlijk niet achter. Maar het wordt anders. Maar kandidaten die nu intreden, die stap is nog veel groter. Natuurlijk mogen ze hier wel dan een gsm hebben en een computer, maar het is allemaal op een andere manier. Mm-hmm. En het in groep leven vraagt ook veel. De jongeren zijn nu veel zelfstandiger door het feit dat ze dikwijls alleen wonen, langer gestudeerd hebben. En daarmee is die periode tussen de tijdelijke geloften en de geloften voor het leven iets langer. Ik denk dat het tot 9 jaar kan gaan, maar ik weet het niet goed van buiten. Dat is nu allemaal bezig. Dat moet nog op punt gesteld worden.

0: Is dat ook hetgene waar de ring, die dan als laatste wordt eigenlijk toegevoegd, zeg maar, aan de wijze waarop dat u op uiterlijke wijze gestalte geeft aan uw leven? Welk symbool is die ring dan eigenlijk?
1: Ja, dat is dus de gelofte voor het leven, het definitieve verbond, als ik het zo mag noemen. Dus die ring ontvangen we als, ja, nu ben je gebonden om te leven als Clarice. Dus in verbondenheid met God, maar ook in verbondenheid met vele mensen. Dus dat is het symbool, dus de verbondenheid beleven en een oproep eigenlijk. Die ring is eigenlijk een oproep om trouw te zijn aan dat Clarissenleven. Want dat verloopt ook met vallen en opstaan natuurlijk, zoals elk leven. Hè. En die ring, dat vind ik, ja, ik zou hem niet graag kwijtgeraken.
0: Het is inderdaad een dagelijkse herinnering aan de beloften die u heeft gedaan. Maar ik wil daar toch graag nog wat dieper op ingaan, want dat was ook wat ik mij aan het bedenken was. Wat u zegt is inderdaad de manier waarop dat een persoon die denkt om dit leven binnen te gaan doorloopt en dan uiteindelijk het leven zelf binnengaat. Wat doet u in periodes waar dat enthousiasme, dat vuur, dat er in het begin zeker is, wanneer dat een beetje gaat liggen? Hoe bent u daarmee omgegaan of met die periodes omgegaan?
1: Ja, inderdaad zijn er zo'n periodes. En zoals u het zelf zegt, in het begin is dat allemaal enthousiasme en vuur en het gaat allemaal vanzelf. Het eerste wat mij opgevallen is, als ik hier een tijdje was, dat is, wij volgen allemaal, al de zusters, de spiritualiteit van Clara. We hebben allemaal gekozen voor haar regel, maar wij hebben allemaal verschillende afkomst. Dus de opvoeding, de studies. We zijn allemaal verschillend. En zelfs in het beleven van de spiritualiteit, in het interpreteren van de woorden van Clara, zijn wij verschillend. En dat was in het begin, ja, als je nog jong bent, zo'n beetje verontrustend zo. Zo van, iedereen, niet iedereen, maar er wordt daar verschillend over gedacht. En ook het feit dat de zusters van verschillende afkomst waren, een eigen karakter hebben, was ook zo'n beetje verontrustend. Maar wat ik heel mooi vind, dat is, we zijn allemaal verschillend. We hebben verschillende karakters. En we blijven overeenkomen. We houden het uit met elkaar. Want wij leven heel dicht op elkaar natuurlijk. Hè. We zitten hier niet opgesloten. Ik voel mij zeker niet opgesloten. Maar we worden heel veel geconfronteerd met elkaar. En toch zien we elkaar heel graag. Wat in onze gemeenschap opvalt, is dat we eensgezind zijn. En dat is een grote kracht. Er valt wel een keer een woord, zoals in een huwelijk ook een keer een woord valt en in elke relatie. Maar dat duurt nooit echt lang. Daar gaat eigenlijk geen dag voorbij. Of dat is alweer gedaan. En in die zin, wat ik eerst zo'n beetje angst voor had, heb ik gaandeweg ontdekt als een rijkdom. Dus dat we verschillend zijn in die opvatting van de geschriften van Clara, dat we verschillend zijn van karakter. En we vullen elkaar aan. Dus. En iedereen is er nodig, we kunnen niemand missen.
0: U vertelde in het kort voorgesprek,

0: dat we hebben gehad voor we aan het interview begonnen, dat jullie jammer genoeg iemand hebben moeten afgeven van de gemeenschap, om enige deelneming zeer zeker, en we zullen ook voor haar zielerust bidden. Met hoeveel zijn jullie nu in de gemeenschap, met hoeveel zusters, en hoe ervaren jullie de uitdagingen van deze tijd van een gemeenschap die kleiner wordt? Ja.
1: Wij zijn nu met 10 zusters. 8 zusters zijn hier in Zonnelied, en 2 zusters zijn in een woon- en zorgcentrum. Dus vorige week is er ook iemand verhuisd naar een woon- en zorgcentrum. Dat is natuurlijk een uitdaging, dat de groep kleiner wordt. Maar we moedigen elkaar aan om verder te doen. En de groep wordt kleiner, maar hoe moet ik dat nu zeggen? Dat is een uitdaging om nog meer onze verantwoordelijkheid op te nemen voor onze roeping. Mm-hmm. Om te doen wat we kunnen doen, om elkaar te dragen. Dat is vooral ook merkbaar in onze gemeenschap, dat we elkaar dragen. Door geen goede en kwade dagen. En ja, ook al is de groep kleiner, staat trouwens in de regel van Clara, of in het testament staat het. De vader heeft u verwekt als een kleine kudde in zijn kerk. Dus dat wordt nu werkelijkheid. We zijn een kleine kudde. En met die kleine kudde proberen we het te doen. We weten ook dat we niet alleen zijn in Vlaanderen. We hebben ook een Clarissenfederatie. Mm-hmm. Die natuurlijk ook brozer wordt. Maar we hebben voortdurend contact met elkaar. Elk jaar komen we samen voor een Clarissendag. Ook elk jaar voor een vormingsdag. En tussendoor hebben we ook wel contact met elkaar. Dus eigenlijk steunen we en dragen we elkaar en proberen we elkaar lief te hebben. Dus de liefde is een grote draagkracht ook. Ja. Mm-hmm. Ja. En ook al zijn we met minder en weten we niet waar het op uit zal lopen, daarom is onze roeping nu niet minder waardevol.
0: Het is ook goed dat jullie niet alleen zijn, dat er nog andere gemeenschappen zijn die ongetwijfeld met dezelfde uitdagingen geconfronteerd worden. Hoe zit dat eigenlijk hiërarchisch in de wereld? Hè? Is er ook een soort van generale overste van de Clarissen? Hoe zit de hiërarchie een beetje in elkaar van de orde?
1: Wij hebben geen generale overste. Elke gemeenschap van Clarissen is eigenlijk autonoom. Ah, ja. Ja. Maar in alle landen is er een federatie, een Clarissenfederatie, en die wordt geleid door een presidente die de gemeenschappen bijeenhoudt, die heeft ook een federale raad, en in die federale raad worden de gemeenschappen gevolgd, maar de presidente heeft dus geen gezag over de gemeenschappen. Het is haar taak van, ja, te voelen wat leeft er in de gemeenschap, wat kunnen we eventueel doen aan hulp als de gemeenschappen dat de mensen willen. Wat kunnen we doen aan activiteiten, wat kunnen we doen om de gemeenschappen samen te houden, ze een keer bijeen te roepen en zo. En allee, dat doet eigenlijk heel veel deugd. En dat is in elke land is dat zo, dus dat de federaties zijn. Zo generaal kapitels, dat kennen wij niet. Nee. En wij zijn eigenlijk een orde die afhangt van Rome. En nu zijn ze bezig met een internationale commissie om onze constituties een beetje na te passen aan deze tijd. Dus ze zijn daar volop mee bezig. Bijvoorbeeld, hoe ga je om met internet? Dat in die constituties van Clara stond dat natuurlijk niet. Nee. En zo dingen, allee, ja, dat zou wel goed zijn, zo'n beetje aanpassing van de constituties aan de tijd zoals die nu is. Het kan ook zijn dat heel kleine federaties bijvoorbeeld samensmelten, maar dat hoeft daarom niet. Dus elke federatie beslist zelf hoe gaan wij verder. Dus ja, die, zoals bijvoorbeeld bij de trappisten en de trappisten, die generale oversten, dat is nooit geweest bij de Clarissen. Dat, nee. Wij hebben natuurlijk ook een nauwe samenwerking met minderbroeders. In Vlaanderen bijvoorbeeld, bij de vormingsdag, die hadden altijd door in september, nodigen wij ook de minderbroeders uit. Ja. Ja.
0: Jullie delen natuurlijk diezelfde spiritualiteit, dezelfde bron. Hè? Ja. Dus het is ook wel mooi dat daar ook, uitwisseling is op die manier. Ja. En dankjewel voor de verduidelijking, want ik denk dat veel mensen wel automatisch bijna ervan uitgaan, een orde zal wel een generale overste hebben, maar dat is toch wel een eigenheid, denk ik, aan de Clarissen, dat dat niet het geval is. Ja. Als we hier in deze ruimte, wat viel mij dat onmiddellijk op, u sprak al heel vaak over de natuur, we zitten natuurlijk in zonnelied, kan het ook anders, het is de ode aan de schepping. Laten we daar even dieper op ingaan, de natuur. U zegt, voor u was dat eigenlijk de eerste manier van contemplatie in gebed. Kunt u misschien helpen, mensen die luisteren, die wel graag wandelen bijvoorbeeld, hoe zouden zij de natuur kunnen gebruiken, of hoe heb je dat zelf ervaren, om tot gebed te komen?
1: Voor mij was dat zo thuiskomen in de natuur. Ik ging vooral naar een bos, daar de stilte proeven. De stilte, en dan hoor je soms de wind. Dan het spel van de wolken. Ik had daar nog nooit op gelet, maar de wolken, dat is eigenlijk mooi als je daar naar kijkt. En dat doet u, deed mij toch, of doet mij nu nog, ervaren van, er is iemand groter die ons draagt, die de natuur draagt, die ons draagt. Ik heb dat vooral langs de natuur leren ontdekken, dus... In de natuur komen is voor mij tot stilte komen, tot rust komen, tot innerlijke vrede komen, relativeren en u gedragen voelen. Zo stappen in het gras bijvoorbeeld. Je stapt op stevige grond, je voelt je gedragen. Dat is vooral een gevoel van gedragen worden bij mij. Mm-hmm. Ja. En dan, doorheen die stilte, zo... Ja, God, wie is dat eigenlijk? Een mysterie. Ik weet niet wie God is, ik weet het nog niet. Ik zal het waarschijnlijk nooit weten. Dat is een levenslange zoektocht. Maar toch zo ervaren, er is een mysterie, groter dan ons, die ons draagt. Dat mag ik vooral in de natuur ervaren. Mm-hmm. Ja.
0: In ons leven als christenen, als katholieken, wij volgen onze Heer Jezus Christus. Wie is Jezus voor u in uw leven? Hoe heeft u dat ervaren? Is daar verandering in gekomen? Kunt u daar iets over vertellen?
1: Als ik bid, dan richt ik mij meestal eerst tot de Vader. De Vader die schepper is, schepper zeg ik, schepper, die liefde is, die God is. En dan, meestal begin ik mijn dag met mij te richten tot de Vader. En dan, als voorbereiding op de Eucharistieviering, dan probeer ik een stukje evangelie te lezen van de dag. En dan kom ik natuurlijk in aanraking met Jezus. En Jezus is voor mij de wijnstok vooral, de wijnstok. En wij zijn de ranken. Dus, en wij mogen verbonden... leven als rank met de wijnstok, ons voedsel ontvangen van hem. Wat mij vooral aanspreekt is het vers blijf in mijn liefde. Dat is in het evangeliestukje over de wijnstok. En door als rank proberen verbonden te blijven aan de wijnstok, kunnen we in de liefde blijven. En dan ook wat mij aanspreekt, los van mij kunt ge niets. Dat probeer ik ook dikwijls in herinnering te brengen, als het keer wat moeilijker wordt, als het keer duister wordt, of ik een eerdere lege periode meemaak, blijf in mijn liefde. Je moet niet veel doen, je blijft gewoon in mijn liefde. Ook al voel je die liefde niet op dat moment, in die liefde blijven. Dat is Jezus een beetje voor mij de wijnstok, de goede herder ook. Ja, degene die ons voorgaat, die voorgaat naar Halleluja, dus naar de realiteit. Dus hij is al voor, als we ons zorgen maken, hij is al een eindje voor, maar we weten het niet.

0: U sprak al over het feit dat jullie eigenlijk slotzusters zijn. Is er een specifieke andere vorm van apostolaat die jullie hebben opgenomen in de loop van de jaren? Dat vandaag, want als ik me niet vergis, u sprak al over het gastenverblijf, dus dat geeft al een aanzet tot een vorm van apostolaat.
1: Ja, zeker. Het gastenverblijf vinden wij belangrijk, omdat heel veel mensen zijn op zoek naar stilte, naar rust. En ja, voor ons is dat ook een verrijking als mensen, de mensen die komen bidden meestal de gebedstijden mee, of toch enkele gebedstijden. En voor ons is dat ook aangenaam en bemoedigend dat mensen ons gebed delen, dat zij meebidden. Naast dat gastenverblijf geven wij ook ruimte aan het open contemplatief huis. Dat is hier een beweging in Oostende die verschillende activiteiten doen. Onder andere stiltedagen. 3 keer per jaar doen zij bij ons stiltedagen. Zij richten dat in. Wij geven de ruimte. En het valt op. Er kunnen maximum 10 personen, denk ik, komen per keer. Dat er altijd te veel mensen zijn die ingeschreven zijn. Dus dat wil zeggen dat heel veel mensen op zoek zijn naar stilte, naar zoeken, bidden, wat is dat? Dus de stiltedagen zijn gericht op het leren ontdekken van christelijke meditatie. En dus veel mensen zijn daar naar op zoek en komen daarop af. Ook elke maand hebben we de contemplatieve dialoog voor mensen van het Open Contemplatief Huis. Een priester bereidt dan een tekst voor en zij wisselen daar dan ronduit. En allee, dat lijkt ook zeer goed te zijn. Dus in die zin doen wij ook al aan apostolaat, door die ruimte te geven, door ons klooster beschikbaar te stellen voor hen. Er zijn ook enkele zusters die daar ook zelf aan deelnemen. Er komen hier ook catechesegroepen. Die vragen komen stellen over ons leven. Ik denk ook door ons manier van zijn, alleen je voelt dat aan mensen, ons leven is niet gericht op prestatie, op heel veel realiseren, op grote werken, maar ons leven is meer een manier van zijn. En door die zijnswijze zeggen mensen soms dat we iets uitstralen naar de maatschappij, naar hen. Dus door onze manier van zijn is dat ook een vorm van apostolaat. Dus laten zien een leven waarin je zoekt naar stilte, naar inkeer, waarin je God zoekt. Dat kan ook een mensenleven vervullen. Mm-hmm. En dat is ook gewoon door te zijn Een apostolaat naar de mensen toe. Kijk, zoiets kan ook gelukkig maken. Ja, mm-hmm. En een leven vervullen.
0: U zegt, u bent in het jaar 85, als ik me niet vergis, 84. Heeft u gemerkt, we zitten eigenlijk in de periode van, laten we zeggen, een 20-tal jaar na het Tweede Vaticaans Concilie. Heel veel religieuzen hebben er ooit dan toch voor gekozen om ofwel het habit aan te passen of af te leggen. Jullie hebben dat niet gedaan. Is daar ooit sprake van geweest? Is daar discussie over geweest? Heeft u daar iets van meegenomen op het moment dat u binnenging, zeg maar?
1: Nee, eigenlijk niet. Het is zo, degenen die het afgelegd hebben, dat zijn meestal de apostolische congregaties. Ik kan daarbij mij wel iets voorstellen. Dus zij stonden in scholen, in ziekenhuizen, opvangtehuizen en zo. En misschien was dat praktisch wel een hinder met zo'n lang habit en een sluier om hun werk te doen. Ik weet het niet. Maar wij hebben eigenlijk een ander leven. Hè? Dus wij komen 4 keer per dag samen in de kapel om te bidden. Wij hebben natuurlijk ook werkkledij. Wij doen niet alles met dat abijt aan. Wij doen de keuken. Er is een zuster die in de pottenbakkerij werkt. We werken in de tuin. Dus wij hebben ook werkkledij. Maar voor onze samenkomsten in de kapel dragen wij ons gabijt en onze sluier. En ik denk niet dat er daar al ooit iemand vragen rond gehad heeft. Zouden we dat niet veranderen? Mm-hmm. Het hoort er gewoon bij. Mm-hmm. Ja, ja.
0: Mm-hmm. Ik moet zeggen dat iedere keer als ik een zuster in gabijt zie, dan word ik er zelf ook blij van. Want het is echt een teken. Het is een teken van jullie leven, van jullie identiteit ook. En u maakt eigenlijk al een hele goede opstap, want dat was mijn volgende vraag. Kunt u ons vertellen hoe een dag eruit ziet in het klooster? Hoe is de dag van een Clarisse?
1: Wij staan op 's morgens om 6:00. En dan, als we klaar zijn, hebben we eerst persoonlijke meditatie. Tot 7:15. We kunnen dat doen in de kapel of op onze eigen kamer. We hebben ook nog een huiskapel. Of in de zomer kunnen we dat eventueel ook buiten doen. Dus er is ruimte om te kiezen waar doe ik mijn meditatie. Mm-hmm. Dus 7:15 zijn we allemaal in de kapel. En dan hebben we de loden of het morgengebed. En dan, dat wordt gevolgd door de eucharistieviering om 8:00. Daarna ontbijten wij in stilte. En daarna gaan we samen naar de keuken om alles voor te bereiden, zodat degene die moet koken, alleen moet koken. Dus dat, ik wil zeggen, groenten schoonmaken, de afwas doen, de afdroog. Er is ook iemand die de refter klaarzet. En als dat gedaan is, gaat iedereen naar haar persoonlijk werk. We hebben een pottenbakkerij, een gostiebakkerij. Dan is er de tuin, we hebben een grote tuin. Onze gabijten moeten hier ook gemaakt worden, onze sluier. Dus wat naaiwerk, strijkwerk, de was moet gedaan worden. Er moeten boodschappen gedaan worden. De vuilbakken moeten verzameld worden. Dus allemaal kleine werkjes moeten allemaal gedaan worden. Dus de huishoudelijke werken tot 11:30. Dan komen wij terug samen voor het middaggebed. En het middaggebed wordt gevolgd door het middagmaal. En dan wordt er voorgelezen. Iemand leest voor, zodat we wat lectuur opnemen. En dat we wat meeleven met wat er in de maatschappij allemaal gebeurt. Aan mooie dingen ook. Na het middagmaal hebben we de recreatie. Dan zitten we samen en zitten we gezellig te praten. Voor het ogenblik zijn we eigenlijk sjaals aan het breien. Mm-hmm. Voor een organisatie. Het Berrefonds noemt dat. Dat is een fonds dat opgericht is door iemand die een kindje verloren heeft. En dat fonds, dat vangt mensen op die bijvoorbeeld een kindje doodgeboren hebben bij de geboorte. En die geven dat een koesterpakket, noemt men dat. En ze vragen nu om sjaals te breiden voor leerkrachten, kinderen van de lagere school, kinderen van de kleuterschool, als daar bijvoorbeeld een kindje sterft. En dat is een koesterpakket. En ze vragen onder andere sjaals ook. Het zijn ook vlindertjes bij. En ik weet niet wat allemaal. Dat is een heel pakket. Mm-hmm. En wij zijn daar nu aan meehelpen. En dat stimuleert om de recreatie zo levendiger te houden. Want als je dag na dag met elkaar leeft, dan ja, weet je niet altijd wat zeggen. Je vertelt de nieuwsjes van familiebezoeken en van vrienden en zo. Maar zoiets, ja, dat bindt ook de gemeenschap aan elkaar. Dus na de recreatie hebben wij dan, wij noemen dat geestelijke lezing, of men zegt ook wel eens lectio divina. Dus iedereen mag dan zelf kiezen, we hebben een bibliotheek ook, wat zij wil lezen. Dus een boek in verband met verdieping van de Bijbel of met de spiritualiteit of iets anders. Dus iedereen neemt de boek naar eigen keuze en daar kunnen we zo ongeveer 45 minuten mee bezig zijn. Mm-hmm. En dat is ook nodig omdat wij zoveel gebed hebben om ons gebed te verdiepen, een beetje een achtergrond. Dus dat is ook elke dag en daarna is terug werktijd tot 5:00. Om 5:00 hebben we dan de vespers of het avondgebed. En dat wordt gevolgd door aanbidding. Dus dan zijn we samen in de kapel voor meditatie. Tot 6:15, dan is het avondmaal. En na het avondmaal hebben we nog wat vrije tijd. De meesten volgen dan het nieuws. Mm-hmm. En dan gaan we rond 7:45, ja, 7:45, de dagsluiting doen in de kapel. Dan is de dag gedaan en in de avond zijn we vrij. En ja, iedereen bepaalt zelf wanneer ze gaan slapen. De ene wat vroeger, de ander wat later. Het voornaamste is dat we daar zanderdaags 7:15 terug zijn. Ja.
0: Misschien bij wijze van besluit van ons interview. We zijn Radio Maria. Ja, we hebben natuurlijk een grote liefde, devotie ook voor onze lieve vrouw. Kunt u iets vertellen over de rol van Maria in uw leven als Clarisse?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, voor mij is Maria eerder een bescheiden plaats. Als je kijkt in het evangelie, staat er eigenlijk niet zoveel over Maria. Een bescheiden plaats, zeg ik, maar ook tegelijkertijd een heel belangrijke plaats. Haar houding, haar gelovige houding, in alle bescheidenheid, zie de dienstmaagd van de Heer, vind ik heel belangrijk. Dus het weinige dat van haar gezegd is, is heel diepgaand. Er wordt weinig over gezegd, maar het is veel betekenend. Dus ik moet zeggen, zij is eerder op de achtergrond in mijn leven, maar haar draagkracht is heel stimulerend voor mij. Dus met de Mariafeesten, zo, die evangelieteksten, haar Magnificat. Ik vind dat heel sterk. Het is een heel sterke vrouw. Een bescheiden vrouw, maar die in stilte en van op de achtergrond heel veel verwezenlijkt. Mm-hmm. Ja, ja. Ook voor Clara, voor de heilige Clara, was Maria heel belangrijk. Dus op een bepaald moment zegt ze in een van haar brieven dat wij, zoals Maria, Jezusdraagers kunnen zijn. Dus Jezus in ons hart kunnen dragen. En ze staat dan open voor dat groot mysterie. Dus wat groter is dan de wereld, dat heeft Maria in zich gedragen. Mm-hmm. En zo kunnen wij dat even goed doen, op een geestelijke manier, door haar voetsporen te volgen. Dus in die zin, ja, ook voor Clara was Maria heel belangrijk, ook eerder op de achtergrond, maar als een sterke kracht, godsdrager zijn, zoals Maria.
0: Ja, zuster Martine, ik dank u van ganser harte voor de tijd die u gegeven heeft aan de luisteraars van Radio Maria. Wij wensen jullie allemaal nog heel veel zegen in jullie mooie religieuze leven, in al het werk dat jullie hier doen. En hopelijk treffen we elkaar eens op een andere gelegenheid.
1: Ja, dank u wel. En het was voor mij ook een uitdaging om zo spontaan te vertellen van wat mij beroert, van wat ik probeer te beleven. Maar aan de andere kant is dat deugddoend. Ja, dat voedt mij ook, van dat ik bewust bij stil te staan. Want je beleeft dat dag na dag. En je doet maar verder. Maar ja, je denkt daar natuurlijk niet elke dag over na. En dat doet deugd om dat weer een keer aan te scherpen. Waar het eigenlijk essentieel om gaat. Dus dank u wel.

En zo, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering vandaag, waar we te gast waren bij de zusters Clarisse van Zonnelied, hier in Oostende. Een volgende keer gaan we verder de stad wat verkennen en brengen we een bezoek aan de zeer mooie Sint-Petrus- en Pauluskerk, die er veel ouder uitziet dan ze in werkelijkheid is, maar dat ontdekken wij in een volgende aflevering. En van daaruit gaat het verder. Gaan we over het water naar onze volgende halte en dan zullen we halt houden in de Visserskapel van Bredene. Een plaats die we eerder mochten bezoeken in een andere aflevering van Pelgrim in Eigen Land. En daar zullen we opnieuw een aantal bijzondere ontmoetingen mogen ontvangen. Dat is voor een volgende keer. Graag tot dan.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Een getuigenis van diaken Christian uit Frankrijk. Nu begrijp ik waarom ik bij de radio kwam. Ik moest dichter bij de Maagd Maria komen. De tijd van 7 jaar dat ik bij Radio Maria werkte, hebben mij geestelijk verrijkt en hebben mij geholpen vorderingen te maken op mijn weg naar het diaconaat, samen met de Heer en de Maagd Maria. Mijn ouders zijn katholiek. We waren een praktiserende familie. Maar op de leeftijd van 18 jaar gaf ik mijn geloof op en verwijderde ik mij ongelukkigerwijs van de Heer. Na mijn militaire loopbaan in 1972 ben ik getrouwd. Ik ging werken bij een bank en bleef daar 7 jaar. Gedurende die 7 jaar heb ik een hoop ellende beleefd, want dat werk was niet wat ik eigenlijk wilde. Er waren op alle niveaus problemen en de collega's gingen niet goed met elkaar om. Ik kon het op den duur niet meer volhouden. Ik schreeuwde het uit naar de Heer en Hij luisterde naar mij. Nu weet ik dat Hij wel aanwezig was in mijn hart, maar dat ik mij niet van Hem bewust was. Ik nam ontslag en ging werken bij een andere bank. Vanaf dat moment begon er iets te gebeuren. Ik zag de Heer vol barmhartigheid en liefde. Ik wenste Hem absoluut te volgen. Dus zocht ik naar Hem, begon de Bijbel enthousiast te lezen en vond op deze weg ook een vriend. Hij was Jehova's getuige. Maar al gauw merkte ik dat dit niet mijn plek was, want bij hun heerste een groot schuldbesef, maar geen gevoel van liefde. We spraken niet over Jezus. Daar lag dus niet de oplossing van mijn probleem. Ik ging er weg. Ik bleef echter wel zoeken naar de Heer, niet alleen in het woord, maar ook in het werk. Aangezien ik op een kantoor werkte, kwamen er veel oudere mensen aan de balie en ontstonden er nieuwe relaties. Daarnaast wijdde ik mij ook aan humanitair werk. Ik gaf ondersteuningscursussen aan een vereniging voor kinderen met schoolproblemen. Dit alles betekende dat mijn leven zich langzaam verankerde in de Heer. Toch ondervond ik nog een zeker leed, omdat ik onder grote werkdruk stond. Hoe meer stabiliteit ik zocht, des te meer leed kreeg ik te verduren. Hoe meer zorgen ik mij maakte, des te meer hing ik aan de Heer. Op een avond, toen ik van mijn werk naar huis ging, was ik werkelijk uitgeput. Ik zette de radio aan en luisterde naar Radio Maria. Op dat moment werden juist de vespers gebeden. Dat raakte mijn hart heel erg diep. Ik barstte in tranen uit, wat mijzelf choqueerde. Toen aan de luisteraars werd gevraagd om de Heilige Mis bij te wonen, zei ik tot mezelf, waarom niet? Dus ging ik naar het klooster van Cimier, waar een mis werd gevierd voor luisteraars van Radio Maria. Deze Heilige Mis raakte mij ontzettend diep. Later had ik een ontmoeting met de staf van Radio Maria en langzaam maar zeker werd ik bij de radio betrokken. Elke maandagmorgen voelde ik in mijn hart een diepe vreugde om de Heer te verkondigen, te bidden en luisteraars per telefoon te ontmoeten. Ik wil Radio Maria bedanken, die op mijn levensweg waarlijk een keerpunt heeft betekend.

Valentina Nekorosheva, Oekraïne. In het pastoraal uur op dinsdag 15 maart 2022 verteld. Mijn naam is Valentina. Ik wil graag mijn verhaal van bekering en genezing delen. In 2010 viel ik en raakte zwaar gewond. Daarna kreeg ik ook nog leukemie, een ernstige bloedziekte. Door mijn val kreeg ik implantaten in mijn been en was ik aan bed gekluisterd. Ik worstelde met ingewikkelde psychologische en fysieke omstandigheden. Ik woog slechts 39 kilo en mijn huid was geel gekleurd. Gedurende deze tijd belde mijn zus en adviseerde mij om Radio Maria aan te zetten. Ik wilde er niet eens naar luisteren, maar toen ik dat wel deed, werd er net gebeden en ik had het gevoel dat iemand voor mij alleen aan het bidden was. Dat raakte me enorm en vanaf dat moment werd ik een toegewijde Radio Maria luisteraar. In korte tijd genas ik van de ziekte. Het was echt een wonder. Het eerste wat ik deed na mijn genezing was Radio Maria bezoeken. En op de dag van mijn bezoek werd toevallig het 2-jarig bestaan van Radio Maria Oekraïne gevierd. In die tijd ging ik niet naar de kerk en ontving ik ook de sacramenten niet. Maar ik vroeg aan de directeur, priester Alexei Samsonov, of ik kon biechten. Hij weigerde mij niets en zei dat ik catechismus moest gaan studeren bij Radio Maria, wat ik deed. Na de biecht ontving ik de Heilige Communie en bad ik een maandelijkse noveen. Mijn zoon heeft zich, dankzij mijn proces, ook bekeerd. Ik dank onze God van harte voor Radio Maria, een hulpmiddel om het goede nieuws te verspreiden en mijn persoonlijke weg van bekering tot het geloof.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen. Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 21. Wacht op de Heer, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Zo staat in Psalm 27, vers 14. Waar het gereedschap dat nodig was voor het werk van Priscilla en Aquila, priemen, naalden, messen, gatenprikkers, scharen, stempels, draden en koorden, weinig ruimte innam, was het leder zelf niet zo makkelijk netjes op te bergen, waardoor de werkplaats er na een paar uur ploeteren voluit zag en krap aanvoelde. Carilline keek naar de hoogte van de ruimte en besefte dat ze met een paar eenvoudige aanpassingen een ordelijkere omgeving voor haar nieuwe vriendin kon creëren. Ze tekende het vertrek met daarin een reeks planken die zich hoog langs alle muren uitstrekten. Ze waren te smal om de lichtinval te verstoren, maar voegden welkome extra opbergruimte toe. Ze ontwierp ook een brede snijtafel voor het midden van de ruimte, met een kist eronder, evenals een lade waarin ze de kleinere werktuigen konden bewaren. Ze was bezig een lange bank met een intrekbare kruk te tekenen toen Ferox blafte en ze de stemmen van Theo en Taharka bij de deur hoorde. Ze stond op om de mannen te begroeten. Maar zodra ze Theo's gezichtsuitdrukking zag, verflauwde haar glimlach. Is het niet goed gegaan bij de termen? Ze zijn gek als ze je zeep afgeslagen hebben, zei ze. Ja, bij de baden ging het goed. Theo wreef over zijn nek. Taharka en ik waren er zelfs vroeg mee klaar. We waren dicht bij de buurt die Pomponia noemde en besloten een kijkje te gaan nemen. Een vuist draaide om in Carilinis borst. Jullie konden het huis niet vinden? We hebben het huis gevonden, maar daar woont ze niet. Er woont niemand die verband houdt met de familie Vitrivius. De huidige bewoners hebben geen idee waar ze naartoe zijn verhuisd. Kennelijk hebben ze er ook niet lang gewoond. Geen van de buren kon ons helpen. Maar een oude man zei dat ze Rome hebben verlaten. Het spijt me, Carilline. Het spoor is doodgelopen. Plotseling leek het koud in het warme atrium. Bedankt voor het proberen, Theo, zei ze. En ze sloeg haar armen strak over elkaar. Geef het nog niet op. We hebben senator Pudens nog. Carilline beet op haar lip om te voorkomen dat die trilde. Ze probeerde te glimlachen, maar faalde. Probeerde dapper te kijken, maar dat lukte ook niet. Carilline. Theo stak een hand uit die haar schouder niet helemaal raakte. We zijn nog niet klaar. Stel dat dit betekent dat God nee zegt. Stel dat ik hier nooit had moeten komen. Ze deed een stap naar achteren en nog een. Ik heb altijd geweten dat God niet wil dat ik mijn vader vind. Met een grote stap overbrugde Theo de afstand tussen hen. Dit keer stak hij beide handen uit en greep haar schouders vast. Hij trok haar naar voren tot ze neus aan neus stonden. Tot ze slechts hoefde te fluisteren om elkaar te verstaan. Haar hart sloeg een slag over. Theo boog zijn hoofd een fractie. Ze voelde de warmte van zijn adem op haar wang. Yeshua is niet tegen je, Carilline, zei hij. Geef niet op, niet voordat God zijn wil duidelijk maakt. Ze perste haar ogen dicht. Wilde God haar inderdaad haar vader ontzeggen? of maakte de angst voor die mogelijkheid dat ze overhaaste conclusies trok bij elke hindernis die ze tegenkwam. Hoe dan ook, het deed niet ter zake. Ze zou niets achterhouden voor Jezus, niet meer. Ze keek Theo aan. Een wijs man vertelde me dat de Heer altijd met me zal zijn, altijd, met of zonder Vitruvia, met of zonder mijn vader. Hij is bij me. Ik zal niet opgeven, Theo. Maar ik zal ook niet tegen de Heer ingaan. Ik zal wachten tot hij mij de weg toont. De grijze ogen werden warm en er blonken goedkeurende blikken. Ze voelde een keten losser worden, een gewicht wegvallen. Ze voelde een kooi openbreken en glimlachte. Alsof hij werd aangetrokken door een onweerstaanbare kracht, boog Theo zijn hoofd nog een fractie verder, totdat het dat van haar bijna raakte. Maar voordat dat gebeurde, haalde hij diep adem en stapte weg. Na de avondmaaltijd liet Caroline haar tekeningen voor de werkplaats aan Priscilla zien. Dit is niet moeilijk uit te voeren, zei ze. Het verdubbelt jullie opslagcapaciteit en helpt de werkplaats de hele dag ordelijk te houden, zelfs wanneer er veel lederen nodig is voor grote bestellingen. Priscilla bestudeerde de ontwerpen met belangstelling. Hoe heb je dat bedacht? Ik heb nog nooit een opslagplaats gezien die zo onder de tafel is gebouwd. Praktisch maar aantrekkelijk. Ik moet je plannen aan Aquila laten zien. In de winter, als we het niet zo druk hebben, zal hij tijd hebben om ze te bouwen. Fijn dat je aan ons gedacht hebt, liefde. Dank je wel. Ze keek naar de dikke rol met tekeningen. Heb je er dan nog meer? Sommige zijn van mij en sommige van mijn moeder. Priscilla stond op om alle ontwerpen te zien. Ze was niet bekend met bouwkundige concepten, maar zowel ontvankelijk als geïnteresseerd. Een combinatie die haar gezelschap tot een waar genoegen maakte. Caroline liet een luxueus domus zien dat ontworpen was door haar moeder. Dat is een van mijn lievelingstekeningen van haar, zei ze. Haar moeder was erin geslaagd de domus, een huis dat ontworpen was voor stedenwijken, het huiselijk welkom van een landgoed te geven. Priscilla zei niets. Lange tijd bestudeerde ze de domus met een merkwaardige intensiteit. Ik heb dit gezien, zei ze. Deze domus? Caroline trok een wenkbrauw op. Het is een origineel ontwerp van mijn moeder, geen kopie van een bestaand huis. Het is nog nooit gebouwd. Toch heb ik hem gezien. Ik kan me alleen niet herinneren waar. Ze liet een vinger over het kenmerkende ontwerp van de kantelen glijden. Ik heb die kapitelen gezien, die kolonnade, zelfs de kleur van die gevel. Ze stond op. Laten we het Aquila vragen. Nieuwsgierig liep Caroline achter Priscilla aan. Waarschijnlijk had Priscilla een villa gezien die op het ontwerp van haar moeder leek. Toch wilde ze graag een bouwwerk zien dat leek op wat haar moeder had willen bouwen. Ze vonden Aquila in de werkplaats waar hij de rommel van die dag opruimde. Lieveling, heb jij deze domus gezien? Vroeg Priscilla terwijl ze de tekening voor hem op tafel uitspreidde. Wat is dat? Een bouwkundige tekening? Caroline knikte. Ja, werk van mijn moeder. Aquila trok de lamp dichterbij en boog zich over de afbeelding. Dit ziet er merkwaardig bekend uit. Dat zei ik ook, riep zijn vrouw uit. Waar hebben we het gezien? Laat me nadenken. Aquila trok de omtrek van de zuilengang na. Ik heb het. Hij ging rechtop zitten. Wat? Zeiden Caroline en Priscilla tegelijk. Het is de domus waar we langskomen als we naar het huis van senator Pudens gaan. Dat huis op de hoek van hun weg in de Esquilijn. Ik wist dat ik het eerder had gezien. Precies hetzelfde huis, niet waar, schat? Aquila knikte. Ik ben geen bouwkundige, maar naar mijn beste weten is het hetzelfde huis. Maar hoe is dat mogelijk? Mijn moeder heeft dit huis 25 jaar geleden ontworpen en ze is niet lang daarna gestorven. Wie kan dan het gebouwd hebben? Wil je dat echt weten? Vroeg Priscilla met een grijns. Theo had de ochtend vrij. Toen hij hoorde van het mysterie van de domus, bood hij aan met Caroline mee te gaan naar de Esquilijnheuvel, zodat ze het bouwwerk zelf kon zien. Priscilla wierp zich op om hun de weg te wijzen. Zonder vragen pakte Taharka zijn mantel en vormde hun achtergoede. Het was geen zinloos gebaar. Na 2 ernstige pogingen tot moord op Caroline hoefde Theo hem niet te vertellen dat ze haar elke keer als ze het huis uitging moesten beschermen. Theo wierp blikken om zich heen, alert op elke schaduw, terwijl ze langs de bogen van Aqua Claudia liepen, het aquaduct dat nog niet lang geleden voltooid was door keizer Claudius. De stadswijken van Rome met hun hoge flatgebouwen, de wankele insulae die 4 en 5 verdiepingen de lucht inrezen en buitengewone openbare gebouwen maakten plaats voor de heuvels van de buitenwijken waar de rijken woonden. Op een hoek perceel prijkte op verhoogde grond achterlangs travertijnmuren een elegante hele domus met marmeren lambrisering. Als op een afgesproken teken kwamen ze allemaal tot stilstand en keken. Het was onmiskenbaar hetzelfde bouwwerk als Caroline's moeder getekend had. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

In Bidden onderweg hebben we ons deze week ondergedompeld in enkele vertrouwde lezingen van Jezus. Hoewel je de Bijbel misschien goed kent, heb je die kunnen ontvangen als vers gebakken brood, als voedsel voor elke dag. Kan je je een moment van deze week herinneren waarop je je gevoed en voldaan voelde toen je Jezus tegenkwam in de Bijbeltekst of misschien op een andere manier?

Misschien was er een ontmoeting toen je je verward voelde. Of misschien bleef er iets onopgelost in je binnenste. Neem nu een moment om deze dingen voor God te brengen.

Vraag God om zijn zegen over deze ontmoetingen, zodat ze bij je mogen blijven. Vraag God om licht te brengen in die dingen die onopgelost of verwarrend zijn.

Nu we onze tijd van meditatie beëindigen en naar het begin van een nieuwe week kijken, luister dan naar deze woorden van Jezus uit het Matteüs-evangelie en laat ze je voeden. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

主耶稣，求你赐给我们祈祷和赞美的精神，使我们不论在何时何地都感谢你。

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de profetie van Maleachi. De dag van de Heer. Zie, ik zend mijn bode voor mij uit om de weg te banen. Plotseling zal dan de Heer in zijn heiligdom binnentreden, de Heer die gij zoekt, de bode van het verbond, naar wie gij met vreugde uitziet. Zie, hij komt, zegt de Heer van de legerscharen. Maar wie verdraagt de dag van zijn komst? Wie blijft er staande als hij verschijnt? Want hij is als het vuur van de smelter, als het loog van de blekers. Hij zal zich neerzetten, hij die het zilver smelt en reinigt. De levieten reinigt en loutert hij als goud en zilver. Dan zullen zij de Heer weer hun offergave brengen zoals het betaamt. Dan zal het offer van Juda en Jeruzalem aan de Heer behagen, evenals in de dagen van weleer, in de vroegere jaren. Dan kom ik tot u om recht te doen, om als een voortvarend aanklager op te treden tegen de tovenaars, de echtbrekers, de mijnedigen, tegen degenen die de dagloner zijn verdiende loon onthouden, die de weduwe en de wees verdrukken, die de vreemdeling opzij dringen, tegen al degenen die mij niet vrezen, zegt de Heer van de legerscharen. Voorwaar, ik, de Heer, ik ben niet veranderd. Maar gij, zonen van Jacob, gij weet van geen ophouden. Sinds de dagen van uw vaderen zijt ge van mijn voorschriften afgeweken en hebt gij ze niet onderhouden. Keer terug tot mij, dan keer ik terug tot u, zegt de Heer van de legerscharen. Gij vraagt, hoe moeten wij dan terugkeren? Een mens mag God toch niet bestelen? En toch, gij besteelt mij. Gij vraagt, hoe bestelen wij u dan? In de tienden en de verplichte bijdragen. Gij zijt toch door de vervloeking getroffen, en toch blijft ge mij bestelen, heel het volk. Brengt de tienden van alles naar het voorraadhuis, zodat er in mijn woning voedsel is. Stelt mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de legerscharen, om te zien of ik de luiken van de hemel niet voor u openzet, en of ik niet de zegen over u uitstort, meer dan gij kunt opnemen. Dan verjaag ik voor u de veelvraten, zodat die de vruchten van uw akkerland niet meer kunnen vernielen, en de wingerd op het veld niet onvruchtbaar voor u blijft, zegt de Heer van de legerscharen. Dan zullen alle volken u gelukkig prijzen, omdat ge een begenadigd land zult zijn, zegt de Heer van de legerscharen. Uw woorden ergeren mij, zegt de Heer. Gij vraagt, wat was er in onze gesprekken dan tegen u gericht? Gij hebt gezegd, het is zinloos God te dienen. Wat winnen wij ermee dat wij zijn geboden onderhouden en voor de Heer van de legerscharen in boetekleren lopen? Het is immers zo dat wij degenen die God trotseren gelukkig prijzen. Degenen die kwaad doen, gaat het voor de wind, en degenen die God verzoeken, brengen het er goed af. Toen spraken degenen die de Heer vrezen met elkaar. En de Heer heeft geluisterd en het gehoord. En voor zijn aangezicht werd een gedenkschrift opgesteld aangaande hen die de Heer vrezen, hen die zijn naam eerbiedigen. Zij zullen mijn eigendom zijn, zegt de Heer van de legerscharen, op de dag die ik ga maken. Dan zal ik hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart wanneer die hem dient.
Dan zult ge opnieuw het verschil zien tussen de rechtvaardige en de boosdoener, tussen degene die God dient en degene die hem niet dient. Want weet wel, hij gaat komen. De dag die zal branden als een oven. Al degenen die God trotseren en al degenen die kwaad doen, zij worden kaf. Die dag gaat komen. Steekt hen in brand, zegt de Heer van de legerscharen. De dag die wortel nog tak van hen overlaat. Maar voor u die mijn naam vreest, gaat de zon van de gerechtigheid op, die met haar vleugels genezing brengt. Dan zult ge dansen naar buiten komen, als kalveren die op stal hebben gestaan, en gij zult de boosdoener vertrappen. Ze zullen stof onder uw voetzolen zijn, op de dag die ik ga maken, zegt de Heer van de legerscharen. Tweede lezing uit verschillende geschriften over de geschiedenis van de orde der predikbroeders. Hij sprak met God of over God. Dominicus was een man van zulk een eerbare levenswandel en hij werd gedreven door zo'n vurige ijver voor God dat men hem zonder enige twijfel een waarachtig vat van deugd en van genade mag noemen. Hij bezat een grote gelijkmoedigheid die slechts verstoord raakte wanneer hij ontroerd werd door gevoelens van ontferming en barmhartigheid. Zoals blijdschap van hart ook het gelaat blij maakt, zo getuigden zijn welwillend uiterlijk en vriendelijk gelaat van innerlijke rust en vrede. Waar Dominicus ook was, overal toonde hij zich in woord en daad een man van het evangelie. Overdag was niemand beminnelijker en opgewekter in de omgang met broeders en metgezellen. 'S nachts niemand meer volhardend in waken en bidden. Behalve met God in het gebed en over God sprak hij weinig. Hij raadde dit ook zijn broeders aan. Hij had de gewoonte God bovenal te smeken, hem een waarachtige liefde te schenken, om zich te wijden aan het heil van de mensen. Want hij meende pas werkelijk een lidmaat van Christus te zijn, wanneer hij zich met alle kracht zou inspannen om de zielen van de mensen te winnen. Daarin nam hij de Heer Jezus Christus, ons aller verlosser, ten voorbeeld, die zich geheel voor ons heil heeft geofferd. Voor dit werk stichtte hij de orde der predikbroeders, zoals de voorzienigheid het had voorbeschikt. Menigmaal spoorde hij de ordebroeders in woord en geschrift aan vlijtig te lezen in het Nieuwe en Oude Testament. Hij zelf droeg altijd het evangelie van Matthäus en de brieven van Paulus bij zich. Door deze met grote toeleg te bestuderen, kende hij ze bijna geheel van buiten. 2 of 3 maal werd hij tot bisschop gekozen, maar hij weigerde iedere keer, want hij wilde liever met zijn broeders in armoede leven dan, waar dan ook, het bisschopsambt bekleden. Het sieraad der maagdelijkheid bewaarde hij onbevlekt tot het einde toe. Hij verlangde gegezeld te worden en wenste zelfs voor het geloof in Christus in stukken gehouden te worden en te sterven. Gregorius de IX getuigde van hem. Ik heb een man gekend die geheel volgens de apostolische regel leefde. Hij deelt in de hemel zonder twijfel in de heerlijkheid der apostelen.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Beste luisteraars, van harte weer welkom hier bij Radio Maria op de zaterdagmorgen. En wij hebben een gedachtenis van de heilige Dominicus. En dat gaan we dadelijk ook naar luisteren. En die vindt u in ieder geval, kunt u vast klaarzetten.

0: 1377. 1377. Dan gaan we eerst naar het kleingetijdenboek. Daar beginnen we op bladzijde 247. Daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm. Daarna volgt de hymne. En loopt het eigenlijk door, behalve dus het slotgebed. Dat staat niet in het kleingetijdenboek. In het grootgetijdenboek beginnen we dus op bladzijde 1377. Voor de inleiding gaan we dadelijk naar luisteren. En dan gaan we verder op bladzijde 977. Daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm. 977. Kunt u eventueel een lintje bijleggen? De hymne die staat op bladzijde 721. 721. En daar kunt u eventueel ook een lintje bijleggen. En dan gaan we verder met de antifoon en de psalmen, de korte schriftlezing. En dan gaan we iets verder. We zijn dus begonnen op bladzijde 977. En dan gaan we verder op 983. Nou, dan heeft u nog alleen dus de bladzijde voor het slotgebed. Als u dat mee wil bidden, dat is bladzijde 1377, waar we dadelijk ook naar de inleiding gaan luisteren. En mogen we elkaar ook een heel mooi gebedsmoment wensen. We beginnen dus in het grootgetijdenboek op bladzijde 977 en in het kleingetijdenboek op bladzijde 247. En dan luisteren we nu naar de inleiding.
1: Dominicus werd omstreeks 1170 te Calaruega in Spanje geboren. Na zijn theologische studies te Palencia werd hij kanunnik aan de kathedraal van Osma. Tegenover de dwaalleer van de Albigenzen werkte hij met succes voor het behoud van het geloof door middel van de prediking en een voorbeeldig leven. Daartoe trok hij ook anderen aan en stichtte hij de orde der predikbroeders. Hij stierf te Bologna op 6 augustus 1221.
0: In het kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 247 en in het grootgetijdenboek op bladzijde 977. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Luisteren we naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer, om binnen te gaan in zijn rust.
0: Komt, werpen we ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet al sterk als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vader mij wilde tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: Het grootgetijdenboek gaan we nu naar bladzijde 721. Het morgen.

0: De rood straalt wijd en zijd, de dag breekt aan in heerlijkheid. Het nachtelijk duister zwicht voor de victorie van het licht.
1: Het drijft de dromen op de vlucht, bevrijdt de ziel die klaagt en zucht. En al de schuld en schrik der nacht wordt smadelijk ten val gebracht.
0: Opdat de morgen waar wij thans om smeken, komt met volle glans. En dat het oog in glorie ziet wat wij verwachten in ons lied.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd. Aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
0: Dan gaan we nu in het Groot Getijdenboek verder, bladzijde 983. Wij melden uw goedheid, Heer, iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw. Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, uw naam allerhoogste te loven,
1: uw goedheid te melden iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw.
0: Met vrolijke tonen van luid en lier, met lieflijke klank van de citers.
1: Uw daden maken mij opgetogen. Ik juich om het werk van uw handen.
0: Hoe groot, Heer, is alles wat gij verricht. Hoe diep van zin zijn uw plannen.
1: Onwijs is de mens die dat niet kan zien. Wie dat niet begrijpt, moet wel dwaas zijn.
0: Al schieten de zondaars als onkruid op. Al bloeien de boosdoeners lustig.
1: Het is om tenslotte ten onder te gaan. Maar gij, Heer, blijft eeuwig verheven.
0: Want zie, al uw vijanden komen ten val. Verstrooid worden allen die kwaad doen.
1: Mijn horen heft gij op als die van een buffel. Gij zalft mij met zuivere olie.
0: Ik zie voor mijn ogen mijn vijanden vallen. Met vreugde verneem ik hun straf.
1: De vromen schieten als palmbomen op. Als Libanon ceders gedijend.
0: Zij zijn geplant bij het huis van de Heer. Zij komen tot bloei in Gods voorhof.
1: Ook als zij reeds oud zijn, dragen zij vruchten. Zij blijven sappig en fris.
0: Zij wijzen uit hoe rechtvaardig de Heer is. Mijn rots, in hem is geen onrecht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wij melden uw goedheid, Heer. Iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw.
0: Ik roep de naam van de Heer aan. Verheerlijkt ook gij, onze God. Hoort, hemelen, wat ik ga zeggen. Gij aarde, versta het woord uit mijn mond.
1: Mijn onderricht vallen als regen. Mijn lering als druppels dauw.
0: Zoals een bui op de velden. Als dauwdruppels op het gras gewas.
1: Want ik roep de naam van de Heer aan. Verheerlijkt ook gij onze God.
0: Een rots is hij, onovertroffen zijn daden. Zijn wegen zijn eerlijk en recht.
1: In God die getrouw is zonder bedrog. Rechtvaardig is hij en waarachtig.
0: Ontaarde zonen deden hem onrecht. Een slecht en verdorven geslacht.
1: Is dit nu uw dank aan de Heer? Gij, dwaas en onnozel volk?
0: Is hij niet uw vader die u heeft verwekt? die u het leven gaf en u in stand houdt?
1: Denk eens terug aan vroeger dagen. Zie naar uw voorgeslacht.
0: Ja, vraag het uw vader. Hij zal het vertellen. Uw oudste, ze zeggen het u.
1: Toen hij, de hoogste, de volkeren scheidde. De zonen van Adam hun deel gaf.
0: Toen heeft hij de grenzen der naties bepaald. Naar het getal van Gods engelen.
1: Maar als zijn deel nam de Heer zijn volk. Zijn eigen erfgoed was Jacob.
0: Hij heeft hem gevonden in de woestijn. De eenzame streek van gehuil en verschrikking.
1: Hij heeft hem verzorgd en bewaakt. Zijn oogappel is hij geworden.
0: Zoals een arend die oproept tot vliegen. En boven zijn jongen blijft zweven.
1: Zo breidde de Heer zijn vleugels uit. En droeg zijn volk op zijn wieken.
0: De Heer is in alles zijn gids geweest. Geen vreemde God dulde hij naast zich.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals hij was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik roep de naam van de Heer aan, verheerlijkt ook gij onze God. Heer, onze Heer, hoe onzagwekkend is uw naam op aarde. Heer, onze Heer, hoe onzagwekkend is uw naam op aarde. Hoger dan de hemel reikt uw majesteit.
1: Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u de lof bereid. Die uw tegenstanders en bestrijders doet verstommen.
0: Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers. Als ik maan en sterren zie die gij daar hebt gezet.
1: Ach, wat is de mens dan dat gij naar hem omziet? Het mensenkind dat gij zo voor hem zorgt.
0: Niet veel minder dan een engel hebt gij hem geschapen. Hem gekroond met luister en met eer.
1: Heel uw schepping aan hem onderworpen. Alles aan zijn voeten neergelegd.
0: Runderen en schapen overal. Ook de wilde dieren op de velden.
1: Vogels in de lucht en vissen in de zee. Al wat wemelt in de oceanen.
0: Heer, onze Heer, hoe groot zijt gij? Hoe onzagwekkend is uw naam op aarde?
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, onze Heer, hoe onzagwekkend is uw naam op aarde.
1: Zegent hen die u vervolgen. Ge moet hen zegenen in plaats van hen vervloeken. Verblijd u met de blijde en weent met hen die wenen. Wees eensgezind. Schikt u zonder hooghartigheid in de omgang met gewone mensen. Wees niet eigenwijs.

0: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u, mijn God.
1: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u, mijn God.
0: Mijn tong zal uw rechtvaardigheid prijzen.
1: Mijn geest zingt voor u, mijn God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u, mijn God.
0: Geleid onze voeten, Heer, op de weg van uw vrede. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Geleid onze voeten, Heer, op de weg van uw vrede. Gedenken wij de goedheid en de wijsheid van Christus. Hij wil herkend en bemind worden in alle mensen, vooral in hen die leed te verduren hebben. Laten wij met aandrang tot hem bidden.
1: Heer, laat ons groeien in liefde.
0: In dit uur gedenken wij uw verrijzenis. Mogen de weldaden van uw verlossing in alle tot vervulling komen.
1: Heer, laat ons groeien in liefde.
0: Heer, sta ons toe vandaag voor u te getuigen en door u, de hemelse Vader, een waardig lofprijzing aan te bieden.
1: Heer, laat ons groeien in liefde.
0: Leer ons uw beeld te zien in al onze medemensen en u te dienen in ieder van hen.
1: Heer, laat ons groeien in liefde.
0: Christus, gij zijt de ware wijnstok en wij zijn de ranken. Laat ons in u blijven om rijke vruchten voort te brengen en God de Vader te verheerlijken.
1: Heer, laat ons groeien in liefde.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, laat ons groeien in liefde.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Het slotgebed staat in het Grootgetijdenboek op bladzijde 1377. Laat ons bidden. Heer, door het prediken van uw waarheid is de heilige Dominicus een steun geweest voor uw kerk. Laat hij voor ons een hulp blijven door zijn voorbeeld en een toegewijde voorspreker zijn bij u, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 8 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Dominicus, stichter eerst van Dominicanessen en later van Dominicanen. Een leven dat anders is gelopen dan menselijke verwachtingen konden bedenken. In zijn dorp een toren, alleen, hoog. Hoog genoeg om heel het dorp een gevoel van veiligheid te verschaffen. En in die toren een familie van een soort gekozen burgemeesters. De familie van Dominicus, bestemd om de eerste te zijn. Ook in de studie was hij nummer 1. Naar Rome toe. Mag ik naar de heidenen? Nee, we hebben je hier veel te hard nodig. Op de terugweg door Zuid-Frankrijk een ketters geworden streek. Hier trof hij zijn heidenen aan. Hij begon te preken, op zijn eigen manier. Blootvoets en met zijn doorwonde voeten preekte hij minstens zo overtuigend als met zijn mond. Ja, maar hij was toch stichter? Inderdaad, zo is hij bekend en terecht. Hoe ging dat dan in feite? Eerst stichtte hij de Dominicanessen, de meisjes die zich uit de ketterij hadden bekeerd, en daarna de Dominicanen. En dat ging zo. Hij maakte deel uit van een team van priesters onder leiding van de abt van Citeaux, de hoofdabt van alle Cisterciënsers, de abt-primaat, aan wie de paus de zending had gegeven om de ketterij te bestrijden. Maar op een gegeven ogenblik bleef die zending in de lucht hangen, want de bisschop van Dominicus was naar zijn bisdom teruggereisd om nieuwe priesters te halen. De bisschop stierf en toen stond Dominicus er alleen voor. Dat werd het begin van de orde der Dominicanen. Dominicus vatte het geniale plan op de dwaalleraren na te volgen door apostolische zwerfpredikanten in armoe en volksheid. Hij wilde tegelijkertijd goedmaken wat de eenvoudige zielzorgklerus verzuimd had door te weinig onderrichting. In 1215, begin van de Dominicanenorde. Dat kan er gebeuren als mensen niet hun eigen leven zelf in handen nemen, maar ze laten leiden door de wil van God. Op zaterdag in de 18e week door het jaar luidt het inleidingsgebed. De Heer is de kracht van zijn volk. Hij waakt over het heil van zijn gezalfde. Heer, red uw volk, zegen uw erfdeel. Wees voor altijd een leider en een gids. De psalm spreekt over God als over de kracht van zijn volk. Hij waakt, hij redt, hij zegent, hij leidt, hij gidst. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd toen Jezus en zijn leerlingen bij het volk gekomen waren, kwam een man naar hem toe, wierp zich op de knieën voor hem neer en sprak: Heer, ontferm u over mijn zoon, want hij leidt aan vallende ziekte en is er slecht aan toe. Dikwijls valt hij in het water en in het vuur. Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar die waren niet bij machte hem te genezen. Jezus gaf ten antwoord: O ongelovig en verworden geslacht, hoe lang moet ik nog bij u zijn? Hoe lang nog u verdragen? Brengt hem hier bij mij. En onder de dwang van Jezus' woord ging de boze geest uit hem weg. Op hetzelfde ogenblik was de jongen gezond. Toen de leerlingen met Jezus alleen waren, vroegen zij hem: Waarom hebben wij hem niet uit kunnen drijven? Jezus zei hun: Om uw gebrek aan geloof. Voorwaar, ik zeg u, wanneer gij een geloof bezit, ook al is dit klein als een mosterdzaadje, dan kunt ge tot deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar, en hij zal zich verplaatsen. Niets zal u onmogelijk zijn. Dit is het woord van God. Eerste geest van laten rusten bij hem. Niet in het gewone doen verder gaan. In het gewone doen zitten koren en onkruid door elkaar.
Bewegingen van de goede en van de slechte geest door elkaar. Ons gewone leven kan vervuld zijn van die verschillende stemmen, vaak luidruchtig. De boze geest is lawaaierig, tumultueus, probeert te overbluffen. De goede geest is stil, zacht. Hij trekt naar binnen toe, naar het hart, het geweten. Daarom aan het begin de geest tot rust laten komen. De geest laten rusten om hem te openen voor het werk van de Heer. Enkele passen voor de plaats waar men gaat bidden, stil blijven staan. Omhoog kijken, zien hoe hij u ziet. Dus in het besef dat men niet alleen bidt. En bidden, dat is niet iets van ons, en dan van ons uit ergens naartoe. Bidden vindt plaats binnen een verhouding die al bestaat. Een verhouding met iemand waarin wij worden opgenomen naar hem toe. En zich dan klein maken in een gebaar. En vervolgens ingaan in het gebed. Liggend, zittend of geknield. In de houding waarin men vermoedt hem het meeste te kunnen vinden. En dit dan vragen als een genade voor mijn hele leven, dat al mijn bedoelingen, daden, werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus had zich eerst met zijn leerlingen van het volk afgezonderd. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee en bracht hen bovenop een hoge berg waar zij alleen waren. Zoiets gebeurt ook met u wanneer u naar de kerk gaat of wanneer u gaat bidden. U zondert u af van de mensen om met Jezus samen te zijn en te zien hoe hij voor u van gedaante verandert, hoe u meer in Jezus gaat zien, hoe u door de buitenkant heen mag dringen in de lichtende binnenkant. Uit de afzondering met Jezus komt de wereld op ons af met heel haar ellende, zoals die bezeten jongen. Zij is er slecht aan toe, die wereld van ons, een patiënt, meer vallen dan staande blijven, vallend van de ene kwaal in de andere. De ergste kwaal is dat zij niet weet dat ze ziek is en dat ze naar heelmeesters gaat die de kwaal alleen maar verergeren en dat ze zich niet wendt tot een geneesheer die er echt iets aan kan doen. Dikwijls vindt zij zelfs bij de mensen van de kerk nog geen uitkomst. Uw leerlingen waren niet bij machte hem te genezen. En nu zegt Jezus, o ongelovig en verworden geslacht, hoe lang nog moet ik bij u zijn? Hoe lang nog u verdragen? Hier staat met even zoveel woorden dat Jezus niet graag bij de mensen is. Het staat er zwart of wit. We moeten dat niet willen wegpraten. Heer, ontferm u over mijn zoon. Hij lijdt aan vallende ziekte en is slechter toe. Dikwijls valt hij in het vuur en in het water. Heer, ontferm u. Blijkbaar kan dat door het geloof. Blijkbaar kan het geloof daartoe dienen. Zoveel van het geloof verwachten, dat ook als iemand er slecht aan toe is, het geloof meer kan dan vuur en water, meer dan dood en verderf. Wees niet bang voor vuur, voor water, voor vallende ziekte. Wees eerder bang voor rijkdom en welvaart. En Mozes drukte dat al uit toen hij de Israëlieten voor de intocht op het hart drukte Gods geboden vast te houden en met al hun kracht aan God liefde te bewijzen, want als zij God zouden vergeten, dan zou het zijn door de grote en prachtige steden. Deuteronomie 6. Het is eerder door welvaart dan door nood dat mensen God gaan vergeten.
Zorg ervoor hem niet te vergeten. Geloven is blijkbaar God niet vergeten. Ja, natuurlijk vergeten we hem wel niet helemaal, maar in het vuur van het gesprek worden we soms meegesleept of worden anderen verteerd door onze manier van spreken. Geloven is God nooit vergeten. En de plaats waar ze dit afspeelde. En het is goed om de fantasie iets te doen te geven. Dat geeft wat rust. En als er niets is om je fantasie voedsel te geven, dan gaat de fantasie zelf op zoek. En dat geeft dan weer onrust. Hier is de berg waar Jezus vandaan kwam. En de vlakte beneden. Met de menigte en de vader met zijn zoon. Leidend aan vallende ziekte. En hoe hij dan ook nog iets griezeligs had. Bezetenheid. Kortom, de ergste vorm van het kwaad. En de leerlingen, leidend aan de geestelijke ziekte van het ongeloof. Vragen om de bijzondere genade, Jezus beter leren kennen, met een innerlijke kennis, Jezus te leren kennen als de man van geloof. De overweging. Als er iets van Jezus te leren was, dan was het wel zijn geloof. Jezus straalde dat gewoon uit. Niet alleen in het gebed. Als hij bad, dan zag je waaruit hij leefde. Dat kwam dan in het gebed tot bloei. Je zag hoe hij leefde vanuit een middelpunt buiten hemzelf. Iemand uit wie hij leefde, aan wie hij zich gaf, aan wie hij zich toewijdde. Maar hij straalde dat geloof ook uit in het leven buiten het gebed. In het gewone leven van elke dag. Je zag hoe Jezus leefde vanuit het geloof. Hoe hij leefde vanuit een kracht buiten hemzelf. Als mens stuitte hij aan alle kanten op de grenzen van eigen kracht, van zijn eigen leven. En dat eigen leven van Jezus was beperkt, zoals dat het geval is bij iedere mens. En het kwam gewoon niet in hem op om zijn goddelijke kracht te gebruiken om die grenzen te overschrijden. Om een soort supermens te worden met superkracht, een superwapen, een geheim wapen. Daar hebben ze hem wel altijd toe uitgedaagd. Ze hebben geprobeerd hem te verleiden. Kom dan af van dat kruis. Gebruik dat geheime wapen. Tot 3 keer toe heeft de duivel dat ook geprobeerd in de woestijn. Resoluut wees Jezus het van de hand. Nee, ik wil gewoon mens zijn. Ik wil mij helemaal overgeven aan de grenzen van het menselijke bestaan met lijden en dood. En het is een duivelse bekoring om meer te zijn dan mens. Om mens te zijn zonder geloof in God. Want dat liet Jezus overduidelijk aan zijn leerlingen zien, dat Jezus zelf geen gebruik maakte van de macht om zijn menselijke mogelijkheden te overschrijden, maar dat hij leefde vanuit een kracht buiten hem om het binnen de menselijke bestaansvoorwaarden te kunnen volhouden. Er zo erin te kunnen volhouden zonder eraan te gronden te gaan, zonder eraan te bezwijken of zonder opstandig te worden, zonder mismoedig te worden, zonder te verbitteren, zonder erdoor gebroken te worden. Zijn lichaam werd gebroken, maar zijn geest bleef soepel en buigzaam onder de wil van een liefdevolle God in wie hij zijn vertrouwen stelde. Het duurde lang, heel lang, tot voorbij zijn menselijke leven. Het visioen van waaruit hij leefde bleef zijn leven lang uit. Met dat verwachten gaf hij niet op. Want komen doet het beslist. En het komt niet te laat. Bezwijken zal hij niet. En wel bezwijken zal hij die in zijn hart niet deugt. Die leeft uit eigen kracht. Die kracht zal bezwijken.
Jezus is vol van het leven in vertrouwelijkheid met een goede, liefdevolle God. Een God die hij met een kindernaam Abba aansprak. Zelfs op het hoogtepunt van zijn lijden, in de doodsstrijd in de Hof van Olijven, noemde hij zijn vader Abba Vader. Voorwaar, ik zeg u, wanneer gij een geloof bezit, ook al is het klein als een mosterdzaadje. Als je van dat geloof maar een kleine hoeveelheid hebt, zo klein als het spreekwoordelijk kleine mosterdzaadje, dan kun je tot een berg zeggen, verplaats je van hier naar daar en hij zal zich verplaatsen. Dingen waar je als een tegen een berg opziet, ze lossen zich ineens op. Want, zegt Jezus, mijn last is licht. Het geeft je een manier van dragen erbij. Zachtmoedig en nederig. Augustinus kon zelfs zeggen dat loodzware lasten niet alleen vederlicht worden, maar dat ze zelfs in staat waren hem zelf op te lichten. Van loodzwaar en terneerdrukkend werden ze oplichtend, opbeurend. Niets zal u onmogelijk zijn, dus alles zal u mogelijk zijn. Bijna te veel om erover te beginnen. En dat betekent dat u tegen veel dingen anders moet aankijken. Wanneer je een geloof bezit, kijk je anders aan tegen bergen. Tegen dingen waarvan je denkt dat je daar nooit tegenop kunt. Geloven is het niet zelf willen doen. Wil je het zelf doen, dan kun je het niet door gebrek aan geloof. Al had je maar een klein beetje, je zou zoveel kunnen. In het geloof is God met alles bezig. Je kijkt met andere ogen wanneer je gelooft. Kijk met geloof. Dat wil zeggen, kijk met Jezus mee en niets zal u onmogelijk zijn. Tot slot langzaam eindigen, niet ineens abrupt afbreken. Dat is kleingelovig. Je hebt je in het gebed laten opnemen in een gezelschap van goddelijke personen die jou in hun midden willen hebben. En ze houden daar niet mee op na het gebed. Ze willen je ook opnemen met je hele leven erbij. Een goede manier om dat geheim van hun aanwezigheid te koesteren is gesprekjes voeren, zoals de vader met zijn zieke kind, Jezus met de leerlingen, maar ook als Jezus met zijn hemelse vader, met zijn hemelse Abba, en dan sluiten met een onze vader.

dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

Vorige week zaterdag was ik in Heverlee bij de uitvaart van zuster Maria Everharts. Ze was de laatste religieuze die geboren werd in Sint-Pietersrode. En dat bleef ze haar hele leven met trots vertellen. Enkele maanden geleden gaf ik een conferentie bij de zusters. En na afloop kwam de toen 90-jarige zuster Maria spontaan naar mij toe. Nog voor ik iets kon zeggen, zei ze met een glimlach: ik ben van Sint-Pietersrode.

0: ze met een glimlach. Ik ben van Sint-Pietersrode. Dat vond ik prachtig. Je kunt een mens blijkbaar wel uit Sint-Pietersrode halen, maar Sint-Pietersrode niet uit een mens. Sommige wortels zitten nu eenmaal diep, gelukkig maar. Maar haar leven reikte veel verder dan haar geboortedorp. In 1959 vertrok ze als jonge vrouw naar Congo. Daar werd ze directrice van een huishoudschool en zette ze zich in voor de opleiding en de sociale ontwikkeling van de plaatselijke bevolking. Later trad ze in bij de zusters missionarissen van de jacht in Heverlee. Na haar professie werd ze uitgezonden naar Kameroen, waar ze jarenlang met hart en ziel missionaris was. Toen ziekte haar in 1987 naar België terugbracht, stopte haar missie niet. Alleen veranderde haar werkterrein. Vanuit de kloostergemeenschappen in Heverlee, Genk en Kesselo bleef ze zich inzetten voor anderen. Een missionaris gaat misschien met pensioen, maar de liefde van Christus kent geen pensioenleeftijd. Zuster Maria had een eenvoudig maar heel krachtig levensmotto. Al weldoende rondgaan in het voetspoor van Jezus. Die woorden komen uit de handelingen van de apostelen. Daar lezen we over Jezus. Hij trok weldoende rond. Wat een prachtige samenvatting van zijn leven. Geen lange titels, geen indrukwekkend cv, maar gewoon. Hij ging rond en deed goed omdat God met hem was. Eigenlijk is dat ook onze roeping. Niet alleen die van de priesters, de diakens, de religieuzen of missionarissen. Door ons doopsel en vormsel zijn ook wij gezalfd met de Heilige Geest. Ook wij zijn gezonden om Christus zichtbaar te maken in de wereld. Dat klinkt misschien als een enorme opdracht, maar meestal begint ze klein, heel klein. Een vriendelijk woord tegen iemand die zich alleen voelt, een luisterend oor, een bezoek aan een zieke, een telefoontje naar iemand die je allang niet meer gesproken hebt, een gebed voor iemand die het moeilijk heeft, vergeving schenken waar ruzie is ontstaan, hoop brengen waar moedeloosheid de overhand dreigt te krijgen. Dat is ook missionair leven. Zuster Maria deed dat in Congo, in Kameroen en later in België. En wij mogen dat doen in onze eigen straat. Op het werk, in de parochie, in de supermarkt of gewoon aan de keukentafel. Missionaris zijn hoeft tegenwoordig niet altijd een vliegticket te kosten. Al is een goede routeplanner soms ook helder. Misschien mogen we ons vandaag eens afvragen, hoe ga ik weldoende rond in het voetspoor van Jezus? Als gehuwde of alleenstaande, als jongere of oudere, als priester, diaken, religieuze of leek, de Heer heeft voor ieder van ons een eigen zending. En gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen. Dezelfde Heilige Geest die Jezus bezielde, woont ook in ons. Hij geeft ons de kracht om lief te hebben, om te dienen en om het goede te doen. Ook wanneer het niet altijd gemakkelijk is. Zuster Maria heeft ons laten zien hoe zo'n leven eruit kan zien. Niet spectaculair, maar trouw. Niet gericht op zichzelf, maar op Christus. Niet luidruchtig, maar vol liefde. Laten ook wij daarom, met een glimlach op ons gezicht en de liefde van Christus in ons hart, weldoende rondgaan in het voetspoor van Jezus. Want wie goed doet in Gods naam, die brengt vaak meer in beweging dan hij of zij ooit zal vermoeden.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Pennen, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus en enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de vrijstenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
2: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Vanuit welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Vandaag, ja, midden in de zomer. Ik ben 2 weken weg geweest, u hebt dat misschien gemerkt. En in de afgelopen 2 weken heb ik heel wat bijzondere dingen meegemaakt. Ik wil daar zo meteen wat meer over gaan vertellen. Maar zoals u misschien ook wel hebt gemerkt, is deze periode in het jaar een rustige periode. Deze periode wordt wel de pruimentijd genoemd of de komkommertijd. En ik weet niet of overal de pruimen ook al echt rijp zijn, maar u begrijpt wat ik bedoel. Het is een tijd waarin alles even wat losser is. Het hele levensritme, tempo van het leven gaat wat langzamer. En af en toe is dat ook goed. Dat is af en toe ook nodig. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat we in de zomer moeten waken dat ons gebed niet verslapt. Want het gevaar bestaat namelijk als even alle conventies van de rest van het jaar wegvallen en we hoeven niet meer naar ons werk of we hoeven niet meer naar school of naar onze studie. Dan kan het zijn dat we ook alles even laten verslappen en dat we denken, ja, dat gebed komt straks wel weer als we weer in ons normale dagelijkse ritme zitten. En daarom wil ik vandaag in deze podcast een paar handreikingen doen.

het gebed toch levend blijft, de relatie met God levend blijft. En ik wil vandaag wat gaan vertellen over een van de plaatsen waar ik ben geweest de afgelopen weken. Ik ben een week in Italië geweest en tijdens die reis naar Italië heb ik een paar prachtige plaatsen bezocht, Rome uiteraard. En in Rome, ja, u kent het, hè, de Sint-Pieter uiteraard bezocht, het graf van de heilige Petrus. Ook Santa Maria Maggiore, de oudste Maria-kerk van het Westen. Met de plaats waar ook de relieken worden bewaard van de heilige kribbe. Hè, dus het hout van de kribbe van Bethlehem ligt daar in de kerk. Ontzettend bijzondere plaats om te zijn daarom. En ik ben ook in Pompeji geweest. En misschien kent u Pompeji vooral natuurlijk van de uitbarsting van de Vesuvius. Hè. U kent ongetwijfeld het verhaal van de vulkaan die uitbarstte en die een hele stad in puin legde. En die stad is jaren later weer opgegraven, onder het puin vandaan gehaald. En we zijn er ook geweest, indrukwekkend om daar rond te lopen. Enorm complex is het. Maar dat is niet de reden dat ik vandaag over Pompeji wil spreken. Ik wil namelijk over Pompeji gaan spreken omdat een kilometer buiten dit grote complex van de oude Romeinse stad die is opgegraven, een nog bijzonderder plaats is en dat is namelijk het heiligdom van de zalige Bartolo Longo. In Nederland vrij onbekend, terwijl in Italië zo'n beetje iedereen dat heiligdom wel kent. Er komen jaarlijks 4 miljoen pelgrims uit de hele wereld om daar te bidden op voorspraak van deze zalige die daar ook zijn graf heeft. En ik heb op zijn graf de heilige mis mogen vieren. Het altaar is namelijk op zijn graf. En je ziet dan in een glazen tombe, stolp zou je kunnen zeggen, zie je de heilige ook echt liggen. Of de zalige moet ik zeggen. Maar goed, hij wordt daar vereerd als heilige. En hoewel die nog niet heilig verklaard is, denk ik dat we hier toch echt wel met een heilige te maken hebben. De zalige Bartolo Longo, daar wil ik vandaag over gaan spreken. En ik wil gaan spreken over hoe hij ons kan helpen om in deze zomertijd te zorgen dat ons gebed niet verslapt. En ik wil aan het begin van deze podcast zoals gebruikelijk eerst openen met gebed. En u moet weten, de zalige Bartolo Longo was een groot fan van de heilige Maagd Maria. Ik zal daar dadelijk uiteraard op terugkomen. En daarom wil ik vandaag ook deze podcast openen samen met deze zalige om te bidden tot onze hemelse moeder met drie weesgegroeten. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Wij groeten u, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters, vandaag dus wat meer over het bijzondere leven van de zalige Bartolo Longo. Een zalige geboren in Napels, Italië in 1841. In een tijd waarin ook de verlichting in Italië in grote delen was doorgedrongen. U weet de verlichting natuurlijk, hè, ontsproten aan de Franse revolutie die dacht dat we vrijheid, gelijkheid en broederschap in deze wereld konden krijgen, ook los van God. De wortels van de verlichting zijn natuurlijk al ouder, maar daar kwam de verlichting echt tot een climax, zou je kunnen zeggen. En dat was ook een grote aanval natuurlijk op de kerk. En die vijandige geest, die vijandelijke houding tegen de kerk en tegen alles wat met traditie te maken had, die zagen we ook in de 19e eeuw, in de tijd waarin Bartolo Longo werd geboren in Italië. En Bartolo Longo werd geboren in een gezin wat katholiek was, dus hij heeft

0: van oudsher van thuis uit alles meegekregen wat nodig is om God te leren kennen. Maar hij verloor zijn katholicisme op het moment dat hij ging studeren in Napels. Hij ging rechten studeren en hij kwam in aanraking met steeds meer verlichtingsdenkers. En door die goddeloze mensen, zou je kunnen zeggen, die mensen die van God losleefden, kwam hij ook steeds meer in contact met het occultisme en het spiritisme. En occultisme en spiritisme, u weet, dat zijn een soort verzamelnamen van stromingen die met het bovennatuurlijke bezig zijn, alleen dan los van God, van Jezus, van de kerk. En hij raakte hier zo in thuis dat hij uiteindelijk zelfs met het satanisme in aanraking kwam. En u begrijpt, het satanisme is natuurlijk het tegenovergestelde van datgene wat wij geloven. Dat is namelijk het aanbidden, vereren van de vijand van de kerk, Satan. En hij werd hier zo door aangesproken dat hij uiteindelijk zich zelfs liet wijden. Hè, dat is net, ik zeg het tussen aanhalingstekens, want dat bestaat helemaal niet in hun kerk. Maar zo noemen ze dat misschien ook wel. Dat hij zich liet wijden tot satanistisch priester. Tovenaar zou je kunnen zeggen. Binnen deze kringen was hij een veelbelovend man. Hè? Dus zijn medevriendjes, zijn mede-satanisten, die zagen in hem een talent. En hij groeide dan ook snel door in deze wereld. Maar hij merkte wel steeds meer, jaar in jaar uit, dat hij een steeds diepere leegte van binnen begon te ervaren. Dus hoewel hij heel wat aanzien genoot in die kringen, begon hij steeds meer van binnen een soort gevoel van depressie en van zelfs van suïcide te krijgen, van zelfmoordneigingen. En uiteindelijk in deze wanhopige toestand kwam hij in aanraking met een priester die hij nog kende van vroeger. En die priester zette hem op het spoor van het bidden van de Rozenkrans en het spreken tot Maria, het bidden tot Maria. En Bartolo Longo, satanist, die wist dat hij eigenlijk geen andere weg meer kon volgen dan op zijn minst dit proberen. Dus hij begon te bidden tot Maria en op een wonderbare wijze werd hij inderdaad door Maria teruggehaald naar het geloof en naar de kerk. En hij begon niet alleen af en toe te bidden tot Maria, maar hij begon zelfs dagelijks te bidden tot Maria. En dit was natuurlijk een aanstoot in de ogen van al zijn oude vrienden, de satanisten. En hoe meer hij hierin vorderde, hoe meer hij het idee kreeg, ik moet volledig breken met dat oude leven van mij en ik moet me steeds meer gaan wijden aan het gebed en aan het bidden van de Rozenkrans. Nou, al dus geschiedde. En uiteindelijk kwam hij op het punt dat hij zelfs met de Rozenkrans in de hand een keer terugging naar een van de seances, een van de bijeenkomsten van de satanisten. En met de Rozenkrans in de hand, die hij hoog in de lucht stak, zei hij, ik verzaak aan alles wat hier gebeurt. En dat was dus zijn officiële breuk met het satanisme. Dus Bartolo Longo was thuisgekomen weer in de schoot van de kerk. Maar, zoals dat gaat, hè, ook met onze zonden, met alle zonden die worden bedreven, die worden vergeven op het moment dat wij berouw tonen en op het moment dat wij gaan biechten. Maar de consequenties van de zonde kunnen nog lang, lang daarna doorspelen. En dat heeft ook Bartolo Longo in zijn leven ervaren. Hij was alweer thuis in de kerk. Hij ging ook gewoon weer met grote regelmaat naar de mis. En toch bleef dat gevoel van depressie in zijn hart hangen. En zelfs zo sterk dat ook die zelfmoordneigingen weer terugkwamen. Hij bad dagelijks de Rozenkrans en toch was hij in en in somber, omdat hij wist hoeveel pijn die God had aangedaan door zijn oude leven. En bijna radeloos wendde hij zich weer tot de heilige maagd Maria. En toen hoorde hij dezelfde stem die de heilige Dominicus een kleine 1000 jaar daarvoor ook hoorde, toen Maria aan de heilige Dominicus verscheen en hem de Rozenkrans gaf. U weet, via Dominicus is de Rozenkrans in onze kerk gekomen. En op het moment dat Maria aan de heilige Dominicus de Rozenkrans geeft, dan geeft ze hem een belofte, namelijk de belofte dat iedereen die de Rozenkrans verspreidt gered zal worden. En deze woorden die schallen als het ware door in het hoofd van de zalige Bartolo Longo als een soort echo. En hij denkt, als die woorden echt waar zijn, als het zo is dat wanneer we de Rozenkrans verspreiden, dus niet alleen bidden, maar ook die devotie overal brengen, als dat waar is en als je dan gered wordt, dan ga ik ook mijn hele leven in dienst daarvan stellen. Nou, dat gebeurt. En dat gebeurt op een verbluffende manier. Het is zelfs zo dat hij in een omgeving die totaal van God los was, hè, Pompeji in die jaren, want hij op een gegeven moment was hij dus van Napels naar Pompeji verhuisd. En in Pompeji kwam hij erachter dat de mens een erg zedeloos leven leidde. De mensen waren ongeschoold en ongeletterd en ze werden door de nieuwe stromingen van de verlichting steeds meer van de kerk afgedreven. En in die barre omstandigheden begon Bartolo Longo dus aan die haast onmogelijke missie om de Rozenkrans weer op de kaart te krijgen. En hij stichtte ook een broederschap van de Heilige Rozenkrans in het goddeloze Pompeji. En beetje bij beetje begon dit toch vrucht te dragen. En op een gegeven moment kreeg hij ook de sterke drang om in het plaatselijke parochiekerkje een speciaal rozenkransaltaar op te richten. En de bisschop van het naburige Nola, waartoe Pompeji ook behoorde, die hoorde daarvan en die zei tegen Bartolo Longo, bouw dan niet alleen een altaar in de al bestaande kerk, maar bouw een compleet nieuwe kerk, bouw een basiliek ter ere van Maria van de Rozenkrans. En de inzameling van die basiliek die begon snel. En die inzameling van die kerk die was omgeven door wonderlijke gebeurtenissen. Zo was er bijvoorbeeld in Napels een doodziek meisje dat had beloofd om ook aan deze inzameling mee te helpen. En op het moment dat ze die belofte had gedaan, was ze plotsklaps genezen. En zo waren er veel van dit soort voorbeelden van genezingen die gebeurden bij die inzameling van de basiliek van de Heilige Rozenkrans in Pompeji. En een van de grootste wonderen die er gebeurde zou later zijn, als al het geld al bij elkaar was gezameld om uiteindelijk ook de basiliek te kunnen bouwen, toen Bartolo Longo op zoek ging naar een afbeelding van Maria van de Rozenkrans om in de kerk op te kunnen hangen. Zo geneest er in 1876 een doodzieke vrouw en bij haar genezing ziet ze de afbeelding, de aanvankelijk lelijke afbeelding die Bartolo Longo uit een klooster had gekregen, met daaronder de woorden: Onze lieve vrouw van de Rozenkrans van Pompeji heeft u genezen. En ik zeg lelijke afbeelding omdat Bartolo Longo eerst op zoek ging naar een afbeelding in Napels. Maar die kostte erg veel geld en toen zag hij er toch maar van af. En toen wees een oude vriend hem erop dat in een naburig klooster dat daar nog een afbeelding van Maria van de Rozenkrans was. En dit was een beetje een onooglijke afbeelding, ook al helemaal beschadigd. En toch zou dit de afbeelding worden op wiens voorspraak en door wiens toedoen vele mensen genezen zouden worden. Nou, tot slot, waarom vertel ik dit allemaal? Want ik had het over de pruimentijd, de komkommertijd. Heel eenvoudig gezegd natuurlijk, bitter rozenkrans, hè, dat is bekend. Overweeg de geheimen van de rozenkrans. Maar vooral ook verspreid de devotie van de rozenkrans. Want die woorden die Maria spreekt tot Bartolo Longo, die zijn nog steeds van kracht. Iedereen die de rozenkrans verspreidt zal gered worden. En dit is niet een andere belofte dan die van het evangelie. Op het moment dat we de rozenkrans gaan bidden en op het moment dat we echt werk maken dat mensen ook de rozenkrans leren kennen, ook in onze eigen omgeving, dan zullen we zien dat ons hele geloofsleven vooruit gaat. De drang om naar de kerk te gaan wordt groter. De drang om veel te bidden wordt groter. De drang om de sacramenten met regelmaat te ontvangen wordt groter. Dus deze belofte is niet tegenover het evangelie of een soort alternatief voor het evangelie. Je hoort dat wel eens met al dit soort devoties, dat mensen dan zeggen, ja, maar we hebben toch het evangelie en de sacramenten. Ja, natuurlijk, daar begint het mee. Maar de rozenkrans is een verdiepingsmiddel. En heel specifiek het verspreiden van de rozenkrans geeft ons hele bijzondere genade. Daarom, in deze zomertijd, laat uw aandacht niet verslappen. Probeer echt dagelijks de rozenkrans erbij te nemen en die ook te bidden. Maar probeer ook heel bijzonder te denken hoe u in uw eigen omgeving deze eenvoudige devotie verder kunt verspreiden. Ik wens u een heel goed verder verloop van de vakantie toe en ik hoop u volgende week weer hier te ontmoeten bij Radio Maria.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Goedemorgen beste luisteraars van Radio Maria. Het is 9:30, u luistert naar een uitzending van Radio Maria Nederland op DAB+. Voor de viering van de Heilige Eucharistie bent u verbonden met de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. Celebratus Brandus kapelaan Huntjens en ik wens u een prettige viering.
1: Zo spreekt de Heer, ik zal u herders geven naar mijn hart. Zij zullen u leiden door hun kennis en hun leer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Een herder naar het heilig hart van Jezus gedenkt de kerk vandaag, namelijk de heilige Dominicus, die in de 12e eeuw werd geboren in Spanje, die priester werd, die kanunnik werd aan de kathedraal van Osma. Maar hij merkte in de uitdagingen van die tijd vooral de dwaalleren van de Albigensen en de Kataren, dat er een nauwere navolging van Christus nog van hem gevraagd werd dan hij al deed als gewetensvolle kanunnik. Want de Albigensen, de Kataren, die de goedheid van Gods schepping bestreden, die alle materie als slecht bestempelden en er ook zo mee omgingen, zij trokken rond zonder bezit, dat was immers maar slecht. En de heilige Dominicus, hij zag hoeveel indruk het maakte op de mensen, want het leek een beetje op de mensenzoon Jezus zelf, die geen steen had om zijn hoofd op te leggen, natuurlijk om heel andere redenen dan deze dwaalleraren. En toch, Dominicus besefte, ook ik moet in deze armoede gaan leven, in deze armoede Christus navolgen. Want alleen zo zal het hart van de mensen geraakt kunnen worden, maar dan voor de waarheid. En zo ging hij Jezus nog nauwer navolgen, stichtte hij de orde van de predikbroeders en wist hij velen weer tot het katholieke geloof terug te winnen. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God, om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Heer, gij hebt de heilige Dominicus gemaakt tot een uitmuntend verkondiger van uw waarheid. Laat hij voor uw kerk een steun blijven door zijn leer en verdiensten en voor ons een toegewijd voorspreker zijn bij u. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Uit de profeet Habakuk. Zijt gij niet vanouds, Heer, zijt gij niet mijn God, mijn Heilige, de overwinnaar van de dood? Om het oordeel te voltrekken, Heer, hebt gij dit volk aangewezen. Om te kastijden hebt gij, mijn rots, het aangesteld. Gij, wiens ogen te zuiver zijn om het kwaad aan te zien, gij die het onrecht niet onbewogen kunt gadeslaan, hoe kunt gij de verraders aanzien en zwijgen als de schurk een man verslindt, rechtvaardiger dan hij zelf? Gij behandelt de mensen als de vissen in de zee, als het wemelend gedierte dat geen meester heeft. De Galdeër slaat ze alle aan de haak, Hij sleept ze mee in zijn net, hij brengt ze bijeen in zijn fuik. Daarom verheugt hij zich en jubelt hij het uit. Daarom brengt hij offers aan zijn net en brandt hij wierook voor zijn fuik. Daaraan dankt hij zijn vette buit, zijn overvloedig maal. Mag hij dan zijn net maar blijven ledigen? Mag hij ermee doorgaan de volken meedogenloos uit te moorden? Ik zal mijn wachtpost betrekken. Ik ga op de wallen staan. Ik wil uitkijken om te zien wat de Heer mij zeggen zal, het antwoord dat ik te horen krijg op mijn bezwaren. De Heer gaf mij ten antwoord: schrijf het visioen op, zet het duidelijk op schrift, zodat men het vlot kan lezen. Want het visioen, al wacht het de vastgestelde tijd nog af, hijgt niettemin naar zijn vervulling. Het vertelt geen leugen. Al blijft het ook uit, geef het wachten niet op, want komen doet het beslist en het komt niet te laat. Een windbuil is hij die in zijn hart niet deugt. De rechtvaardige echter blijft leven door zijn trouw. Woord van de Heer. Die u zoeken, Heer, stelt gij niet teleur. God blijft eeuwig op zijn troon gezeten, onwrikbaar staat zijn rechterstoel. Recht spreken zal hij over heel de wereld en onpartijdig zal zijn oordeel zijn. Die u zoeken, Heer, stelt gij niet teleur. Zo zal de Heer een wijkplaats zijn voor de verdrukte, een veilig toevluchtsoord in tijden van nood. Op u vertrouwen allen die uw naam herkennen. Want die u zoeken, stelt gij niet teleur. Die u zoeken, Heer, stelt gij niet teleur. Zingt voor de Heer die op de Sion woont, verkondigt aan de volken zijn daden. Hij neemt de bloedwraak op zich voor de armen, hun noodkreten vergeet hij niet. Die u zoeken, Heer, stelt gij niet teleur.

0: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. In die tijd, toen Jezus en de leerlingen bij het volk gekomen waren, kwam een man naar hem toe, wierp zich op de knieën voor hem neer en sprak: Heer, ontferm u over mijn zoon, want hij lijdt aan vallende ziekte en is er slecht aan toe. Dikwijls valt hij in het vuur en in het water. Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar die waren niet bij machte hem te genezen. Jezus gaf ten antwoord: O ongelovig en verworden geslacht, hoe lang nog moet ik bij u zijn? Hoe lang nog u verdragen? Breng hem hier bij mij. En onder de dwang van Jezus' woord ging de boze geest uit hem weg. Op datzelfde ogenblik was de jongen genezen. Toen de leerlingen met Jezus alleen waren, vroegen zij hem: Waarom hebben wij hem niet uit kunnen drijven? Jezus zei hun: Om uw gebrek aan geloof. Voorwaar, ik zeg u, wanneer gij een geloof bezit, ook al is dit klein als een mosterdzaadje, dan kunt ge tot deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar. En hij zal zich verplaatsen. Niets zal u onmogelijk zijn. Woord van de Heer. De profeet Habakuk, die zich afvraagt waarom de Heer de vijanden, de onrechtvaardigen, zo lang hun gang laat gaan. En dan het antwoord van de Heer, die zegt: Al blijft de vervulling ook uit, geef het wachten niet op, want komen doet het beslist en het komt niet te laat. Bemoediging van de Heer om te blijven volharden in het geloof, in alles wat hij heeft gezegd, zoals de psalm ons in datzelfde geloof heeft willen versterken, door ons steeds te laten herhalen: Die u zoeken, Heer, die stelt gij niet teleur. De heilige Dominicus in zijn strijd tegen die dwaalleer van de Albigenzen, de Katharen, hij dreigde ook wat ontmoedigd te raken op een gegeven moment. Hij dreigde wat teleurgesteld te raken, want zelfs nadat hij al zichzelf in een armoedige levensstijl nader aan Jezus had toegewijd, bedelend, vaak met blote voeten het evangelie was gaan preken, maar dat allemaal toch nog maar weinig succes leek te hebben bij de mensen, toen stortte hij zijn teleurgestelde hart uit bij Maria. Wat is het mooi dat de gedachtenis van Sint Dominicus dit jaar op zaterdag valt, op de dag van zijn moeder, van onze moeder Maria. Hij stortte zijn teleurgestelde hart uit bij Maria. En Maria die bemoedigde hem ook, maar op een speciale manier, want hij zei: Ga aan de mensen mijn gebed leren. De rozenkrans, weliswaar niet op één moment, in één keer door Maria aan één heilige gegeven, maar we weten dat inderdaad Dominicus op deze inspraak van Maria is ingegaan en het gebruik is gaan verspreiden om de geheimen van het leven van Jezus en Maria te overwegen tijdens het bidden van Wees gegroeten. En dat was niet zomaar een krachtig gebed dat heel veel kracht had om zijn missie kracht bij te zetten, maar het was ook inhoudelijk precies het juiste gebed, precies het juiste tegengif tegen de dwaalleer van de Katharen. De Katharen met hun godsdienstige opvattingen, deels van ver voor Christus en uit heel vreemde vaatjes getapt. Onze geest komt van een goede God, zeiden ze, maar de wereld van een slechte. Ze haten de schepping. Redding lag voor hen niet in een levend geloof in Christus, maar in bevrijding uit deze wereld. Ze ontkenden dat God mens, het woord vlees, is geworden. Dat was immers slecht. En Maria kon dus ook nooit de moeder van God zijn. Ook het huwelijk vonden ze maar niet. Tegen dit alles zegt Maria tegen Dominicus: leer aan de mensen mijn gebed. Met de wees gegroeten, steeds opnieuw de grote geheimen overwegend van de menswording van God de Zoon, van de vleeswording van het woord Jezus. Gezegend is hij, de vrucht van uw schoot. Steeds weer terugkeren met de engel Gabriel, met Elisabeth, naar dat grote moment. Geen slechte schepping, maar juist onze redding, God die het vlees aanneemt. Zo heeft Maria de heilige Dominicus met haar gebed geholpen om nieuwe moed te putten en ook daadwerkelijk vele mensen weer terug te brengen naar die grote, belangrijke, prachtige, beslissende waarheid van de menswording van God de Zoon. Jezus die zegt: o ongelovig en verworden geslacht, hoe lang nog moet ik u verdragen in uw ongeloof? Want Jezus kent ook die ene persoon, die ene mens die wel ten volle gelooft en naast haar verbleken wij in ons ongeloof. Jezus weet ook hoe mooi een mensenhart kan zijn dat wel gelooft, want hij kent zijn moeder. Hij kent haar die zich wel helemaal heeft geopend voor hem en voor alles wat hij wil geven. En hij weet hoe mooi het is, het hart, hoe mooi de mens is die zich helemaal opent in geloof voor hem. En daarom raakt het Jezus extra als hij het ongeloof in zoveel andere mensen tegenkomt. Wanneer gij een geloof bezit, ook al is dit klein als een mosterdzaadje, we kunnen steeds opnieuw ons door Maria laten bemoedigen, haar gebed nemen, haar mosterdzaadjes aaneengeregen in series van 10 aan de Heilige Rozenkrans. Die kleine mosterdzaadjes, steeds opnieuw dat wees gegroet, steeds opnieuw die belijdenis. Ja, God de Zoon is mens geworden. Maria, bid voor mij in mijn ongeloof. Als ik met dat kleine beetje geloof in de moeder Gods die ons tenslotte door Jezus zelf is gegeven, als ik met dat kleine beetje geloof steeds weer naar haar toe ga, zoals Dominicus in zijn ontmoediging naar haar toe is gegaan, dan is dat mosterdzaadje voldoende. Dan wordt ons ongeloof aangevuld, wordt ons ongeloof langzaam maar zeker omgevormd in het geloof van onze moeder zelf. We mogen haar vragen om met haar geloof Jezus nu te gaan ontvangen in de heilige communie. Bidden wij in groot vertrouwen.
1: Laten wij bidden dat wij als gelovige christenen vanuit onze verbondenheid met God aan ons leven gestalte geven. Dat wij alle hoogmoed afleggen en bereid zijn om dienstbaar te zijn. Laat ons bidden. Bidden wij voor allen die zich teleurgesteld van de kerk en het geloof hebben afgewend, dat onze liefdevolle en gelovige levenswijze hen ertoe mag brengen om God weer te zoeken en zich aan hem toe te vertrouwen. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Voor de jongeren, dat er velen de roepstem Gods ervaren om te werken in de wijngaard van de kerk. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Wij bidden voor de jonge kerken in alle werelddelen, dat wij geraakt mogen worden door hun bezielende geloofsovertuiging. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Bidden wij voor onze parochie, dat wij op een oprechte wijze ons geloof beleven en belijden, en dat er zegen op onze geloofsgemeenschap mag rusten. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u wel.
1: Dat zwangere moeders de kracht en steun krijgen hun kindje liefdevol op de wereld te brengen. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u wel.
1: Voor bruidspaar Terlouw de Wild en uit dankbaarheid voor de verjaardag van Sicily. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u wel.
1: Uit dankbaarheid voor verkregen doopgenade. Laat ons bidden. Laten wij bidden voor ons allen, dat wij Gods liefde voor ons met geloof beantwoorden, dat wij ook elkaar niet teleurstellen. Bidden wij om genezing voor onze zieken, om troost voor onze bedroefden, om aandacht voor de eenzamen, om de eeuwige rust voor onze overledenen, met name overleden ouders Genet Klein, Martinus Alexander Maria Genet. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u verhoor.
0: Goede Vader, wil onze gebeden verhoren op voorspraak van onze moeder, de heilige maagd Maria, troosteres der bedroefden, en van Sint Dominicus, door Christus onze Heer.

Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, luister in uw goedheid naar de gebeden die wij tot u richten door tussenkomst van de heilige Dominicus. Schenk door de kracht van dit offer aan alle strijders voor het geloof uw genade en uw bescherming door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal door Christus onze Heer. Want gij schenkt uw kerk vreugde op het feest van de heilige Dominicus. Door zijn voorbeeld geeft gij ons kracht, door zijn woord verdiept gij ons geloof, en door zijn voorspraak biedt gij ons bescherming. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zijn dood en verrijzenis indachtig God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo onze paus en Johannes onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Wenst elkaar de vrede.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
1: Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof u reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van u gescheiden worden.

0: Laat ons bidden. Heer, bij de herdenking van de heilige Dominicus hebt gij ons gevoed met dit heilig sacrament. Wij bidden u, mogen uw kerk de kracht ervan ontvangen in een volkomen toewijding aan u en een helper vinden in hem die door zijn prediking tot haar bloei heeft bijgedragen, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. Wees gegroet, Maria, vol van genade.
1: De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouw. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige aartsengel Michaël, verdedig ons in.

Voor de viering van de heilige Eucharistie was u verbonden met de heilige Lodewijkkerk in Leiden. U kunt ons volgen en ondersteunen via www.lodewijkparochie.nl of via Facebook. Zoals u weet wordt de heilige mis iedere vrijdag om de week op zaterdag en één keer in de maand op zondag uitgezonden uit deze kerk. Als u misintenties wilt opgeven, stuurt u dan een mailtje naar lodewijkparochie@gmail.com of neem contact op via de website. Morgen komt de heilige mis via Radio Maria uit Druten. Maar u kunt natuurlijk ook de mis met ons meevieren via de livestream, via de link op onze website. En dan geven we u nu terug aan de studio in Den Bosch. Dit is Radio Maria Nederland. Beluister op DHB+, de Radio Maria app en via internet www.radiomaria.nl.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. En bij deze ben jij van jouw taak ontheven. Ondertekend, moeder overste. Keer op keer leest zuster Bonifacia de brief. Ze kan haar ogen niet geloven, want er is maar één moeder overste en dat is zij. Mensen kunnen soms zo hard zijn. En religieus zijn nu eenmaal ook mensen. Dus, nou, u vult het zelf maar in. Onze heilige van vandaag werd per brief medegedeeld dat ze niet alleen uit haar functie was ontheven, maar tegelijkertijd niet meer welkom was in het klooster van de door haar gestichte gemeenschap. Bonifacia Rodriguez zag op 6 juni 1837 in een klein huisje in het Spaanse Salamanca, hemelsbreed, of zo zie je zeggen als de kraai vliegt, 175 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Madrid, het levenslicht. Papa Juan en mama Maria Natalia Castro hielden veel van onze lieve heer. Het leven was niet gemakkelijk. Juan verdiende de kost als kleermaker, maar die kost was schamel. En het gezin met de 6 kinderen moest steeds weer verhuizen, omdat ze de huur niet konden betalen. Van kinds af aan hielp Bonifacia als oudste haar vader met naaiwerk in zijn ateliertje en door voor haar broertjes en zusjes te zorgen. Ze is maar 15 jaar oud als vader overlijdt en neemt al vanzelf de taak over. Maar snel beperkt zij zich tot het maken van garen en draden. Wordt zij touwslager, zoals het officieel heet. Nou luisteraar, om eerlijk te zijn, ik had nog nooit van het woord gehoord. Maar bij deze, touwslager. Op zon- en feestdagen nodigt de Spaanse andere vrouwen uit over van alles te praten. Maar vooral ook over hun geloof. Daarbij nodigt ze ook de Catalaanse pater Jezuïet Francesco Javier Butinha y Hospital uit. Bonifacia voelt zich echter geroepen tot het religieuze leven. Ze houdt zoveel van moeder Maria en wil intreden bij de Dominicanessen in het klooster van Santa Maria Duenas in Salamanca. Had Maria niet immers aan ordestichter Dominicus de rozenkrans geschonken? Maar als zij pater Francisco Javier plannen openbaart, vertelde hij haar over zijn droom van een nieuwe congregatie van zusters die in navolging van Sint-Jozef, het huisje van Nazareth, gebed met werk verenigen. Zusters die niet afgezonderd van de wereld, maar midden in de wereld staan. Door een voorbeeld van werken en bidden moeten deze zusters, jonge vrouwen die in de maatschappij anders verloren dreigen te gaan, opvangen, maar vooral ook opleiden. Wanneer ook de bisschop warm loopt voor het plan, begint heel eenvoudig in dat kleine werkplaatsje in Salamanca, de gemeenschap van zusters dienaressen van Sint-Jozef. De Bonifacia's moeder als eerste lid. Het zogenaamde Nazareth-werkplaats. De priesters spreken er schande van. Religieuzen die hun handen vuil maken. Dat kan toch zomaar niet? In een jaar tijd krijgt de bisschop een ander bisdom. Wordt de koning afgezet. En de jezuïeten het land uitgejaagd. En zo staat zuster Bonifacia, nu moeder Bonifacia, er helemaal alleen voor. De nieuwe bisschop stelt de jonge congregaties onder het gezag van Don Pedro Garcia. die het allemaal maar niks vindt. De stichteres zoveel mogelijk negeert en de zusters weer op het juiste pad wil brengen door ze gewoon weer onder te brengen in een klooster. Wanneer later de politieke rust weerkeert, kunnen de Jezuïeten naar hun land terug. Pater Francesco Bottiglia, die in Zamora terechtkomt, schrijft moeder Bonifacia of zij hem niet weer kan helpen het oprichten van een huisje van Nazareth. Tijdens zijn verblijf bij hem ontvangt moeder Bonifacia een brief uit Salamanca, waarin zij leest dat haar eigen zusters haar hebben afgezet. Haastig keert zij naar huis, naar haar klooster terug. Komt er echter niet verder dan de deur, waar ze te horen krijgt dat zij niet langer welkom is. Wanneer korte tijd later de nieuwe bisschop de hervormde orderegel goedkeurt, stort zuster Bonifacia's wereld in. Vol verdriet vertrekt ze weer naar Zamora, vergezeld door haar moeder en slechts één zuster die haar trouw bleef, en begint opnieuw. Ze betrekken een woningje vlakbij het klooster van de Paters Concepcionisten, waar ze naar de heilige mis kunnen en water krijgen. Hier leven ze 4 maanden lang in extreme armoede, omdat ze niet over voldoende middelen beschikken om het levensonderhoud te voorzien. Als de enige echte dienaresse van Sint-Jozef beginnen ze weer met het maken van kant- en borduurwerk en kerkversieringen, die ze op bestelling maken. En dus daar start ze zo opnieuw haar Nazareth-werkplaats op. Neemt weer arme vrouwen in dienst door de industriële revolutie gedwongen buiten huis moeten werken. En daarbij het grote risico lopen hun waardigheid te verliezen. Zussen doen in de werkplaatsen hetzelfde werk als de andere vrouwen. Maar het was in tijd ondenkbaar dat religieuzen zo dicht bij de wereld van het werk stonden. Ondanks haar onterecht ontslag als moeder overste van de congregatie van Salamanca, vergeeft en vergeet Bonifacia de vernederingen, alle lasten en onrechtvaardigheden die ze had geleden. De stilte geeft zich helemaal aan de kans. Maar dan volgt op 1 juli 1901 de grootste vernedering en het moment van zelfontlediging voor zuster Bonifacia. Wanneer de pauselijke goedkeuring van de Sierva's de San José, de zusters van de heilige Jozef, dienaresse, verleend door paus Leo XIII, haar huis in Zamora uitsluit. En vandaar zal de Heer op 8 augustus 1905, 68 jaar oud, naar huis halen. 1,5 jaar later, op 23 januari 1907, zou het huis van Zamora alsnog worden opgenomen in de congregatie. Maar luister, ik ben nog niet klaar. Nu is de dood niets anders dan een overstap naar het eeuwig leven. Soms denk ik wel eens dat daar de hemel een kabaal van je welste moet zijn. Met al die luide voorsprekers. En dan praten we niet alleen over alle officieel heiligverklaarden, maar ook over onze heilige voorouders, andere familie, vrienden, bekenden, die voor ons hun best doen. Neemt hem en in die ontelbare menigte vinden we dus ook onze heiligen van vandaag. Dat zij in de hemel een potje kan breken, ondervond Kasongo Bavon, een 33-jarige koopman uit Congo. Eind maart 2003 werd Kasongo bevangen door hoge koorts en koude rillingen. In de veronderstelling dat malaria was, een ziekte die veel komt daar in de regio, zocht hij zijn toevlucht tot de gewone huismiddelen. Maar In plaats van dat hij zich beter voelde, werd het alleen maar erger. Zozeer zelfs dat hij het ziekenhuisje van Kaïa, van de zusters dienaressen van Sint-Jozef gaat. En daar wordt een ernstige aandoening aan de dunne darm geconstateerd. In het operatie volgt en Kasongo lijkt er weer helemaal bovenop te komen. Tot hij, na enige tijd, zieker wordt dan ooit tevoren. Nu wordt de buikvliesontsteking geconstateerd, veroorzaakt door de operatie, waardoor de darmen verkleefd geraakt waren en van alles zich in de dunne darm had opgehoopt. Details laat ik buiten beschouwing. Weer gaat Kasongo onder het mes. De prognose is somber. Na 3 dagen verergert het bloeden. De situatie wordt steeds uitzichtlozer. Dan besluit de arts tot een derde operatie. De zusters, dienaressen van Sint-Jozef, bidden nog vuriger en beginnen een noveen tot orde stichten moeder Bonifacia. In zijn wanhoop sluit de protestantse Kasongo zich bij hen aan. Hij is weduwnaar en wil zijn 3-jarige dochtertje niet als wees achterlaten. Voor de operatie bidt hij luid tot de moeder Bonifacia. De aanwezige verpleegsters sluiten zich bij hem aan. De operatie brengt 2 darmperforaties aan het licht. De arts hecht ze snel en besluit zonder verder nog iets te doen de buik maar weer dicht te naaien. Hij vertelt Kasongo's vader dat zijn zoon de nacht niet meer zou halen. Tegen alle menselijke hoop in, overleeft Kasongo wel die nacht. Voelt de volgende dag zelfs geen pijn meer en vraagt om eten. 3 dagen later is de mond droog en schoon en doen zijn darmen wat darmen moeten doen. En paus Benedict XVI was dat in 2011 reden Bonifacia Rodriguez y Castro heilig te verklaren. Santa Bonifacia Rodriguez, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Op de 19e zondag door het jaar A is het evangelie ontleend aan Matteüs hoofdstuk 14 vers 22 tot en met 33. Ik lees het u voor. Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen, terwijl hij het volk naar huis zou zenden. Toen hij het volk had weggezonden, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. De boot was reeds vele stadia uit de kust en werd geteisterd door de golven, want ze hadden tegenwind. In de vierde nachtwaken kwam hij te voet over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen hem zo over het meer zagen gaan, raakten ze van streek omdat ze een spook meenden te zien en ze begonnen van angst te schreeuwen. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen, wees gerust, ik ben het, vrees niet. Heer, antwoordde Petrus, als gij het zijt, zeg mij dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Waarop Jezus sprak, kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde, Heer, red mij! Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei, klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Nadat ze in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor hem neer en zeiden, waarlijk, gij zijt de Zoon van God. Toch maar weer even kijken naar Matteüs evangelie, want daar is dit een stukje uit. Wat was ook alweer het grote geheel? Matteüs verdeelt zijn evangelie in drie grote stukken. Het belangrijkste deel is het openbaar leven van Jezus, althans het grootste deel. Dat loopt van hoofdstuk 3 tot hoofdstuk 25. Voorafgaand aan hoofdstuk 3, 1 en 2, beschrijft hij verhalen uit de kindheid van Jezus. En aan het eind, de hoofdstukken 26 tot en met 28, lijden, dood en opstanding. Door zijn verhaal heen van het openbaar leven van Jezus, dus hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25, daardoorheen weeft hij vijf belangrijke toespraken. De eerste is de bergrede, die loopt van hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7. De tweede, de zendingsrede, hoofdstuk 10. De derde, de reden over de gelijkenissen van het koningschap der hemelen, hoofdstuk 13. De vierde, de gemeenterede, hoofdstuk 18. En tenslotte de vijfde, de hoofdstukken 24 en 25, de gelijkenissen over het oordeel. Als wij nu dus zitten in hoofdstuk 14, dan hebben we de gelijkenissen van het koningschap achter ons gelaten en zitten dus in de tijd nadat Jezus de gelijkenissen van het koningschap over het zaaien van het woord heeft uitgesproken en zouden we de hoofdstukken daarna kunnen

En als we dan kijken naar dat stukje waar onze tekst aan ons is ontleend en we zien het in de samenhang, dan overzien we dat na de reden over de gelijkenissen van het koningschap der hemelen, met die zaaier en die huisvader, vertelt Matteüs over Jezus' bezoek aan zijn eigen vaderstad Nazareth. Hoe daar het zaad van zijn woord geen goede aarde vindt. Jezus zegt daar ook, een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen vaderland. En als illustratie van die woorden horen we over het tragische lot van Johannes de Doper, hoe hij door koning Herodes om het leven wordt gebracht. Daarmee loopt Matteüs vooruit op het tragische levenseinde van Jezus zelf straks. Daarna horen we over de wonderbare broodvermenigvuldiging, hoe Jezus duizenden weet te voeden met 5 broden en 2 vissen. Daarmee loopt Matteüs vooruit op de tijd hoe het na Jezus heen gaan zal zijn. Dan zullen de leerlingen Jezus brood, zijn woord, onder de mensen verspreiden. En met dat verhaal van dat broodwonder loopt Matteüs misschien ook wel vooruit op het laatste avondmaal, waar Jezus opnieuw het brood zal nemen, zegenen, breken en geven, precies zoals hij het bij het broodwonder zelf deed. Hoe dan ook, daarmee zijn we aangeland bij het gebeuren van vandaag, hoe Jezus midden in de nacht over het water van de zee naar zijn leerlingen in nood toekomt. In de afgelopen 2 verhalen hoorden we hoe de schaduw voorbij ging van wat later met Jezus zou geschieden. We lopen daar al een beetje op vooruit in die verhalen. En zou dat dan nu ook weer het geval zijn? Laten we de tekst nader bezien. U weet, ik gebruik altijd een eigen vertaling, niet omdat die beter is, vaak in tegendeel, maar omdat ik graag wil weten wat er in het Grieks staat, omdat Griekse woorden vaak tot nadenken en tot proeven en smaken van de tekst uitnodigen, wat in een vertaling vaak verloren gaat. Dat kan ook bijna niet anders. Dus de eigen vertaling. En gelijk dwong hij zijn leerlingen in te stijgen in de boot en hem vooruit te gaan naar de overkant, terwijl hij de menigten zou laten gaan. En gelijk. Dat is opmerkelijk. In vers 15 hadden we gehoord dat de avond viel. En daarop had Jezus de menigte te eten gegeven. Daar zal toch wel behoorlijk wat tijd overheen gegaan zijn. Je zou verwachten dat het intussen donker was geworden. En toch dwingt Jezus zijn leerlingen in de boot te stijgen. En gelijk. Ja. Uit de andere evangelies weten we dat vissers ook 's nachts werkten, althans in de Bijbelse cultuur. In het evangelie van Lucas horen we hoe Petrus tegen Jezus zegt, meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen. En bij Johannes lezen we dat de leerlingen uit vissen gingen en hoe Jezus hen tegen de morgen aan het strand stond op te wachten. Dus de leerlingen waren gewoon om 's nachts te varen. Maar nu gaan ze niet de zee op om te vissen. Ze worden door Jezus gedwongen naar de overkant te gaan. Nacht, overkant, 2 woorden die toch gemakkelijk een dubbele betekenis zouden kunnen krijgen. En dan dwingt Jezus ze in te stijgen. Dat is een woordspeling. Hier horen we hoe de leerlingen de boot instijgen. En zometeen in het volgende vers horen we hoe Jezus de berg opstijgt. Zowel leerlingen als Jezus stijgen dus de ene groep in en de andere persoon op. En dan, zoals gezegd, in de nacht naar de overkant. Roept dat niet bijna het beeld op van iemand die doodgaat? Loopt Matteüs al enigszins vooruit op wat later in Jezus' leven komen gaat? Of, anders gezegd, wil hij deze zogenaamde alledaagse gebeurtenis plaatsen in het perspectief van het grote mysterie van dood en opstanding van Jezus? Of zoeken we dan toch te veel achter? Nou ja, gezien wat er komen gaat, dat Jezus midden in de nacht over het water wandelt, denk ik zelf dus eigenlijk van niet. Ik denk dat de woorden expres zo gekozen zijn dat ze vatbaar zijn voor een dubbele betekenis. En dan die boot had Jezus eerst gebruikt om van daaruit zijn woord te zaaien in de harten van de mensen op het land. Weet u wel, zo begon het hoofdstuk over de gelijkenissen van het koningschap. En vervolgens hoorden we niets meer over die boot, tot het moment dat hij in een boot uitwijkt naar een woestijnplaats om even op zichzelf te zijn. Dat is de opmaat voor de geschiedenis van het broodwonder. Want hij wilde wel op zichzelf zijn, maar de mensen waren hem voor en in

In grote getalen waren ze hem gevolgd en toen heeft hij ze dus het broodwonder toegediend. Maar nu is het broodwonder achter de rug en laat Jezus zijn leerlingen alvast in de boot vertrekken, terwijl hij dan alsnog op zichzelf kan zijn. Dat horen we in het vers hierna. En dan, hij laat het volk gaan. Het volk laten gaan. Zojuist, bij de woorden nacht en overkant, bekroop mij het gevoel dat er wellicht een dubbele betekenis achter die woorden zat. Alsof Matthäus vooruitloopt op wat later verteld wordt. Nou, dat gevoel wordt versterkt door de woorden die nu klinken. Het volk laten gaan. Gaat hier de schaduw voorbij van het feit dat Jezus straks door zijn dood in de nacht en opstanding aan de overkant het volk zal laten gaan, verlossen? Of zoek ik er toch te veel achter? We gaan naar vers 23. En de menigte hebbend laten gaan, steeg hij op naar de berg om op zichzelf te aanbidden. Avond geworden was hij ginds. Steeg op. Dat is dus een woordspeling met van de leerlingen daarnet, die stegen in de boot. En dan, hij steeg op naar de berg. De berg opstijgen om te bidden. Waar hebben we dat meer gehoord? Ja, dat gegeven kennen we uit de verhalen over Mozes, die herhaaldelijk de berg opsteeg om met God te spreken als een vriend, van aangezicht tot aangezicht. Dat beeld roept Matthäus nu op rond de persoon van Jezus. De Bijbel kent aan de berg een bijzondere betekenis toe. Op de berg kun je het dichtst bij God in de hemel komen, waar God woont. De berg, dat is althans ja, een voorstelling van zaken, de Bijbelse voorstelling van zaken. God woonde boven ons, boven het uitspansel, en je kwam daar het dichtst bij door de hoogste berg te beklimmen. De berg is dus bij uitstek de plek om dicht bij God te zijn, en daar gaat Jezus nu heen. Ja, u moet mij maar niet kwalijk nemen, maar weer bekruipt mij het gevoel van die dubbele betekenis. In de nacht, dicht bij God, of zelfs met God verenigd. Is dat ook niet een beschrijving van wat er met Jezus gebeurt in de dood? Loopt Matthäus inderdaad vooruit op wat komen gaat? Het wordt mij steeds maar ingegeven door wat ik weet dat er straks gaat gebeuren, dat Jezus over het water wandelt. Dat kan niet volgens normale menselijke maatstaven. En we worden dus hier voorbereid op iets wat straks niet kan. En we moeten misschien achter de woorden die normaal klinken, toch al dingen zoeken die eigenlijk meer op het inzicht dan op de controle van de gebeurtenissen zijn gericht. Ja, dat is mijn gevoel maar steeds. En dan is die op zichzelf. Dat hadden we al eerder gehoord. Want in hoofdstuk 14 vers 13 staat er, horend dat Johannes de Doper door Herodes was gedood, dat horend week Jezus uit van ginds, zijn vaderland, in een boot naar een woestijnplaats om op zichzelf te zijn. En dat was het opmaat voor het broodwonder. En nu is hij dan inderdaad eindelijk op zichzelf. En dan staat er dat merkwaardige zinnetje waarmee dit vers afsluit. Daar staat, zoals in het Grieks althans, avond geworden was hij ginds. Avond geworden was hij ginds. Dat is een heel nadrukkelijk zinnetje. Ook het feit dat Matthäus hier uitdrukkelijk het werkwoord was laat klinken, is betekenisvol. In het Grieks staat het er ook. Hij was daar. In het Grieks had hij het net zo goed achterwege kunnen laten. Dat kan in het Grieks heel makkelijk, dat je het werkwoord zijn gewoon weglaat, omdat het toch wel duidelijk is. Maar als je het dan wel gebruikt, ja, dan wil je daar natuurlijk juist de bijzondere nadruk op leggen. Jezus was op de berg in de nacht, aan de overkant, dicht bij God. Wat wordt hier toch opgeroepen voor een wereld? Vers 24. De boot was reeds vele stadia van het land verwijderd, gekweld door de golven, want tegen was de wind. Vele stadien. Een stadion was om en nabij de 180 meter. En een aantal stadien zal dus wel, ja, laten we maar schatten, zo'n 500 meter zijn. Misschien nog iets meer. Een paar keer 200 meter, een paar keer 180 meter, zoiets. En dan dwarsgezeten, gekweld, dwarsgezeten.
Dat woord dat daar staat, is eigenlijk getoetst worden met een toetssteen. En dan met de ondertoon van gekweld worden. Dat is wat er gebeurt. Ze worden gekweld door de golven. In hoofdstuk 8, vers 6, hoorden we dat er sprake was van een knecht die gekweld werd door pijn. En toen Jezus aan de overkant was bij de Gadarenen, werden de onreine geesten gekweld door de komst van Jezus. En nu wordt de boot gekweld door golven. En dan staat het toch zo heel nadrukkelijk, want tegen was de wind. Ook hier schrijft Matthäus dat woordje was heel uitdrukkelijk, terwijl het echt niet nodig zou zijn in het Grieks. Als het er niet was had gestaan, was het even duidelijk geweest. Maar als hij het wel schrijft, dan horen we toch dat tegenover het zijn van Jezus, Jezus die was ginds op die berg met God verenigd, en tegen was de wind, komen hierdoor nou niet die twee werelden van de wereld zoals het bij God toe gaat, waar Jezus verblijft, en de wereld die tegen zit. Komen die nou niet tegenover elkaar te staan? Is Matthäus niet bezig om hier David en Goliath tegenover elkaar te plaatsen? Of om hier God en demon tegenover elkaar te plaatsen? Of om hier voorspoed en tegenspoed tegenover elkaar te plaatsen? Dat doet hij toch door dat woordje was zo nadrukkelijk te laten klinken. Eerst in het vorige vers toen het ging over dat Jezus was. En nu was de wind tegen. Ik ontkom er niet aan door daar toch van alles achter te zoeken.

0: Vers 25. In de vierde nachtwaken ging hij naar hen toe, wandelend over de zee. Ja, dat moet ik natuurlijk heel anders voorlezen. Ik moet natuurlijk voorlezen. In de vierde nachtwaken ging hij naar hen toe, wandelend over de zee. Daar staat toch iets ontzettend geks? Wandelend over de zee. Wat zullen we nou krijgen? Eerst maar even die vierde nachtwaken. De Romeinen hadden vier nachtwaken. De Grieken vroeger drie. De Romeinen vier. Dus we zitten duidelijk in de Romeinse cultuur met dat woord vierde nachtwaken. De eerste was de avond. De tweede was middernacht. De derde was tegen het hanengekraai als het heel licht begon te worden. En de vierde was de ochtend. Dat zou dus betekenen dat het nu reeds ochtend is en niet, wat ik heel vaak heb gedacht eigenlijk, het duisterde moment van de nacht. Nee, we zijn al in de ochtend aangeland. En als het inderdaad de ochtend is bij het opkomen van de zon, ja, u moet me maar niet kwalijk nemen. Ik krijg maar weer het gevoel dat we toch alles moeten verstaan in het kader van het mysterie van Jezus' leven zelf, van nacht en ochtendgloren, dood en opstanding. Te meer omdat die zee, kijk, in onze vertaling, de normale vertaling, geeft over het, dat Jezus over het meer te voet naar hen toe kwam, over het meer. Want we weten nu eenmaal van de kaart, als we op de kaart kijken, dat is het meer van Genezaret, een stukje water dat door alle kanten om land wordt omgeven. En dan praat je niet over een zee, maar over een meer. Maar ja, Matthäus schrijft zee. Dus daar wil hij ons iets duidelijks mee maken. En natuurlijk wil hij dat, want de zee in de cultuur, in de Bijbelse cultuur, heeft een hele bepaalde gevoelswaarde. Die zee, dat is de plek waar de afgoden, waar de demonen, waar de duivels thuis horen. Op de bodem van de zee schuilt altijd een monster dat naar je zit te loeren om te kijken of die je kan verslinden. Denkt u maar aan het verhaal van Jona. Als Mozes uit Egypte trekt met het volk op weg naar het beloofde land, dan moet eerst een hele zee opzij geschoven worden, want dat was de bedreiging bij uitstek. En als in het boek Openbaring wordt gezegd dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn, dan staat er heel nadrukkelijk tussendoor, en de zee was niet meer. De zee, dat was voor de Bijbel de vindplaats van het gevaar, van de dreiging, van alles wat mensen, dat de mensen naar het leven stond. En daar wandelt Jezus nou zomaar overheen. Wandelend over de zee. Dat wordt ook trouwens gezegd over God zelf in het Oude Testament. Ik heb het opgezocht voor u. In Psalm 77, vers 20 staat: dwars door de zee ging uw weg. Uw pad voerde dwars door het machtige water. Dat slaat natuurlijk op de uittocht uit Egypte. Dat was Psalm 77. En Job, in hoofdstuk 9, vers 8, hij legt de zee aan zijn voeten. Dat is wat Jezus vandaag dus doet. En Jesaja, hoofdstuk 43, vers 16. Zo spreekt de Heer die een weg legt in de zee en in machtige wateren een pad. Kortom, Jezus doet zoals in heilige boeken over God gesproken wordt. Jezus is de vervulling van het Oude Testament. Of in hem komt het hele Oude Testament, komen alle heilige boeken als het ware samen. Geen wonder dat straks de leerlingen zullen uitroepen, u bent zoon van God. Ja, u zult het met me eens zijn, toch zijn we langzamerhand in een heel vreemde wereld terechtgekomen. En ik heb maar steeds de indruk dat de verzen die eraan vooraf gaan ons proberen toe te leiden met zachte hand naar het feit dat we inderdaad op weg waren naar een vreemde wereld. En zitten we nu ineens middenin. En in vers 26, de leerlingen ziende hem op de zee wandelend, raakten in de war zeggend, het is een spook, en ze schreeuwden van vrees. Dat schreeuwen, dat komt herhaaldelijk voor. Allerlei mensen schreeuwen. Het geeft vooral aan dat er lawaai is. Straks zal de Canaanese moeder schreeuwen om de genezing van haar dochter. En zo zullen bij de benadering van Jeruzalem opnieuw twee blinden schreeuwen om genezing. En zullen straks de mensen schreeuwen bij Jezus' intocht in Jeruzalem. Hosanna. En zo zal het volk schreeuwen om Jezus' kruisiging. En zo zal Jezus zelf straks sterven met een laatste schreeuw. Schreeuwen. Dat duidt toch op een bepaalde gevoelswaarde. Schreeuwen. Ze schreeuwden van vrees. op zich is dat natuurlijk eigenlijk al, ja, als het niet zo serieus was, is het ook wel grappig. Want we herinneren ons dat Jezus in zijn zendingsreden herhaaldelijk tegen zijn leerlingen had gezegd, hè, ik zend jullie als schapen onder de wolven, maar vrees niet. Dat had hij niet één keer gezegd, dat had hij wel drie keer gezegd. Vrees niet, vrees je tegenstanders niet. Nou, op dit moment menen ze een spook te zien en misschien wel het spook, de tegenstander weer uitstek, en ze vrezen dus wel. En Jezus zal dus de woorden van dat moment van toen, van die zendingsreden herhalen. Vrees niet. En dat woord, dat weten we wel. Dat klinkt zo vaak in de Bijbel. Telkens als God in de wereld van mensen binnenkomt, komt er zoiets anders binnen, zoiets overweldigends, dat vrees de mensen bevangt. En dan is het eerste wat er gezegd wordt, vrees niet, als de engel bij Maria binnenkomt en ze schrikt van zijn woorden, vrees niet. Telkens, en ook in het Oude Testament, als God of de engel van de Heer komt, vrees niet. Dan hebben we toch met dingen te doen die een normaal mens vrees aanjagen, omdat het zo anders is en dwars door onze wereld binnenkomt, binnenkomt breken. En dat eerste wat je dan overkomt is vrees. En weer vrees niet. Natuurlijk vrezen we. Dan mag Jezus wel 10 keer gezegd hebben in de zendingsreden, vrees niet. Maar ja, dat moet je dan ook altijd nog maar kunnen. Vers 27, gelijk sprak Jezus hun zeggend, vat moed, ik ben het, vrees niet. Daar staat het nog een keertje, vrees niet, ik ben. Ja, spreekt Jezus daar nu niet eigenlijk de godsnaam over zichzelf uit? Ik ben, vrees niet. Gelijk sprak Jezus hun. Het verhaal begon ook met gelijk. Hoe stond het er ook alweer aan het begin? En gelijk dwong hij zijn leerlingen in te stijgen in de boot. En nu ze in angst zitten, gelijk sprak Jezus hun zeggend, wat moet ik ben het? Alsof er toch sprake is van een godsverschijning, daar op die vroege ochtend op het water. En in vers 28 antwoordde hem sprak Petrus, Heer, indien u het bent, beveel naar u toe te gaan op de wateren. Beveel, ja, eigenlijk moet je invullen, beveel mij, maar dat staat er dus niet in het Grieks. Beveel naar u toe te gaan op de wateren. Petrus wil bevolen worden door de Heer. Op zich is dat al een vers om een meditatie aan te besteden. Beveel naar u toe te gaan. Beveel mij naar u toe te gaan. Is dat dan niet al een verregaande vorm van navolging van Christus? Zeker nu we even terug hebben overwogen wat het in de Bijbelse cultuur betekent om op de zee te wandelen, beseffen we nu beter wat Petrus eigenlijk vraagt. Hij vraagt niet dat hen een goochel of tovertruc wordt geleerd, dat hij dat ook kan over water wandelen. Nee, hij vraagt dat ook hij boven het kwaad en de dreiging daarvan zou kunnen staan. Juist zoals hij ziet dat dat aan Jezus gegeven is. Wie van ons zou dat nou niet willen? Dat wij over het water van het onheil zouden kunnen wandelen. Dat wij boven alle dreiging zouden kunnen staan. Dat wij dat domineren. En dat we onaantastbaar zijn voor alles wat het kwaad ons kan aandoen. Zelfs als het kwaad het ons kan aandoen. Dat we dan zo tot die andere kant behoren die we boven op de berg hebben meegekregen. Dat we nu over, om zo te zeggen dan maar even, over het water van het onheil kunnen wandelen. Petrus vraagt dat. Waarop Jezus sprak in vers 29, hij sprak, kom. En neerstijgend van de boot, wandelde Petrus op de wateren en kwam naar Jezus toe. Mooi hè, dat Matthäus dat dan toch maar schrijft. In het begin waren ze ingestegen in de boot, en nu stijgt hij uit van de boot en wandelde Petrus op de wateren en kwam naar Jezus toe. Hij doet wat Jezus zegt. Jezus zegt kom en hij kwam. Maar toen, kijk en nu mijn vertaling maar, ziende de wind begon hij te vrezen. En beginnend neer te zinken schreeuwde hij zeggend, Heer red mij. Hij begon te vrezen. We weten nu wat dat woord inhoudt. Dat stond er net ook al. En hij schreeuwde. En we weten nu wat het woord inhoudt. Want dat gebruikte Matthäus juist ook al. En hij schreeuwt, Heer, red mij. Dit stukje tekst is toch al een meditatie voor een hele week. Beveel mij naar u toe te komen en dan komt hij en dan wordt hij bedreigd en dan roep je, Heer, red mij. Is toch even iets om bij stil te blijven staan. Vers 31. Gelijk hem de hand reikend, nam Jezus hem op en zegt hem, klein vertrouwende, waartoe heb je getwijfeld? Weer dat woordje gelijk. Er zit een hoop tempo in. Gelijk dwong Jezus in de boot te gaan. Gelijk sprak Jezus tot hen, vat moed. Gelijk reikte hij hem de hand. Dat zijn dus blijkbaar drie parallelle gebeurtenissen die allemaal iets van heil, redding in zich bergen, gelijk. Nam Jezus hem op en zegt hem, klein vertrouwende, waartoe heb je getwijfeld? Dat woord twijfelen, in het Grieks staat er zoiets als in tweestrijd staan. Het komt nog eens voor, helemaal aan het eind van Matteüs' evangelie, als Jezus na zijn opstanding aan zijn leerlingen verschijnt. Sommigen twijfelen dan of hij het werkelijk is. Maar dan dat woord klein vertrouwende. Het kwaad de baas blijven kan blijkbaar alleen krachtens Jezus, niet door naar de dreiging te kijken en je te laten beangstigen, maar door naar Jezus te kijken en je te laten bemoedigen. Ja, dat is toch ook al een meditatie? Je kunt het kwaad de baas blijven, niet door naar de dreiging te kijken en je te laten beangstigen, maar door naar Jezus te kijken en je te laten bemoedigen. Zover zal het zijn na Jezus' opstanding uit de dood en de gave van zijn geest. Hoewel we in deze geschiedenis herhaaldelijk de schaduw van Jezus' dood en opstanding voorbij meenden te zien gaan, worden we er nu op geattendeerd dat Petrus op dit moment zover nog niet was. Dat zal inderdaad pas zover zijn dat hij, om zo te zeggen, over het water kan wandelen en de dreiging de baas kan blijven na de opstanding van Jezus als hij de Heilige Geest heeft ontvangen. Hier is dat zover nog niet. Klein vertrouwende. Dat woord had Jezus al eerder gebruikt, toen hij destijds de storm het zwijgen had opgelegd, in hoofdstuk 8, vers 26. Ook toen had hij gevraagd waarom ze zo bangelijk waren. Die situatie wordt hier herhaald. Met dit verschil dat Jezus niet alleen de zee zal stilleggen, maar dat hij er ook overheen wandelt. Dat werd in het eerste verhaal nog niet verteld. En nadat ze omhoog ingestegen waren in de boot, zweeg de wind. Weer dat woord stijgen, nu weer instijgen. Dus de leerlingen zijn ingestegen in de boot, Jezus is opgestegen naar de berg, Petrus is uitgestegen uit de boot, neergestegen uit de boot, en nu stijgen ze allebei weer in de boot. Daar zit toch, ja, dat is toch filmisch, dat woordje stijgen alleen al. En de wind ging liggen. Daar moeten we even bij stilstaan, want dat is misschien goed om dat toch even te vermelden. In de Bijbelse cultuur, daar geloofde men dat de hele wereld beheerst en bestuurd werd door onzichtbare geesten. Ook de mensen. En men redeneerde dan, als een mens slecht handelde, luisterde hij naar de ingevingen van de boze geest die in hem was. En wie goed handelde, luisterde naar de ingevingen van de goede geest. Wie ziek was of ongeluk onderging, werd in bedwang gehouden door een boze geest. Boze geesten maakten mensen ongelukkig. En we zien in de evangelische herhaaldelijk hoe Jezus mensen bevrijdt van boze geesten, door bijvoorbeeld hun ziekte te genezen of door de boosheid in hen te verdrijven en ze om te vormen tot goede mensen. Vandaar dat Matteüs aan het begin van zijn evangelie vertelde hoe Jezus bij de doop de geest uit de hemel kreeg opgelegd. Die geest, zo horen we nu, is blijkbaar sterker dan alle knellende, boosaardige geesten die het goede leven van de mensen aanvreten of bedreigen. Dat heeft hij herhaaldelijk getoond door al die genezingen en al die verlossingen die hij intussen al heeft verricht. Maar nu blijkt zelfs dat zijn geest sterker is dan de levensbedreigende krachten, dan de levensbedreigende geesten in de natuur die de mensen bedreigen. En dat zijn toch krachten waar een mens nooit tegenop kan. Maar de geest van Jezus dus wel. En dan tenslotte, die in de boot knielde neer voor hem, zeggend, waarlijk Gods zoon bent u. Zoon van God, niet de zoon van God, dat staat er niet. Als je dat vertaalt, zoals in onze gebruikelijke vertaling, loop je eigenlijk al vooruit op de ruzie die later gaat ontstaan, of Jezus nou wel of niet de zoon van God is. Maar die bekommernis had Matthäus nog helemaal niet. Hij wilde alleen maar aantonen dat Jezus in nauwe verbinding stond met God. Dat hadden we eigenlijk al gehoord met die berg waar die was. Hij heeft hetzelfde DNA als God. En dat is wat er wordt gezegd, dat in Jezus als het ware Gods aanwezigheid in de wereld plaats gaat vinden. En of dat nou zoon of de zoon is, ja, dat bij de doop had de stem uit de hemel al gezegd, jij bent mijn welbeminde zoon. En straks bij de verheerlijking op de berg, toevallig hoorden we dat vorige week, weer dan zegt dus de stem uit de hemel, deze is mijn welbeminde zoon. Dus herhaaldelijk wordt in het evangelie aan herinnerd dat in Jezus wordt iets wat God heeft gemaakt, een eigen maakseltje van God, maar iets wat uit God is voortgekomen, zoon. Niet een kunstwerk, maar een kind. Daarom is het zo belangrijk dat van het begin af aan de nadruk werd gelegd op het feit dat Jezus van hetzelfde DNA, van dezelfde natuur, van hetzelfde maaksel, ja, hoe moet je dat nou goed zeggen? Maar dat vader en zoon hetzelfde DNA hebben, laat ik toch dat beeld gebruiken. Waarlijk Gods zoon bent u. Johannes zal in zijn evangelie dat verhaal ook vertellen, maar dan mag de apostel Thomas dat uitspreken. Weet u wel, als hij zijn hand in de wonden van Jezus mag leggen en dan in Jezus Gods zoon herkent. Mijn Heer en mijn God. Het is dus toch eigenlijk wel een opstandingsverhaal hier, vindt u niet? Ik wil nog even met u terugkijken op dit verhaal. En ik schreef het al eens eerder op en ik lees nu maar op zoals ik het destijds heb opgeschreven bij een of andere gelegenheid. In de tijd dat ik theologie studeerde was het een hot item. Heeft Jezus werkelijk over het water gewandeld of niet? Met andere woorden, is het een historisch feit dat door een voorhistorische camera had kunnen worden vastgelegd? Gedurende de tijd dat ik levensbeschouwing gaf op de middelbare school, kwam die vraag zo nu en dan weer boven. Hoe indringend ogenschijnlijk ook, toch stuurt die vraag mij de verkeerde kant op. En waarom? Nou, laat Jezus over het water hebben gewandeld. Nou en? So what? Ik antwoordde aan leerlingen, pak je geschiedenisboekje en noteer bij het jaartal 30 na Christus, Jezus van Nazareth wandelt over het water. Leer het uit je hoofd en als ik er op het proefwerk naar vraag, heb je een 10 als je het juist zo kunt opschrijven. So what? Nee, de zee was in de Bijbelse cultuur een gevaarlijk ding, een monster dat mensen opslokte, zoals we lezen in het boek Jona. Als Mozes met zijn volk een nieuwe toekomst tegemoet gaat, moet eerst de zee opzij geschoven worden. En als de Bijbel droomt van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar alle kwaad vergeten is en alle leed geleden, dan gaat ze ervan uit dat er geen zee meer zal zijn in Openbaring 21, vers 1. Trouwens, in het levensverhaal van Jezus zelf horen we daar een aangrijpend voorbeeld van. Hij geneest een man die bezeten is van een legioen duivelse geesten, door geen mens in bedwang te houden, zelfs niet door kettingen, woonde in grafspelonken. Misschien was die man de dood zelf wel. Nou wel nu, Jezus bevrijdt hem van die menigte dwingende duivelse geesten. En die vragen dan of zij in varkens mogen varen, de onreine beesten bij uitstek in de Bijbelse wereld. En vervolgens storten die zwijnen zich in zee. Immers daar, op de bodem, horen ze thuis. En dan vertelt de evangelist dat Jezus, om zo te zeggen, doodleuk over die zee wandelt. Hij domineert de plek van waar het kwaad zijn macht over mensen uitoefent. Dat Jezus over de zee wandelt, is een geloofsuitspraak. Durf ik geloven dat zijn geest alle kwaad de baas is, terwijl ik op veel plaatsen om me heen zie dat nog lang niet het geval is. Durf ik met Jezus over dat water te wandelen? Petrus vroeg erom, maar was zover nog niet. Hij zonk weg. En ik? Tot slot nog het evangelie van de volgende week. Dan zijn we nog steeds in Matthäus, jaar A. En dan lezen we uit Matthäus hoofdstuk 15, de verzen 21 tot 28. 15, 21 tot 28.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Een hele goede middag, beste luisteraars. Hier weer van harte welkom bij Radio Maria. En we gaan weer bidden. We gaan op de zaterdag 8 augustus. Dan is het de gedachtenis van de heilige Dominicus. En dan gaan we samen het middaggebed gaan we bidden. En dat is fijn dat we dat weer samen mogen doen. En dan geef ik u graag de bladzijde. In het Klein Getijdenboek is dat bladzijde 252. We zitten op de zaterdag in de tweede week. 252. Dan gaan we naar het Groot Getijdenboek. Daar vinden we de hymne op bladzijde 760. 760. En de psalmen en verder staan op bladzijde 988. 988. En opnieuw mogen we samen weer bidden en een mooi gebedsmoment hebben. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, omdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Dat is 252 in het Klein Getijdenboek en 760 in het Groot Getijdenboek. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en

0: geweest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gij houdt de wereld in uw hand, o God, zij geeft in uw bestand en gij geeft licht en wisseling aan de getijden in hun kring.
0: Geef ons ook 's avonds heldere licht, opdat het leven nimmer zwicht. Want Jezus' dood schenkt ons het loon, het eeuwig leven zoet en schoon.
1: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. In het grootgetijdenboek gaan we nu verder op bladzijde 988. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan, zegt de Heer. Mijn geest ziet met ongeduld uit naar uw bijstand, want ik vertrouw op uw woord.
0: Mijn ogen smachten naar wat gij beloofd hebt. Wanneer schenkt gij mij uw troost?
1: Verdroogd als een wijnzak die in de rook hangt. Vergeet ik toch nimmer wat gij hebt beschikt?
0: Hoe lang zal uw dienaar nog leven? Wanneer zal uw vonnis mijn kwellers slaan?
1: Ze groeven voor mij een valkuil die trotsen, die zich niet bekommeren om uw wet.
0: Maar alles wat gij gebiedt is betrouwbaar. Bescherm mij als men mij kwelt.
1: Zij hadden mij bijna verdelgd van de aarde, maar aan uw bevelen onttrok ik mij niet.
0: Wees mij barmhartig en laat mij leven. Dan blijf ik aan wat gij verordent trouw.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Hemel en aarde zullen voorbij,
0: maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan, zegt de Heer.
1: Heer, gij zijt mijn toevlucht, mijn burcht. Luister, God, naar mijn roepen. Schenk aandacht aan mijn gebed.
0: Uit verre landen roep ik tot u. Wanneer ik beklemd ben van hart,
1: hef mij op de rots die te hoog is voor mij. Want gij zijt mijn toevlucht, mijn burcht.
0: Ik zou voorgoed in uw tent willen wonen en onder uw vleugels beschermd willen zijn.
1: Mijn God, gij hebt mijn gelofte gehoord. Gij hebt mij het erfdeel beloofd van uw dienaars.
0: Vermeerder de dagen van onze koning. Verleen dat zijn leven geslachten omspant.
1: Vergun hem nog lang voor uw aanschijn te heersen. Laat goedheid en trouw zijn beschermgeesten zijn.
0: Dan zal ik uw naam zonder ophouden prijzen. Mijn dankoffers brengen iedere dag.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, gij zijt mijn toevlucht, mijn burcht. Behoed mij, Heer, nu ik voor mijn leven vrees. God, luister naar mijn klagend roepen. Behoed mij, nu ik voor mijn leven vrees.
0: Bescherm mij tegen deze troep bandieten, tegen de onrustokers om mij heen.
1: Hun tongen

0: scherpen zij als messen. Hun woorden dopen zij als pijlen in vergif.
1: Om onverhoeds onschuldigen te treffen. Hen uit een schuilhoek neer te slaan.
0: Zij zetten met geweld hun plannen door. Zij spannen met berekening hun strikken. En zeggen niemand die het ziet.
1: Hun boze opzet houden zij verborgen. Onpeilbaar is de sluwheid van hun hart.
0: Maar dan schiet God zijn pijlen op hen af en onverhoeds worden zij zelf getroffen. Hun eigen scherpe tong brengt hen ten val.
1: Dan schudden allen die hen zien het hoofd en alle mensen worden door vrees bevangen.
0: Zo zullen wij zij verkondigen dat God dit deed. Beseffen dat hij hier de hand in had.
1: De vrome vindt in God zijn heil en toevlucht. En allen die oprecht van hart zijn, loven hem.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Behoed mij, Heer, nu ik voor mijn leven vrees.
1: Wees sterk en toon dat gij een man zijt. Blijf trouw aan de dienst van de Heer, onze God. Bewandel zijn wegen en onderhoud zijn wetten, geboden, voorschriften en verordeningen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes. Dan zult gij slagen in alles wat ge doet en onderneemt.

0: Leid mij langs de paden van uw geboden.
1: Daar vind ik mijn vreugde in.
0: Voor het slotgebed gaan we naar de gedachtenis van de heilige Dominicus. En dat vinden we in het Groot Getijdenboek op bladzijde 1377. Laat ons bidden. Heer, door het prediken van uw waarheid is de heilige Dominicus een steun geweest voor uw kerk. Laat hij voor ons een hulp blijven door zijn voorbeeld en een toegewijde voorspreker zijn bij u, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde geheimen, het eerste geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

Vorige week zaterdag was ik in Heverlee bij de uitvaart van zuster Maria Everharts. Ze was de laatste religieuze die geboren werd in Sint-Pietersrode. En dat bleef ze haar hele leven met trots vertellen. Enkele maanden geleden gaf ik een conferentie bij de zusters. En na afloop kwam de toen 90-jarige zuster Maria spontaan naar mij toe. Nog voor ik iets kon zeggen, zei ze met een glimlach: "Ik ben van Sint-Pietersrode." Dat vond ik prachtig. Je kunt een mens blijkbaar wel uit Sint-Pietersrode halen, maar Sint-Pietersrode niet uit een mens. Sommige wortels zitten nu eenmaal diep, gelukkig maar. Maar haar leven reikte veel verder dan haar geboortedorp. In 1959 vertrok ze als jonge vrouw naar Congo. Daar werd ze directrice van een huishoudschool en zette ze zich in voor de opleiding en de sociale ontwikkeling van de plaatselijke bevolking. Later trad ze in bij de zusters missionarissen van de jacht in Heverlee. Na haar professie werd ze uitgezonden naar Kameroen, waar ze jarenlang met hart en ziel missionaris was. Toen ziekte haar in 1987 naar België terugbracht, stopte haar missie niet. Alleen veranderde haar werkterrein. Vanuit de kloostergemeenschappen in Heverlee, Genk en Kesselo bleef ze zich inzetten voor anderen. Een missionaris gaat misschien met pensioen, maar de liefde van Christus kent geen pensioenleeftijd. Zuster Maria had een eenvoudig maar heel krachtig levensmotto: al weldoende rondgaan in het voetspoor van Jezus. Die woorden komen uit de Handelingen van de Apostelen. Daar lezen we over Jezus: hij trok weldoende rond. Wat een prachtige samenvatting van zijn leven. Geen lange titels, geen indrukwekkend cv, maar gewoon: hij ging rond en deed goed omdat God met hem was. Eigenlijk is dat ook onze roeping. Niet alleen die van de priesters, de diakens, de religieuzen of missionarissen. Door ons doopsel en vormsel zijn ook wij gezalfd met de Heilige Geest. Ook wij zijn gezonden om Christus zichtbaar te maken in de wereld. Dat klinkt misschien als een enorme opdracht, maar meestal begint ze klein, heel klein. Een vriendelijk woord tegen iemand die zich alleen voelt, een luisterend oor, een bezoek aan een zieke, een telefoontje naar iemand die je allang niet meer gesproken hebt, een gebed voor iemand die het moeilijk heeft, vergeving schenken waar ruzie is ontstaan, hoop brengen waar moedeloosheid de overhand dreigt te krijgen. Dat is ook missionair leven. Zuster Maria deed dat in Congo, in Kameroen en later in België. En wij mogen dat doen in onze eigen straat. Op het werk, in de parochie, in de supermarkt of gewoon aan de keukentafel. Missionaris zijn hoeft tegenwoordig niet altijd een vliegticket te kosten. Al is een goede routeplanner soms ook helder. Misschien mogen we ons vandaag eens afvragen: hoe ga ik weldoende rond in het voetspoor van Jezus? Als gehuwde of alleenstaande, als jongere of oudere, als priester, diaken, religieuze of leek, de Heer heeft voor ieder van ons een eigen zending. En gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen. Dezelfde Heilige Geest

0: Jezus bezielde, woont ook in ons. Hij geeft ons de kracht om lief te hebben, om te dienen en om het goede te doen, ook wanneer het niet altijd gemakkelijk is. Zuster Maria heeft ons laten zien hoe zo'n leven eruit kan zien. Niet spectaculair, maar trouw. Niet gericht op zichzelf, maar op Christus. Niet luidruchtig, maar vol liefde. Laten ook wij daarom, met een glimlach op ons gezicht en de liefde van Christus in ons hart, weldoende rondgaan in het voetspoor van Jezus. Want wie goed doet in Gods naam, die brengt vaak meer in beweging dan hij of zij ooit zal vermoeden.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 21. Wacht op de Heer, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Zo staat in Psalm 27, vers 14. Waar het gereedschap dat nodig was voor het werk van Priscilla en Aquila, priemen, naalden, messen, gatenprikkers, scharen, stempels, draden en koorden, weinig ruimte innam, was het leder zelf niet zo makkelijk netjes op te bergen, waardoor de werkplaats er na een paar uur ploeteren voluit zag en krap aanvoelde. Carilliné keek naar de hoogte van de ruimte en besefte dat ze met een paar eenvoudige aanpassingen een ordelijkere omgeving voor haar nieuwe vriendin kon creëren. Ze tekende het vertrek met daarin een reeks planken die zich hoog langs alle muren uitstrekten. Ze waren te smal om de lichtinval te verstoren, maar voegden welkome extra opbergruimte toe. Ze ontwierp ook een brede snijtafel voor het midden van de ruimte, met een kist eronder, evenals een lade waarin ze de kleinere werktuigen konden bewaren. Ze was bezig een lange bank met een intrekbare kruk te tekenen toen Ferox blafte en ze de stemmen van Theo en Taharka bij de deur hoorde. Ze stond op om de mannen te begroeten. Maar zodra ze Theo's gezichtsuitdrukking zag, verflauwde haar glimlach. Is het niet goed gegaan bij de termen? Ze zijn gek als ze je zeep afgeslagen hebben, zei ze. Ja, bij de baden ging het goed. Theo wreef over zijn nek. Taharka en ik waren er zelfs vroeg mee klaar. We waren dicht bij de buurt die Pomponia noemde en besloten een kijkje te gaan nemen. Een vuist draaide om in Carilliné's borst. Jullie konden het huis niet vinden? We hebben het huis gevonden, maar daar woont ze niet. Er woont niemand die verband houdt met de familie Vitrivius. De huidige bewoners hebben geen idee waar ze naartoe zijn verhuisd. Kennelijk hebben ze er ook niet lang gewoond. Geen van de buren kon ons helpen. Maar een oude man zei dat ze Rome hebben verlaten. Het spijt me, Carilliné. Het spoor is doodgelopen. Plotseling leek het koud in het warme atrium. Bedankt voor het proberen, Theo, zei ze. En ze sloeg haar armen strak over elkaar. Geef het nog niet op. We hebben senator Pudens nog. Carilliné beet op haar lip om te voorkomen dat die trilde. Ze probeerde te glimlachen, maar faalde. Probeerde dapper te kijken, maar dat lukte ook niet. Carilliné. Theo stak een hand uit die haar schouder niet helemaal raakte. We zijn nog niet klaar. Stel dat dit betekent dat God nee zegt. Stel dat ik hier nooit had moeten komen. Ze deed een stap naar achteren en nog een. Ik heb altijd geweten dat God niet wil dat ik mijn vader vind. Met een grote stap overbrugde Theo de afstand tussen hen. Dit keer stak hij beide handen uit en greep haar schouders vast. Hij trok haar naar voren tot ze neus aan neus stonden. Tot ze slechts hoefde te fluisteren om elkaar te verstaan. Haar hart sloeg een slag over. Theo boog zijn hoofd een fractie. Ze voelde de warmte van zijn adem op haar wang. Yeshua is niet tegen je, Carilliné, zei hij. Geef niet op, niet voordat God zijn wil duidelijk maakt. Ze perste haar ogen dicht. Wilde God haar inderdaad haar vader ontzeggen? of maakte de angst voor die mogelijkheid dat ze overhaaste conclusies trok bij elke hindernis die ze tegenkwam. Hoe dan ook, het deed niet ter zake. Ze zou niets achterhouden voor Jezus, niet meer. Ze keek Theo aan. Een wijs man vertelde me dat de Heer altijd met me zal zijn, altijd, met of zonder Vitruvia, met of zonder mijn vader. Hij is bij me. Ik zal niet opgeven, Theo. Maar ik zal ook niet tegen de Heer ingaan. Ik zal wachten tot hij mij de weg toont. De grijze ogen werden warm en er blonken goedkeurende blikken. Ze voelde een keten losser worden, een gewicht wegvallen. Ze voelde een kooi openbreken en glimlachte. Alsof hij werd aangetrokken door een onweerstaanbare kracht, boog Theo zijn hoofd nog een fractie verder, totdat het dat van haar bijna raakte. Maar voordat dat gebeurde, haalde hij diep adem en stapte weg. Na de avondmaaltijd liet Carilinee haar tekeningen voor de werkplaats aan Priscilla zien. Dit is niet moeilijk uit te voeren, zei ze. Het verdubbelt jullie opslagcapaciteit en helpt de werkplaats de hele dag ordelijk te houden, zelfs wanneer er veel lederen nodig is voor grote bestellingen. Priscilla bestudeerde de ontwerpen met belangstelling. Hoe heb je dat bedacht? Ik heb nog nooit een opslagplaats gezien die zo onder de tafel is gebouwd. Praktisch maar aantrekkelijk. Ik moet je plannen aan Aquila laten zien. In de winter, als we het niet zo druk hebben, zal hij tijd hebben om ze te bouwen. Fijn dat je aan ons gedacht hebt, liefde. Dank je wel. Ze keek naar de dikke rol met tekeningen. Heb je er dan nog meer? Sommige zijn van mij en sommige van mijn moeder. Priscilla stond op om alle ontwerpen te zien. Ze was niet bekend met bouwkundige concepten, maar zowel ontvankelijk als geïnteresseerd, een combinatie die haar gezelschap tot een waar genoegen maakte. Carilinee liet een luxueus domus zien dat ontworpen was door haar moeder. Dat is een van mijn lievelingstekeningen van haar, zei ze. Haar moeder was erin geslaagd de domus, een huis dat ontworpen was voor stedenwijken, het huiselijk welkom van een landgoed te geven. Priscilla zei niets. Lange tijd bestudeerde ze de domus met een merkwaardige intensiteit. Ik heb dit gezien, zei ze. Deze domus? Carilinee trok een wenkbrauw op. Het is een origineel ontwerp van mijn moeder, geen kopie van een bestaand huis. Het is nog nooit gebouwd. Toch heb ik hem gezien. Ik kan me alleen niet herinneren waar. Ze liet een vinger over het kenmerkende ontwerp van de kantelen glijden. Ik heb die kapitelen gezien, die kolonnade, zelfs de kleur van die gevel. Ze stond op. Laten we het Aquila vragen. Nieuwsgierig liep Carilinee achter Priscilla aan. Waarschijnlijk had Priscilla een villa gezien die op het ontwerp van haar moeder leek. Toch wilde ze graag een bouwwerk zien dat leek op wat haar moeder had willen bouwen. Ze vonden Aquila in de werkplaats waar hij de rommel van die dag opruimde. Lieveling, heb jij deze domus gezien? Vroeg Priscilla terwijl ze de tekening voor hem op tafel uitspreidde. Wat is dat? Een bouwkundige tekening? Carilinee knikte. Ja, werk van mijn moeder. Aquila trok de lamp dichterbij en boog zich over de afbeelding. Dit ziet er merkwaardig bekend uit. Dat zei ik ook, riep zijn vrouw uit. Waar hebben we het gezien? Laat me nadenken. Aquila trok de omtrek van de zuilengang na. Ik heb het. Hij ging rechtop zitten. Wat? Zeiden Cariline en Priscilla tegelijk. Het is de domus waar we langskomen als we naar het huis van senator Pudens gaan. Dat huis op de hoek van hun weg in de Esquilijn. Ik wist dat ik het eerder had gezien. Precies hetzelfde huis, niet waar, schat? Aquila knikte. Ik ben geen bouwkundige, maar naar mijn beste weten is het hetzelfde huis. Maar hoe is dat mogelijk? Mijn moeder heeft dit huis 25 jaar geleden ontworpen en ze is niet lang daarna gestorven. Wie kan dan het gebouwd hebben? Wil je dat echt weten? Vroeg Priscilla met een grijns. Theo had de ochtend vrij. Toen hij hoorde van het mysterie van de domus, bood hij aan met Cariline mee te gaan naar de Esquilijnheuvel, zodat ze het bouwwerk zelf kon zien. Priscilla wierp zich op om hun de weg te wijzen. Zonder vragen pakte Taharka zijn mantel en vormde hun achtergoede. Het was geen zinloos gebaar. Na 2 ernstige pogingen tot moord op Cariline hoefde Theo hem niet te vertellen dat ze haar elke keer als ze het huis uitging moesten beschermen. Theo wierp blikken om zich heen, alert op elke schaduw, terwijl ze langs de bogen van Aqua Claudia liepen, het aquaduct dat nog niet lang geleden voltooid was door keizer Claudius. De stadswijken van Rome met hun hoge flatgebouwen, de wankele insulae die 4 en 5 verdiepingen de lucht inrezen, en buitengewone openbare gebouwen maakten plaats voor de heuvels van de buitenwijken, waar de rijken woonden. Op een hoek perceel prijkte op verhoogde grond achterlangs travertijnmuren een elegante hele domus met marmeren lambrisering. Als op een afgesproken teken kwamen ze allemaal tot stilstand en keken. Het was onmiskenbaar hetzelfde bouwwerk als Cariline's moeder getekend had. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gang zit ik in een kloostertuin in Drongen. En ik zit naast Tom Gaans. Hij is gepromoveerd op een proefschrift en het heet Beter dan het origineel. Karthuizer idealen en de vroege moderne devotie. En dan denk ik van, ik kan me niet voorstellen dat iemand 's ochtends zijn bed uitstapt en denkt van, ah, daar ga ik eens een onderzoek naar doen.
1: Ja, dat klopt, ja. Ik ben eigenlijk ingenieur van opleiding. Ik ben geen historicus van opleiding. En in 1999 heb ik een restant gekocht van een Karthuizerklooster. Het Karthuizerklooster van Zelem bij Diest. In Oranjestad, Diest. En zoals iedereen die in een woning koopt met een soort van geschiedenis, gaat dan op zoek naar wie er gewoond heeft. En dus ging ik op zoek naar literatuur over dat klooster, over dat Karthuizerklooster.
0: Het is tenslotte jouw huis nu.
1: Ja, het is het poortgebouw van het klooster. Ja. Oh, ja. En ja, er bleek eigenlijk helemaal niet zoveel literatuur te bestaan. En dan ben ik maar zelf op zoek gegaan naar bronnen over de geschiedenis van het klooster. En dat is een uit de hand gelopen hobby. Dat is helemaal uit de hand gelopen. En nu ben ik daar bijna professioneel mee bezig. Alhoewel ik nog een job heb on the side. Dus,
0: ik heb je lezing hier gehoord over de Karthuizers. En dan ging het vooral over de stichtingen, over Bruno de Stichter. En hoe zo'n klooster eruit zag, maar ook de context van de tijd. Kun je daar wat over vertellen, maar ook hoe je daartoe kwam? Want die moderne devotie, die zie ik nog niet zo nauw met de Karthuizers verweven zijn. Want de Karthuizers zijn toch 200 jaar ervoor begonnen, dacht ik zo'n beetje.
1: Ja, dus de Karthuizers zijn begonnen met Bruno. Bruno was is eigenlijk iemand waar we weinig over weten. Hij is een beetje een vergeten stichter van de Karthuizerorde. Hij was van Keulen afkomstig. Vestigde zich daarna in Reims. Daar werd hij kanunnik aan de Domkathedraal. Werd daar domscholaster. Had daar een heel mooie carrière. Dus hij was verantwoordelijk voor het onderwijs aan de kathedraalschool. En op een bepaald moment zegt hij die carrière op en wil hij monnik worden, wil hij kloosterleven gaan leiden. Waarom hij dat deed, weten we eigenlijk niet. Er is heel veel legende rond Bruno, omdat we zo weinig over hem weten. Hij is later wel heilig verklaard, dus er zijn allerlei vita over zijn leven. Maar dat is veel meer legende dan historie, want we weten eigenlijk niks. Dan trekt hij naar de Bourgogne, naar Sechefontaine, daar was een experiment aan de gang. Want er ontstonden in die periode allerlei nieuwe kloosterexperimenten, nieuwe vormen van kloosterleven. Hij sluit zich bij zo'n initiatief aan. Dat was Robert van Molem was daar bezig met zo'n experiment, waaruit later de Cisterciënzerorde is voortgekomen. Maar daar vond hij duidelijk zijn gading niet, want hij is daar vertrokken en hij is dan samen met een aantal kompanen naar Grenoble gegaan. En daar heeft de bisschop van Grenoble hem een domein aangeduid, gelegen in het Chartreuse massief. Dat was een massief dat de Chartreuse noemde. En het klooster dat hij daar stichtte heet de Chartreuse en is het moederklooster van de Karthuizerorde. Het vreemde van de zaak is dat hij daar ook vertrokken is en hij is uiteindelijk in Italië, in het zuiden van Italië, opnieuw een klooster gaan stichten dat nooit tot de Karthuizerorde behoord heeft in de middeleeuwen, later wel, waar hij ook gestorven is. En dat is eigenlijk de reden waarom we nagenoeg niks over hem weten.
0: Een van de dingen die je zegt, daar hebben we het eerder over gehad in gesprekken, los van vandaag. Vernieuwing in de middeleeuwen, dat is niet zo evident. En zo'n grande chartreuse, als hij dat sticht daar, dan denk ik, ja, dat ligt lekker ver weg. Is dat ook niet zo'n veilige stap van zo'n bisschop om maar ver weg te doen en dat vernieuwende een beetje uit zicht te laten?
1: Ja, dat weet ik niet. Er waren ook nog wel andere kloosters in de buurt daar. Het was niet dat er helemaal geen kloosterleven was in die streken. Dus het is heel moeilijk te zeggen waarom net op die plek. Natuurlijk, wat belangrijk was voor Bruno en zijn kompanen was eenzaamheid en stilte. Hè. Het traditionele verhaal van historici is dat die nieuwe kloosterexperimenten zich afzetten tegen het traditionele kloosterleven, zoals dat in Benedictijnerkloosters werd geleefd. En waarvan men vond dat economie te belangrijk was geworden, dat er te veel verstrengeling was met de buitenwereld. En dat dus die experimenten zeer sterk de nadruk leggen op eenzaamheid en afzondering.
0: Maar met het vernieuwingsaspect, werd dat geaccepteerd?
1: Wel, er ontstonden vrij spoedig na die stichting van de Chartreuse andere kloosters. Dus op vrij korte tijd ontstonden er wel een aantal nieuwe stichtingen. Allemaal een beetje in dat Alpijnse en Prealpijnse gebied gelegen. In de eerste twee eeuwen waren er al snel tientallen nieuwe kloosters. Ja. Dus ik denk wel.

0: al snel tientallen nieuwe kloosters. Dus ik denk wel dat het geaccepteerd was, anders zouden er geen nieuwe stichtingen bij komen. Want uiteindelijk was zo'n Kartuizerklooster best wel een dure zaak, omdat Kartuizermonniken leven in een cel, hè, wonen elk een huisje. Dat huisje is gelegen aan een enorm groot kloosterpand. En dus je hebt vrij veel grond nodig, je hebt vrij veel gebouwen nodig, want naast dat kloosterpand en het cellencomplex heb je ook nog de traditionele gebouwen nodig, een kerk en een refter en een kapittelzaal. Dus dat waren best wel dure ondernemingen, zo'n klooster. Dus, ja.
1: Wie financierde dat?
0: Daar is ook een soort van verschuiving. In het begin zijn het vaak adellijke stichters of wereldlijke of kerkelijke leiders, pausen ook, die kloosters stichten. Als we dan naar de Nederlanden komen, de Kartuizerorde breidt zich dan in de loop van de eeuwen uit en we komen dan in de Nederlanden, dan is het vaak lagere adel, stadspatriciaat, rijke koopmansfamilies, omdat de Kartuizers zich hier in de lage landen meer en meer beginnen te vestigen aan de rand van de steden. En bijvoorbeeld in Amsterdam of Utrecht, net buiten de stadsomwalling. En in sommige steden, zoals Keulen, Roermond, in Leuven, ook op het einde van de 15e eeuw, vestigen ze zelfs binnen de stadsomwalling. En dat is een hele wijziging eigenlijk ten opzichte van van die oorspronkelijke idealen.
1: Ja, die eenzaamheid, die verstilling, die proef ik daar niet meer uit dan.
0: Ja, wat je ziet in de bronnen is dat ze net in die 14e en 15e eeuw, en dat is net mijn onderzoeksdomein, waar ik bijzonder zelf geïnteresseerd ben. Ik interesseer mij eigenlijk minder sterk in de eenzaamheid en de afzondering, maar eerder in de interacties met de buitenwereld. Die zijn er natuurlijk wel. Je ziet ook dat in de 14e en 15e eeuw Kartuizers heel sterk worden ingezet als hervormers. Dus er zijn allerlei wereldlijke leiders, kerkelijke leiders, bisschoppen, maar ook concilies die Kartuizers aanduiden om andere kloosters te hervormen. Dus waarbij Kartuizers zelfs een klooster verlaten om zich in te zetten voor de kerk en samenleving. Maar uiteindelijk zijn het wel de overste enkel die het klooster mogen verlaten. Je hebt in een Kartuizerklooster een prior, dat is de overste. En je hebt een procurator, dat is de econoom, om het zo te zeggen. Ja, dat zijn eigenlijk de enige twee monniken die toegelaten worden om het klooster te verlaten. En natuurlijk, naast die prior zijn er nog 12 andere monniken die in hun cel zitten en in principe niet zomaar hun cel mogen verlaten.
1: Je hebt het over 12 monniken, meer niet?
0: Ja, dus dat is ook iets. Dus in de beginperiode wordt er eigenlijk door de allereerste wetgever van de Kartuizen, dat was Guigo, de eerste, de vijfde prior van de Chartreuse, wordt eigenlijk voor het eerst een soort van regel op papier gezet. Dat noemt de consuetudines of de gewoontes. En in die gewoontes bepaalt Guigo dat de Kartuizenklooster maximaal 1 plus 12 bewoners mag hebben. Een prior en 12 monniken. Wat je ziet in latere tijden is dat ze dat uitbreiden. Dus ze laten kloosters van 20 en 24 monniken toe. Dus die aantallen verhogen wel in de loop van de geschiedenis. Ja, dus je ziet wel een beetje dat ze die initiële idealen opgeven. Een van de belangrijkste dingen die ze opgeven is ook de toelating van buitenstanders te laten begraven in de Kartuis. En ook om herdenkingsmissen te doen. Dat was iets wat Guigo en zijn consuetudines absoluut verbood.
1: Dat levert geld op in wezen.
0: Ja, dat leverde geld op, maar dus Guigo was echt in zijn consuetudines, wilde absoluut ervoor zorgen dat economie niet het belangrijkste werd. Dus één daarvan was de numerus clausus, het aantal monniken beperken. Er waren ook andere beperkingen. En je ziet dus dat bijvoorbeeld in de 13e eeuw, in het midden van de 13e eeuw, einde van de 13e eeuw, worden dus een aantal van die dingen opgegeven. En laten ze dus wel toe om stichters en weldoeners te laten begraven in de Kartuis. En ook om herdenkingsmissen te doen. En dus daar zijn enorme beroemde voorbeelden, zoals het Kartuizenklooster van Chaumont bij Dijon, waar dat de hertogen van Bourgondië een necropolis van maken. Hè. Maar dus in steden bij ons zijn er talrijke koopmannen en economische en politieke elite die cellen stichten in een Kartuizerklooster, die zich laten begraven. En daarmee komt er ook bijvoorbeeld iets wat ook op een beetje verglijdt ten opzichte van het begin, is de kunst in Kartuizerkloosters. Dus bij aanvang is er zeer sterk afkeer van versiering en ornamenten en wil men het allemaal heel eenvoudig houden. Maar wat je dus ziet is op het moment dat

0: iemand zich wil laten begraven, dan stelt hij als eis daarbij, ja, ik wil ook een schilderij boven mijn graf hangen, of ik wil dat er een lamp brandt bij mijn graf. En dus je ziet ook dat er heel veel graven, schilderijen, beelden in Kartuizenkloosters binnenkomen. Dat is ook een evolutie die in de lage landen bij ons wel heel, heel prominent aanwezig is. Ja.
1: Waarom bij ons in de lage landen?
0: Wel, het was niet alleen in de lage landen, het was elders ook. Hè. Dus in Italië en Spanje bijvoorbeeld heb je voorbeelden. Dan spreek ik echt over de latere middeleeuwen, helemaal op het einde van de middeleeuwen, van heel ravissante complexen, die heel rijkelijk versierde gebouwen en met heel veel kunst. Ja, dus het is niet enkel in de lage landen, nee. Maar wat je natuurlijk wel had in de lage landen is de vroeg-Nederlandse schilderkunst. Dus je hebt een aantal schilders zoals Jan van Eyck, Rogier van der Weijden, die sterk verbonden zijn met de Kartuizers. Dus Jan van Eyck heeft meerdere schilderijen gemaakt voor de Kartuizers. Rogier van der Weijden ook. Hij had trouwens ook een zoon die Kartuizer was. Dus bij ons is het nog eens speciaal omdat er ook een link is met Vlaams primitief of met de vroeg-Nederlandse schilderkunst, zoals dat genoemd wordt.
1: Wat is er zo specifiek? Want kijk, het is begonnen in het alpine gebied, Zuid-Italië onder andere. Het kwam met noorden toe. Week het noorden, of onze lage landen, weken die af op een bepaalde manier van het ideaal? Want je hebt hier met een andere volksaard te doen, je hebt een ander klimaat is hier voorhanden, noord op.
0: Ja, dus zoals ik al zei, schoof het meer en meer op naar de steden. Dat heeft natuurlijk te maken met het urbane karakter van de lage landen, dat toen in de middeleeuwen ook al bestond. En ik denk dat het ook, daar zijn niet zo heel veel bewijzen voor te vinden, maar ik denk dat het ook wel te maken heeft met het feit dat het geld ook in die steden zat. Hè. Dus dat de rijkdom toen ook sterk aanwezig was in de steden. In Amsterdam bijvoorbeeld was een Bas de Melker, die helaas veel te jong gestorven is, die heeft daar een prachtig proefschrift over geschreven, over de ontwikkeling van Amsterdam, van een vissersdorp en het begin van de, of niet veel meer dan een groot vissersdorp, tot een enorme stad. En de hele geestelijke ontwikkeling van kloosters daarin, en de Kartuizen spelen daar een enorme belangrijke rol. En de Kartuizen steken iedereen in Amsterdam voorbij, alle andere kloosters. Ze krijgen enorm veel weldoeners, stedelingen, rijke stedelingen in Amsterdam, die allemaal willen dat de Kartuizers bidden voor hun zielenheil.
1: Ja, maar waarom was het die belangstelling voor de Kartuizers? Want wat deden ze eigenlijk?
0: Wel, voor de buitenwereld deden ze aanvankelijk niet zo heel veel.
1: Nee, de indruk krijg ik af en toe ook van een klooster. De werkelijkheid is anders, hè? Dat wil ik er voorbij zeggen. Ja. Maar wat trok die buitenwereld dan toch, als we denken ze doen niet zoveel, wat trekt die buitenwereld dan toch aan in die mensen?
0: Ja, dat is een moeilijke vraag. Dus wat je ziet is dat er zijn een aantal zeer belangrijke figuren die al van in het begin, dat is eigenlijk al in de 11e eeuw zo, zeer lovend spreken over de Kartuizers. Willem van Saint-Thierry is zo iemand, Bernardus van Clairvaux is zo iemand, die ook in contact stonden. En Guigo, waar ik al over sprak, was bevriend met Bernardus. En dus ook bij ons krijg je dat ook. Dus iemand zoals Ruusbroek, de grote Brabantse mystieke theoloog, of iemand zoals Geert Grote in de noordelijke Nederlanden, die spraken zich allemaal enorm lovend uit over de Kartuizers. De Kartuizers kregen een soort van exceptionele positie binnen de kerk en binnen het monnikendom, waardoor dat zij beschouwd werden als de beste religieuze. En dus iemand die geld wilde besteden om mensen te laten bidden voor hun zielenheil, die gingen bij de beste monniken zich inkopen.
1: Maar wat waren de werkzaamheden van die monniken? Ook dat heb je hier duidelijk laten zien op een slide, want hun dagindeling is, ja, bijna rigoureus te noemen, als ik het goed bekijk. Maar wat waren hun voornaamste werkzaamheden?
0: Wel, dus een voornaamste werkzaamheid was vooral bidden en daarna studie en arbeid. En dat was, die studie en die arbeid is natuurlijk vooral gericht op hunzelf aanvankelijk. Wat je wel ziet is dat in latere tijden dan, en vooral ook bij ons in de lage landen, is dat je meer en meer Kartuizers hebben die ook teksten schrijven. Hè? Dus boeken schrijven is altijd heel belangrijk geweest. Guigo beschreef in zijn Consuetudinis al wat er in elke cel moest aanwezig zijn, en daar was ook schrijfmateriaal bij. Dus boeken kopiëren en boeken bestuderen, boeken lezen was een zeer voorname bezigheid. Wat je dan ziet bij ons in de Lage Landen is dat ze ook meer en meer schrijven voor de buitenwereld. Of ook soms gevraagd worden om teksten te schrijven op vraag van leken of andere religieuze gemeenschappen. En dus ook echt auteurs worden. 90% van de Karthuizer-auteurs zijn eigenlijk uit de 14e en 15e eeuw. Daarvoor is er zeer weinig Karthuizer-literatuur beschikbaar. Maar daarnaast... Echte arbeid werd er door de monniken niet verricht, dus er waren naast monniken ook lekenbroeders, maar dat was zeer beperkt. Ook daar was er een numerus clausus van 16 lekenbroeders. Maar die werd in de late middeleeuwen eigenlijk quasi nooit bereikt. In de meeste kloosters waren er niet zoveel lekenbroeders. En die lekenbroeders stonden vooral in dienst van de monniken in hun cel. Typische dingen zoals maaltijden bereiden of kleermaken. Maar dus de Karthuizers zelf verrichten eigenlijk zeer lichte handenarbeid, dus geen zware arbeid.
1: Wat heb je ontdekt in die relatie met de moderne devotie, of de vroege moderne devotie? Want als ik het goed begrijp, Geert Grote, mag ik het in mijn eigen woorden zeggen, tot bekering gekomen in de richting van Rusbroek in de tijd, het evangelie gepredikt en daar is het mee begonnen. Wat voor een relatie heeft hij met de Karthuizers gehad?
0: De Karthuizers zijn heel belangrijk voor hem geweest, omdat hij heeft op een bepaald moment is hij gaan enkele jaren gaan wonen in een Karthuizerklooster. Dat was het Karthuizerklooster van Monnikhuizen. Dat was bij Arnhem gelegen. Er is helemaal niks meer van overgebleven. Het is volledig verdwenen. En ook alle archieven zijn bijna weg. Dus het is heel moeilijk om een zicht te krijgen op de geschiedenis van dat klooster. En daar verblijft hij een aantal jaren. We weten eigenlijk niet goed in welke hoedanigheid hij daar verbleef. Er zijn mensen die geopperd hebben dat hij ambitie had om Karthuizer te worden, maar dat is helemaal niet zeker. Je had bij de Karthuizers ook een vorm van provenierschap, heette dat, prebendariërs. Dat waren mensen die leken die in een klooster konden wonen. Er zijn ook mensen die geopperd hebben dat hij dat was. Thomas A. Kempis, die het leven van Geert Grote beschreven is, zegt gewoon hij was te gast daar. Maar wat dat dan betekende of wat hij daar dan precies gedaan heeft, is verder onduidelijk. Maar wat zeker is dat hij heel sterk beïnvloed is door de Karthuizers daar. En ook Geert Grote specialisten zoals Rudolf van Dijk in de tijd zeiden ook van Ruusbroek bijvoorbeeld heeft hij daar leren kennen. Geert Grote had nooit Ruusbroek vertaald naar het Latijn. En Ruusbroek leren kennen als hij niet bij de Karthuizers was geweest.
1: Kan het zijn dat hij daar die... want ik begrijp dus dat hij bij Ruusbroek tot bekering is gekomen. Op een gegeven moment heeft hij, misschien is dat wel een uiting van die bekering, geweest, zijn prebende afgelegd. Want dat betekent dat hij geen financiële inkomsten meer had daarvan. En dat is natuurlijk wel een goede manier om te zien of iemand werkelijk meent wat hij zegt dat hij wil gaan doen.
0: Ja, als hij bijvoorbeeld provenier was, als hij provenier of donaat in het Karthuizenklooster en monnikhuis was, dan had hij ook al zijn privébezittingen moeten schenken aan het klooster. In de Karthuizenbronnen zelf is er niet zo heel veel terug te vinden in de actes van het generaal kapitel van de Karthuizenorde, waar dat alle overlijdens worden vermeld van bewoners, maar ook van weldoeners. Daar wordt hij wel in vermeld als groot weldoener van de Karthuizen. Dat betekent dat hij wel een flinke som geld geschonken heeft. Dus het zou zelfs kunnen dat hij, als hij provenier of donaat was in een Karthuizenklooster, dat hij ook zijn bezittingen heeft moeten opgeven. En dat hij ook, als hij het klooster daarna weer verliet, wat je trouwens als donaat, als provenier best kon, hè, als monnik niet, maar als zo'n provenier wel, ja, dan had hij helemaal niks meer als hij uit het klooster kwam.
1: Zou je daar, daar kom ik toch door datgene wat jij niet, jou niet aangetrokken heeft in eerste instantie, maar zou hij daar de verstilling geleerd hebben, of in de verstilling geleerd zijn, laat ik het zo zeggen?
0: Ja, dat is moeilijk te zeggen, want hij zegt, daar is geen enkel geschrift waarin hij zich daarover uitspreekt. Ja. Dus dat is heel moeilijk, daar is heel moeilijk een antwoord op te geven. Wat trouwens over die rijkdom nog wilde zeggen, is dat hij het Meester Geertshuis, wat hij gesticht heeft in Deventer, daar heeft hij ook de middelen voor vrijgemaakt voor hij naar monnikhuizen ging. Dus wellicht betekende dat hij een groot gedeelte van zijn vermogen zou schenken aan de Karthuizers.
1: Ja, en dan is hij daarvoor bij Jan van Ruusbroek geweest. En daarna heeft hij zijn geschriften dus in het Latijn, het meeste heeft hij vertaald naar het Latijn toe.
0: Ja, alle geschriften niet. Er is de Brulocht is een geschrift dat hij zeker vertaald heeft. En is er nog een ander die door de Rusboekspecialisten en Geert Grote specialisten wordt aan hem toegeschreven. En die, wat heel interessant is aan die vertalingen is, want er bestond eigenlijk al een vertaling door Willem Jordaens gemaakt. En hij maakte van de Brulocht een ook een vertaling. En wat wel zeer interessant is, is dat hij zeer letterlijk vertaalt en zeer sterk bezig is met Rusboek proberen op de juiste manier te vertalen, zodat hij niet misbegrepen wordt. Want er is een beetje controverse ontstaan rond het werk van Rusboek. Rusboek heeft wel een aantal tegenstanders gehad die vonden dat hij een beetje van de correcte lijn afweek. En dus ik denk dat die vertaling die hij wellicht ook in Monnikhuizen begonnen is met bij de Karthuizers en later heeft afgewerkt, dat hij daar ook zeer sterk bewust was van het feit van we moeten dit wel correct vertalen zodat mensen niet verkeerd begrijpen. En het zou zelfs kunnen dat hij dat er een soort van samenwerking met Karthuizers was, want ik heb dus zelf een beetje de teksten herontdekt van de prior van Monnikhuizen. Die prior was op het moment dat Geert Grote daar verbleef, dat is een man die heette Hendrik van Koosveld, was van Koosveld in het huidige Duitsland afkomstig, maar ingetreden in Monnikhuizen en daar prior geworden. En dat is ook een verdediger van het werk van Rusboek. En hij schreef ook in het Latijn en in zijn sermoenen en in zijn traktaten gebruikt hij citaten van Rusboek. En die vertaling daarvan lijkt heel sterk op die van Geert Grote. Soms wijkt hij een beetje af, soms is hij quasi letterlijk hetzelfde. Wat dus zou kunnen laten vermoeden dat het misschien een soort van samenwerking was van Geert Grote met een aantal Karthuizers.
1: Als hij hetzelfde klooster is geweest, welke is het voor de hand liggen natuurlijk.
0: Ja, maar het is maar een gissing, want er is ook helemaal geen bewijs voor natuurlijk. Maar wat wel zo is, is dat die Hendrik van Koosveld is eigenlijk de eerste Karthuizer theoloog en zelfs de eerste monastieke theoloog die teksten van Rusboek gebruikt in Latijnse vormen, in Latijnse traktaten en Latijnse preken. Ja. Dus dat maakt hem een bijzonder interessante figuur. Ja. Wat ook wel interessant is aan die Hendrik van Koosveld, is dat hij, en dat interesseerde mij dan weer vanuit mijn onderzoek, is dat hij ook bij Rusboek gelezen heeft over het contemplatieve en het actieve leven en daar ook over reflecteert. Want dus dat is de periode waarin Karthuizers meer en meer zich inlaten met de buitenwereld en meer zich inlaten als hervormers, traktaten schrijven, preken schrijven voor de buitenwereld en niet enkel voor intern gebruik binnen de orde. En je ziet dus dat hij daar ook over reflecteert, dat hij nadenkt over het contemplatieve en het actieve leven. En hij heeft daar een zeer genuanceerde houding over. Hè. Dus hij zet zich een beetje af, net zoals Rusboek trouwens ook, tegen de mendicanten. Dus er is een zeer sterk...
1: Mag je uitleggen, wat zijn dat?
0: Dus de mendicanten zijn de Franciscanen en de Dominicanen, hè, dus die aan de universiteiten zeer sterk aanwezig waren. En dus sommige Franciscaanse theologen schreven zeer positief over het actieve leven, net omdat mendicanten zeer sterk actief zijn. Hè. Mendicanten namen confessies af van leken, waren in de steden aanwezig. Verweten ook de Karthuizers van wat komen jullie hier eigenlijk doen. Er is een heel bekende kroniek van de Karthuizers, waar dat een verhaaltje staat opgeschreven dat een mendicant de Karthuizer prior tegenkomt in de stad en zegt van wat komen jullie eigenlijk hier doen. Gaan jullie ook zielenzorg doen? Gaan jullie ook preken voor de leken hier?
1: Blijf van mijn werk af.
0: Ja, blijf van mijn werk af. Ja. En de Karthuizer antwoordde dan op van wij komen hier eigenlijk doen waar jullie over preken.
1: Maar het is een heel apart is dat, want hoe komt het op jou over? Want je bent vrij blank, heb ik het idee, dit onderzoek ingegaan. Niet van ik wil nou eens even voor mezelf een soort spiritualiteit ontdekken of weet ik van wat. Maar je bent gewoon, ik woon in een huis en ik wil weten waar dat vandaan komt.
0: Ik ben bij de teksten terechtgekomen eigenlijk op zoek naar een verantwoording voor dat actieve aspect aan het Karthuizerleven in de lage landen in de latere middeleeuwen. Hoe verklaarden ze voor zichzelf van ik ga mijn klooster verlaten om nu abt te worden in een abdij? Er zijn bepaalde Karthuizers die worden abt in een hervormde Benedictijner abdij, verlaten dus compleet hun klooster. Het gaat trouwens verder dan enkel geestelijke instellingen. Er zijn ook Karthuizers die in Leuven bijvoorbeeld visitator worden van universiteitscolleges. Hè. En dus ik was op zoek naar een soort van verantwoording, verklaring die ze voor zichzelf opschreven van hoe verklaren we dat als Kartuizer zijnde om zo'n dingen te doen. En dus in die teksten van Hendrik van Koosveld, maar ook in andere auteurs, zoals bij Dionysius de Kartuizer en andere heel beroemde Kartuizertheoloog uit de 15e eeuw, zie je dus dat ze nadenken over, en geïnspireerd door Ruusbroek en anderen, over het contemplatieve en actieve leven. Want is contemplatie beter dan actie? En ze, dat was wat ik daarnet wilde zeggen. Ze zetten zich een beetje af tegen de mendicanten die zeer sterk de nadruk leggen op het actieve leven. Je hebt bepaalde theologen, zoals Meister Eckhart bijvoorbeeld, die een beetje provocatief zeggen van het actieve leven is eigenlijk beter dan het contemplatieve leven. Hè. Je hebt altijd het traditionele beeld van het Bijbelse Maria en Martha. Martha die staat voor het actieve leven en Maria voor het contemplatieve leven. En Eckhart gaat dan een beetje provoceren door te zeggen van ja, Martha is eigenlijk het goede voorbeeld en niet Maria. En dus, er is een zeer sterk anti-mendicantengevoel. Dat is bij Ruusbroek al zo. Ruusbroek gaat pagina's lang tekeer tegen de mendicanten. Dat is ook in de moderne devotie aanvankelijk heel sterk het geval.
1: Ja, er heeft Contra Turum, heet het, meen ik, van Geert de Groot, er heeft zo'n geschrift erover geschreven. Tegen het gebruik van geld voor, knijters van kerkgebouwen in de tijd.
0: Ja, en dus wat zij eigenlijk willen doen in hun geschriften is zeggen eigenlijk van kijk, je kan nooit beweren dat actie beter is dan contemplatie, maar je kan wel als contemplatief tot het inzicht komen dat de vruchten van die contemplatie, dat je die kan meedelen met anderen, en dat is dan het actieve aspect. En Hendrik van Koosveld spreekt dan over water en wijn. Hij zegt van, het is soms beter om water te drinken dan wijn, ondanks het feit dat wijn een nobelere drank is dan water. Dat is een beetje de genuanceerde uitleg die hij geeft. Dus hij geeft dan een soort van verantwoording waarom dat die Kartuizers dan zich toch gaan bezighouden met de buitenwereld. Ja.
1: Het heeft jou verbaasd dat zij van een orde die in de stilte leven, die indrukken wij nog steeds. Als je het over Kartuizers hebt, dan moet je aan die film denken, de grote stilte. Dat ze in stilte leven, niet praten. Maar ik heb hele andere dingen ontdekt eigenlijk.
0: Ja, maar ik heb helemaal andere dingen ontdekt. Maar wat je wel niet moet vergeten is dat de Kartuizers die echt een klooster konden verlaten, waren enkel de prior en de procurator. Dus de overste bij de Kartuizers heet prior en de econoom is de procurator. En het was eigenlijk alleen maar toegestaan aan de prior en de procurator om hun klooster te verlaten. En naar de letter van de wet eigenlijk alleen maar in functie van het klooster. Hè, om naar de notaris te gaan voor een schenking of om pacht te gaan innen van een pachtboerderij. Maar ze doen het dus wel veel meer. Maar dus al die andere monniken, die 12 andere monniken die in hun cel zitten, die zijn uiteraard niet toegelaten om een klooster te verlaten. Dat betekent niet dat ze niet in contact stonden met de buitenwereld, maar dan waren ze misschien eerder actief als auteur bijvoorbeeld. Schreven ze teksten, bonden ze boeken in voor de buitenwereld. Zo is er bijvoorbeeld een heel mooi proefschrift van Erik Kwakkel. Dat is een letterkundige die al hele tijd geleden gepromoveerd is op de boekenproductie in de Kartuis van Herne. Dat was het allereerste Kartuizerklooster in het huidige België. En dus die heeft ook aangetoond dat de Kartuizers ook boeken produceerden voor de Brusselse boekenmarkt. En dus zij schreven niet alleen teksten af voor eigen gebruik of voor andere Kartuizerkloosters, maar zelfs voor de boekenmarkt in Brussel.
1: Want Herne, daar is Jan van Ruusbroek ook nog geweest, dacht ik, om te verdedigen dat wat hij zei zo gek dan niet was.
0: Ja, dus de Kartuizers hebben heel vroeg het werk gerecipeerd van Ruusbroek. Als Ruusbroek op bezoek was in Herne, was hij zelfs verbaasd dat een van zijn eerste werken daar al aanwezig was. Alhoewel dat hij gevraagd had in Groenendaal om het niet te verspreiden. De Kartuizers hebben hem eigenlijk uitgenodigd omdat ze vielen over een aantal dingen die hij gezegd had. Waar ze een beetje de wenkbrauwen deden fronsen. Hij is dan te voet van Groenendaal naar Herne gegaan en is daar een tijdje verbleven. En dan uitgelegd aan de Kartuizers wat hij eigenlijk bedoelde. Heeft daar zelfs een boekje over geschreven. Dat is het boekje der verklaringen. Hè, waar dat hij dus zijn leerstellingen eigenlijk verklaart. En De Cartuizers gaan dan eigenlijk de voor het eerst een handschrift samenstellen met de teksten van Ruusbroek. Dus er was ooit een heel beroemd handschrift, dat is helaas verloren gegaan, maar er bestaat wel nog een kopie van, een jongere kopie, waar dus een aantal teksten van Ruusbroek zijn opgenomen, voorafgegaan door een proloog, geschreven door broeder Gerard, dat was een Hernse Cartuizer. De Cartuizers hebben zeker bijgedragen aan de verspreiding van Ruusbroek. Niet alleen in de 14e eeuw in Herne, maar ook later. Dus ook in latere tijden hebben de Cartuizers de teksten van Ruusbroek opnieuw hertaald naar het Latijn. Ook gedrukt. Dus ze zijn zeer belangrijk geweest voor de verspreiding van het werk van Ruusbroek. En trouwens ook van andere mystieke auteurs.
1: Is dat een verdienste geweest voor in die tijd? Ik heb niet de tijd van Bruno en Quigo. Maar daarna, die 14e, 15e eeuw. Die verspreiding, dat in de cultuur aanwezig laten zijn van de geschriften van Ruusbroek, laat maar een dwarsstraat nemen.
0: Tom Mertens, die professor emeritus is in Antwerpen, die ook aan het Ruusbroek Instituut verbonden was, die heeft 40 jaar geleden de term mystieke cultuur gelanceerd. Dus hij zegt van ja, er is eigenlijk in de late middeleeuwen, bij ons in de Lage Landen, kan je spreken over een mystieke cultuur. En hij bedoelt daarmee dat mystieke cultuur is een cultuur waarin dat de waarden en de levensvormen beïnvloed worden door wat mystieke auteurs zeggen en schrijven. En meer nog, dat eigenlijk ook de levens zelf van al die mystieke mannen en vrouwen, want het zijn ook heel veel vrouwen in de Lage Landen, een voorbeeld vormen voor andere mensen. Dus waar dat zij zich aan kunnen spiegelen eigenlijk. Zo'n cultuur komt er niet zomaar. En zo'n cultuur zet zich ook niet zomaar door. En met een geleerd woord noemt men dat de reproductie van een cultuur. Zo'n cultuur moet gereproduceerd worden. Mensen moeten die teksten moeten wat mystici zeggen neerschrijven, moeten die teksten verspreiden, kopiëren, daarmee interageren. En dus je kan zeker zeggen dat in de Lage Landen de Cartuizers echt wel de apostelen zijn van die mystieke cultuur. Dus er zijn bepaalde teksten, zoals die bijvoorbeeld van Hadewijg, en een aantal teksten die vroeger met Hadewijg geassocieerd werden, een aantal anonieme gedichten, waarvan specialisten zeggen dat we ze eigenlijk enkel nog kennen dankzij de Cartuizers, omdat de Cartuizers die teksten verspreid hebben. Dus zij hebben zeker bijgedragen aan wat die mystieke cultuur is. Dat begrip dat Tom Mertens gelanceerd heeft is eigenlijk wel in de smaak gevallen van wetenschappers, want er zijn heel veel andere wetenschappers die in de afgelopen decennia dat idee van die mystieke cultuur hebben opgepikt. Wat wel interessant is dat het eigenlijk hoofdzakelijk letterkundige gaat en het vooral over teksten gaat. Maar natuurlijk, een cultuur bestaat niet alleen uit teksten, maar ook uit beelden. En dus om terug te komen op wat ik daar straks zei over de vroeg-Nederlandse schilderkunde, over de Vlaamse primitieve. Ja, je kan ook voor een stuk die kunst zien als een onderdeel van die mystieke cultuur.
1: Ja, de kusa speelt daar ook een rol in, dacht ik.
0: Een van de aspecten aan mijn onderzoek van Hendrik van Koosveld, dus de prior in Monnikhuizen, is dat ik ontdekt heb dat van de eerste enkele tientallen preken van Nicolas van Cusa, dat die eigenlijk rechtstreeks teruggaan op de preken van Hendrik van Koosveld. En dus ik spreek niet over ideetjes die terugkomen of passages die aan elkaar doen denken, maar ik spreek echt over volledige delen van preken die letterlijk overgenomen worden uit de preken van Hendrik van Koosveld. Nicolas van Cusa stond ook in contact met de Cartuizers. Hij heeft in zijn geboortestad heeft hij ook een gasthuis gebouwd, een hospitaal gebouwd. En dat daar duidde hij ook in de prior van de Cartuizers en de prior van een Windesheims klooster, een modern devot klooster, aan als visitatoren van zijn hospitaal. En dus wellicht, Cusa is een tijdje in Koblenz actief geweest in zijn jonge jaren. En wellicht is hij daar in contact gekomen met die werken van Hendrik van Koosveld en heeft hij daar een aantal dingen overgenomen. En wat wel interessant is dat vooral in de trinitaire theologie van Nicolas van Cus, is dat hij eigenlijk elementen overneemt van Hendrik van Koosveld die teruggaan op Ruusbroek. Dus wat wel interessant is aan het onderzoek, is dat je eigenlijk een soort van doorwerking ziet van Ruusbroek in het werk van Nicolas van Cus, maar wel door de lens van een Cartuizer. Een Cartuizer die eigenlijk verdwenen is en helemaal vergeten is, want niemand weet nog wie Hendrik van Koosveld was.
1: Maar jij wel. Je hebt zijn geschriften ontdekt.
0: Ja, ik heb zijn geschriften herontdekt. Ja. Dus wat wel merkwaardig is dat er meer dan 100 handschriften nog bestaan met één of meerdere van zijn teksten. Gezien het echt wel zware theologische gehalte, het waren best wel veel eisende preken en traktaten, is dat enorm veel. Hè. 100 lijkt misschien niet zoveel, maar dat is een enorm aantal voor die periode. Het problematische aan Hendrik van Coosveld is dat hij eigenlijk een beetje overschaduwd is door Dionysius. Dus een enkele decennia na hem kwam Dionysius de Kartuizer, een enorm productief schrijver, die echt als de belangrijkste theoloog geldt in de Kartuizerorde. De Kartuizers hebben ook de werken van Dionysius allemaal uitgegeven in een opera Omnia. En dus vanaf het moment dat werken gedrukt werden, koos men ervoor om enerzijds Dionysius te drukken. Hè. Dus in de 16e eeuw zijn de Kartuizers begonnen met werken te drukken. En ook terug te gaan naar het origineel. Ze hebben ook Ruusbroek en andere mystieke auteurs uitgegeven. En Hendrik van Coosveld is nooit in druk verschenen en is daardoor eigenlijk compleet in de vergetelheid geraakt.
1: We zijn nu op zo'n mystieke lesweek in Drongen. Daar heb jij de inleiding gedaan voor de hele week. Vanochtend hoorden we iets over de Gulden Brief. Eigenlijk een brief van Willem van Saint-Thierry, die heel bepalend is geweest voor de theologie, ook de mystieke theologie, mag je misschien wel noemen, van de Kartuizers. Hij gaat linea recta terug naar de Bijbel, dus het is niet een zweverig verhaal, maar het heeft... Even interessant dat we hier... Zit je in een kloostertuin, rijdt er zo'n wagen voorbij. Maar goed, die gaat nu voorbij. Maar ik wil door naar Willem van Saint-Thierry. Die dus heel, van die 12+1 bijvoorbeeld, dat zegt hij, dat relateert hij aan Jezus en de apostelen. Maar hij gaat ook zeer bijbels terug. Dus niet een mystiek die ergens rondzweeft van. Maar het heeft benen moet ik zeggen. Ik wil een ander woord gebruiken. Maar ik bedoel eigenlijk dit, theologie en mystiek of theologie en spiritualiteit, die zijn eigenlijk onterecht in elkaar getrokken op bepaalde momenten. Daar zeker nog niet.
0: Wel, die gulden brief van Willem van Saint-Thierry is trouwens niet alleen van belang voor de Kartuizen, is ook van belang voor andere religieuze orders, want hij was zeer wijd verspreid in de middeleeuwen. Natuurlijk was hij voor de Kartuizen zeer belangrijk, omdat hij geschreven was voor een Kartuizerklooster, de Kartuizers van Mont-Dieu in Noord-Frankrijk. Dat het in die gulden brief krioelt van bijbelcitaten, dat is niet zo helemaal abnormaal voor die tijd. Anderzijds, en dat is denk ik een stuk tekst wat we nog moeten lezen in de komende week, wijst eigenlijk Willem van Saint-Thierry ook al vooruit naar wat mystieke auteurs in de 13e en 14e eeuw zouden schrijven. En dat is denk ik ook zeer belangrijk aan het werk. Hè. Paul Verdijen heeft ooit Willem van Saint-Thierry de eerste mysticus genoemd. Hè. Dat is misschien een klein beetje overdreven, maar het is alleszins wel zo dat Willem van Saint-Thierry een ongelooflijke invloed heeft gehad op latere mystieke auteurs, op Hadeweg en ook op Ruusbroek zelf. En het zijn ook die aspecten in die gulden brief die ook wel zeer belangrijk zijn. Ja.
1: Ben je recentelijk nog in een... Ben je een Grande Chartreuse geweest, zal ik die vraag eerst stellen?
0: Ja, ik ben wel eens in het museum geweest, ja. Ja.
1: Er is een museum bij. Want ik heb een boek gelezen van Pieter de Meer van Walgereet, die meen ik, uit mijn hoofd. En het ging over die rit naar de La Grande Chartreuse toe, het binnenkomen... Ja, je hoort de stilte, je hoort het klikken van de verwarmingsbuizen en voor de rest niets. Dat beeld krijg je een beetje. Hoe is de realiteit?
0: Ja, dat is natuurlijk een stuk mythevorming die rond de Kartuizers is ontstaan. Dat verhaal, dat soort van reisverhaal van iemand die geprivilegeerd is om een Kartuizerklooster binnen te mogen. Daar is een soort van prototype van geschreven door Frans Liszt, de beroemde componist die in de 19e eeuw ook naar de Grande Chartreuse gereisd is. En dat verhaaltje van zo'n reis naar de Chartreuse is eigenlijk zeer stereotyp. Het begint altijd in het dal waar de wereld zich bevindt, die lawaaierig is en vervuild is en die op winstbejag gericht is, om dan dat dal te verlaten en dan de berg omhoog te reizen door de woeste natuur, om uiteindelijk aan te komen boven op die berg in dat fameuze klooster waar iedereen gestopt wordt aan de kloosterpoort. On ne visite pas le monastère staat er dan op de poort. En natuurlijk is dan die auteur die zo'n reisverhaal beschrijft wel geprivilegeerd om dat klooster binnen te mogen. En
1: ja, vooral het privilege is belangrijk. Hè?
0: Ja, vooral het privilege is heel belangrijk. Hè. Voelen zich dan natuurlijk ook zeer geprivilegeerd en mogen dan types ook een element van de Kartuizer liturgie meemaken. Meestal is dat dan het nachtofficie. Dan is het eerste gedeelte van het officie dat de Kartuizers in de, 's nachts in de kerk samen beleven.
1: 'S nachts bedoel je 11:30 zoiets?
0: Ja, dus in de middeleeuwen was er nog niet echt een nachtofficie, maar dus tegenwoordig begint de Kartuizerdag om middernacht. Hè. Dus om middernacht begeven alle monniken zich naar de kerk om nachtofficie te bidden en te zingen. Dat duurt ongeveer 2,5 uur. Het is ook een beetje, soms ook langer, hangt een beetje af van of het een zondag of een feestdag is of een normale weekdag is. En daarna gaan ze opnieuw terug naar hun cel om te slapen. Ze doen eigenlijk aan slaaponderbreking. En de rest van de dag komen ze nog twee momenten samen in de kerk. Maar het grootste gedeelte van de dag brengen ze alleen door in een cel. Dus het meeste onderdelen van de liturgie werken ze eigenlijk persoonlijk af in de cel.
1: En wat was de reactie van Liszt, laat ik die maar eens nemen? Die vond bepaalde dingen prachtig, maar andere dingen maar niet.
0: Ja, hij vond de meeste dingen wel prachtig, behalve de muziek. Dus toen hij in de kerk aankwam en dan die Kartuizer gezangen hoorde, beschreef hij hen eigenlijk meer als halve zombies. En was hij nogal misnoegd over de muziek die hij hoorde. Ja. Maar over het algemeen is zijn reisverhaal echt het prototype van dat soort van reisverhalen. En die reisverhalen vind je in tal van boeken terug. Dus er is enkele jaren geleden een boek verschenen van kardinaal Serra. Dat is een heel beroemde kardinaal in de katholieke kerk. Hij heeft ook een boek geschreven over stilte. En in de inleiding van het boek is het identiek hetzelfde reisverhaal te vinden. En hij beschrijft ze natuurlijk als halve heiligen en niet als halve zombies.
1: Ja, de waarheid zal ergens in het midden liggen, zal ik maar zeggen. Jij bent er geweest ook. En er wordt gezegd, ze leven voorkomen in stilte, praten niet. Maar ook dat is niet helemaal waar.
0: Nee, dat is niet helemaal waar. Natuurlijk, initieel lag de nadruk zeer sterk op eenzaamheid en stilte. Maar men heeft eigenlijk geleidelijk aan wel doorgehad dat er ook bepaalde momenten nodig zijn om stoom af te blazen. Omdat niet praten met elkaar kan best wel spanningen genereren in zo'n gemeenschap. Dus men heeft dan bepaalde dingen ingevoerd om monniken meer met elkaar te kunnen laten spreken. En één zoiets is het zogenaamde spatiamentum. Dat is een wekelijkse wandeling die de Kartuizers doen. In de film In the Great Silence, die gemaakt is over de Grand Chartreuse, kan je dat ook heel mooi zien als ze die wandeling maken. En dollen met elkaar in de sneeuw. En daar mogen ze eigenlijk meestal wandelen ze daar per twee en wordt regelmatig ook gewisseld, die paren van monniken. En dan is er de mogelijkheid om eigenlijk met elkaar een beetje tijd door te brengen en te praten over bepaalde zaken.
1: Ja, het zijn ideale momenten, een wandeling met iemand om gewoon eens te vertellen wat je werkelijk op je hart hebt natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Ja. En er is ook op zondagen is er ook een zogenaamd colloquium. Dus meestal geeft de prior dan een preek en na afloop is er een soort van samenspraak tussen de monniken en wordt er eigenlijk in groep ook gecommuniceerd en kan er van gedachten gewisseld worden. Hoe dat dan precies wordt ingevuld in elk klooster en hoe dat dan verloopt, weet ik niet, want ik ben er nooit geweest. Dus,
1: Je woont in het huis, je hebt daar veel over ontdekt nu. Tot tevreden net, of zeg je, ik wil meer onderzoeken?
0: Wel, het interessante aan de, ik wil zeker nog wel meer onderzoeken, omdat het interessante aan de Kartuizen is dat er heel veel nog niet onderzocht is. Hè. Ondanks het feit dat mensen denken we vaak wel van, we weten het wel zo'n beetje, we weten wel zo'n beetje alles over de middeleeuwen. Dat is uiteraard niet waar, dat zal elke medievist je ook wel vertellen. Maar er zijn, ik sprak daarover die werken van Hendrik van Koosveld, dat is maar één van de vele werken. Er zijn talloze Kartuizerteksten die nooit bestudeerd zijn, die nooit iemand bekeken heeft, die nooit iemand gelezen heeft. Er zijn zeer veel charters en documenten die nog in archieven zitten, waar het nauwelijks iemand naar gekeken heeft. Dus er is ook nog zeer veel werk te doen.
1: Ook een eigen tijdse vraag heb ik nog. Het viel midden, dat is niet kloosterstichtingen van Bruno, viel midden in de, wat ze noemen, de middeleeuwse warmteperiode. Klimaat. Je bent ons op een symposium gevraagd om over klimaat te praten in relatie tot.
0: Ja, ik werd ooit gevraagd om een bijdrage te leveren op een congres dat als thema klimaat had. En eerlijk gezegd was ik aanvankelijk heel weigerachtig, omdat ik niet goed wist van wat ik daar eigenlijk mee moest beginnen. Ik ben dan toch in teksten op zoek gegaan naar teksten van Ruusbroek en teksten van Karthuizers ook, op zoek gegaan naar beeldspraak die met klimaat te maken heeft. En wat ik dus, wat wel gaandeweg werd het dan wel weer interessanter, omdat ik ontdekte dat bijvoorbeeld bij Ruusbroek en ook bij andere auteurs bepaalde dingen zoals de zon staan voor vruchtbaarheid. Nu in de Nederlanden kan het best wel kloppen, hè, dat de zon vruchtbaarheid brengt. Maar voor iemand in Italië betekent dat helemaal niks. Daar is regen hetgene wat vruchtbaarheid brengt en niet de zon. Ruusbroek spreekt ook over het korte en het lengen van de dagen. Dat is ook iets wat dichter bij de evenaar helemaal niet speelt. Dus dat maakt... Ja, daarmee stelde ik wel de vraag van... misschien werden sommige van die teksten ook niet zo goed begrepen, omdat die beeldspraak eigenlijk niet aansprak aan mensen in het zuiden van Europa. En dat is misschien wel een van de redenen waarom aanvankelijk die teksten van Ruusbroek ook niet zo'n succes hadden in Zuid-Europa. Ik denk dat het zeker niet de enige reden is. Er zullen nog tal van andere redenen zijn. Maar... Ja, het was wel interessant eigenlijk om te zien hoe dat die beeldspraak die met klimaat te maken heeft, heel specifiek is, heel eigen is aan de lage landen.
1: Goed, ik wou het hier wel laten. Hey, dankjewel.
0: Dank je.
1: En dit zei Tom Gaans. En ik sprak met hem op basis van zijn proefschrift Beter dan het origineel. Karthuizer idealen en de vroege moderne devotie. Ja, het beter dan het origineel. Wat bedoel je daarmee? Nog één vraag dan.
0: Ja, ik moest de titel bedenken voor mijn proefschrift.
1: Ik had iets diepzinnigs verwacht.
0: Ja. Het is eigenlijk een beetje een... We hadden het daar straks over, de Karthuizers die een soort van exceptioneel karakter krijgen in de latere middeleeuwen. En wat ik ook ontdekt heb, is dat dat ook wel heel specifiek is voor die latere middeleeuwen, dat je een soort van vergelijking krijgt tussen ordes. Hè, dat sommige ordes beter zijn dan andere. Dat bestond in vroegere tijden niet. Zelfs in aanvankelijk in kanoniek recht bestond dat niet. Hè. Men liet niet toe bijvoorbeeld. Hè, je had wel zoiets als monniken die de regel van Benedictus volgden en kanunniken die de regel van Augustinus volgden. Beide groepen legden plechtige geloftes af, de drie geloftes af. Maar men weigerde eigenlijk in kanoniek recht daarom monniken beter te vinden dan kanunniken. En dus zeker geestelijk niet. Wat je later wel krijgt in kanoniek recht is dat men zegt van ja, er zijn bepaalde lichamelijke aspecten die bij monniken strikter zijn dan bij kanunniken. Het feit dat monniken een meer ascetisch leven leiden dan kanunniken. Maar dat was vooral zeer lichamelijk gericht op vasten bijvoorbeeld of boetedoening, maar helemaal niet op het geestelijke vlak. En wat wel merkwaardig is, en dat is typisch ook aan de moderne devotie, is dat je dat idee krijgt dat wij zijn beter dan de anderen. Of die orde is beter, die orde is afgedaald van het origineel. En wat is beter dan het origineel? Wat je bijvoorbeeld ziet in het kapitel van Windesheim, dat was de kloostertak, om het zo maar te zeggen, van de moderne devotie, is dat er een aantal kloosters zijn die zich gaan spiegelen aan de Karthuizers en een soort van Karthuizer-insluiting aannemen. Dat noemen ze de inclusio, dus zij gaan eigenlijk... Een soort van perimeter rond een klooster bepalen en de kanunniken van dat reguliere klooster mogen die perimeter niet meer verlaten. Ze noemen dat dan ad modum Carthusiensium, naar de manier van de Karthuizers. Maar ze gaan daar dan nog verder in, want bijvoorbeeld in die Windesheimse kloosters werd er dan een vierde gelofte afgelegd. De gelofte van insluiting noemden ze dat dan, naast de drie traditionele kloostergeloften. En ze vroegen daar ook toestemming voor aan de bisschop dan om die vierde kloostergelofte af te leggen. Ja, dan ben je eigenlijk aan het proberen van een betere Karthuizer te zijn dan de Karthuizer zelf, want de Karthuizers kenden helemaal geen vierde gelofte van insluiting. Dus ze gaan dan zelfs nog soms een stapje verder eigenlijk. Dus het is eigenlijk een woordspeling, een speling met het idee van beter en slechter, beter dan het origineel dat verloren gaat. Ja. Het is eigenlijk ook een soort van vingerwijzing naar een onbenullig SBS6-programma dat ook beter dan het origineel heet. En dat verder helemaal niks met kloostergeschiedenis te maken heeft.
1: Nou, vertelde je net voor het interview ook, dat is echt de laatste vraag, dat er archeologen zijn die opgraven hebben gedaan en die al bij kloosters sleutels hebben gevonden.
0: Ja, ik heb mij ooit laten vertellen inderdaad door archeologen. Dus de grote vraag is eigenlijk, waarom ontstonden die nieuwe kloosterexperimenten in de 11e eeuw? Waarom kwam er opnieuw een grote nadruk op afzondering en eenzaamheid? De traditionele uitleg is afzetten tegen het Benedictijnen monnikerdom, waarvan men vond dat het afgedwaald was van het origineel. Een uitleg die ik ooit gehoord heb van archeologen is dat zij bij opgravingen meer en meer bewijzen vinden in die periode dat er zoiets ontstaat als aparte kamers in huizen, dat er ook sleutels zijn waarmee dat deuren kunnen afgesloten worden. En zij beweren dus, of zij zeggen dus, dat dat ook een mogelijke verklaring zou kunnen zijn die geleid is tot een tijdsgeest waarin zo'n soort van kloosterexperimenten hebben kunnen ontstaan.
1: Nu echt, dankjewel.
0: Dank je.
1: En nogmaals, dit zei Tom Gaans en met hem was ik in gesprek in deze aflevering van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de

0: voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Uwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: De liefde van God is de bloem. Heilige God.
0: Heilige
1: sterke.
0: Heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God. Heilige sterke. Heilige onsterfelijke. Ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons
0: en over de hele wereld.
1: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overweging van de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
0: Ik vertrouw op u.

0: goddelijke barmhartigheid ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan uw waarde gaan bidden en verheerlijken? O hoogste eigenschap van de almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: Dicht bij zijn hart. Bij de Rosary Rally op 5 september is kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten onze speciale gast. Hij is al jaren de drijvende kracht achter een aantal apostolaten die dicht bij het hart van Jezus blijven. Om de kardinaal alvast wat beter te leren kennen, zenden we deze zomer een aantal interviews uit met medewerkers van deze apostolaten die kardinaal Burke na aan het hart liggen.
1: En van harte welkom inderdaad bij een speciaal programma in deze zomer, waarin we de apostolaten, waar kardinaal Burke ook bij betrokken is, voor u uit de doeken doen. En deze keer zal dat zijn via een interview, een tweede interview, met diaken Patrick Bruggen. Ik heb hem al eerder gesproken over een van de apostolaten. En dat was een project om catechisten op te leiden. Die catechisten die worden dan toegewijd eigenlijk aan dat apostolaat. En daar ging het vorige gesprek met deze diaken over. En deze keer zullen we in gesprek gaan over het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid. In het Engels de Real Presence Apostolate. En om eventjes nog weer even terug te halen hoe dat toch ook zit. Kardinaal Burke is in 1995 bisschop geworden van La Crosse in Wisconsin, de Verenigde Staten. En in 2000, toen hij dus bisschop al daar was, is hij gestart met het opbouwen van een heiligdom dat hij aan Ons Lief Vrouw van Guadeloupe heeft gewijd. En in dat heiligdom, een groot terrein waar dus in de loop van de jaren van alles is ontstaan en ook gebouwd. Een kerk, een pelgrimshuis, een groot park waar de rozenkrans route doorheen loopt en nog meer prachtige eigenlijk initiatieven. Daar zijn ook een aantal van deze apostolaten zeg maar thuis. Die vinden hun thuis daar. Dat zal in het interview zelf ook nog wel een keertje naar voren komen. Ik hou het interview in het Engels met deze diaken. Maar steeds om de zoveel tijd vertel ik natuurlijk wat we bespreken, wat ik hem vraag en wat hij antwoordt. En ook in het begin zult u horen dat ik dit toch even weer toelicht. Maar zo direct dan geef ik dus steeds om de zoveel minuten een korte vertaling van wat hij vertelt over dus vooral het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie. Very welcome in this program that we make, especially in this summer, because of Cardinal Burke, His Eminence Cardinal Burke, who's coming to the Netherlands for the Rosary Rally in September, in the beginning of September. And His Eminence is involved in many beautiful projects of apostolates. And Deacon Patrick Bruggen can talk about it because he is a coordinator of at least two, maybe even more, of those apostolates. And we talk to him now through Zoom. Very welcome in this program, Deacon Patrick.
2: Thank you so much for inviting me to your show and to all of the listeners.
1: Yes, Deacon Patrick, we have spoken already before this in another interview about the Marian Catechist Apostolate, one of the apostolates.
2: Yes.
1: But this time we would like to focus on the Real Presence Apostolate. And I just invite you to maybe shortly tell again to the listeners who you are and how you are involved in this work. And then please explain what it is, how it came into being. Ik vraag de diaken om nog even kort zichzelf te gaan introduceren voor de, het is toch weer een nieuw interview, en om te vertellen over de Real Presence Apostolate. En diaken Patrick interview ik natuurlijk omdat hij betrokken is bij deze apostolaten als coördinator. En hij vertelt inderdaad toch weer even kort wie hij is.
2: Sure. Well, I worked in parish life for about 24 years now. And I was first a youth minister, a faith formation director. I was a catechist. I loved working with the youth. The youth always had so many questions. And it was funny because when I look back in my own life. God was forming me along. I mean, I had wonderful Catholic parents, grew up on a dairy farm, a place of all places called St. Mary's Ridge, right? and we had this beautiful German-style church. And you think of all the people, the immigrants that came and gave their heart and soul so that years later, I could be sitting in that pew, learning about our Lord, praying to our Lord, receiving our Lord within the Eucharist. And so coming full circle now, actually being ordained just two weeks ago as a deacon, my first Mass of Thanksgiving was actually on the Feast of Corpus Christi, right? And my pastor allowed me to preach the Sunday morning homily. Well, it's all about the body and blood of our Lord, right? And I go, well, this is so providential because I love talking about the real presence of Jesus within the Eucharist. Because mm-hmm. this is the number one ailment, I think, of the world. The lack of understanding, the lack of faith, the lack of belief in the real presence of the Eucharist.
1: Diaken Patrick vertelt dat, even terugkijkend op zijn eigen leven, dat hij altijd erg veel met jeugd heeft gedaan. Dus hij heeft 24 jaar in de parochie gestaan als jongerenwerker, als catechist, als vrijwilliger. En hij vond het ook altijd heel fijn om met jeugd te werken, omdat zij allerlei vragen stelden. Hij zegt, ja, en als ik terugkijk hoe ik zelf opgegroeid ben, het was gewoon in een heel fijn katholiek gezin op een grote boerderij met allemaal melkkoeien. En God heeft mij al vanaf het begin eigenlijk gevormd in dit gezin. Hij heeft God mogen leren kennen in een, hij zegt ja, een beetje een Duitse stijl kerk, waar ook veel immigranten kwamen die ontzettend hun best deden en met hart en ziel zich ook inzetten voor de gemeenschap. Hij zegt ja, en daar mocht ik mij ook invoegen om te bidden en om ons lieve Heer te ontvangen. En dat is, zegt hij, ook het liefste wat ik eigenlijk doe. Praten over de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie. En hij noemt het zelf de voorzienigheid dat de eerste Eucharistieviering die hij mocht vieren als diaken, want toen ik hem sprak was hij nog maar net diaken gewijd, was dus een late roeping, mocht hij van zijn pastoor ook de preek verzorgen. En dat was dus op het feest van Corpus Christi, het lichaam van Christus. Nou, hij zegt ja, ik vond dat echt providentieel, want dat is, zegt hij, denk ik waar het echt de wereld het meest aan ontbreekt. Wat gewoon de mensen ontberen, namelijk het geloof en het vertrouwen in de daadwerkelijke aanwezigheid, de werkelijke aanwezigheid inderdaad, van Christus in de Eucharistie. Hij vertelt dan vervolgens verder over dat real presence apostolate.
2: So, Cardinal Burke first hired me to manage the Marian Catechist Apostolate. About a month or so after being in that role, he comes to my office one day, and he has these couple of boxes of files and papers and different things. And he goes, well, here's another apostolate that I want you to manage for me. It's called the Real Presence. And I knew a little bit about it, but I didn't know a lot about it. I was more focused on the Marian Catechist. But he goes, I don't think this will be too big. Well, when I started to dive into it, I go, well, besides just the writings of Servant of God, Father John Hardin, he's got extensive writings on the real presence of our Lord. So Cardinal calls Father John Hardin the Johnny Appleseed of apostolates, because he would start like the Marian Catechist, and then he would assign people to start managing it for him. Then he would start the Real Presence Apostolate. And then he would assign people to manage it for him. Then he would start a writer's guild. He would start the Intermorifica, which was a media centered. He started the Institute of Religious Life. And there's all of these apostolates that he started. And he would just assign people to begin to work in it. Well, eventually, the people, the three ladies that were managing the Real Presence apostolate for him, who knew Father John personally, well, they began to get older. And one had cancer. God bless her soul. She has passed away. And the other two are in their 90s now, right? And so they went to Cardinal because in 2000, before Father John Hardin passed away, he asked Cardinal to take over his work, which wasn't just the Marian Catechism, but it also included the Real Presence. And that's how Cardinal Burke became kind of associated with all of these different apostolates. And so he saw the need that these three ladies who couldn't manage it anymore. And so he said, I'm going to bring it back because Father John Hardin asked me to bring these apostles back to the shrine as its home base. And so that's how they wound up on my desk that day.
1: Yeah. Diaken Patrick vertelt ook heel levendig en met enthousiasme, zoals u hoort, hoe dat is gekomen. Dus dat hij kende namelijk kardinaal Burke al vanaf ongeveer halverwege de jaren 90, toen kardinaal, toen bisschop Burke, dus de bisschop werd van La Crosse, had hem intussen gevraagd of hij de coördinator wilde worden, of in ieder geval wilde meehelpen met dat catechistenprogramma. En dat kende ook deze diaken heel goed. Maar toen kwam dus op een gegeven moment kardinaal Burke binnen met nog een aantal dozen. En hij zette dat dus neer op het bureau van Patrick. Ja, zegt hij, ik heb hier nog een apostolaat voor je. En dat moet je ook maar eventjes erbij doen. Nou, hij kende het eigenlijk niet. Het was dus het Real Presence, dus het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid van Christus. Nou, hij is daar ingedoken. Hij zegt, ja, die pater John Hardin had heel veel ook geschreven over de werkelijke aanwezigheid. En dan een korte toelichting. Pater John Hardin, ook in het vorige interview is deze naam veel genoemd. Een jezuïet was dat. Hij is in 2000 overleden, in het jaar 2000. Hij had allerlei apostolaten opgezet. En hij heeft aan kardinaal Burke gevraagd, vlak voor zijn overlijden, of kardinaal Burke degene wil zijn die zijn apostolaten verder zet en ook eigenlijk een thuis geeft. En dat gebeurt dus, en is gebeurd en gebeurt, in dat heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, dat toenmalig bisschop Burke heeft opgezet in La Crosse. Nou, deze diaken Patrick vertelt over pater John Hardin, dat hij zo iemand is als John Appleseed. Nou, dat heb ik ook even voor u opgezocht. Dat is een heel bekend verhaal eigenlijk in Amerika. Dus Johnny Appelzaad. En dat is een man geweest die zeer gelovig was, als een soort missionaris eigenlijk, door heel Amerika is getrokken. Hij leefde van 1775, toen is hij geboren. Hij is iemand die ontzettend veel ook van de natuur hield. Hij is heel Amerika doorgetrokken om appelboomgaarden te planten. En dat deed hij dus overal. En de kardinaal heeft dus de priester John Hardin wel eens vergeleken met deze Johnny Appleseed, omdat ook deze priester, deze pater John Hardin, allerlei apostolaten heeft opgericht. En dat waren apostolaten zoals dat catechistenproject over dus de werkelijke aanwezigheid van Christus, maar ook voor gebed, voor religieuze, nou, noem maar op. En dat apostolaat, dat specifieke apostolaat voor de werkelijke aanwezigheid van Christus, dat werd eigenlijk door drie oudere dames beheerd. En kardinaal Burke zag dat het voor hen gewoon te veel werd. Dus hij heeft het overgedragen aan diaken Patrick. En ook dus dat het een thuis kreeg in La Crosse, bij dat heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe.
2: Now, back up just a small portion of that. In 2006... St. Carlo Acutis passes away. In 2007, Antonia, his mother, goes to Cardinal Burke and says, how can you help me get my son's work to the Americas, right? Because St. Carlo had all of these Eucharistic miracles. Well, that was all about proving what? The real presence of Jesus in the Eucharist, all right? It was a marriage meant to be. And so Cardinal goes, I have the perfect apostolate for this. It's called the Real Presence Apostolate. And so through the Real Presence then, St. Carlo's Eucharistic miracles display was brought here, and it was managed, by, like I said, by those three ladies out of Chicago. Well, the word began to spread about the Eucharistic miracle display, and so they began to organize, and there were other what we call display owners. So they could purchase the display through our office now, and then they could also then become display owners and take it to their area of the world. So we have over 80 or so display owners throughout the U.S., one in Canada. And now we're starting to spread that down to Australia as well. And so the Real Presence Association has taken on, under its umbrella, St. Carlo as the poster boy of Real Presence, because he was such a lover of the Eucharist.
1: U hoort het diaken Patrick vertellen dat dat apostolaat eigenlijk een enorme vlucht heeft genomen. Want in 2006 overleed Carlo Acutis. In 2007 is de moeder van Carlo Acutis, Antonia, naar kardinaal Burke gestapt. En die heeft gevraagd aan hem, hoe zou u mij kunnen helpen om het werk van Carlo, en ik denk dat het bij veel van u bekend is, hij had natuurlijk allerlei verhalen over eucharistische wonderen verzameld. Omdat hij juist zo'n enorme liefde ook voor Christus in de eucharistie had. Een website gemaakt, in ieder geval allemaal bij elkaar gebracht. En dus de moeder van Carlo heeft gevraagd aan de kardinaal, hoe kan ik dit bekendmaken in Amerika? Dat, al die eucharistische wonderen. En toen heeft kardinaal Burke geantwoord, nou, ik heb het uitgelezen project, het apostolaat, dat hiervoor echt bedoeld is. Namelijk het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid van Christus in de eucharistie. En zoals het zo mooi in het Engels gezegd wordt, het was een marriage meant to be. Toen hebben ze dat dus, is dat samengekomen. En de drie dames, waar we net ook over vertelden, drie oudere dames, die regelden dat eerst vanuit Chicago, maar toen is het naar La Crosse gekomen. En hebben ze het voor elkaar kunnen krijgen dat de expositie over dus de eucharistische wonderen, dat die op allerlei plekken in Amerika terecht kon komen. En dus niet alleen maar rondreizend, maar dat er meerdere displays, dus meerdere banners of op een andere manier waarop al die eucharistische wonderen worden verteld, dat die dus op allerlei plekken in de VS kon worden en kan worden getoond, zodat mensen die dat kopen of die dat, dat vragen hier bij het centrum, dat dus aan hen wordt toegestuurd, zodat ze het in hun eigen parochie of in hun eigen regio kunnen laten zien. En dat gebeurt dus door 80 mensen die dat sowieso in de VS verzorgen. Eentje in Canada en nu gaat het ook naar Australië. En daarover gaat diaken Patrick nog een beetje verder, want het verhaal is nog niet af.
2: And I think it is providential that this is all happening now at this time in history. It is without a doubt God's providence that this is coming forward now.
1: Can you say why you think that?
2: Well, because it's a really easy question to be able to answer for you. It's Jesus, right? Jesus is always the answer, Yvonne. Yeah, right? And so where is Jesus most present? Well, in all of our tabernacles around the world, within the the Eucharist. That's how he's with us always until he returns. And so the lack of faith, the lack of understanding, when you read scriptures, why were some people not healed? And why were some people healed? Well, he said, because of your faith, you've been healed, right? Well, why is the church in such turmoil, or not the church, but the world? Well, the church as well, people could say, you know, it's been a little lack of leadership. Has been weakened maybe, but it's truly because of the lack of understanding and the teaching of the Eucharist. Mm. We've lost the essence of the real presence. And that's why this apostolate is so, so vital.
1: Diaken Patrick die zegt, ja, ik denk echt dat het Gods voorzienigheid is dat juist nu in deze tijd, hè, van ons bestaan, de huidige tijd, dat dus deze apostolaten zo bij elkaar komen en dat ze ook zo belangrijk zijn. Nou, waarom vraag ik het dan? Hè? Waarom denkt u dat het zo belangrijk is? Ja, hij zegt, het is gewoon eigenlijk heel eenvoudig om daarop te antwoorden. Dat is Jezus. Jezus is namelijk het antwoord op alles. En waar is hij het meest aanwezig? In alle tabernakels over de hele wereld. In de Eucharistie tot zijn wederkomst. En juist het geloof aan die werkelijke aanwezigheid, dat is wat ontbreekt in onze wereld bij heel veel mensen. En dat is, noemt hij ja, echt ook wel het grootste probleem wat er is. Hij zegt, ja, als je in de Bijbel kijkt naar wie wordt er nou wel en wie wordt er nou niet genezen. Ja, Jezus zegt het eigenlijk zelf. Je geloof heeft je genezen. Dus waarom de kerk, of ja, nog meer de wereld, zegt diaken Patrick, momenteel in zo'n verwarrende periode is of zit, is dat we eigenlijk de essentie van de ware, ja, de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie zijn verloren. En ja, je kan zeggen, het heeft wat ontbroken aan leiderschap in de kerk misschien. Hè, dat we dat diepe begrip ook niet meer hebben. Er is ook niet voldoende catechese over gegeven. We weten het eigenlijk ook niet voldoende. En daarom is juist dit apostolaat zo essentieel. Het is vitaal, hè, van vitale betekenis voor ons, maar ook voor de kerk. Yeah. And you explained that one of the things the apostolate is doing is spreading the work and the faith, of course, of Carlo Acutis. I went to the website. There's a website also of this apostolate. First of all, I saw this beautiful text of John Paul II, especially on the family. But there's also a recording on an English saint. About the faith, the belief in the real presence. Can you explain what is this apostolate? What is it doing?
2: Sure. So the essence of this apostolate is to educate. So the full title of it can be a mouthful. So it really is the real presence, education, adoration. Apostolate, right? Mm. So it's not just adoring the Eucharist, but it's educating, it's learning about the real presence. And that's why Cardinal in his wisdom said, you know, the real presence and the Marian Catechist, they're a marriage. They're two sets of lungs to our Lord's heart, right? And so the Marian Catechist, that is, it's going to be a one side of the lung that's going to catechize, but the real presence is really going to like hone in. It's going to focus on where? Well, his heart, the Eucharist. And if you know anything about the Eucharistic miracles, the bulk of the miracles are the miracles that are that have occurred where the consecrated host has been, once the host is consecrated, it has turned to a piece of flesh. Well, through the science now that we have, when those are examined, even from Lanciana, the miracle of Lanciana, which took place in 750 AD, when that's compared to the miracle down to Buenos Aires in 1996, when that's given to the scientist, you know, it's just given to him. He's not told where it comes from, right? And when he looks at the sample from Lanciana from 750 AD, he goes, oh, I can tell you exactly what this is. And if I want you to hear this, it's a cross-cut section of the left ventrix of a human heart. And he said, I can tell you it's suffering and it's under duress, right? Where did you get this? Well, this is a consecrated host from 750. He goes, that's unbelievable. Well, first of all, he was atheist as a scientist. Mm-hmm. I am proud to say he's now Catholic, right? Because how do you deny this now? Right? How if you're hearing this, how can you deny the fact that the real presence is the real presence?
1: Yes.
2: When you have an ordained Catholic priest consecrate with the intention of making this the body, blood, soul, and divinity of our Lord, it takes place.
1: Yes.
2: People.
1: Yes.
2: It does. And whether you believe it or not doesn't change the fact that it still happens.
1: Ja. Een wat uitgebreider stuk uit het interview. Ik vraag aan de diaken dat inderdaad zeg maar het werk van Carlo Acutis door dit apostolaat wordt opgenomen en wordt verspreid. En dat ook op de website, als je daar naartoe gaat, dat daar echt prachtige dingen ook staan. Maar ja, ik vraag toch, wat is nou precies het doel van dit apostolaat? Nou, hij zegt allereerst de naam van het volledige apostolaat, dat is echt wel een mond vol, is, en dan zal ik het eerst in het Engels toch even zeggen en dan een vertaling, dus The Real Presence Education and Adoration Apostolate. Nou, we zouden het in het Nederlands kunnen vertalen als het apostolaat voor educatie en aanbidding van de werkelijke aanwezigheid. Hij zegt dus, het gaat niet over het aanbidden zelf, wat natuurlijk ook gestimuleerd wordt, maar het gaat juist ook over het onderwijzen erover. Het mensen leren wat dus die werkelijke aanwezigheid van Christus is. Nou, volgens kardinaal Burke, zegt diaken Patrick, zijn de twee apostolaten die van de vorige keer dat catechisten project en dit apostolaat over de werkelijke aanwezigheid als twee longen van het hart van Jezus. De ene long verzorgt de catechese, maar om het echt in te laten dalen heb je ook de aanbidding zelf nodig. En het is dus heel goed, zegt hij, om daarbij die kennis te hebben over eucharistische wonderen. En dan vertelt hij daar kort over. Hij zegt, ja, het is, als je kijkt naar het grootste gedeelte van de eucharistische wonderen, hebben plaatsgevonden tijdens de eucharistie, meteen na de consecratie. En het zijn moderne wetenschappers die ontdekt hebben dat, ja, zo'n geconsecreerde hostie die dus na de consecratie is veranderd in een, ja, in een stuk weefsel, in een stuk, ja, lichaam zou je kunnen zeggen, dat is onderzocht zonder dat die wetenschappers daarvan afwisten en dat ze tot de conclusie kwamen dat het menselijk vlees was en echt menselijk bloed. En er is ook een wetenschapper geweest die heeft op een gegeven moment een vergelijking gemaakt. Hij wist niet waar het vandaan kwam. Tussen twee van die eucharistische wonderen. Er was hem dus wat weefsel gegeven. Eén kwam van een eucharistisch wonder uit Lanciano. Dat is een eucharistisch wonder van 750 na Christus, dus heel oud. En de ander kwam uit Argentinië, uit Buenos Aires, waar in 1996 ook een eucharistisch wonder heeft plaatsgevonden. En deze wetenschapper zegt, nou, ik zie het eigenlijk al vrij snel. Dit weefsel is een dwarsdoorsnee van de linkerhartkamer van een mens. En je ziet heel duidelijk dat deze mens pijn leed en dat het hart dus ook in stresstoestand verkeerde. En hij vroeg van, ja, hoe kom je er eigenlijk aan? Nou, pas toen werd hem verteld dat het dus ging om een geconsecreerde hostie eigenlijk. En deze wetenschapper, die eerst atheïst was, is intussen katholiek geworden. Maar diaken Patrick die gaat dus door op dit wat hij vertelt. Hij zegt, ja, hoe kun je, als je dit hoort, ja, hier nou eigenlijk omheen of ontkennen dat hij, Christus, werkelijk aanwezig is? Wanneer een gewijde dienaar dus de consecratiewoorden spreekt met de intentie om de hostie, het lichaam, het bloed, de ziel en de goddelijkheid van onze Heer te maken. En dan zegt hij, het is echt wel heel Amerikaans, hij zegt dat echt zo van, ja mensen, het vindt gewoon echt plaats. En of je het nou wel of niet gelooft, het gebeurt toch. And the apostolate itself is telling this through publications or by readings or lectures.
2: Correct,
1: or
2: yes. Yep. So a lot of people come to the website just to read. And so there's a Father John Harden archive site that we are actually redoing. The old site, we're actually redoing all of the files, over 7,000 items that Father John has. We're working with an IT team, and they're, I don't know all the terms, but they're scrubbing it, they're updating it, and they're going to make it all brand new for us, which is going to be fantastic. But we're also in the mission of trying to move the cause of Father John Harden so he can become canonized at some point in the future, because his work is so beautiful. I mean, he is servant of God right now, but we want to try to get him to be blessed, and it's just going to take some time. But we are having this cause to try to get him canonized.
1: Yeah.
2: So part of this is just to be able to get out to inform people, just like we're doing today, about his work and about his love of the Eucharist, and how St. Carlo now is involved with this whole thing. I don't know if St. Carlo ever knew Father John Harden.
1: No.
2: You know? And if Father John Harden knew Carlo,
1: no,
2: right?
1: No. Did Cardinal Burke meet Carlo Acutis? Yes.
2: Yeah.
1: That's beautiful. Yeah. And these apostolates, especially maybe this one, is something I think the Cardinal is carrying with him all over the world, wherever he is coming.
2: For sure. No, for sure. No, I mean, that is probably the number one thing we have to educate people on, is the essence of the real presence.
1: Yeah.
2: And if we can change the hearts of people, you know, for the lack of a better word, you know, there's so many St. Thomases out there that I won't believe until I see it. Well, Jesus says this, blessed are those who believe who have not seen, right? We are all those.
1: Mm-hmm.
2: You know, I will admit, I'll be the first one to admit, I probably shouldn't do this, but I sit in adoration, I sit at Mass, and during the elevation of the Eucharist after it's been consecrated, or during the doxology, you know, behold the Lamb of God, right? I always say, kind of in my mind or my heart, I say, oh, Jesus, just show a sign to the people here, right? You know, we all want that sign. But in essence, he says, blessed are those who have not seen. And that we can take comfort in that.
1: Yeah. Ik vraag aan de diaken hoe dan het apostolaat, ja, die rijkdom over de kennis over de eucharistische wonderen, maar ook de liefde voor de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie, hoe ze die dan verspreiden. Nou, hij zegt, heel veel mensen gaan naar de website toe en daar vinden ze eigenlijk die grote rijkdom. Daar staat namelijk filmpjes, geluidsfragmenten en heel veel wat deze priester John Harden heeft geschreven. Dus daar kunnen mensen dat op zich vinden. En er is op het moment een team bezig, een technisch team, om dit allemaal nog veel beter te ontsluiten en echt heel mooi en heel goed toegankelijk te maken. Maar hij zegt, een ander doel van het apostolaat is ook om de zaak van pater John Harden te behartigen. Dat wil zeggen, ze proberen om hem eigenlijk heilig verklaard te krijgen. Hij is officieel al dienaar van God. Dus dat is de officiële beginfase van een heilig verklaring. Maar de missie is dus ook om dit verder te brengen. En ja, met eigenlijk te proberen zijn zaak te ondersteunen voor een heilige verklaring, ook zijn werk meer en meer bekend te maken. En ja, onbewust doet Carlo Acutis daar dus ook aan mee, omdat zijn werk is opgenomen in dit apostolaat. Dan zegt de diaken Patrick, op mijn vraag van ja, het zullen wel de apostelaten zijn waar kardinaal Burke graag over spreekt over de hele wereld. Ja, zegt hij. Hij neemt het inderdaad overal met zich mee, want het is zonder twijfel het meest belangrijk, juist dit, dat we de mensen moeten leren. We moeten ze onderwijzen wat de essentie is van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie. En dan verwijst hij naar de heilige Thomas. Hij zei, we zijn eigenlijk allemaal een beetje zoals de heilige Thomas. Hè? Eerst zien en dan geloven. Maar Jezus zegt juist zelf, gezegend zij die geloven en niet hebben gezien. Ja, dat moet ik toegeven, zegt hij. En hij moet er zelf ook een beetje om lachen.

0: Select me.
1: Ja.
0: Choose me.
1: In het gesprek gaan we nog eventjes door over kardinaal Burke, die inderdaad eigenlijk deze apostolaten, maar gewoon wat er ook allemaal in zit, meeneemt overal naartoe, waar hij ook naartoe gaat. Dus in de Verenigde Staten, maar ook als hij dus naar Nederland komt. En hij zegt, diaak Patrick zegt, de kardinaal zal ook altijd spreken over de rol van ons lieve vrouw, die ons naar haar zoon leidt. Alle wegen leiden naar haar zoon en alle wegen leiden naar de Eucharistie. Want daar zullen we hem ontdekken. Dan verwijst hij weer naar de heilige Carlo Acutis. Hij zegt, ja, hij zei het zo mooi. We kunnen in het hier en nu niet dichter bij ons lieve Heer zijn dan op het moment dat we hem ontvangen uit de handen van de priester bij de communie. Die dus zegt, het lichaam van Christus, en wij daarop antwoorden, amen. En we drukken daarin natuurlijk ook ons geloof uit, juist in die werkelijke aanwezigheid. Je kunt niet dichter bij de Heer zijn dan op dat moment, dan tot je sterft natuurlijk. Maar stel je toch eens voor, eigenlijk op dat moment, als je ons lieve Heer ontvangt in de communie, hemel en aarde raken elkaar aan. En diaken Patrick zegt, ja, dat mensen dat toch niet begrijpen. Nou, ik vraag hem dan van ja, is het ook belangrijk om dan in aanbidding, zeg maar, dit besef toch wel meer en meer door te laten dringen. Want in de Eucharistie, de tijd gaat soms toch wel snel, ja. Nou ja, hij antwoordt daar heel bevestigend op. Ja, ja, ja, zeker, zeker, precies. En dat is dus ook een ander belangrijk facet van dit apostolaat, van de werkelijke aanwezigheid, om de aanbidding zelf natuurlijk ook te verzorgen en te promoten. En dan verwijst hij naar moeder Teresa, die zei, ja, je kunt je werk niet doen zonder tijd voor de Heer door te brengen. Echt bij hem te zijn. En ze kon soms wel tot 3 uur lang in aanbidding blijven. Nou, heel veel mensen die ja, zullen zeggen, ja, ik heb echt geen 3 uur per dag. Nou, zegt diaken Patrick, we moeten ons dan toch wel afvragen, hoeveel tijd heb ik wel? En wie is eigenlijk de schepper van de tijd? Ja, dat is God. En misschien kunnen we toch 30 minuten van onze dag aan hem geven. En misschien is dat niet in één stuk, maar ja, zo door de dag heen. En hij neemt dan als voorbeeld de kerk. Hij zegt, nou, misschien als je op weg bent naar je werk, kom je wel langs een katholieke kerk. Ga gewoon even naar binnen. Ga zitten in zijn aanwezigheid. Zeg gewoon even hallo. En vertel hem dat je van hem houdt. En dan haalt hij ook een verhaal aan over de heilige Carlo Acutis, die dan, althans het verhaal komt natuurlijk van zijn moeder, dat hij zelfs als 3-jarige jongen met zijn moeder door Milaan liep. En nou, ze passeerde ook een kerk en hij trok zo bij zijn moeder aan de hand van, kom mam, laten we eventjes Jezus gedag gaan zeggen. En dan gingen ze naar binnen en Carlo ging op de eerste bank zitten en hij kon daar uren blijven zitten. En nou, je zou je kunnen afvragen, wat is er met mijn kind aan de hand? Maar Carlo heeft ook nooit gevraagd van, ja, wat is de Eucharistie? Want voor hem was eigenlijk altijd vanaf het allereerste begin was al duidelijk dat het niet om een wat ging, maar om wie. Wie is het? Het ging om de persoon. En dan maakt diaken Patrick toch wel een heel scherpe opmerking. Hij zegt, ja, we zeggen allemaal, of we zouden het minstens moeten zeggen, dat we naar de hemel willen en dat we in de eeuwigheid bij ons lieve Heer willen zijn. Maar als het om het hier en nu gaat, oh boy, nee, dan hebben we eigenlijk geen tijd voor hem. Ja, hoe? Hoe willen we in hemelsnaam een eeuwigheid met hem doorbrengen als we hier op aarde geen eens tijd voor hem hebben? Als je daar echt over nadenkt, zegt hij, ja, dan, nou, dat is eigenlijk toch wel heel raar van ons. En ook, als je dit nu hardop hoort zeggen, dan denk je misschien wel, oh, dat ben ik. Nou ja, hoe komt dat, zegt hij. We worden verleid door Satan en zijn leugens. En ook door de wereld. En door alles wat we zouden moeten bereiken of wat we zouden moeten verkrijgen. En Jezus zegt gewoon, hier ben ik. Ik ben alles wat je nodig hebt. Kies mij. really beautiful. What you said, it's so simple, but it's really an eye-opener. We want to spend our eternal life there, but we don't have time here for him.
0: Right.
1: Is there something about the apostolate that I forgot to ask?
0: Just the work that we're doing. I mean, we need supporters. We need people to help us. You know, not just financially, but spiritually. You know, go onto the site, look through it, read the numerous articles by Father John Harden. Begin to study the Marian Catechist work. Get to know our Lord intimately within the Eucharist. You can't love him until you know him, and you can't serve him until you know him. So that's why he says, you know, we are called to know, love, and to serve him. But the first one is to know.
1: Yeah.
0: You have to know him in order to love him. In order to love him, then you're willing to serve him. And you do it with a joyful heart.
1: Yes, yeah.
0: You know, one thing that maybe I forgot to add was just to our priests out there, that they are not alone, that this is a program that will aid their work in evangelizing. If they can get a few people in their parish to consider taking this course and consider, you know, discern to become consecrated, he will have a workforce behind him then that he can trust. And because he can't do it himself. And I think that's sort of the fear with a lot of our priests, that they're overworked. And I think that's a ploy of Satan as well,
1: is
0: to make them overwhelmed. Well, this is part of that, the remedy, right? For our priests, you know, we all have people in our parish that are willing to do this. We just have to ask, how can we help?
1: Yeah, right? That's right. I would like to thank you, Deacon Patrick, for this beautiful interview on the Real Presence Apostolate, but also the other ones, of course. Here at Radio Maria, we will listen to even more interviews on things that Cardinal Burke is involved in, so we get a whole picture of what is so important for him and the way he feels he should share with the world. And, well, thank you very, very much.
0: No, thank you for the work that you're doing. It's so vital, Yvonne. It's just, I can't thank you enough, and I pray that God will bless your work there.
1: Yes. Well, thank you again. Thank you very much, and till next time.
0: May God bless you. Take care. Bye-bye now.
1: Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Ja, en u hoorde dat ik nog even teruggreep aan het begin van dit fragment naar wat diaken Patrick dus zegt, hè, over, ja, we willen in de eeuwigheid wel bij ons Lieve Heer zijn, maar hier hebben we dan misschien maar af en toe tijd voor hem. Nou, echt wel een eye-opener noem ik het dan. En vervolgens vraag ik ook of er nog iets is wat hij graag over het Real Presence Apostolate, het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid, wil zeggen. Ja, zegt hij, we hebben natuurlijk hulp nodig. En dat bedoelt hij niet zozeer financieel, maar ook spiritueel. En hij nodigt dan inderdaad eigenlijk de luisteraars uit om naar de website te gaan. En ik zal zo direct de website ook apart nog even opnoemen. Hij zegt, je kunt daar zoveel vinden van al die artikelen die door deze pater John Harden, die jezuïet, geschreven zijn. Maar ook over het catechistenproject, waar we dus een eerder interview over hebben gehad. Hij zegt, bestudeer het en kijk of het misschien wel iets is voor jou. Leer ook ons Lieve Heer kennen, misschien nog wel beter kennen. Maar dan ook, ja, wees in zijn nabijheid, in de Eucharistie. Want je kunt niet van hem houden totdat je hem echt kent. En je kunt hem ook niet dienen totdat je hem echt kent. En wij zijn immers geroepen, zegt hij, om hem te kennen, lief te hebben en te dienen. Maar je moet hem dus eerst echt leren kennen voordat je van hem kunt houden. En pas dan kun je ook met je wil en met je verstand hem dienen. En dat doe je dan ook met een heel vreugdevol en een blij hart. En dan zegt hij, ja, misschien wat ik toch ook nog wel graag wil opnoemen, is dat het voor priesters ook heel goed is om te weten dat ze er niet alleen voor staan. Want ja, ze hebben vaak veel wat op hen afkomt. Het kan hen zelfs een beetje overweldigen. Maar juist, zeg maar, deze apostolaten van de werkelijke aanwezigheid, maar ook dat catechistenproject, ja, dat kan een prachtige, een hele sterke, een goede hulp voor hen zijn bij de evangelisatie. En als mensen zich bijvoorbeeld opgeven voor een cursus via de website, die ook online en zo te volgen is, dan kunnen ze een groep van toegewijde mensen die ze helemaal, ja, kunnen vertrouwen, waar ze echt een soort van, ja, workforce, hè, aan hebben, die, daar kunnen zij dan hulp van verwachten. En dat is voor priesters heel belangrijk om inderdaad te weten dat ze er niet alleen voor staan. Nou, dan dank ik diaken Patrick natuurlijk voor het interview. En zeg dat wij hier bij Radio Maria nog een aantal andere interviews of ook uitzendingen hebben over de apostolaten waar kardinaal Burke zich voor inzet. En dat we hem op deze manier ook nog beter zullen leren kennen. En hij zegt, nou, ik wil eigenlijk jullie ook danken, dus Radio Maria, voor het ontzettend belangrijke werk dat jullie doen. En ik kan jullie eigenlijk niet genoeg bedanken, zegt hij. En ik bid dat God jullie werk daar in Nederland ook zal zegenen. En nou, ik bedank hem dan nog een keer. Zo gaat het aan het eind van een interview. En hij zegt dan ook, nou, mogen God jullie zegenen. En daarmee komen we aan het eind van dit interview, wat ik heb mogen houden met diaken Patrick Breugen, die dus in La Crosse in Wisconsin in de Verenigde Staten de coördinator is en ook betrokken is bij de diverse apostolaten in het heiligdom, bij het heiligdom van Ons Lief Vrouw van Guadeloupe, dat dus door kardinaal Burke ooit is opgezet en waarvan alles zich concentreert. De websites die ik nog even zou noemen zijn de volgende. Er is een website waar zeg maar alles bij elkaar staat. En dat is de website van dus dit heiligdom dat aan Ons Lief Vrouw van Guadeloupe is gewijd. En die website heet www. En dan Guadeloupe. Nou, dat schrijf je dus Guadalupe. Guadeloupe Shrine. Dat is het Engelse woord. SH R-I-N-E, shrine.org. En vanaf daar kun je ook doorklikken naar dus allemaal die verschillende apostolaten en andere activiteiten. Je kunt ook rechtstreeks naar de website van het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid. En dat adres is www.realpresence.org. Op zijn Engels natuurlijk geschreven. En we zullen het ook in de bij de beschrijving van dit programma op de website plaatsen. En mensen die nog wat meer willen weten over dat catechistenprogramma, daarvan is de website www.mariancatechist.com. Dus mariancatechist.com, allemaal aan elkaar geschreven. Maar het makkelijkste is om via de hoofdpagina dus van, ja, het heiligdom van Ons Lief Vrouw van Guadeloupe te gaan. Ik wil u danken voor het luisteren naar dit programma. En we gaan het natuurlijk verder deze zomer nog met andere uitzendingen. En laten we ook in gebed natuurlijk al deze apostolaten meenemen.
2: En zo mogen we kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten alvast een klein beetje beter leren kennen op voorbereiding op de Rosary Rally op 5 september. Dank wel voor het luisteren naar het programma Dichtbij Zijn Hart. Op de website vindt u meer informatie over de Rosary Rally en over deze serie van 6 uitzendingen Dichtbij Zijn Hart. En een linkje daarvan vindt u in de radiogids.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 8 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Dominicus, stichter eerst van Dominicanessen en later van Dominicanen. Een leven dat anders is gelopen dan menselijke verwachtingen konden bedenken. In zijn dorp een toren, alleen, hoog. Hoog genoeg om heel het dorp een gevoel van veiligheid te verschaffen. En in die toren een familie van een soort gekozen burgemeesters. De familie van Dominicus, bestemd om de eerste te zijn. Ook in de studie was hij nummer 1. Naar Rome toe. Mag ik naar de heidenen? Nee, we hebben je hier veel te hard nodig. Op de terugweg door Zuid-Frankrijk een ketters geworden streek. Hier trof hij zijn heidenen aan. Hij begon te preken, op zijn eigen manier. Blootvoets en met zijn doorwonde voeten preekte hij minstens zo overtuigend als met zijn mond. Ja, maar hij was toch stichter? Inderdaad, zo is hij bekend en terecht. Hoe ging dat dan in feite? Eerst stichtte hij de Dominicanessen, de meisjes die zich uit de ketterij hadden bekeerd, en daarna de Dominicanen. En dat ging zo. Hij maakte deel uit van een team van priesters onder leiding van de abt van Citeaux, de hoofdabt van alle Cisterciënsers, de abt-primaat, aan wie de paus de zending had gegeven om de ketterij te bestrijden. Maar op een gegeven ogenblik bleef die zending in de lucht hangen, want de bisschop van Dominicus was naar zijn bisdom teruggereisd om nieuwe priesters te halen. De bisschop stierf en toen stond Dominicus er alleen voor. Dat werd het begin van de orde der Dominicanen. Dominicus vatte het geniale plan op de dwaalleraren na te volgen door apostolische zwerfpredikanten in armoe en volksheid. Hij wilde tegelijkertijd goedmaken wat de eenvoudige zielzorgklerus verzuimd had door te weinig onderrichting. In 1215, begin van de Dominicanerorde. Dat kan er gebeuren als mensen niet hun eigen leven zelf in handen nemen, maar ze laten leiden door de wil van God. Op zaterdag in de 18e week door het jaar luidt het inleidingsgebed. De Heer is de kracht van zijn volk. Hij waakt over het heil van zijn gezalfde. Heer, red uw volk, zegen uw erfdeel. Wees voor altijd een leider en een gids. De psalm spreekt over God als over de kracht van zijn volk. Hij waakt, hij redt, hij zegent, hij leidt, hij gidst. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd toen Jezus en zijn leerlingen bij het volk gekomen waren, kwam een man naar hem toe, wierp zich op de knieën voor hem neer en sprak: Heer, ontferm u over mijn zoon, want hij leidt aan vallende ziekte en is er slecht aan toe. Dikwijls valt hij in het water en in het vuur. Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar die waren niet bij machte hem te genezen. Jezus gaf ten antwoord: O ongelovig en verworden geslacht, hoe lang moet ik nog bij u zijn? Hoe lang nog u verdragen? Brengt hem hier bij mij. En onder de dwang van Jezus' woord ging de boze geest uit hem weg. Op hetzelfde ogenblik was de jongen gezond. Toen de leerlingen met Jezus alleen waren, vroegen zij hem: waarom hebben wij hem niet uit kunnen drijven? Jezus zei hun: om uw gebrek aan geloof. Voorwaar, ik zeg u, wanneer gij een geloof bezit, ook al is dit klein als een mosterdzaadje, dan kunt ge tot deze berg zeggen: verplaats u van hier naar daar en u zal zich verplaatsen. Niets zal u onmogelijk zijn. Dit is het woord van God. Eerste geest van laten rusten bij hem. Niet in het gewone doen verder gaan. In het gewone doen zitten koren en onkruid door elkaar.
Bewegingen van de goede en van de slechte geest door elkaar. Ons gewone leven kan vervuld zijn van die verschillende stemmen, vaak luidruchtig. De boze geest is lawaaierig, tumultueus, probeert te overbluffen. De goede geest is stil, zacht. Hij trekt naar binnen toe, naar het hart, het geweten. Daarom aan het begin de geest tot rust laten komen. De geest laten rusten om hem te openen voor het werk van de Heer. Enkele passen voor de plaats waar men gaat bidden, stil blijven staan. Omhoog kijken, zien hoe hij u ziet. Dus in het besef dat men niet alleen bidt. En bidden, dat is niet iets van ons, en dan van ons uit ergens naartoe. Bidden vindt plaats binnen een verhouding die al bestaat. Een verhouding met iemand waarin wij worden opgenomen naar hem toe. En zich dan klein maken in een gebaar. En vervolgens ingaan in het gebed. Liggend, zittend of geknield. In de houding waarin men vermoedt hem het meeste te kunnen vinden. En dit dan vragen als een genade voor mijn hele leven, dat al mijn bedoelingen, daden, werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus had zich eerst met zijn leerlingen van het volk afgezonderd. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee en bracht hen bovenop een hoge berg waar zij alleen waren. Zoiets gebeurt ook met u wanneer u naar de kerk gaat of wanneer u gaat bidden. U zondert u af van de mensen om met Jezus samen te zijn en te zien hoe hij voor u van gedaante verandert, hoe u meer in Jezus gaat zien, hoe u door de buitenkant heen mag dringen in de lichtende binnenkant. Uit de afzondering met Jezus komt de wereld op ons af met heel haar ellende, zoals die bezeten jongen. Zij is er slecht aan toe, die wereld van ons, een patiënt, meer vallen dan staande blijven, vallend van de ene kwaal in de andere. De ergste kwaal is dat zij niet weet dat ze ziek is en dat ze naar heelmeesters gaat die de kwaal alleen maar verergeren en dat ze zich niet wendt tot de geneesheer die er echt iets aan kan doen. Dikwijls vindt zij zelfs bij de mensen van de kerk nog geen uitkomst. Uw leerlingen waren niet bij machte hem te genezen. En nu zegt Jezus, o ongelovig en verworden geslacht, hoe lang nog moet ik bij u zijn? Hoe lang nog u verdragen? Hier staat met even zoveel woorden dat Jezus niet graag bij de mensen is. Het staat er zwart of wit. We moeten dat niet willen wegpraten. Heer, ontferm u over mijn zoon. Hij lijdt aan vallende ziekte en is slechter toe. Dikwijls valt hij in het vuur en in het water. Heer, ontferm u. Blijkbaar kan dat door het geloof. Blijkbaar kan het geloof daartoe dienen. Zoveel van het geloof verwachten, dat ook als iemand er slecht aan toe is, het geloof meer kan dan vuur en water, meer dan dood en verderf. Wees niet bang voor vuur, voor water, voor vallende ziekte. Wees eerder bang voor rijkdom en welvaart. En Mozes drukte dat al uit toen hij de Israëlieten voor de intocht op het hart drukte Gods geboden vast te houden en met al hun kracht aan God liefde te bewijzen, want als zij God zouden vergeten, dan zou het zijn door de grote en prachtige steden. Deuteronomie 6. Het is eerder door welvaart dan door nood dat mensen God gaan vergeten.
Zorg ervoor hem niet te vergeten. Geloven is blijkbaar God niet vergeten. Ja, natuurlijk vergeten we hem wel niet helemaal, maar in het vuur van het gesprek worden we soms meegesleept of worden anderen verteerd door onze manier van spreken. Geloven is God nooit vergeten. En de plaats waar ze dit afspeelde. En het is goed om de fantasie iets te doen te geven, dat geeft wat rust. En als er niets is om je fantasie voedsel te geven, dan gaat de fantasie zelf op zoek. En dat geeft dan weer onrust. Hier is de berg waar Jezus vandaan kwam en de vlakte beneden met de menigte en de vader met zijn zoon lijdend aan vallende ziekte en hoe hij dan ook nog iets griezeligs had, bezetenheid, kortom de ergste vorm van het kwaad. En de leerlingen lijdend aan de geestelijke ziekte van het ongeloof. Vragen om de bijzondere genade Jezus beter leren kennen met een innerlijke kennis, Jezus te leren kennen als de man van geloof. De overweging. Als er iets van Jezus te leren was, dan was het wel zijn geloof. Jezus straalde dat gewoon uit. Niet alleen in het gebed. Als hij bad, dan zag je waaruit hij leefde. Dat kwam dan in het gebed tot bloei. Je zag hoe hij leefde vanuit een middelpunt buiten hemzelf. Iemand uit wie hij leefde, aan wie hij zich gaf, aan wie hij zich toewijdde. Maar hij straalde dat geloof ook uit in het leven buiten het gebed. In het gewone leven van elke dag. Je zag hoe Jezus leefde vanuit het geloof. Hoe hij leefde vanuit een kracht buiten hemzelf. Als mens stuitte hij aan alle kanten op de grenzen van eigen kracht, van zijn eigen leven. En dat eigen leven van Jezus was beperkt, zoals dat het geval is bij iedere mens. En het kwam gewoon niet in hem op om zijn goddelijke kracht te gebruiken om die grenzen te overschrijden. Om een soort supermens te worden met superkracht, een superwapen, een geheim wapen. Daar hebben ze hem wel altijd toe uitgedaagd. Ze hebben geprobeerd hem te verleiden. Kom dan af van dat kruis. Gebruik dat geheime wapen. Tot 3 keer toe heeft de duivel dat ook geprobeerd in de woestijn. Resoluut wees Jezus het van de hand. Nee, ik wil gewoon mens zijn. Ik wil mij helemaal overgeven aan de grenzen van het menselijke bestaan met lijden en dood. En het is een duivelse bekoring om meer te zijn dan mens. Om mens te zijn zonder geloof in God. Want dat liet Jezus overduidelijk aan zijn leerlingen zien, dat Jezus zelf geen gebruik maakte van de macht om zijn menselijke mogelijkheden te overschrijden, maar dat hij leefde vanuit een kracht buiten hem om het binnen de menselijke bestaansvoorwaarden te kunnen volhouden. Er zo erin te kunnen volhouden zonder eraan te gronden te gaan. Zonder eraan te bezwijken. Of zonder opstandig te worden. Zonder mismoedig te worden. Zonder te verbitteren. Zonder erdoor gebroken te worden. Zijn lichaam werd gebroken, maar zijn geest bleef soepel en buigzaam onder de wil van een liefdevolle God in wie hij zijn vertrouwen stelde. Het duurde lang, heel lang, tot voorbij zijn menselijke leven. Het visioen van waaruit hij leefde bleef zijn leven lang uit. Maar dat verwachten gaf hij niet op, want komen doet het beslist. En het komt niet te laat. Bezwijken zal hij niet. En wel bezwijken zal hij die in zijn hart niet deugt. Die leeft uit eigen kracht. Die kracht zal bezwijken. Jezus is vol van het leven in vertrouwelijkheid
met een goede, liefdevolle God. Een God die hij met een kindernaam Abba aansprak. Zelfs op het hoogtepunt van zijn lijden, in de doodsstrijd in de Hof van Olijven, noemde hij zijn vader Abba vader. Voorwaar, ik zeg u, wanneer gij een geloof bezit, ook al is het klein als een mosterdzaadje. Als je van dat geloof maar een kleine hoeveelheid hebt, zo klein als het spreekwoordelijk kleine mosterdzaadje, dan kun je tot een berg zeggen, verplaats je van hier naar daar en hij zal zich verplaatsen. Dingen waar je als een tegen een berg opziet, ze lossen zich ineens op. Want, zegt Jezus, mijn last is licht. Het geeft je een manier van dragen erbij. Zachtmoedig en nederig. Augustinus kon zelfs zeggen dat loodzware lasten niet alleen vederlicht worden, maar dat ze zelfs in staat waren hem zelf op te lichten. Van loodzwaar en terneerdrukkend werden ze oplichtend, opbeurend. Niets zal u onmogelijk zijn. Dus alles zal u mogelijk zijn. Bijna te veel om erover te beginnen. En dat betekent dat u tegen veel dingen anders moet aankijken. Wanneer je een geloof bezit, kijk je anders aan tegen bergen. Tegen dingen waarvan je denkt dat je daar nooit tegenop kunt. Geloven is het niet zelf willen doen. Wil je het zelf doen, dan kun je het niet door gebrek aan geloof. Al had je maar een klein beetje, je zou zoveel kunnen. In het geloof is God met alles bezig. Je kijkt met andere ogen wanneer je gelooft. Kijk met geloof. Dat wil zeggen, kijk met Jezus mee en niets zal u onmogelijk zijn. Tot slot langzaam eindigen, niet ineens abrupt afbreken. Dat is klein gelovig. Je hebt je in het gebed laten opnemen in het gezelschap van goddelijke personen die jou in hun midden willen hebben. En ze houden daar niet mee op na het gebed. Ze willen je ook opnemen met je hele leven erbij. Een goede manier om dat geheim van hun aanwezigheid te koesteren is gesprekjes voeren, zoals de vader met zijn zieke kind, Jezus met de leerlingen, maar ook als Jezus met zijn hemelse vader, met zijn hemelse Abba, en dan sluiten met een onze vader.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde geheimen, het eerste geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.

0: genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degene die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degene die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen.

0: Een hele goede avond, beste luisteraars. Fijn dat we samen weer de vespers kunnen gaan bidden. En dan is dat wat wij dus noemen de eerste vespers. Dat wil zeggen, dan lijkt het al een beetje op de vespers van de zondag. Dus al de vooravond van de zondag. En dan ja, kunnen we eigenlijk ons al klaarmaken voor de liturgie van zondag. En dan ga ik u graag de bladzijde geven. In het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 257. 257. En dan loopt het verder door. Behalve de antifoon voor de lofzang van Maria en het slotgebed. Dat staat niet in uw boekje, want dat is eigen aan de 19e zondag door het jaar. In het Groot Getijdenboek beginnen we op bladzijde 691. Dat is dus de hymne van de derde week. En dan gaan we door naar bladzijde 992. En daar vindt u dus de psalmen en ook dus de korte schriftlezing. En dan vanaf, we kunnen dus ook een lintje daarbij leggen, vanaf de antifoon van de lofzang van Maria en het slotgebed, dat staat voor in uw boek op bladzijde 618. Ook daar kunt u misschien een lintje bij leggen. Dan we wisselen nog alles van bladzijden. En mogen we elkaar een heel mooi gebedsmoment wensen. In het Kleine Getijdenboek beginnen we op bladzijde 257 en in het Groot Getijdenboek op bladzijde 691. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: God, die het al geschapen heeft, het al regeert, met licht omgeeft, als met een kleed de dageraad, die 's nachts ons vredig slapen laat.
1: U zij voor deze dag gebracht, de dank en eer weer valt de nacht. Uw lof verschuldigd zingen wij, de avondhymne sta ons bij.
0: Opdat wanneer het daglicht is, ontsluierd door de duisternis. Het geloof niet in het duister zwicht, maar door zijn glans de nacht verlicht.
1: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons, Geest, in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid.
0: In het Groot Getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 992. Van ochtend glorend tot avondrood moet ieder de naam van de Heer aanbidden. Loof nu dienaars des Heren. Loof de naam van de Heer.
1: De naam van de Heer zij geprezen. Vandaag en in eeuwigheid.
0: Van ochtend glorend tot avondrood. Moet ieder die naam aanbidden.
1: Want boven de volkeren troont de Heer. Zijn glorie beheerst de hemel.
0: Wie is als de Heer onze God? Hoog boven de sterren gezeten.
1: Die van omhoog overziet. Het hemelgewelf en de aarde.
0: Die machteloze tilt uit het stof. Van vuilnishopen de armen weghaalt.
1: Om hen in de kring van de vorsten te plaatsen. Te midden der machtigen van zijn volk.
0: Die de onvruchtbare plaats geeft in huis. bij de moeder van kinderen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Van ochtend geloren tot avond rood moet iedere naam van de Heer aanbidden.
0: Ik hef de offerbeker, de naam van de Heer roep ik aan. Ik bleef vertrouwen als sprak ik. Ik ben gebroken van smart.
1: Al zei ik in mijn verwarring, arglistig is ieder mens.
0: Hoe kan ik mijn dank betuigen? Vooral wat de Heer mij gaf.
1: De beker des heils zal ik nemen. Aanroepen de naam van de Heer.
0: Ik zal mijn gelofte volbrengen. Waar heel zijn volk het ziet.
1: Wat kostbaar is in het oog van de Heer. Het sterven van zijn getrouwen.
0: O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn boeien geslaakt.
1: U zal ik een lofoffer brengen. Aanroepen de naam van de Heer.
0: Ik zal mijn gelofte volbrengen. Waar heel zijn volk het ziet.
1: Op het voorplein van uw tempel. In uw Jeruzalem.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik hef de offerbeker. De naam van de Heer roep ik aan.
0: De Heer Jezus heeft zich vernederd. Daarom heeft God hem voor altijd hoog verheven. Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen. Aan de gelijkheid met God.
1: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
0: En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
1: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleent, die boven alle namen is.
0: Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.
1: Omdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer Jezus heeft zich vernederd. Daarom heeft God hem voor altijd hoog verheven. Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de grote herder der schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de dood, u bevestigen in alle goeds om zijn wil te doen. Mogen hij in ons uitwerken wat hem behaagt door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Hoe groot is het wat er van wat gij gedaan hebt, Heer onze God?
1: Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God?
0: Alles hebt gij in wijsheid gemaakt.
1: Heer onze God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God?
0: Groot getijdboek, gaan we naar bladzijde 618. Bij het vallen van de avond zond hij de mensen weg en ging de berg op om in eenzaamheid te bidden. O, verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Warmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Van Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Bij het vallen van de avond zond hij de mensen weg en ging de berg op om in eenzaamheid te bidden.
0: En dan gaan we nu terug naar de slotgebeden. En dan zitten we op bladzijde 995. Christus had medelijden met zijn volk dat zonder voedsel was en deed het tekenen van zijn liefde zien. Met dankbaarheid bidden wij tot hem.
1: Heer, toon ons uw liefde.
0: Heer, al het goede van deze dag hebt gij ons geschonken. Laat het niet renteloos blijven, maar vrucht dragen in ons leven.
1: Heer, toon ons uw liefde.
0: Licht en heil van alle volken. Bescherm overal ter wereld de getuigen van uw naam. En ontsteek in hen het vuur van uw geest.
1: Heer, toon ons uw liefde.
0: Schepper, die het al bestaande in stand houdt. Help ons te bouwen aan een betere wereld. Leer ons de waardigheid van de evenmens te erkennen.
1: Heer, toon ons uw liefde.
0: Genees, Heer, van lichaam en geest. Schenk verlichting aan de zieken en wees de stervenden nabij. Bezoek ons met uw barmhartigheid en wees onze kracht.
1: Heer, toon ons uw liefde.
0: Neem alle doden in uw vrede op en geef hun een plaats te midden van uw heiligen.
1: Heer, toon ons uw liefde.
0: In stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, toon ons uw liefde.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Bladzijde 618 in het Groot Getijdenboek. Laat ons bidden. Heer God, Gij doet uw woord gestand. Gij zijt getrouw. Kom ons ongeloof te hulp. Laat niet toe dat wij te gaan in twijfel. Neem ons bij de hand, zodat wij uw almacht ondervinden. Onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Hij schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg, gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Jawel, wij staan opnieuw bij het begin van een nieuwe aflevering van onze pelgrimstocht langsheen de Belgische kust. Wat hebben we al heel wat mogen ontvangen hier aan de Belgische kust via de kusttram die ons helemaal van de pannen naar Knokke-Heist brengt. Vorige keer, voor zij die ondertussen al een tijdje met ons meegaan, die weten dat wij halt hebben gehouden bij het Duinenkerkje, althans dat is de tramhalte waar u moet afstappen om Onze Lieve Vrouw der Duinen te bezoeken. Vorige keer stonden we uitgebreid stil bij de geschiedenis van deze plaats. Maar het is ook de plaats waar men een verbinding kan vinden met een grote Belgische kunstenaar. En als we zeggen Oostende, ja, dan zeggen we eigenlijk ook James Ensor. En die ligt hier buiten de kerk begraven. Wel, laten we even naar buiten gaan, toch naar het graf van baron James Ensor naderen. We gaan het even hebben over zijn leven en over een belangrijk kunstwerk, een van de belangrijkste eigenlijk, die hem echt op de kaart heeft gezet, namelijk de intocht van Christus in Brussel. En van hieruit gaan wij dan zo verder richting Oostende, waar we een bezoek zullen brengen aan de enige vrouwelijke congregatie die nog over is in Oostende, de koningin der badsteden. Dat is voor zo dadelijk. Laten we even naderen tot het graf van James Ensor en een stukje over zijn leven ontdekken.

We wandelen opnieuw even naar buiten, want zoals we daarnet al konden horen, hier vlakbij op het kerkhof ligt baron James Ensor begraven. En het nodigt ons toch uit om deze grote Belgische kunstenaar even te gaan eren en groeten door kort naar zijn graf te gaan. We gaan dat doen en terwijl vertel ik u graag een klein beetje over wie James Ensor nu eigenlijk was en een belangrijk werk dat toch te maken heeft met ook hoe hij naar Jezus Christus keek en zijn relatie met Jezus in de schilderkunst door middel van een heel beroemd werk, namelijk de Intocht van Christus in Brussel. Deze James Sidney Ensor was de zoon van een Engelse vader, James Frederick, en een Belgische moeder, Maria Catharina Hageman. En met het oog op het verkrijgen van de titel van baron, dient Ensor pas in 1929 een verzoek tot naturalisatie in. Tot dan had hij de nationaliteit van zijn vader. De familie baat een souvenir- en curiositeitenwinkel uit in Oostende en verhuurt kamers aan zomergasten. De jonge Ensor gaat naar school in het Onze Lieve Vrouw College in Oostende. In 1876 gaat hij tekenlessen volgen aan de plaatselijke tekenschool. Tijdens de lente en de zomermaanden schildert hij op roze karton tientallen kleine natuurstudies. Van 1877 tot 1880 studeert hij aan de Academie te Brussel. Hij krijgt er onder andere les van de directeur Jean Portaals. Fernand Knopf, Theo van Rijsselbergen, Willy Finch en andere toekomstige leden van de tentoonstellingsvereniging L'Essor en Les Vins behoren tot zijn medestudenten. In Brussel ontmoet hij de dichter en kunstcriticus Theo Anon, die hem introduceert in de vrijzinnige kringen van Ernest Rousseau, professor aan de Université Libre de Bruxelles, en diens jongere echtgenote, de natuurkundige Mariette Rousseau-Anon. De woning van het echtpaar is een ontmoetingsplaats voor de artistieke, literaire en wetenschappelijke elite van die tijd. De contacten die Ensor er had, hij ontmoet er wellicht onder meer Félicien Rops en Eugène de Mulder, stimuleerden zijn artistieke en intellectuele vorming. Omstreeks de periode 1886-1889 zal Ensor een aantal van zijn academische werkstukken herwerken tot groteske voorstellingen. In 1880 installeerde Ensor een atelier op de zolder van de ouderlijke woning in Oostende, waar hij af en toe ook in het gezelschap van Willy Finch zal werken. Hoewel hij tot zijn dood in Oostende blijft wonen, zal hij geregeld in Brussel verblijven en actief deelnemen aan het artistieke leven in de hoofdstad.

Met uitzondering van één enkele uitstap naar Londen, Nederland en Parijs reist Ensor nauwelijks. In 1881 debuteert hij bij de vooruitstrevende Brusselse kunstkring La Chrysalide. En vrij snel wordt hij door vriend en vijand erkend als een van de toonaangevende kunstenaars. De marines, stillevens, naturalistische figuurstukken en taferelen uit het leven van de jonge moderne burgervrouw, zoals de befaamde oestereetster uit 1882, behoren ongetwijfeld tot de topstukken van het Europese realisme en plenarisme. In 1883 zal Ensor samen met een aantal oud-leerlingen van de Brusselse Academie afscheid nemen van de kunstenaarsvereniging Lessor. Ze richten de kunstenaarsvereniging Les Vingt op. En deze zal een belangrijke rol spelen in de verspreiding van diverse internationale avant-gardistische bewegingen. Tussen 1885 en 1888 gaat Ensor's aandacht hoofdzakelijk naar de tekening en de ets. Onder invloed van onder meer Rembrandt, Redon, Goya, Japanse houtsneden, Brugeliaanse voorbeelden en eigentijdse spotprinten ontwikkelt Ensor een hoogst persoonlijke iconografie en vormgeving. Hij verwerpt het Franse impressionisme en het symbolisme en legt zich toe op de expressieve kwaliteiten van het licht, de lijn, de kleur en op groteske en macabere motieven zoals carnavalsmaskers en skeletten die hij verwerkt in massataferelen, zoals in de reeks De Aureolen van Christus of De Gevoeligheden van het Licht. Deze groteske metamorfoses culmineren in Ensor's meest bekende en monumentale maskertafereel, de intrede van Christus in Brussel in 1889. En gaandeweg zouden er zich een eerste aantal successen ontwikkelen van werken die werden gekocht door belangrijke mensen, zoals de stad Oostende, of zijn succes bij de minister van Binnenlandse Zaken met de lampenist voor het Museum van de Staat zijn maar enkele voorbeelden. En daarna, vanaf 1896, zal hij zich steeds meer als schrijver gaan manifesteren. Hij was ook muzikus. Zo zal hij in 1911 het libretto en de compositie neerschrijven voor een ballet met de titel La Gamme d'Amour, een pantomime waar hij eveneens het decor en de kostuums zal ontwerpen. In 1924 werd het ballet opgevoerd in de Opera van Antwerpen. In 1917 zal hij dan naar het huis in de Vlaanderenstraat verhuizen dat hij van zijn oom had geërfd. En het is in dit huis dat vandaag het James Ensor Museum is gevestigd. Met grote dank aan het museum die deze informatie beschikbaar heeft gemaakt. Een korte biografie van het leven van James Ensor, de beroemde kunstenaar. Waar velen van ons ongetwijfeld al over gehoord hebben, maar waar het interessant is om even te blijven bij stilstaan. En u hoorde het al, een van die beroemde werken is de intrede van Christus in Brussel, die overigens ook is opgenomen in de zogeheten Canon van Vlaanderen. Dus als Vlaming zouden we dit werk zeker moeten kennen. Het is een zeer groot werk dat men vandaag de dag kan terugvinden in de Getty Center in Los Angeles, California, de Verenigde Staten. Daar wordt het werk dus bewaard en kan men het bewonderen. Het vernieuwende van de intrede van Christus zat eigenlijk in de manier van schilderen. Felle, expressieve kleuren, vereenvoudigde vormen en figuren. Maar ook de beeldtaal en de kritische boodschap waren eerder revolutionair voor die tijd. In dit monumentale werk interpreteerde Ensor de intocht van Christus in Jeruzalem. Uiteraard een passage die iedereen kende in het katholieke België van zijn tijd. Hij verplaatste het gebeuren naar Brussel en bracht de intocht als een
carnavalsstoet met clowns, skeletten en gemaskerde figuren, symbool voor de menselijke hypocrisie. Inderdaad, de enige die geen masker draagt in heel deze compositie is Jezus zelf. Spandoeken met boodschappen als Vive la Sociale verwijzen naar de toenmalige strijd van de arbeidersbeweging om meer rechten. En centraal, eerder klein afgebeeld, staat Jezus. En eigenlijk identificeerde Ensor zich met de figuur van Jezus. Jezus werd immers net als hij verkeerd begrepen door de massa. En hij had in die zin dus een herkenning met wat Jezus heeft meegemaakt. Met dit schilderij wordt Ensor een van de voorlopers van het expressionisme, zoals we dat kennen van Edvard Munch en Vincent van Gogh. Ja, en als men het werk bekijkt, dan ziet men inderdaad een soort van carnavalsoptocht, zeg maar, waar Jezus afgebeeld, ja, u zou kunnen zeggen bijna in het centrum toch wel, van het werk, wordt onthaald in Brussel. Het is de voorstelling van hoe Ensor dus de verwelkoming van Jezus, die in Jeruzalem natuurlijk heeft plaatsgevonden, zou plaatsgevonden hebben in Brussel, rekening houdende met het feit dat diezelfde mensen die het Hosanna uitschreeuwen en de Messias als het ware verwelkomen, die Jeruzalem binnentreedt, een paar dagen later hem zouden verraden. En dus het dragen van de maskers, het feit dat bijna iedereen eigenlijk een masker draagt, dat Ensor gebruikte als een beeld voor de hypocrisie van de mens en daar in het sterke contrast Jezus Christus, die zonder masker Brussel binnentreedt. Een korte kennismaking met de grote kunstenaar James Ensor, die hier begraven ligt. Zo, we gaan het graf van baron James Ensor verlaten en ook de Onze Lieve Vrouw der Duinenkerk achter ons laten. We gaan terug de kusttram nemen. We gaan terug naar de halte Duinenkerkje hier in Mariakerkebad, vlakbij Oostende, en gaan richting de stad en meer bepaald een beetje meer naar het binnenland, als we het zo mogen zeggen, richting Zonnelied. En dat is niet alleen de titel van een heel gekend gebed dat toegeschreven wordt aan de heilige Franciscus van Assisi, het is tevens de titel van het kloostergebouw en de kloostergemeenschap die hier woonachtig is, de Zusters van de heilige Clara.

0: Westermaan. En beste luisteraars, ja, u hoort het al een beetje aan de akoestiek. Ik ben ondertussen ergens binnengegaan en niet zomaar ergens. Ik ben een beetje afgeweken van mijn route. 20-tal minuutjes van de halte waar ik ben afgestapt, vinden we een hele mooie gemeenschap terug, die van de zusters Clarissen in Oostende. En ik zit ondertussen aan tafel met zuster Martien, die de abdis is van deze gemeenschap. Zuster Martien, kunt u misschien uzelf kort voorstellen aan onze luisteraars? En dan kunnen we het misschien wel eens hebben over de gemeenschap hier en hoe jullie gestalte geven aan jullie religieus leven.
1: Ik ben de zuster Martien. Ik ben sedert 1984 hier in Zonnelied bij de Clarissen. Dus dat is 41 jaar geleden. Voordien was ik vooral in de VKJ werkzaam, het Kajotsters. De oudere mensen kennen die wel. En ik heb ook verzekeringswerk gedaan. Ik werkte in een verzekeringskantoor. En toen ik mijn roeping voelde groeien, ben ik uiteindelijk hier in Zonnelied terechtgekomen.
0: U zegt uw roeping voelde groeien. Kunt u iets vertellen over hoe is dat gebeurd? Hoe bent u tot onderscheiding gekomen dat dit hetgene was wat de Heer van u vroeg?
1: Wel, zoals alle jonge mensen droomde ik van huwelijk, van kindjes. Maar in de VKJ kregen wij als leiding ook vormingsweekends. En in die vormingsweekend was daar ook telkens iets bij over de Bijbel, over het evangelie. En in het begin, ik luisterde wat die anderen daarover vertelden, hoe ze dat beleefden. En uiteindelijk hebben zij mij aangestoken om ook op zoek te gaan. Ja, die Bijbel, wat staat daarin? Wat kan ik daarmee doen? Ben dan ook beginnen zoeken naar God, wie is dat eigenlijk? Ik ging wel elke week naar de kerk. Dat was in die tijd nog heel gewoon. Vele mensen gingen nog elke week. Maar toen ben ik bewust gaan zoeken, wie is God voor mij? En als ik dan eens vrije tijd had, waar niet veel gebeurde, dan trok ik met mijn fiets naar een bos. En ik heb vooral God leren ontdekken in de stilte en de schoonheid van de natuur. En daar ben ik tot gebed gekomen. En op een bepaald moment was dat zo overheersend in mij, dat ik dacht, ja, ik moet iets kiezen in mijn leven waar ik ruimte kan geven aan gebed, aan stilte, aan natuur, aan God zoeken. En dan heb ik daar eens met een priester over gepraat en hij heeft mij op weg geholpen, een aantal adressen gegeven, maar dat is niet zo evident dat je dan zomaar naar een klooster gaat aanbellen. Ik heb er dan nog wat tijd laten overgaan. Uiteindelijk ben ik dan toch eens naar hier gekomen, omdat hier ook een gastenverblijf was. En vanuit het gastenverblijf heb ik dus van op afstand een beetje proberen te voelen, wat is dat hier, hoe leven die zusters? Ik heb dan ook een paar contacten gehad met een van de zusters. En dan voelde ik dat dat bij mijn verlangen aansloot. Uiteindelijk heb ik dan een paar weken meegeleefd. Ik kende eigenlijk toen nog niet de spiritualiteit van Franciscus en Clara, maar de zusters drukten die uit door hun levenswijze. Ik voelde dat dat beantwoordde aan mijn verlangen en uiteindelijk ben ik hier dan ingetreden. Maar het is toch een zoektocht geweest van een paar jaar. Ja, eer ik tot besef kwam van, dat is mijn weg.
0: U spreekt over de spiritualiteit van de heilige Franciscus van Assisi en natuurlijk de heilige Clara. Op welke wijze hebt u dat toen ervaren, dat de zusters in de manier waarop dat zij leven, daar gestalte aan gaven? En hoe is het verder gebeurd dat u dan toch die spiritualiteit hebt leren kennen en hebt kunnen verdiepen?
1: Ik denk dat ik dat vooral gevoeld heb in hun leven van soberheid, de verbondenheid met natuur, het gewoon zuster zijn van elkaar. Iedereen is gelijk in de gemeenschap, ook de abdis staat midden tussen de zuster. Het eenvoudige handwerk, dan het gebed, het zoeken naar God, het zoeken naar verbondenheid met God. De natuur, die wij hebben overal grote vensters tot op de grond. De natuur komt overal binnen, langs de hangen, langs de werkplaatsen. Dus de verbondenheid met de natuur. Ja, dat was zoiets dat mij heel erg aansprak. Ja, hoe is dat dan zich verdiept? Gaandeweg door de vorming die we kregen op het noviciaat. Door hetgeen dat ik zelf gelezen heb. Franciscus, die kende ik eigenlijk wel al een beetje. Waarschijnlijk van de godsdienstlessen op school. Clara, die naam alleen al, moet eerlijk zeggen, dat sprak mij niet aan. Voordat ik naar hier kwam. Maar Clara is een heel boeiende vrouw. Dus die was van adel. En die heeft doorzien dat al dat verlangen naar eer, macht en bezit, dat dat eigenlijk niet gelukkig maakte. Die heeft dan de levenswijze van Franciscus ontdekt. En die wou dat ook doen, op een vrouwelijke wijze. Zij is dan met Franciscus in contact gekomen en zij is dan weggevlucht thuis. En heeft op haar manier het leven van eenvoud, van armoede, van soberheid beleefd in San Damiano, in Assisi. Zij was dus de contemplatieve tak. Franciscus die ging meer rondspreken. Hij had eigenlijk geen verblijf. Zij trokken van het een naar het ander, terwijl Clara natuurlijk ook in de middeleeuwen als vrouw in een klooster bleef. En meer de aandacht gevestigd heeft op het contemplatieve. Franciscus ook wel, maar eigenlijk was dat ook een heel contemplatief. Als je zijn gebeden leest, hij was ook heel contemplatief. Maar Clara heeft het op haar manier gedaan. En uiteindelijk, zou ik nu eerst Clara noemen en dan Franciscus. Ja. Maar ze zijn alle twee evenwaardig, elk op hun manier.
0: Dus u heeft enkele jaren van een noviciaat doorlopen, vorming gekregen. Hoe verloopt dat proces dan wanneer dat er geloften moeten afgelegd worden? Zijn daar verschillende fases? Kunt u daar misschien iets over vertellen?
1: Eerst, als iemand denkt van dat zou wel iets voor mij kunnen zijn, dat zou mijn roeping kunnen zijn, dan wordt gevraagd van die persoon dat zij eerst een tijdje meeleeft, gewoon meeleeft, om te zien, is dat nu werkelijk voor mij of niet? En als dat dan blijkt na een paar weken dat dat werkelijk voor die persoon is, dan gaat die persoon terug naar haar leven, naar haar werkmidden of wat zij ook doet. En dan voor een paar maanden doet zij nog haar gewone leven van vroeger verder, om echt dat allemaal een keer te laten bezinken. En als dan blijkt, ik zou echt graag Clarisse worden, dan kan zij intreden. En het eerste jaar noemt men postulaat, dan loopt de kandidaat tussen ons, maar gewoon nog niet met een habit, gewoon met haar kleren die zij altijd draagt. En dan leert zij nog meer de levenswijze kennen. Werkt ze mee, bidt ze mee, maar ze krijgt nog geen verantwoordelijkheid. En dat noemt men het postulaat. Dat duurt een jaar. Na een jaar kan zij een aanvraag doen om ingekleed te worden. En zij doet de aanvraag en de zusters spreken daarover met elkaar. Is dat de kandidaat, wat is er positief, wat kan er nog groeien? En dan wordt er voor gestemd. Dus. En als zij gestemd wordt, dan mag zij beginnen aan haar noviciaat, dat is met een kleine plechtigheid. Bijvoorbeeld, ze wordt als novice opgenomen in de Vespers, bijvoorbeeld, krijgt ze een abijt en een witte sluier. Wij hebben een zwarte sluier. Een witte sluier als teken van dat het nog proeftijd is. Ja. En ze is dan novice voor 2 jaar. Dan wordt ze al meer in het werk ingeschakeld, krijgt ze kleine verantwoordelijkheden. Na die 2 jaar kan ze vragen om tijdelijke geloften te doen. Nog geen geloften voor het leven, maar tijdelijke geloften. En dan is dat weer dezelfde procedure. De zusters overleggen met elkaar. En als ze vinden dat de kandidaat geschikt is, mag ze beginnen aan haar tijdelijke geloften. Dat is dan weer met een plechtigheid. Dan krijgt ze een zwarte sluier. De witte sluier wordt geruild voor een zwarte sluier. En dan is ze dus voor 3 jaar verbonden aan de gemeenschap. Krijgt ze ook wel wat meer verantwoordelijkheid. Ook in het noviciaat, dat ben ik vergeten te zeggen, is er vorming, krijgt ze lessen. Ja. Bijbellessen, lessen over de spiritualiteit. Alles wat dan met vorming te maken heeft. Dus als ze tijdelijke geloften heeft, gaat die vorming nog door, maar krijgt ze al iets meer verantwoordelijkheid in de gemeenschap. En na 3 jaar kan ze dus vragen om voor altijd hier te blijven. En dan doet ze geloften voor het leven. Dus ook weer met diezelfde procedure, dus met de instemming van de gemeenschap, wederzijdse instemming. En dan krijgt ze ook de ring. Dat is dan in een grote plechtigheid eigenlijk. En ja, dan is ze eigenlijk Clarice voor het leven. Dus er gaan eigenlijk 6 jaar over. Maar nu, we zijn de constituties aan het veranderen. Als ik het goed voor heb, kan het nu tot 9 jaar gaan. Mm-hmm. Omdat, ja, de maatschappij is zeer ingewikkeld. Ze moeten veel meer loslaten dan vroeger. Als ik gekomen ben, ik kwam van thuis. Ik was de oudste van 6 kinderen. Ik werkte, ik heb 6 jaar en half gewerkt. Maar ik kwam gewoon van thuis. En als je dat vergelijkt met jonge mensen nu, die hebben langer gestudeerd. Ze hebben een wagen, ze hebben een computer, ze hebben een gsm. Ze wonen misschien in een appartement. Ze moeten veel meer achterlaten dan wij moesten achterlaten. Voor ons was dat ook, ja. Je moet je familie en je vrienden achterlaten. Maar achteraf krijg je op een andere manier terug. Je laat ze eigenlijk niet achter. Maar het wordt anders. Maar kandidaten die nu intreden, die stap is nog veel groter. Natuurlijk mogen ze hier wel dan een gsm hebben en een computer, maar het is allemaal op een andere manier. Mm-hmm. En het in groep leven vraagt ook veel. De jongeren zijn nu veel zelfstandiger door het feit dat ze dikwijls alleen wonen, langer gestudeerd hebben. En daarmee is die periode tussen de tijdelijke geloften en de geloften voor het leven iets langer. Ik denk dat het tot 9 jaar kan gaan, maar ik weet het niet goed van buiten. Dat is nu allemaal bezig. Dat moet nog op punt gesteld worden. Dus het is iets langer, de vormingstijd. Ja.

0: Is dat ook hetgene waar de ring, die dan als laatste wordt eigenlijk toegevoegd, zeg maar, aan de wijze waarop dat u op uiterlijke wijze gestalte geeft aan uw leven, welk symbool is die ring dan eigenlijk?
1: Ja, dat is dus de gelofte voor het leven, het definitieve verbond, als ik het zo mag noemen. Dus die ring ontvangen we als, ja, nu ben je gebonden om te leven als Clarice. Dus in verbondenheid met God, maar ook in verbondenheid met vele mensen. Dus dat is het symbool, hè. Dus de verbondenheid beleven en een oproep eigenlijk. Die ring is eigenlijk een oproep om trouw te zijn aan dat Clarice-leven. Want dat verloopt ook met vallen en opstaan natuurlijk, zoals elk leven, hè. En die ring, dat vind ik, ja, ik zou hem niet graag kwijtgeraken.
0: Het is inderdaad een dagelijkse herinnering aan de beloften die u heeft gedaan. Maar ik wil daar toch graag nog wat dieper op ingaan, want dat was ook wat ik mij aan het bedenken was. Wat u zegt is inderdaad de manier waarop dat een persoon die denkt om dit leven binnen te gaan doorloopt en dan uiteindelijk het leven zelf binnengaat. Wat doet u in periodes waar dat enthousiasme, dat vuur, dat er in het begin zeker is, wanneer dat een beetje gaat liggen? Hoe bent u daarmee omgegaan of met die periodes omgegaan?
1: Ja, inderdaad zijn er zo'n periodes. En zoals u het zelf zegt, in het begin is dat allemaal enthousiasme en vuur en het gaat allemaal vanzelf. Het eerste wat mij opgevallen is, als ik hier een tijdje was, dat is, wij volgen allemaal, al de zusters, de spiritualiteit van Clara. We hebben allemaal gekozen voor haar regel, maar wij hebben allemaal verschillende afkomst. Dus de opvoeding, de studies, we zijn allemaal verschillend. En zelfs in het beleven van de spiritualiteit, in het interpreteren van de woorden van Clara, zijn wij verschillend. En dat was in het begin, ja, als je nog jong bent, zo'n beetje verontrustend zo. Zo van, iedereen, niet iedereen, maar er wordt daar verschillend over gedacht. En ook het feit dat de zusters van verschillende afkomst waren, een eigen karakter hebben, was ook zo'n beetje verontrustend. Maar wat ik heel mooi vind, dat is, we zijn allemaal verschillend. We hebben verschillende karakters. En we blijven overeenkomen. We houden het uit met elkaar. Want wij leven heel dicht op elkaar natuurlijk. Hè. We zitten hier niet opgesloten. Ik voel mij zeker niet opgesloten. Maar we worden heel veel geconfronteerd met elkaar. En toch zien we elkaar heel graag. Wat in onze gemeenschap opvalt, is dat we eensgezind zijn. En dat is een grote kracht. Er valt wel een keer een woord, zoals in een huwelijk ook een keer een woord valt, en in elke relatie. Maar dat duurt nooit echt lang. Daar gaat eigenlijk geen dag voorbij. Of dat is alweer gedaan. En in die zin, wat ik eerst zo'n beetje angst voor had, heb ik gaandeweg ontdekt als een rijkdom. Dus dat we verschillend zijn in die opvatting van de geschriften van Clara, dat we verschillend zijn van karakter. We vullen elkaar aan. Dus. En iedereen is er nodig. We kunnen niemand missen.
0: U vertelde in het kort voorgesprek dat we hebben gehad, voor we aan het interview begonnen, dat jullie jammer genoeg iemand hebben moeten afgeven van de gemeenschap, om enige deelneming zeer zeker, en we zullen ook voor haar zielerust bidden. Met hoeveel zijn jullie nu in de gemeenschap, met hoeveel zusters, en hoe ervaren jullie de uitdagingen van deze tijd, van een gemeenschap die kleiner wordt?
1: Wij zijn nu met 10 zusters. 8 zusters zijn hier in Zonnelied. En 2 zusters zijn in een woon- en zorgcentrum. Dus vorige week is er ook iemand verhuisd naar een woon- en zorgcentrum. Dat is natuurlijk een uitdaging, dat de groep kleiner wordt. Maar We moedigen elkaar aan om verder te doen. En de groep wordt kleiner, maar hoe moet ik dat nu zeggen? Dat is een uitdaging om nog meer onze verantwoordelijkheid op te nemen voor onze roeping. Mm-hmm. Om te doen wat we kunnen doen, om elkaar te dragen. Dat is vooral ook merkbaar in onze gemeenschap, dat we elkaar dragen. Door geen goede en kwade dagen. En ja, ook al is de groep kleiner, staat trouwens in de regel van Clara, of in het testament staat het. De vader heeft u verwekt als een kleine kudde in zijn kerk. Dus dat wordt nu werkelijkheid. We zijn een kleine kudde. En met die kleine kudde proberen we het te doen. We weten ook dat we niet alleen zijn in Vlaanderen. We hebben ook een Clarissenfederatie. Mm-hmm. Die natuurlijk ook brozer wordt. Maar we hebben voortdurend contact met elkaar. Elk jaar komen we samen voor een Clarissendag. Ook elk jaar voor een vormingsdag. En tussendoor hebben we ook wel contact met elkaar. Dus eigenlijk steunen we en dragen we elkaar en proberen we elkaar lief te hebben. Dus de liefde is een grote draagkracht ook. Ja. Mm-hmm. Ja. En ook al zijn we met minder en weten we niet waar het op uit zal lopen, daarom is onze roeping nu niet minder waardevol.
0: Het is ook goed dat jullie niet alleen zijn, dat er nog andere gemeenschappen zijn die ongetwijfeld met dezelfde uitdagingen geconfronteerd worden. Hoe zit dat eigenlijk hiërarchisch in de wereld? Hè? Is er ook een soort van generale overste van de Clarissen? Hoe zit de hiërarchie een beetje in elkaar van de orde?
1: Wij hebben geen generale overste. Elke gemeenschap van Clarissen is eigenlijk autonoom. Ah, ja. Ja. Maar in alle landen is er een federatie, een Clarissenfederatie, en die wordt geleid door een president die de gemeenschappen bijeenhoudt, die heeft ook een federale raad. En in die federale raad worden de gemeenschappen gevolgd, maar de president heeft dus geen gezag over de gemeenschappen. Het is haar taak van, ja, te voelen wat leeft er in de gemeenschap, wat kunnen we eventueel doen aan hulp als de gemeenschappen dat de mensen willen. Wat kunnen we doen aan activiteiten, wat kunnen we doen om de gemeenschappen samen te houden, ze een keer bijeen te roepen en zo. En allee, dat doet eigenlijk heel veel deugd. En dat is in elke land is dat zo, dus dat de federaties zijn. Zo generaal kapitels, dat kennen wij niet. En wij zijn eigenlijk een orde die afhangt van Rome. En nu zijn ze bezig met een internationale commissie om onze constituties een beetje na te passen aan deze tijd. Dus ze zijn daar volop mee bezig. Bijvoorbeeld, hoe ga je om met internet? In die constituties van Clara stond dat natuurlijk niet in. En zo dingen, allee, ja, dat zal wel goed zijn, zo'n beetje aanpassing van de constituties aan de tijd zoals die nu is. Het kan ook zijn dat heel kleine federaties bijvoorbeeld samensmelten, maar dat hoeft daarom niet. Dus elke federatie beslist zelf hoe gaan wij verder. Dus ja, zoals bijvoorbeeld bij de trappisten en de trappisten, die generale overste, dat is nooit geweest bij de Clarissen. Nee. Wij hebben natuurlijk ook een nauwe samenwerking met minderbroeders. In Vlaanderen bijvoorbeeld, bij de vormingsdag, die hadden altijd door in september, nodigen wij ook de minderbroeders uit. Ja. Ja.
0: Jullie delen natuurlijk diezelfde spiritualiteit, dezelfde bron. Hè? Dus het is ook wel mooi dat daar ook uitwisseling is op die manier. Ja. En dank je wel voor de verduidelijking, want ik denk dat veel mensen wel automatisch bijna ervan uitgaan, een orde zal wel een generale overste hebben, maar dat is toch wel een eigenheid, denk ik, aan de Clarissen, dat niet het geval is. Als we hier in deze ruimte, wat viel mij dat onmiddellijk op, u sprak al heel vaak over de natuur, we zitten natuurlijk in zonnelied, kan het ook anders, het is de ode aan de schepping. Laten we daar even dieper op ingaan, de natuur. U zegt, voor u was dat eigenlijk de eerste manier van contemplatie in gebed. Kunt u misschien helpen, mensen die luisteren, die wel graag wandelen bijvoorbeeld, hoe zouden zij de natuur kunnen gebruiken, of hoe heb je dat zelf ervaren, om tot gebed te komen?
1: Voor mij was dat zo thuiskomen in de natuur. Ik ging vooral naar een bos, daar de stilte proeven. De stilte, en dan hoor je soms de wind, dan het spel van de wolken. Ik had daar nog nooit op gelet, maar dat, allee, de wolken, dat is eigenlijk mooi als je daar naar kijkt. En dat doet u, allee, deed mij toch, of doet mij nu nog, ervaren van, er is iemand groter die ons draagt, die de natuur draagt, die ons draagt. Ik heb dat vooral langs de natuur leren ontdekken. Dus in de natuur komen is voor mij tot stilte komen, tot rust komen, tot de innerlijke vrede komen, relativeren en u gedragen voelen. Zo stappen in het gras bijvoorbeeld. Je stapt op stevige grond, je voelt je gedragen. Dat is vooral een gevoel van gedragen worden bij mij. Mm-hmm. Ja. En dan, doorheen die stilte, zo, ja, God, wie is dat eigenlijk? Ja, een mysterie. Ik weet niet wie God is, ik weet het nog niet. Ik zal het waarschijnlijk nooit weten. Dat is een levenslange zoektocht. Maar toch zo ervaren, er is een mysterie, groter dan ons, die ons draagt. En dat mag ik vooral in de natuur ervaren. Mm-hmm. Ja.
0: In ons leven als christenen, als katholieken, wij volgen onze Heer Jezus Christus. Wie is Jezus voor u in uw leven? Hoe heeft u dat ervaren? Is daar verandering in gekomen? Kunt u daar iets over vertellen?
1: Als ik bid, dan richt ik mij meestal eerst tot de Vader. De Vader, die schepper is, schepper, zeg ik, schepper, die liefde is, die God is. En dan, meestal begin ik mijn dag met mij te richten tot de Vader. En dan, als voorbereiding op de Eucharistieviering, dan probeer ik een stukje evangelie te lezen van de dag. En dan kom ik natuurlijk in aanraking met Jezus. En Jezus is voor mij de wijnstok vooral, de wijnstok. En wij zijn de ranken. Dus, en wij mogen verbonden leven als rank met de wijnstok, ons voedsel ontvangen van hem. Wat mij vooral aanspreekt is het vers Blijf in mijn liefde. Dat is in het evangeliestukje over de wijnstok. En door als rank proberen verbonden te blijven aan de wijnstok, kunnen we in de liefde blijven. En dan ook wat mij aanspreekt, los van mij kunt ge niets. Dat probeer ik ook dikwijls in herinnering te brengen. Als het keer wat moeilijker wordt, als het keer duister wordt, of ik een eerdere lege periode meemaak, blijf in mijn liefde. Je moet niet veel doen, je blijft gewoon in mijn liefde. Ook al voel je die liefde niet op dat moment, in die liefde blijven. Dat is Jezus een beetje voor mij de wijnstok, de goede herder ook. Ja, degene die ons voorgaat, die voorgaat naar Galilea, dus naar de realiteit. Dus hij is al voor, als we ons zorgen maken, hij is al een eindje voor, maar we weten het niet.

0: U sprak al over het feit dat jullie eigenlijk slotzusters zijn. Is er een specifieke andere vorm van apostolaat die jullie hebben opgenomen in de loop van de jaren? Dat vandaag, want als ik mij niet vergis, u sprak al over het gastenverblijf, dus dat geeft al een aanzet tot een vorm van apostolaat.
1: Ja, zeker. Het gastenverblijf vinden wij belangrijk, omdat heel veel mensen zijn op zoek naar stilte, naar rust. En ja, voor ons is dat ook een verrijking als mensen, de mensen die komen bidden meestal de gebedstijden mee, of toch enkele gebedstijden. En voor ons is dat ook, ja, aangenaam en bemoedigend dat mensen ons gebed delen, dat zij meebidden. Naast dat gastenverblijf geven wij ook ruimte aan het open contemplatief huis. Dat is hier een beweging in Oostende die verschillende activiteiten doen, onder andere stiltedagen. 3 keer per jaar doen zij bij ons stiltedagen. Zij richten dat in, wij geven de ruimte. En het valt op, er kunnen maximum 10 personen, denk ik, komen per keer. Dat er altijd te veel mensen zijn die ingeschreven zijn. Dus dat wil zeggen dat heel veel mensen op zoek zijn naar stilte, naar zoeken, bidden, wat is dat? Dus de stiltedagen zijn gericht op het leren ontdekken van christelijke meditatie. En dus veel mensen zijn daar naar op zoek en komen daarop af. Ook elke maand hebben we de contemplatieve dialoog voor mensen van het Open Contemplatief Huis. Een priester bereidt dan een tekst voor en zij wisselen daar dan ronduit. En allee, dat lijkt ook zeer goed te zijn. Mm-hmm. Dus in die zin, ja, doen wij ook al aan apostolaat, door die ruimte te geven, door ons klooster beschikbaar te stellen voor hen. Er zijn ook enkele zusters die daar ook zelf aan deelnemen. Er komen hier ook catechesegroepen die vragen komen stellen over ons leven. Ja, ik denk ook door ons manier van zijn, alleen je voelt dat aan mensen, ons leven is niet gericht op prestatie, mm-hmm, op heel veel realiseren, op grote werken, maar ons leven is meer een manier van zijn. En door die zijnswijze zeggen mensen soms dat we iets uitstralen naar de maatschappij, naar hen. Dus door onze manier van zijn is dat ook een vorm van apostolaat. Dus laten zien een leven waarin je zoekt naar stilte, naar inkeer, waarin je God zoekt. Dat kan ook een mensenleven vervullen. Mm-hmm. En dat is ook gewoon door te zijn een apostolaat naar de mensen toe. Kijk, zoiets kan ook gelukkig maken, ja, mm-hmm, en een leven vervullen.
0: U zegt, u bent in het jaar 85, als ik me niet vergis, 84. Heeft u gemerkt, we zitten eigenlijk in de periode van, laten we zeggen, een 20-tal jaar na het Tweede Vaticaans Concilie, heel veel religieuzen hebben er ooit dan toch voor gekozen om ofwel het habit aan te passen of af te leggen. Jullie hebben dat niet gedaan. Is daar ooit sprake van geweest? Is daar discussie over geweest? Heeft u daar iets van meegenomen op het moment dat u binnenging, zeg maar?
1: Nee, eigenlijk niet. Het is zo, degenen die het afgelegd hebben, dat zijn meestal de apostolische congregaties. Ik kan daarbij mij wel iets voorstellen. Dus zij staan in scholen, stonden in scholen, in ziekenhuizen, opvangtehuizen en zo. En misschien was dat praktisch wel een hinder met zo'n lang habit en een sluier om hun werk te doen. Ik weet het niet. Maar wij hebben eigenlijk een ander leven, hè? Dus wij komen 4 keer per dag samen in de kapel om te bidden. Wij hebben natuurlijk ook werkkledij. Wij doen niet alles met dat abijt aan. Wij doen de keuken. Er is een zuster die in de pottenbakkerij werkt. We werken in de tuin. Dus wij hebben ook werkkledij. Maar voor onze samenkomsten in de kapel dragen wij ons gabijt en onze sluier. En ik denk niet dat er daar al ooit iemand vragen rond gehad heeft. Zouden we dat niet veranderen? Mm-hmm. Het hoort er gewoon bij. Mm-hmm. Ja, ja.
0: Mm-hmm. Ik moet zeggen dat iedere keer als ik een zuster in gabijt zie, dan word ik er zelf ook blij van. Want het is echt een teken. Het is een teken van jullie leven, van jullie identiteit ook. En u maakt eigenlijk al een hele goede opstap, want dat was mijn volgende vraag. Kunt u ons vertellen hoe een dag eruit ziet in het klooster? Hoe is de dag van een Clarisse?
1: Wij staan op 's morgens om 6:00. En dan, als we klaar zijn, hebben we eerst persoonlijke meditatie. Tot 6:45. We kunnen dat doen in de kapel of op onze eigen kamer. We hebben ook nog een huiskapel. Of in de zomer kunnen we dat eventueel ook buiten doen. Dus er is ruimte om te kiezen waar doe ik mijn meditatie. Mm-hmm. Dus 6:45 zijn we allemaal in de kapel. En dan hebben we de loden of het morgengebed. En dan, dat wordt gevolgd door de eucharistieviering om 8:00. Daarna ontbijten wij in stilte. En daarna gaan we samen naar de keuken om alles voor te bereiden, zodanig dat degene die moet koken, alleen moet koken. Dus dat, ik wil zeggen, groenten schoonmaken, de afwas doen, de afdroog. Er is ook iemand die de refter klaarzet. En als dat gedaan is, gaat iedereen naar haar persoonlijk werk. We hebben een pottenbakkerij, een gostiebakkerij. Dan is er de tuin, we hebben een grote tuin. Onze gabijten moeten hier ook gemaakt worden, onze sluier, dus wat naaiwerk, strijkwerk, de was moet gedaan worden. Er moeten boodschappen gedaan worden, de vuilbakken moeten verzameld worden, dus allemaal kleine werkjes moeten allemaal gedaan worden. Dus de huishoudelijke werken tot 11:30, dan komen wij terug samen voor het middaggebed. En het middaggebed wordt gevolgd door het middagmaal. En dan wordt er voorgelezen. Iemand leest voor, zodanig dat we wat lectuur opnemen. En dat we wat meeleven met wat er in de maatschappij allemaal gebeurt. Aan mooie dingen ook. Na het middagmaal hebben we de recreatie. Dan zitten we samen en zitten we gezellig te praten. Voor het ogenblik zijn we eigenlijk sjaals aan het breien. Mm-hmm. Voor een organisatie. Het Berrefonds noemt dat. Dat is een fonds dat opgericht is door iemand die een kindje verloren heeft. En dat fonds, dat vangt mensen op die bijvoorbeeld een kindje doodgeboren hebben bij de geboorte. En die geven dat een koesterpakket, noemt men dat. En ze vragen nu om sjaals te breiden voor leerkrachten, kinderen van de lagere school, kinderen van de kleuterschool, als daar bijvoorbeeld een kindje sterft. En dat is een koesterpakket. En ze vragen onder andere sjaals ook. Het zijn ook vlindertjes bij. En ik weet niet wat allemaal. Dat is een heel pakket. Mm-hmm. En wij zijn daar nu aan meehelpen. En dat stimuleert om de recreatie zo levendiger te houden. Want als je dag na dag met elkaar leeft, dan ja, weet je niet altijd wat zeggen. Je vertelt de nieuwsjes van familiebezoeken en van vrienden en zo. Maar zoiets, ja, dat bindt ook de gemeenschap aan elkaar. Dus na de recreatie hebben wij dan, wij noemen dat geestelijke lezing, of men zegt ook wel eens lectio divina. Dus iedereen mag dan zelf kiezen. We hebben een bibliotheek ook, wat zij wil lezen. Dus een boek in verband met verdieping van de Bijbel of met de spiritualiteit of iets anders. Dus iedereen neemt het boek naar eigen keuze en daar kunnen we zo ongeveer 45 minuten met bezig zijn. Mm-hmm. En dat is ook nodig omdat wij zoveel gebed hebben om ons gebed te verdiepen, een beetje achtergrond. Dus dat is ook elke dag en daarna is terug werktijd tot 5:00. Om 5:00 hebben we dan de vespers of het avondgebed. En dat wordt gevolgd door aanbidding. Dus dan zijn we samen in de kapel voor meditatie. Tot 6:15, dan is het avondmaal. En na het avondmaal hebben we nog wat vrije tijd. De meesten volgen dan het nieuws. Mm-hmm. En dan gaan we rond 7:45, ja, 7:45, de dagsluiting doen in de kapel. Dan is de dag gedaan en in de avond zijn we vrij. En ja, iedereen bepaalt zelf wanneer ze gaan slapen. De ene wat vroeger, de ander wat later. Het voornaamste is dat we daar zanderdaags 7:15 terug zijn. Ja.
0: Misschien bij wijze van besluit van ons interview. We zijn Radio Maria. Ja, we hebben natuurlijk een grote liefde, devotie ook voor onze lieve vrouw. Kunt u iets vertellen over de rol van Maria in uw leven als Clarisse?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, voor mij is Maria eerder...
2: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
3: Woord voor woord. De jezuïet-pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
4: Op de 19e zondag door het jaar A is het evangelie ontleend aan Matteüs, hoofdstuk 14, vers 22 tot en met 33. Ik lees het u voor. Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen, terwijl hij het volk naar huis zou zenden. Toen hij het volk had weggezonden, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. De boot was reeds vele stadia uit de kust en werd geteisterd door de golven, want ze hadden tegenwind. In de vierde nachtwaken kwam hij te voet over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen hem zo over het meer zagen gaan, raakten ze van streek omdat ze een spook meenden te zien en ze begonnen van de angst te schreeuwen. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: "Wees gerust, ik ben het, vrees niet." "Heer," antwoordde Petrus, "als gij het zijt, zeg mij dan dat ik over het water naar u toe moet komen." Waarop Jezus sprak: "Kom." Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde: "Heer, red mij." Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei: "Klein gelovige, waarom heb je getwijfeld?" Nadat ze in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor hem neer en zeiden: "Waarlijk, gij zijt de Zoon van God." Toch maar weer even kijken naar Matteüs' evangelie, want daar is dit een stukje uit. Wat was ook alweer het grote geheel? Matteüs verdeelt zijn evangelie in drie grote stukken. Het belangrijkste deel is het openbaar leven van Jezus, althans het grootste deel. Dat loopt van hoofdstuk 3 tot hoofdstuk 25. Voorafgaand aan hoofdstuk 3, 1 en 2, beschrijft hij verhalen uit de kindheid van Jezus. En aan het eind, de hoofdstukken 26 tot en met 28, lijden, dood en opstanding. Door zijn verhaal heen van het openbaar leven van Jezus, dus hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25, daardoorheen weeft hij 5 belangrijke toespraken. De eerste is de bergrede, die loopt van hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7. De tweede, de zendingsrede, hoofdstuk 10. De derde, de rede over de gelijkenissen van het koningschap der hemelen, hoofdstuk 13. De vierde, de gemeenterede, hoofdstuk 18. En tenslotte de vijfde, de hoofdstukken 24 en 25, de gelijkenissen over het oordeel. Als wij nu dus zitten in hoofdstuk 14, dan hebben we de gelijkenissen van het koningschap achter ons gelaten en zitten dus in de tijd nadat Jezus de gelijkenissen van het koningschap over het zaaien van het woord heeft uitgesproken. En zouden we de hoofdstukken daarna kunnen beschouwen als: en wat gebeurt er dan als Jezus dat woord zaait? Daar is onze tekst vandaag een stukje uit. En als we dan kijken naar dat stukje waar onze tekst aan ons is ontleend en we zien het in de samenhang, dan overzien we dat na de reden over de gelijkenissen van het koningschap der hemelen, met die zaaier en die huisvader, vertelt Matteüs over Jezus' bezoek aan zijn eigen vaderstad Nazareth. Hoe daar het zaad van zijn woord geen goede aarde vindt. Jezus zegt daar ook, een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen vaderland. En als illustratie van die woorden horen we over het tragische lot van Johannes de Doper, hoe hij door koning Herodes om het leven wordt gebracht. Daarmee loopt Matthäus vooruit op het tragische levenseinde van Jezus zelf straks. Daarna horen we over de wonderbare broodvermenigvuldiging, hoe Jezus duizenden weet te voeden met 5 broden en 2 vissen. Daarmee loopt Matthäus vooruit op de tijd hoe het na Jezus heen gaan zal zijn. Dan zullen de leerlingen Jezus brood, zijn woord, onder de mensen verspreiden. En met dat verhaal van dat broodwonder loopt Matthäus misschien ook wel vooruit op het laatste avondmaal, waar Jezus opnieuw het brood zal nemen, zegenen, breken en geven, precies zoals hij het bij het broodwonder zelf deed. Hoe dan ook, daarmee zijn we aangeland bij het gebeuren van vandaag, hoe Jezus midden in de nacht over het water van de zee naar zijn leerlingen in nood toekomt. In de afgelopen 2 verhalen hoorden we hoe de schaduw voorbij ging van wat later met Jezus zou geschieden. We lopen daar al een beetje op vooruit in die verhalen. En zou dat dan nu ook weer het geval zijn? Laten we de tekst nader bezien. U weet, ik gebruik altijd een eigen vertaling, niet omdat die beter is, vaak in tegendeel, maar omdat ik graag wil weten wat er in het Grieks staat, omdat Griekse woorden vaak tot nadenken en tot proeven en smaken van de tekst uitnodigen, wat in een vertaling vaak verloren gaat, dat kan ook bijna niet anders. Dus de eigen vertaling. En gelijk dwong hij zijn leerlingen in te stijgen in de boot en hem vooruit te gaan naar de overkant, terwijl hij de menigten zou laten gaan. En gelijk. Dat is opmerkelijk. In vers 15 hadden we gehoord dat de avond viel. En daarop had Jezus de menigte te eten gegeven. Daar zal toch wel behoorlijk wat tijd overheen gegaan zijn. Je zou verwachten dat het intussen donker was geworden. En toch dwingt Jezus zijn leerlingen in de boot te stijgen. En gelijk. Ja, uit de andere evangelies weten we dat vissers ook 's nachts werkten. Althans in de Bijbelse cultuur. In het evangelie van Lucas horen we hoe Petrus tegen Jezus zegt, Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen. En bij Johannes lezen we dat de leerlingen uit vissen gingen en hoe Jezus hen tegen de morgen aan het strand stond op te wachten. Dus de leerlingen waren gewoon om 's nachts te varen. Maar nu gaan ze niet de zee op om te vissen, ze worden door Jezus gedwongen naar de overkant te gaan. Nacht, overkant, 2 woorden die toch gemakkelijk een dubbele betekenis zouden kunnen krijgen. En dan dwingt Jezus ze in te stijgen. Dat is een woordspeling. Hier horen we hoe de leerlingen de boot instijgen en zometeen in het volgende vers horen we hoe Jezus de berg opstijgt. Zowel leerlingen als Jezus stijgen dus. De ene groep in en de andere persoon op. En dan, zoals gezegd, in de nacht naar de overkant. Roept dat niet bijna het beeld op van iemand die doodgaat? Loopt Matthäus al enigszins vooruit op wat later in Jezus' leven komen gaat? Of, anders gezegd, wil hij deze zogenaamde alledaagse gebeurtenis plaatsen in het perspectief van het grote mysterie van dood en opstanding van Jezus? Of zoeken we dan toch te veel achter? Nou ja, gezien wat er komen gaat, dat Jezus midden in de nacht over het water wandelt, denk ik zelf dus eigenlijk van niet. Ik denk dat de woorden expres zo gekozen zijn dat ze vatbaar zijn voor een dubbele betekenis. En dan die boot had Jezus eerst gebruikt om van daaruit zijn woord te zaaien in de harten van de mensen op het land. Weet u wel, zo begon het hoofdstuk over de gelijkenissen van het koningschap. En vervolgens hoorden we niets meer over die boot, tot het moment dat hij in een boot uitwijkt naar een woestijnplaats om even op zichzelf te zijn. Dat is de opmaat voor de geschiedenis van het broodwonder.

Dat is de opmaat voor de geschiedenis van het broodwonder. Want hij wilde wel op zichzelf zijn, maar de mensen waren hem voor en in grote getalen waren ze hem gevolgd. En toen heeft hij ze dus het broodwonder toegediend. Maar nu is het broodwonder achter de rug en laat Jezus zijn leerlingen alvast in de boot vertrekken, terwijl hij dan alsnog op zichzelf kan zijn. Dat horen we in het vers hierna. En dan, hij laat het volk gaan. Het volk laten gaan. Zojuist, bij de woorden nacht en overkant, bekroop mij het gevoel dat er wellicht een dubbele betekenis achter die woorden zat. Alsof Matthäus vooruitloopt op wat later verteld wordt. Nou, dat gevoel wordt versterkt door de woorden die nu klinken. Het volk laten gaan. Gaat hier de schaduw voorbij van het feit dat Jezus straks door zijn dood in de nacht en opstanding aan de overkant het volk zal laten gaan, verlossen? Of zoek ik er toch te veel achter? We gaan naar vers 23. En de menigte hebbend laten gaan, steeg hij op naar de berg om op zichzelf te aanbidden. Avond geworden was hij ginds. Steeg op. Dat is dus een woordspeling met van de leerlingen daarnet, die stegen in de boot. En dan, hij steeg op naar de berg. De berg opstijgen om te bidden, waar hebben we dat meer gehoord? Ja, dat gegeven kennen we uit de verhalen over Mozes, die herhaaldelijk de berg opsteeg om met God te spreken als een vriend, van aangezicht tot aangezicht. Dat beeld roept Matthäus nu op rond de persoon van Jezus. De Bijbel kent aan de berg een bijzondere betekenis toe. Op de berg kun je het dichtst bij God in de hemel komen waar God woont. De berg, dat is althans ja, een voorstelling van zaken, de Bijbelse voorstelling van zaken. God woonde boven ons, boven het uitspansel en je kwam daar het dichtst bij door de hoogste berg te beklimmen. De berg is dus bij uitstek de plek om dicht bij God te zijn en daar gaat Jezus nu heen. Ja, u moet mij maar niet kwalijk nemen, maar weer bekruipt mij het gevoel van die dubbele betekenis. In de nacht, dicht bij God, of zelfs met God verenigd. Is dat ook niet een beschrijving van wat er met Jezus gebeurt in de dood? Loopt Matthäus inderdaad vooruit op wat komen gaat? Het wordt mij steeds maar ingegeven door wat ik weet dat er straks gaat gebeuren, dat Jezus over het water wandelt. Dat kan niet volgens normale menselijke maatstaven. En we worden dus hier voorbereid op iets wat straks niet kan. En we moeten misschien achter de woorden die normaal klinken, toch al dingen zoeken die eigenlijk meer op het inzicht dan op de controle van de gebeurtenissen zijn gericht. Ja, dat is mijn gevoel maar steeds. En dan is die op zichzelf. Dat hadden we al eerder gehoord. Want in hoofdstuk 14 vers 13 staat er, horend dat Johannes de Doper door Herodes was gedood, dat horend week Jezus uit van ginds, zijn vaderland, in een boot naar een woestijnplaats om op zichzelf te zijn. En dat was het opmaat voor het broodwonder. En nu is hij dan inderdaad eindelijk op zichzelf. En dan staat er dat merkwaardige zinnetje waarmee dit vers afsluit. Daar staat, zoals in het Grieks althans, avond geworden was hij ginds. Avond geworden was hij ginds. Dat is een heel nadrukkelijk zinnetje. Ook het feit dat Matthäus hier uitdrukkelijk het werkwoord was laat klinken, is betekenisvol. In het Grieks staat het er ook. Hij was daar. In het Grieks had hij het net zo goed achterwege kunnen laten. Dat kan in het Grieks heel makkelijk, dat je het werkwoord zijn gewoon weglaat, omdat het toch wel duidelijk is. Maar als je het dan wel gebruikt, ja, dan wil je daar natuurlijk juist de bijzondere nadruk op leggen. Jezus was op de berg in de nacht aan de overkant, dicht bij God. Wat wordt hier toch opgeroepen voor een wereld? Vers 24. De boot was reeds vele stadia van het land verwijderd, gekweld door de golven, want tegen was de wind. Vele stadien. Een stadion was om en nabij de 180 meter. En een aantal stadien zal dus wel, ja, laten we maar schatten, zo'n 500 meter zijn. Misschien nog iets meer. Een paar keer 200 meter, een paar

180 meter, zoiets. En dan gekweld, dwarsgezeten. Dat woord dat daar staat, is eigenlijk getoetst worden met een toetssteen. En dan met de ondertoon van gekweld worden. Dat is wat er gebeurt. Ze worden gekweld door de golven. In hoofdstuk 8, vers 6, hoorden we dat er sprake was van een knecht die gekweld werd door pijn. En toen Jezus aan de overkant was bij de Gadarenen, werden de onreine geesten gekweld door de komst van Jezus. En nu wordt de boot gekweld door golven. En dan staat het toch zo heel nadrukkelijk, want tegen was de wind. Ook hier schrijft Matthäus dat woordje was heel uitdrukkelijk, terwijl het echt niet nodig zou zijn in het Grieks. Als het er niet was had gestaan, was het even duidelijk geweest. Maar als hij het wel schrijft, dan horen we toch dat tegenover het zijn van Jezus, Jezus die was ginds op die berg met God verenigd, en tegen was de wind, komen we hierdoor nou niet die twee werelden van de wereld zoals het bij God toe gaat, waar Jezus verblijft, en de wereld die tegen zit. Komen die nou niet tegenover elkaar te staan? Is Matthäus niet bezig om hier David en Goliath tegenover elkaar te plaatsen? Of om hier God en demon tegenover elkaar te plaatsen? Of om hier voorspoed en tegenspoed tegenover elkaar te plaatsen? Dat doet hij toch door dat woordje was zo nadrukkelijk te laten klinken. Eerst in het vorige vers toen het ging over dat Jezus was. En nu was de wind tegen. Ik ontkom er niet aan door daar toch van alles achter te zoeken. Vers 25. In de vierde nachtwaken ging hij naar hen toe, wandelend over de zee. Ja, dat moet ik natuurlijk heel anders voorlezen. Ik moet natuurlijk voorlezen. In de vierde nachtwaken ging hij naar hen toe, wandelend over de zee. Daar staat toch iets ontzettend geks? Wandelend over de zee. Wat zullen we nou krijgen? Eerst maar even die vierde nachtwaken. De Romeinen hadden vier nachtwaken, de Grieken vroeger drie, en de Romeinen vier. Dus we zitten duidelijk in de Romeinse cultuur met dat woord vierde nachtwaken. De eerste was de avond, de tweede was middernacht, de derde was tegen het hanengekraai als het heel licht begon te worden, en de vierde was de ochtend. Dat zou dus betekenen dat het nu reeds ochtend is, en niet, wat ik heel vaak heb gedacht eigenlijk, het duisterende moment van de nacht. Nee, we zijn al in de ochtend aangeland. En als het inderdaad de ochtend is bij het opkomen van de zon, ja, u moet me maar niet kwalijk nemen. Ik krijg maar weer het gevoel dat we toch alles moeten verstaan in het kader van het mysterie van Jezus' leven zelf, van nacht en ochtendgloorie, dood en opstanding. Te meer omdat die zee, kijk, in onze vertaling, de normale vertaling, geeft over dat Jezus over het meer te voet naar hen toe kwam. Over het meer. Want we weten nu eenmaal van de kaart, als we op de kaart kijken, dat is het meer van Genezaret, een stukje water dat door alle kanten om land wordt omgeven. En dan praat je niet over een zee, maar over een meer. Maar ja, Matthäus schrijft zee. Dus daar wil hij ons iets duidelijks mee maken. En natuurlijk wil hij dat, want de zee in de cultuur, in de Bijbelse cultuur, heeft een hele bepaalde gevoelswaarde. Die zee, dat is de plek waar de afgoden, waar de demonen, waar de duivels thuis horen. Op de bodem van de zee schuilt altijd een monster dat naar je zit te loeren om te kijken of die je kan verslinden. Denkt u maar aan het verhaal van Jona. Als Mozes uit Egypte trekt met het volk op weg naar het beloofde land, dan moet eerst een hele zee opzij geschoven worden, want dat was de bedreiging bij uitstek. En als in het boek Openbaring wordt gezegd dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn, dan staat er heel nadrukkelijk tussendoor, en de zee was niet meer. De zee, dat was voor de Bijbel de vindplaats van het gevaar, van de dreiging, van alles wat de mensen naar het leven stond. En daar wandelt Jezus nou zomaar overheen. Wandelend over de zee. Dat wordt ook trouwens gezegd over God zelf in het Oude Testament. Ik heb het opgezocht voor u. In Psalm 77, vers 20 staat: dwars door de zee ging uw weg. Uw pad voerde dwars door het machtige water. Dat slaat natuurlijk op de uittocht uit Egypte. Dat was Psalm 77. En Job, in hoofdstuk 9, vers 8, hij legt de zee aan zijn voeten.
Dat is wat Jezus vandaag dus doet. En Jesaja, hoofdstuk 43, vers 16. Zo spreekt de Heer die een weg legt in de zee en in machtige wateren een pad. Kortom, Jezus doet zoals in heilige boeken over God gesproken wordt. Jezus is de vervulling van het Oude Testament. Of in hem komt het hele Oude Testament, komen alle heilige boeken als het ware samen. Geen wonder dat straks de leerlingen zullen uitroepen, u bent zoon van God.

0: Ja, je zult het met me eens zijn. Toch zijn we langzamerhand in een heel vreemde wereld terechtgekomen. En ik heb maar steeds de indruk dat de verzen die eraan vooraf gaan ons proberen toe te leiden met zachte hand naar het feit dat we inderdaad op weg waren naar een vreemde wereld. En zitten we nu ineens middenin. En in vers 26, de leerlingen, ziende hem op de zee wandelend, raakten in de war zeggend, het is een spook, en ze schreeuwden van vrees. Dat schreeuwen, dat komt herhaaldelijk voor. Allerlei mensen schreeuwen. Het geeft vooral aan dat er lawaai is. Straks zal de Canaanese moeder schreeuwen om de genezing van haar dochter. En zo zullen bij de benadering van Jeruzalem opnieuw twee blinden schreeuwen om genezing. En zullen straks de mensen schreeuwen bij Jezus' intocht in Jeruzalem. Hosanna. En zo zal het volk schreeuwen om Jezus' kruisiging. En zo zal Jezus zelf straks sterven met een laatste schreeuw. Schreeuwen. Dat duidt toch op een bepaalde gevoelswaarde. Schreeuwen. Ze schreeuwden van vrees. Op zich is dat natuurlijk ook eigenlijk al, ja, als het niet zo serieus was, is het ook wel grappig. Want we herinneren ons dat Jezus in zijn zendingsrede herhaaldelijk tegen zijn leerlingen had gezegd, ik zend jullie als schapen onder de wolven, maar vrees niet. Dat had hij niet één keer gezegd, dat had hij wel drie keer gezegd. Vrees niet, vrees je tegenstanders niet. Nou, op dit moment meenden ze een spook te zien, en misschien wel het spook, de tegenstander weer uitstek, en ze vrezen dus wel. En Jezus zal dus de woorden van dat moment, van toen, van die zendingsreden herhalen. Vrees niet. En dat woord, dat weten we wel. Dat klinkt zo vaak in de Bijbel. Telkens als God in de wereld van mensen binnenkomt, komt er zoiets anders binnen, zoiets overweldigends, dat vrees de mensen bevangt. En dan is het eerste wat er gezegd wordt, vrees niet als de engel bij Maria binnenkomt en ze schrikt van zijn woorden. Vrees niet. Telkens, en ook in het Oude Testament, als God of de engel van de Heer komt, vrees niet. Dan hebben we toch met dingen te doen die een normaal mens vrees aanjagen, omdat het zo anders is en dwars door onze wereld binnenkomt breken. En dat eerste wat je dan overkomt is vrees. En weer vrees niet. Natuurlijk vrezen we. Dan mag Jezus wel 10 keer gezegd hebben in de zendingsreden, vrees niet. Maar ja, dat moet je dan ook altijd nog maar kunnen. Vers 27. Gelijk sprak Jezus hun zeggend, vat moed, ik ben het, vrees niet. Daar staat het nog een keertje, vrees niet. Ik ben. Ja, spreekt Jezus daar nu niet eigenlijk de godsnaam over zichzelf uit? Ik ben, vrees niet. Gelijk sprak Jezus hun. Het verhaal begon ook met gelijk. Hoe stond het er ook alweer aan het begin? En gelijk dwong hij zijn leerlingen in te stijgen in de boot. En nu ze in angst zitten, gelijk sprak Jezus hun zeggend, wat moet ik ben het? Alsof er toch sprake is van een godsverschijning, daar op die vroege ochtend op het water. En in vers 28 antwoordde hem, sprak Petrus, Heer, indien u het bent, beveel naar u toe te gaan op de wateren. Beveel, ja, eigenlijk moet je invullen, beveel mij, maar dat staat er dus niet in het Grieks. Beveel naar u toe te gaan op de wateren. Petrus wil bevolen worden door de Heer. Op zich is dat al een vers om een meditatie aan te besteden. Beveel naar u toe te gaan, beveel mij naar u toe te gaan. Is dat dan niet al een verregaande vorm van navolging van Christus? Zeker nu we even terug hebben overwogen wat het in de Bijbelse cultuur betekent om op de zee te wandelen, beseffen we nu beter wat Petrus eigenlijk vraagt. Hij vraagt niet dat hen een goochel of tovertruc wordt geleerd, dat hij dat ook kan over water wandelen. Nee, hij vraagt dat ook hij boven het kwaad en de dreiging daarvan zou kunnen staan. Juist zoals hij ziet dat dat aan Jezus gegeven is. Wie van ons zou dat nou niet willen? Dat wij over het water van het onheil zouden kunnen wandelen. Dat wij boven alle dreiging zouden kunnen staan. Dat wij dat domineren. En dat we onaantastbaar zijn voor alles wat het kwaad ons kan aandoen. Zelfs als het kwaad het ons kan aandoen. Dat we dan zo tot die andere kant behoren die we boven op de berg hebben meegekregen, dat we nu over, om zo te zeggen dan maar even, over het water van het onheil kunnen wandelen. Petrus vraagt dat, waarop Jezus sprak in vers 29, hij sprak, kom. En neerstijgend van de boot, wandelde Petrus op de wateren en kwam naar Jezus toe. Mooi hè, dat Matthäus dat dan toch maar schrijft. In het begin waren ze ingestegen in de boot en nu stijgt hij uit van de boot en wandelde Petrus op de wateren en kwam naar Jezus toe. Hij doet wat Jezus zegt. Jezus zegt kom en hij kwam. Maar toen, kijk en nu mijn vertaling maar, ziende de wind begon hij te vrezen en beginnend neer te zinken schreeuwde hij zeggend, Heer, red mij. Hij begon te vrezen. We weten nu wat dat woord inhoudt. Dat stond er net ook al. En hij schreeuwde. En we weten nu wat het woord inhoudt. Want dat gebruikte Matthäus juist ook al. En hij schreeuwt, Heer, red mij. Dit stukje tekst is toch al een meditatie voor een hele week. Beveel mij naar u toe te komen. En dan komt hij. En dan wordt hij bedreigd. En dan roep je, Heer, red mij. Is toch even iets om bij stil te blijven staan. Vers 31, gelijk hem de hand reikend, nam Jezus hem op en zegt hem, klein vertrouwende, waartoe heb je getwijfeld? Weer dat woordje gelijk. Er zit een hoop tempo in. Gelijk dwong Jezus in de boot te gaan, gelijk sprak Jezus tot hen, vat moed, gelijk reikte hij hem de hand. Dat zijn dus blijkbaar drie parallelle gebeurtenissen die allemaal iets van heil redding in zich bergen gelijk. Nam Jezus hem op en zegt hem, klein vertrouwende, waartoe heb je getwijfeld? Dat woord twijfelen, in het Grieks staat er zoiets als in tweestrijd staan. Het komt nog eens voor, helemaal aan het eind van Matthäus' evangelie, als Jezus na zijn opstanding aan zijn leerlingen verschijnt. Sommigen twijfelen dan of hij het werkelijk is. Maar dan dat woord klein vertrouwende. Het kwaad de baas blijven kan blijkbaar alleen krachtens Jezus, niet door naar de dreiging te kijken en je te laten beangstigen, maar door naar Jezus te kijken en je te laten bemoedigen. Ja, dat is toch ook al een meditatie? Je kunt het kwaad de baas blijven, niet door naar de dreiging te kijken en je te laten beangstigen, maar door naar Jezus te kijken en je te laten bemoedigen. Zover zal het zijn na Jezus' opstanding uit de dood en de gave van zijn geest. Hoewel we in deze geschiedenis herhaaldelijk de schaduw van Jezus' dood en opstanding voorbij menen te zien gaan, worden we er nu op geattendeerd dat Petrus op dit moment zover nog niet was. Dat zal inderdaad pas zover zijn dat hij, om zo te zeggen, over het water kan wandelen en de dreiging de baas kan blijven na de opstanding van Jezus als hij de Heilige Geest heeft ontvangen. Hier is dat zover nog niet. Klein vertrouwende. Dat woord had Jezus al eerder gebruikt, toen hij destijds de storm het zwijgen had opgelegd, in hoofdstuk 8, vers 26. Ook toen had hij gevraagd waarom ze zo bangelijk waren. Die situatie wordt hier herhaald, met dit verschil dat Jezus niet alleen de zee zal stilleggen, maar dat hij er ook overheen wandelt. Dat werd in het eerste verhaal nog niet verteld. En nadat ze omhoog ingestegen waren in de boot, zweeg de wind. Weer dat woord stijgen, nu weer instijgen. Dus de leerlingen zijn ingestegen in de boot, Jezus is opgestegen naar de berg, Petrus is uitgestegen uit de boot, neergestegen uit de boot, en nu stijgen ze allebei weer in de boot. Daar zit toch, ja, dat is toch filmisch, dat woordje stijgen alleen al. En de wind ging liggen. Daar moeten we even bij stilstaan, want dat is misschien goed om dat toch even te vermelden. In de Bijbelse cultuur, daar geloofde men dat de hele wereld beheerst en bestuurd werd door onzichtbare geesten. Ook de mensen. En men redeneerde dan, als een mens slecht handelde, luisterde hij naar de ingevingen van de boze geest die in hem was. En wie goed handelde, luisterde naar de ingevingen van de goede geest. Wie ziek was of ongeluk onderging, werd in bedwang gehouden door een boze geest. Boze geesten maakten mensen ongelukkig. En we zien in de evangelische herhaaldelijk hoe Jezus mensen bevrijdt van boze geesten. Door bijvoorbeeld hun ziekte te genezen of door de boosheid in hen te verdrijven en ze om te vormen tot goede mensen. Vandaar dat Matthäus aan het begin van zijn evangelie vertelde hoe Jezus bij de doop de geest uit de hemel kreeg opgelegd. Die geest, zo horen we nu, is blijkbaar sterker dan alle knellende, boosaardige geesten die het goede leven van de mensen aanvreten of bedreigen. Dat heeft hij herhaaldelijk getoond door al die genezingen en al die verlossingen die hij intussen al heeft verricht. Maar nu blijkt zelfs dat zijn geest sterker is dan de levensbedreigende krachten, dan de levensbedreigende geesten in de natuur die de mensen bedreigen. En dat zijn toch krachten waar een mens nooit tegenop kan. Maar de geest van Jezus dus wel. En dan tenslotte, die in de boot knielde neer voor hem, zeggend: waarlijk, Gods zoon bent u. Zoon van God, niet de zoon van God, dat staat er niet. Als je dat vertaalt, zoals in onze gebruikelijke vertaling, loop je eigenlijk al vooruit op de ruzie die later gaat ontstaan of Jezus nou wel of niet de zoon van God is. Maar die bekommernis had Matthäus nog helemaal niet. Hij wilde alleen maar aantonen dat Jezus in nauwe verbinding stond met God. Dat hadden we eigenlijk al gehoord met die berg waar die was. Hij heeft hetzelfde DNA als God. En dat is wat er wordt gezegd, dat in Jezus als het ware Gods aanwezigheid in de wereld plaats gaat vinden. En of dat nou zoon of de zoon is, ja, dat bij de doop had de stem uit de hemel al gezegd: jij bent mijn welbeminde zoon. En straks bij de verheerlijking op de berg, toevallig hoorden we dat vorige week, weer dan zegt dus de stem uit de hemel: deze is mijn welbeminde zoon. Dus herhaaldelijk wordt in het evangelie aan herinnerd dat in Jezus wordt iets wat God heeft gemaakt, een eigen maakseltje van God, maar iets wat uit God is voortgekomen, zoon. Niet een kunstwerk, maar een kind. Daarom is het zo belangrijk dat van het begin af aan de nadruk werd gelegd op het feit dat Jezus van hetzelfde DNA, van dezelfde natuur, van hetzelfde maaksel, ja, hoe moet je dat nou goed zeggen? Maar dat vader en zoon hetzelfde DNA hebben, laat ik toch maar toch dat beeld gebruiken. Waarlijk, Gods zoon bent u. Johannes zal in zijn evangelie dat verhaal ook vertellen, maar dan mag de apostel Thomas dat uitspreken. Weet u wel, als hij zijn hand in de wonden van Jezus mag leggen en dan in Jezus Gods zoon herkent: mijn Heer en mijn God. Het is dus toch eigenlijk wel een opstandingsverhaal hier, vindt u niet? Ik wil nog even met u terugkijken op dit verhaal. En ik schreef het al eens eerder op en ik lees nu maar op zoals ik het destijds heb opgeschreven bij een of andere gelegenheid. In de tijd dat ik theologie studeerde was het een hot item. Heeft Jezus werkelijk over het water gewandeld of niet? Met andere woorden, is het een historisch feit dat door een voorhistorische camera had kunnen worden vastgelegd? Gedurende de tijd dat ik levensbeschouwing gaf op de middelbare school, kwam die vraag ze nu en dan weer boven. Hoe indringend ogenschijnlijk ook, toch stuurt die vraag mij de verkeerde kant op. En waarom? Nou, laat Jezus over het water hebben gewandeld. Nou en? So what? Ik antwoordde aan leerlingen: pak je geschiedenisboekje en noteer bij het jaartal 30 na Christus: Jezus van Nazareth wandelt over het water. Leer het uit je hoofd en als ik er op het proefwerk naar vraag, heb je een 10 als je het juist zo kunt opschrijven. So what? Nee, de zee was in de Bijbelse cultuur een gevaarlijk ding, een monster dat mensen opslokte, zoals we lezen in het boek Jona. Als Mozes met zijn volk een nieuwe toekomst tegemoet gaat, moet eerst de zee opzij geschoven worden. En als de Bijbel droomt van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar alle kwaad vergeten is en alle leed geleden, dan gaat ze ervan uit dat er geen zee meer zal zijn in Openbaring 21, vers 1. Trouwens, in het levensverhaal van Jezus zelf horen we daar een aangrijpend voorbeeld van. Hij geneest een man die bezeten is van een legioen duivelse geesten, door geen mens in bedwang te houden, zelfs niet door kettingen, woonde in grafspelonken. Misschien was die man de dood zelf wel. Nou wel nu, Jezus bevrijdt hem van die menigte dwingende duivelse geesten. En die vragen dan of zij in varkens mogen varen, de onreine beesten bij uitstek in de Bijbelse wereld. En vervolgens storten die zwijnen zich in zee. Immers daar, op de bodem, horen ze thuis. En dan vertelt de evangelist dat Jezus, om zo te zeggen, doodleuk over die zee wandelt. Hij domineert de plek van waar het kwaad zijn macht over mensen uitoefent. Dat Jezus over de zee wandelt, is een geloofsuitspraak. Durf ik geloven dat zijn geest alle kwaad de baas is, terwijl ik op veel plaatsen om me heen zie dat dat nog lang niet het geval is? Durf ik met Jezus over dat water te wandelen? Petrus vroeg erom, maar was zover nog niet. Hij zonk weg. En ik? Tot slot nog het evangelie van de volgende week. Dan zijn we nog steeds in Matteüs, jaar A. En dan lezen we uit Matteüs hoofdstuk 15, de verzen 21 tot 28. 15, 21 tot 28.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag, 8 augustus, gedenken we de heilige Dominicus, of Dominicus Guzman, om zijn volledige naam eens te noemen. Zijn wieg stond in Caraluega, gelegen in de Spaanse provincie Burgos. Hoewel geschiedkundig gesproken zijn geboortedatum niet vaststaat, beweren sommige documenten dat hij op 24 juni van het jaar 1170 het levenslicht zag. Daarmee is hij een tijdgenoot van Franciscus van Assisi, de stichter van de Franciscanerorde, en die werd gekenmerkt door armoede. En wordt, moet ik zeggen. Zijn vader heette Felix de Guzman en zijn moeder was de zalige Juana van Asa. Dominicus studeerde in de Spaanse plaats Palencia en werd in 1199 kanunnik in Osma. Daarna werd hij subprior en in 1205 vertrok hij met de bisschop van Osma, Diego van Azevedo, naar Denemarken om er de prinses op te gaan halen die bestemd was de echtgenote te worden van koning Alfonso de 8e van Castilië. Maar onderweg hoorden ze dat het meisje intussen was overleden. Nu zetten ze koers naar Rome in de hoop dat de paus, op dat moment Innocentius de 3e, hun toestemming zou geven om de Cumanen in de Oekraïne tot het christendom te bekeren. Maar de paus stuurde ze terug met de uitdrukkelijke opdracht om de Cisterciënzer monniken te gaan helpen die in de Zuid-Franse landstreek Languedoc bezig waren de Ketterse Albigenzen weer op het rechte pad te krijgen. Ondanks hun goedbedoelde pogingen hadden de Cisterciënzers tot dan toe nauwelijks succes gehad met hun bekeringswerk. In 1206 richtte bisschop Diego de Proye bij Toulouse een missiecentrum in om van daaruit onder de Katharen, de Albigenzen, te kunnen werken. In datzelfde jaar opende Dominicus er een klooster voor Ketterse vrouwen die tot de moederkerk waren teruggekeerd. Deze stichting zou later uitgroeien tot de orde der Dominicanessen. Toen in 1207 bisschop Diego overleed, lag het voor de hand dat hij, Dominicus, de leiding van deze onderneming op zich zou nemen. Het was hem intussen zonneklaar geworden dat hij geschoolde helpers nodig had, goed opgeleide priesters die in discussies hun mannetje zouden staan en tegelijk met hart en ziel toegewijd waren aan de zaak van Christus. Kortom, een orde van uitstekend opgeleide priesterreligieuzen die net als de Albigenzen of Katharen aan versterving, boete en gebed zouden doen, maar dan binnen het kader van een meer gezonde theologie en geloofsopvatting. Immers in een tijd dat de meeste geestelijke meer aandacht hadden voor de uiterlijke rijkdom dan voor de rijkdom van het hart, hechten de gewone mensen meer geloof aan predikanten die hun woorden kracht bijzetten met een indrukwekkende levenswijze. Zoals de Katharen met hun overdreven vaste en boetepraktijken dan aan ijdele verkondigers in protserige gewaden en fantastische luxe. En de weinigen die wel in armoede leefden, zoals de Cisterciënzers, hadden te weinig scholing om het in de soms dagenlang durende discussies op te kunnen nemen tegen de goed onderlegde ketters. Zo stichtte Dominicus in 1215 de Orde der Predikheren, die reeds een jaar later door paus Honorius de 3e officieel werd goedgekeurd. De leden ervan worden naar hun stichting Dominicanen genoemd. In 1217 sticht hij in Segovia het eerste Spaanse klooster van zijn orde. En een jaar voor Dominicus dood waren er in geheel Europa niet meer dan 25 afgestudeerde dokters in de theologie. Zo'n 50 jaar later telde zijn orde er alleen al ongeveer 700 verspreid over Italië, Frankrijk, Spanje, Engeland, Hongarije, tal van andere landen. De loop van de geschiedenis zijn de Dominicanen over de hele wereld uitgegroeid tot een van de meest verspreide en invloedrijke kloosterorden. Een jaar na de dood van Dominicus Guzman werd hij opgevolgd door Jordanus van Saxe. Hij werd begraven in de kerk van Bologna. En in 1233 werd zijn stoffelijk overschot op bevel van paus Gregorius de IX opgegraven en plechtig tot de eer der altaren verheven. Tot op de dag van vandaag trekken er jaarlijks vele bedevaartgangers naar zijn graf in de San Domenico-kerk. Zijn volgelingen worden dus predikheren, of naar hem Dominicanen genoemd. Ze gaan gekleed in een wit habijt met zwart scapulier. Het Maastrichtse dictionair kent nog een andere betekenis van Dominicaan: boterham van sneezwart en sneeuwwit brood. Ook het Gens zou deze betekenis kennen, aldus het dictionair. Heilige Dominicus is patroon van Bologna, van de Dominicaanse Republiek, van Santo Domingo, dat voluit Santo Domingo de Guzman heet, Dominicaanse Republiek, alsmede Palermo en de Spaanse steden Córdoba en Segovia. Heilige Dominicus, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: In aanloop naar het feest van de gedaanteverandering van Christus zoomen we verder in op Mozes en Elia, die ook op de icoon van de verheerlijking op de berg Tabor voorkomen. De profeet Elia wordt door God geroepen in een tijd waarin Israël de Heer heeft verlaten en Baal dient. Met vurige ijver roept hij het volk terug tot de God van het verbond. Zijn leven wordt gekenmerkt door vele wonderen, door eenzaamheid en vervolging en Gods bijzondere nabijheid. Zoals Mozes vooraf beeldt hoe Christus de nieuwe wetgever is, zo wijst Elia vooruit naar Christus als de volmaakte profeet. In het leven van Elia vinden we al de contouren van het evangelie terug. Op de berg Karmel daagt Elia de profeten van Baal uit. Wanneer zij vergeefs hun God aanroepen, bidt Elia tot de Heer. Dan daalt vuur uit de hemel neer en verteert het offer, het hout, de stenen en zelfs het water in de greppel. Zo lezen we bij in 1 Koningen hoofdstuk 18, vers 38. Het hele volk valt ter aarde en beleidt: de Heer is God. De Heer is God. Ook Jezus openbaart de heerlijkheid van God, niet door vuur dat een offer verteert, maar doordat hij zelf het volmaakte offer wordt. Bij zijn doop in de Jordaan daalt de Heilige Geest op hem neer. Dan klinkt de stem van de Vader: dit is mijn geliefde Zoon. Zo lezen we bij Matteüs hoofdstuk 3 vers 17. En op de berg van de gedaanteverandering straalt zijn gelaat als de zon en overschaduwt de wolk van Gods heerlijkheid hem. Zo lezen we weer bij Matteüs hoofdstuk 17 vers 5. Waar het vuur op de Karmel Gods aanwezigheid openbaart, openbaart Christus zelf de heerlijkheid van de Vader. Hij is het levende offer waarin God zich volledig aan de wereld bekend maakt.
2: Kijken we even terug naar de icoon van deze week. We zien Elia in de grot met de raaf die hem brood brengt. Tijdens de droogte trekt Elia zich terug bij deze beek Kerit. Daar zorgen raven voor hem door hem brood en vlees te brengen, 's morgens en 's avonds. We lezen het in het eerste boek Koningen, hoofdstuk 17, vers 6. Hij ontmoet ook de weduwe van Sarepta, als de Heer hem weer verder op weg stuurt. Hoewel zij nog slechts een handvol meel en een beetje olie bezit, raakt de pot met meel niet leeg en de kruik met olie niet uitgeput, zolang de hongersnood duurt. 3 jaar regende het niet. God zelf blijft zo zijn profeet en alle die op hem vertrouwen, voeden. Ook Jezus trekt zich terug in de woestijn, waar de engelen hem dienen nadat de duivel hem op de proef stelde. Lezen we in Marcus hoofdstuk 1 vers 13. Jezus leert zijn leerlingen niet bezorgd te zijn om voedsel, omdat de hemelse Vader weet wat ze nodig hebben. Matteüs schrijft het ons in hoofdstuk 6, vers 31 tot 33. Wanneer de menigte Jezus volgt naar een eenzame plek, vermenigvuldigt hij 5 broden en 2 vissen, zodat duizenden worden verzadigd. Matteüs hoofdstuk 14, vers 13 tot 21. Zoals God Elia voedde, zo openbaart Jezus zich als degene die zelf het brood des levens is en alle verzadigt die tot hem komen.

0: Wanneer de zoon van de weduwe van Sarepta sterft, daar draagt Elia hem naar de bovenkamer, strekt zich driemaal over het kind uit en bidt vurig tot de Heer. God verhoort zijn gebed en de jongen komt weer tot leven. Zo lezen we in 1 Koningen hoofdstuk 17 vers 22. Op deze manier wordt zichtbaar dat de Heer de God van het leven is. Ook Jezus ontmoet een weduwe die haar enige zoon naar het graf draagt in Nain. Met medelijden bewogen zegt hij: "Jonge man, ik zeg u, sta op." En de dode richt zich op. Zo lezen we bij Lucas hoofdstuk 7 vers 14 tot 15. Hij wekt dan eveneens het dochtertje van Jairus op en zijn vriend Lazarus ook uit de dood op. Waar Elia bidt om Gods ingrijpen, spreekt Jezus met goddelijk gezag. Hij is niet alleen de bidder, maar de opstanding en het leven zelf. Zo lezen we bij Johannes hoofdstuk 11 vers 25.
1: We lezen verder hoe Elia met heel zijn hart ijvert voor de Heer, maar moet vluchten voor koningin Isabel. Op de berg Horeb openbaart God zich niet in de stormwind, de aardbeving of het vuur, maar in het suizen van een zachte bries. 1 Koningen, hoofdstuk 19, vers 12. Daar ontdekt Elia opnieuw dat Gods macht zich openbaart in zachtmoedigheid. Aan het einde van zijn leven wordt Elia in een vurige wagen ten hemel opgenomen. Lezen we in het tweede boek Koningen, hoofdstuk 2, vers 11. Zijn leerling Elisa ontvangt zijn mantel en daarmee zijn geest om zijn zending voort te zetten. Dit thema is ook een heel geliefde icoon. Kijken we naar Jezus, hoe hij verteert van ijver voor het huis van de Vader, wanneer hij de tempel, het tempelplein, reinigt. Johannes hoofdstuk 2, vers 17, en verwijt: "Gij hebt er een rovershol van gemaakt, terwijl het een huis van gebed is." Jezus zegt van zichzelf dat hij nederig en zachtmoedig van hart is. Lezen we bij Matteüs hoofdstuk 11, vers 29. Niet in uiterlijk machtsvertoon, maar in liefde openbaart hij de Vader. Na zijn verrijzenis stijgt Jezus ten hemel op, terwijl hij zijn leerlingen zegent. Daarna zendt hij de Heilige Geest over de kerk, opdat zij zijn zending voortzet. Zo zien we hoe ook het leven van Elia zijn vervulling in Christus vindt. Hij is de vurige profeet die vooruit wijst naar de Zoon, die de wereld vervult met het vuur van Gods liefde en de zachte adem van zijn geest.
0: Heer Jezus Christus, vervulling van de profeten, wij danken u voor uw dienaar Elia, die met vurige liefde de weg naar u heeft voorbereid. Geef ook ons een hart dat u zoekt en trouw blijft aan uw liefde. Ontsteek in ons het vuur van uw Heilige Geest, opdat wij onszelf aan u toevertrouwen in overgave tot eer van de Vader. Voed ons met het brood van het leven en vernieuw alles wat in ons is verzwakt. Spreek uw zegen over ons uit, want u bent de opstanding en het leven. Leer ons zoals Elia te luisteren naar de zachte stem van uw geest, opdat wij handelen in uw vrede en uw liefde uitdragen. Want u bent de ware profeet, de zoon van de levende God. Aan u is alle eer met de Vader en de Heilige Geest, nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, een goede dag. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van De Ladder van Jacob. U gaat luisteren naar het eerste deel van een driedelige serie over de Engelse cultuurhistoricus Christopher Dawson. Dawson was in de decennia voor het Tweede Vaticaanse Concilie een prominent katholiek geleerde. Niet alleen in de Anglo-Saxische wereld, maar ook ver daarbuiten. Zo werden veel van zijn boeken ook in het Nederlands vertaald en in kranten en tijdschriften besproken. Hij heeft een aantoonbare invloed gehad op christelijke schrijvers als T.S. Eliot en C.S. Lewis en op nog vele anderen. Dawson heeft lange tijd een groot, met name katholiek, lezerspubliek gehad, vooral in de periode tussen 1930 en 1960. De belangstelling voor zijn werk leek lange tijd wat weggeëbd, maar de laatste jaren lijkt zijn werk, vooral in de Verenigde Staten, weer herontdekt te worden. Een belangrijke vraag die de lezer van zijn werk vaak bij zichzelf voelt opkomen is wat er met een cultuur gebeurt die zijn religieuze kern ziet wegsmelten. Een van de kernwoorden bij Dawson is dan ook het woord secularisering. Een begrip waar we in de derde uitzending dan ook nog uitgebreid op terugkomen. En als u dat woord secularisering hoort, dan kunt u al gaan vermoeden dat het werk van Dawson nog geweldig relevant is, ook voor deze tijd. Dawson was een historicus van de grote lijn. Hij schreef vooral boeken waarin hij de relatie onderzocht tussen religie en cultuur. En natuurlijk vooral de relatie tussen het christendom en de westerse cultuur. Dawson gebruikt het woord cultuur niet in engere zin, van bijvoorbeeld kunst en literatuur, maar meer in de zin van beschaving. Wil men een cultuur begrijpen, dient men met de religie te beginnen, is een belangrijk uitgangspunt van Dawson. Of, om het met een uitspraak van een 19e-eeuwse katholieke historicus te zeggen, Lord Acton, de religie vormt dé sleutel tot het begrijpen van de geschiedenis. In deze uitzending krijgt u een inleiding in de figuur van Christopher Dawson. We doen dit op twee manieren. Eerst geef ik een korte schets van zijn sociale achtergrond en zijn jeugdjaren. Voor een volledige levensbeschrijving hebben we hier niet genoeg ruimte, maar het nu volgende zal, hoop ik, voldoende zijn om de man enigszins voor u neer te zetten. En vervolgens laten we zien hoe Dawson als cultuurhistoricus de relatie ziet tussen godsdienst en cultuur. En hoe zijn denken nauw verbonden is met katholieke opvattingen over de mens als een van nature godsdienstig wezen. Christopher Dawson werd in 1889 geboren in een Anglicaans gezin dat in die dagen gehuisvest was in Hay Castle, een oorspronkelijk uit de 12e eeuw stammend kasteel gelegen in het grensgebied van Engeland en Wales. De dorpelingen spraken Engels, maar op marktdagen, nadat de boeren met hun producten de heuvels afgedaald waren, klonk er overal in het plaatsje Welsh. De hoofdbewoner van het kasteel is zijn grootvader van moederszijde, de Anglicaanse aartsdeken William Bevan, die zijn parochianen pleegt te bezoeken gezeten in een hondenkar. Hoewel niet onbemiddeld, overheerst bij zijn grootvader een sobere levensstijl. Grootvader William leest Latijn, Grieks, Frans, Duits, Noors en Nederlands. Op latere leeftijd begint hij Hebreeuws te studeren. Naast zijn kerkelijke taken heeft hij ook nog tijd om enkele geografische schoolboeken te schrijven. De vader, Henry Dawson, is een Britse officier die in opdracht van het leger veel ontdekkingsreizen maakt door Latijns-Amerika en het Poolgebied. Zijn moeder, Mary Bevan, is een groot kenner van de geschiedenis van en cultuur van Wales. Zij vertaalt Welsh poëzie in het Engels en heeft met name een grote belangstelling voor de heiligen uit deze streken. Later schrijft Dawson over de invloed van zijn moeder in een autobiografisch geschrift dat, en ik citeer, niemand zoveel te danken kon hebben aan indrukken uit zijn vroegste jeugd als ik. In feite verwierf ik toen al mijn liefde voor de geschiedenis, mijn belangstelling voor culturele verschillen en mijn besef van het belang van de godsdienst in het menselijk leven. Als een indrukwekkende, echt bestaande en onbetwistbare macht dat overal in doordrong en dat zijn stempel zowel op de uiterlijke wereld als op het innerlijk drukte. Het gaat hier om een soort milieu dat tegenwoordig, denk ik, niet meer bestaat. Mensen die zeer welgesteld zijn, maar werken uit plichtsbetrachting, in bijvoorbeeld de kerk, het leger of het bestuur. Grootvader Bevan had een enorme bibliotheek, die Dawson later ook erft. Voor het schrijven van veel van zijn boeken kon hij alleen al met die bibliotheek ver komen. Tijdens de korte muzikale pauzes in dit programma laat ik fragmenten horen van een pas verschenen cd die de contratenor Filip Jaruzelski wijde aan enkele sacrale cantates van Bach en Telemann. Tijdens de eerste drie pauzes hoort u fragmenten uit Telemanns Die Stille Nacht. Deze cantate gaat niet over Kerstmis, maar over Christus in de Hof van Olijven aan de vooravond van zijn lijden. Eerst de aria Ich bin betrübt bis in der Tod. U hoort achter de stem van Filip Jaruzelski, leden van het Freiburger Barokorkester.

Wanneer Christopher 7 jaar oud is, zijn vader heeft de dienst inmiddels verlaten, vestigen zijn ouders zich op het voorouderlijk domein Harlington Hall in Yorkshire in Noord-Engeland. Ook hier leidt hij een harmonieus kinderleven. Later zal hij schrijven over die afgezonderde en afgeschermde jongensjaren waarin ik uitzonderlijk gelukkig was. Met name een sterk romantische beleving van de relatie tussen de natuur en de schepper is hem later bijgebleven. In datzelfde autobiografische geschrift schrijft hij: "Godsdienst had niet simpelweg alleen te maken met de vrome zedelijkheid die in de Victoriaanse kinderboeken zo geprononceerd aanwezig was, maar stond dicht bij die wonderlijke, niet-menselijke wereld van de rivier en de berg die ik rondom me heen aantrof." Maar ook romantische gevoelens over een ver verwijderd religieus verleden, opgeroepen door de vele kloosterruïnes die Engeland rijk is, laten een diepe indruk op het kind achter. Regelmatig kan men de jonge Christopher aantreffen, gebogen over de met illustraties van Botticelli versierde uitgave van de Divina Commedia uit de bibliotheek van zijn vader. In 1925 zou hij in een brief aan een vriend schrijven dat hij niets van zijn middelbare school en bijna niets van Oxford had meegekregen, maar dat hij zijn gehele vorming en zijn persoonlijke geluk uitsluitend te danken had aan dat vaak zo bespotte huiselijke Victoriaanse plattelandsbestaan. In zekere zin is Dawson zijn hele leven een typische country gentleman gebleven. In zijn werk is de afkeer van grote steden, kooplieden en een bourgeois bestaan soms nog goed na te voelen. Aan die gelukkige jeugd kwam een abrupt einde toen zijn vader besloot het in dit soort milieus voor jonge kinderen gebruikelijke huisonderwijs te beëindigen en Christopher naar een kostschool te sturen. Net als iemand als C.S. Lewis haatte hij zijn verblijf daar van de eerste tot de laatste dag. Omgeven als hij was door, zoals hij later schrijft, een horde wilde zonder gemeenschappelijke belangstelling, ideeën, overtuigingen of tradities. Zijn gezondheid leed er merkbaar onder. Op zijn 15e vertrok hij naar Winchester College, waar hij iets beter kon aarden, al was hij ook over dit onderwijs later niet echt te spreken. In zijn in 1952 gepubliceerde boek Understanding Europe schrijft hij dat hij van de talloze bezoeken aan de kathedraal van Winchester meer leerde dan van de vele uren godsdienstles op school. Hij schrijft in het voorwoord van het boek: "Die grote kerk met graven van Angelsaksische koningen en middeleeuwse staatslieden bisschoppen gaf iemand een beter begrip van de voornaamheid van het godsdienstig element in onze cultuur en van zijn diepe verankering in ons nationaal leven dan uit boeken viel te leren. Het betrof hier niet alleen een verbreding van iemands historisch begrip. Het verdiepte ook iemands geestelijk aanvoelen van de godsdienst als een objectieve werkelijkheid die de persoonlijke ervaring verre te boven ging." Vooral wegens het gordroge soort protestantisme dat hij tijdens het godsdienstonderwijs opgediend krijgt, vervreemdt hij overigens een tijdje van het christendom. Wegens gezondheidsproblemen moet hij Winchester verlaten en krijgt dan les van privéleraren tot hij in 1908 in Oxford begint te studeren. Wanneer Dawson in een van zijn boeken de pas in Oxford gearriveerde John Henry Newman beschrijft als een door grote ernst en uiterste verlegenheid wat eenzame en stille jongen, geeft hij daarmee in feite ook een zelfportret. Een wat bleke, fragiele jongen die in sociaal opzicht erg onzeker is en zich bij geen enkele studentenfractie thuis voelt. Ook op latere leeftijd was Dawson trouwens een uiterst verlegen man. Gestimuleerd door studie en contacten begint Dawson in Oxford zijn geestelijke reis naar de katholieke kerk. Naast lezing van talloze klassieke katholieke werken, vooral de Stad Gods van Augustinus maakt een diepe indruk op hem, verdiept hij zich grondig in de Bijbel.
In de zomer van 1909 ontmoet hij zijn toekomstige echtgenote, het 18-jarige katholieke meisje Valerie Mills. Wie enig zicht probeert te krijgen op de weg naar de katholieke kerk die Dawson die jaren aflegt, doet er overigens goed aan, vooral naar diens intellectuele ontwikkelingsgang te kijken. Die is bij een man als Dawson ongetwijfeld veel zwaarwegender geweest dan de invloed van sociale contacten en zijn aanstaande huwelijk met een katholiek meisje. Bij die zuiver persoonlijke overwegingen moeten trouwens ook negatief uitwerkende factoren van minstens even groot belang zijn geweest als zijn gevoelens voor Valerie. Want het uiteindelijke besluit om zich in januari 1914 in de katholieke kerk op te laten nemen heeft de relatie met zijn moeder en met andere familieleden grote schade toegebracht. Naast die pijn is er het besef dat de vooruitzichten op een wetenschappelijke loopbaan er in het Engeland van die dagen bepaald niet beter op zouden worden. Vele deuren zullen inderdaad lange tijd voor Dawson gesloten blijven. Lange jaren heeft deze eminente geleerde op een tweederangs onderwijsinstituut zijn slecht bezochte colleges moeten geven. Een aanstelling bij de Universiteit van Leeds ging bijvoorbeeld niet door als gevolg van een veto door de plaatselijke Anglicaanse bisschop. Wij kunnen Dawson dus gerust geloven wanneer hij ons meedeelt dat langjarige studie en diepgaande overwegingen hem tot de kerk gebracht hebben. Zo schrijft hij later: het was vooral door de studie van de heilige Paulus en de heilige Johannes dat ik voor het eerst de fundamentele katholieke eenheid van leer en leven begon te begrijpen. Ik begon te beseffen dat de incarnatie, de sacramenten, de uiterlijke inrichting van de kerk en de innerlijke werking van de zaligmakende genade delen waren van een organische eenheid, van een levende boom die zijn wortels heeft in de goddelijke natuur en waarvan de vruchten de volmaakte voorbeelden van de heiligen zijn. Dat geestelijke ontwikkelingsproces heeft jaren geduurd. Een bezoek aan Rome in de goede week van 1909 maakte veel indruk. Voor Dawson leidt dat bezoek in ieder geval tot het vaste besluit om historicus te worden. Tijdens een bezoek aan de Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, gebouwd op de ruïnes van een antieke tempel, wordt hij overweldigd door het besef van een enorme historische continuïteit van de plaats. Het christendom dat de stervende beschaving van het keizerlijke Rome weer tot leven wekte. Na het bezoek aan de kerk neemt de 20-jarige plaats op de trappen die naar het kapitool leiden en vat hij het stoutmoedige plan op een omvangrijke cultuurgeschiedenis te gaan schrijven. Tijdens dat verblijf in Rome ontdekt Dawson ook de kunst uit het tijdperk van de barok. Over dat tijdvak schrijft hij later: voor mij betekende de kunst van de contrareformatie pure vreugde. Ik hield niet minder van de kerken van Bernini en Borromini dan van de vroeg-christelijke basilica's. En dit leidde me vervolgens naar de literatuur van de contrareformatie en zo leerde ik de geschriften van de heilige Theresia en de heilige Johannes van het Kruis kennen, auteurs waartegen zelfs de grootste van de niet-katholieke religieuze auteurs slechts bleek en onwerkelijk afsteken. Tot zover de schets van zijn afkomst, zijn jeugd en zijn weg naar de katholieke kerk. Het is pas na de Tweede Wereldoorlog dat Dawson ook in de academische wereld erkenning vindt. Zo ontvangt hij een eervolle uitnodiging om de Gifford Lectures aan de Universiteit van Edinburgh te verzorgen. En in 1958 vertrekt de 69-jarige naar de Verenigde Staten om daar een hoogleraarschap in Harvard te bekleden. Wegens gezondheidsproblemen vertrekt hij in 1962 weer naar Engeland, waar hij in 1970 overlijdt. Dawson heeft vooral een schrijvend leven geleid. Hij heeft ongeveer 200 boeken en artikelen geschreven. U begrijpt dan dat we in de 3 uitzendingen slechts enkele hoofdlijnen van Dawson kunnen behandelen. En dat zal dan nauwelijks recht kunnen doen
aan dit omvangrijke en monumentale werk. U hoort nu weer een aria uit Telemanns kantate Die Stille Nacht. Mein Vater, wenn dir's wohl gefällt. Mijn vader, wanneer het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. U kent die woorden natuurlijk. U luistert weer naar Philippe Jaroussky en de Freiburger Barokorkester.

hebben tot nu toe een korte schets van de jeugd en de sociale afkomst van Christopher Dawson gegeven. We hebben gezien hoe hij uit een Anglicaans milieu afkomstig was, met vanaf het begin sterk intellectuele en artistieke invloeden. Grootvader, Anglicaans geestelijke, vader, officier in het Britse leger, een moeder met grote belangstelling voor literatuur, een enorme familiebibliotheek. Na huisonderwijs naar internaten, dan naar Oxford. In Oxford begint zijn weg naar de katholieke kerk. Die weg verloopt met name door de studie van het werk van Augustinus, van kardinaal Newman, maar ook leest hij talloze Franse en Duitse auteurs uit die tijd zelf. Daarnaast natuurlijk diepgaande bijbelstudie. Uiteindelijk wordt hij in 1914 gedoopt. Hij nam Augustinus als zijn patroonheilige. 2 jaar later trouwde hij met Valerie Mills, een katholiek opgevoed meisje. We gaan nu over op een korte inleiding in zijn denken. In de meeste boeken en artikelen van Christopher Dawson wordt op een of andere manier de gedachte uitgewerkt dat de godsdienst de cultuurvormende kracht bij uitstek is geweest. Alle grote historische culturen hebben berust op een religieuze fundering. Dat wil zeggen op een erkenning van een andere, van een transcendente werkelijkheid. Het is vooral in het boek Religie en Cultuur dat Dawson die relatie systematisch in kaart heeft gebracht. Het boek laat met behulp van een duizelingwekkende gang door de wereld van het shamanisme, brahmanisme, confucianisme, boeddhisme, de religies van het oude Midden-Oosten en die van de Noord-Amerikaanse Pueblo-Indianen zien hoe de godsdienst de sleutel vormt tot elk begrip van de wereldgeschiedenis, omdat het religieuze wereldbeeld de grote centrale unificerende kracht in iedere cultuur is. In dit verband schrijft Dawson: wij kunnen het binnenste van een samenleving slechts begrijpen wanneer we haar godsdienst begrijpen. We kunnen haar culturele prestaties slechts begrijpen wanneer we de godsdienstige overtuigingen die erachter liggen begrijpen. In alle eeuwen zijn alle belangrijke culturele prestaties altijd te danken geweest aan religieuze inspiratie en gericht geweest op godsdienstige doelen. De tempels voor de goden vormen de meest duurzame werken van de mens. De godsdienst vormt de drempel tot alle grote literatuur van de wereld. De filosofie is een telg van de religie, een kind dat voortdurend naar zijn ouder terugkeert. En hetzelfde geldt voor de sociale instituties. Aldus Dawson zelf. Natuurlijk zit er een element van waarheid in de marxistische visie op de menselijke geschiedenis. Ook Dawson erkent dat iedere cultuur mede als basis een genetische en geografische en een economische factor kent. Maar tegelijkertijd laat hij zien dat cultuur nog wel iets anders is dan louter een sociale uitwerking van het economische proces. Religie en kunst zijn ouder dan landbouw en nijverheid. De essentiële karakteristieken van de cultuur bestonden al voordat de mens de jagers- en verzamelaarsfase voorbij was. Met instemming wordt Émile Durkheim door Dawson aangehaald. De religie is als een baarmoeder waaruit alle kiemcellen van de menselijke beschaving voortkomen. Het is de godsdienst die de cultuurvormende kracht bij uitstek is. Het sociale leven wordt overal genormeerd door de erkenning van kosmische wetten en de natuurlijke orde wordt overal en in alle tijden als een weerspiegeling van een goddelijke orde gezien. In een van zijn laatste boeken schrijft Dawson: geen enkele cultuur staat op zo laag peil of zij bezit een principiële morele orde. Ja, ik geloof zelfs dat we nog verder kunnen gaan en zeggen dat de essentie van de cultuur een morele orde is en dat juist dat een cultuur tot een cultuur maakt. Het is hier het moment om Dawson even te verlaten en de catechismus van de katholieke kerk ter hand te nemen. U kent het waarschijnlijk wel, dat dikke boek dat in de jaren 90 uitgekomen is
onder paus Johannes Paulus II. Al helemaal in het begin van de catechismus vinden we de gedachte uitgewerkt dat de mens van nature een godsdienstig wezen is. Het eerste hoofdstuk begint met deze prachtige gedachte en ik citeer: het verlangen naar God is gegrift in het hart van de mens, want de mens is door en voor God geschapen. En iets verderop in de catechismus wordt in dit verband Paulus aangehaald, die in de Romeinenbrief van de heidenen zegt dat zij God zouden kunnen kennen. God zelf heeft het hun geopenbaard. Want, zo schrijft Paulus, van de schepping der wereld af wordt zijn onzichtbaar wezen door de rede in zijn werken aanschouwd. Zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid. Met andere woorden, ook een mens die de Heilige Schrift niet kent, kan lezen over God in het boek van de schepping. En ik wil u niet de prachtige woorden van de heilige Augustinus onthouden, die een soortgelijke gedachte in een van zijn preken als volgt uitdrukt: ondervraag de schoonheid van de aarde. Ondervraag de schoonheid van de zee. Ondervraag de schoonheid van de onmetelijke lucht die ons omgeeft. Ondervraag de schoonheid van de hemel. Ondervraag dit alles. En dit alles antwoordt u: zie hoe schoon wij zijn. Hun schoonheid is een belijdenis. Wie anders heeft deze schepselen die onveranderlijk schoon zijn gemaakt dan hij die onveranderlijk schoon is? Aldus Augustinus. In het citaat van Paulus wordt verwezen naar de ontvankelijkheid van de mens voor de waarheid. Dus wordt verwezen naar de reden. Bij Augustinus wordt hier verwezen naar de ontvankelijkheid van de mens voor de schoonheid van de schepping. Ook Dawson haalt in dit verband het woord van Paulus ergens aan, maar hij voegt er nog een beroemde allegorie van Aristoteles aan toe, waaruit blijkt dat het idee van de mens als een van nature godsdienstig wezen ook in de heidens antieke beschaving niet onbekend was. Aristoteles schrijft: stel je voor dat een ras van ondergronds levende mensen een beschaafd bestaan had opgebouwd, voorzien van alle noodzakelijke zaken en levend in luxe, maar verstoken van elk daglicht. Op een dag opent de aarde zich en voor de eerste keer zien ze de aarde, de zee, de stralende zon, de veelvormige maan en de onveranderlijke orde der hemelen. Zulke mensen zouden zeker het bestaan van goden belijden en geloven dat deze dingen het werk van God zijn. Aldus Aristoteles. U luistert in dit tweede deel van de uitzending naar aria's uit Bach's beroemde kantate Ich habe genug. Eerst de gelijknamige aria uit deze kantate, een kantate die Bach schreef voor het feest van Maria Lichtmis. Vandaar de evocatie van de woorden van de oude Simeon: het is genoeg, ik heb de heiland, de hoop van de vromen, in mijn verlangende armen genomen. Het is genoeg. U hoort weer Filip Jaroussky en het Freiburger Barokorkester.

Het idee dat de mens van nature een godsdienstig wezen is, vormt natuurlijk de basis van Dawson's kernidee dat elke beschaving tot nu toe een religieuze kern heeft gehad waaruit zo'n beschaving organisch is gegroeid. Dat geldt voor de oude culturen van Mesopotamië, Egypte, China, India, etc. Maar ook voor prehistorische culturen als de Aboriginals in Australië. Zoals gezegd, Dawson gaat hier in enkele vroege werken uitvoerig en gedetailleerd op in. In boeken als Het tijdperk van de goden, Religie en cultuur, en in een groot deel van het boek Vooruitgang en religie, komt het christendom nauwelijks voor. Maar wanneer we deze publicaties in samenhang met de rest van zijn werk beschouwen, is het volstrekt duidelijk dat Dawson dit immense en geleerde panorama van primitieve culturen en hoger ontwikkelde beschavingen bepaald niet uit museale overwegingen voor ons heeft neergezet. Het is slechts het noodzakelijke voorwerk om te komen tot een dieper begrijpen van de Europese beschaving. Want in het verleden heeft het christendom in Europa dezelfde rol gespeeld als het Confucianisme in China of de islam in het Midden-Oosten. In de tweede uitzending zullen we met name zijn boek The Making of Europe uitvoerig behandelen.

uitvoerig behandelen. Alleen door het christendom hebben de verschillende Europese volkeren een gemeenschapsbewustzijn en een gevoel van culturele en geestelijke gelijkheid ontvangen. Dat iedere grote historische beschaving verbonden is met een grote godsdienstige traditie, wordt eigenlijk door niemand ontkend. Maar op een of andere manier blijft dit elementaire gegeven voor Europa tegenwoordig vaak onderbelicht of wordt zelfs expliciet onder de tafel gewerkt. Het is in dit verband goed om ons in herinnering te roepen dat het debat in de zogeheten grondwetgevende vergadering in de jaren 2005-2006 resulteerde in een weigering om in het ontwerp van een Europese grondwet voor de Europese Unie enige expliciete verwijzing naar het christendom als het geestelijk fundament van de Europese identiteit op te nemen. En wat gebeurde er een jaar eerder in het Europese parlement? In de zogeheten Commissie voor Burgerlijke Vrijheden van dat parlement werd met 27 tegen 26 stemmen de kandidatuur van de Italiaan Rocco Buttiglione voor de post van Europees Commissaris voor Justitie verworpen, wegens dienst katholieke opvattingen op het gebied van gezin en seksualiteit. Even later zou een meerderheid van het parlement, vooral bestaande uit liberalen en socialisten, deze afwijzing bekrachtigen. Verontwaardigd zou Dawson zeker zijn geweest over dit alles, maar hij zou niet verbaasd zijn. Het is een goed voorbeeld van het agressieve secularisme dat hij al in de jaren 30 zag opkomen in de westerse democratieën. We komen daar in de derde uitzending nog uitvoerig op terug. Rocco Buttiglione, een vriend van de toenmalige paus Johannes Paulus II, noemde in een vraaggesprek Christus en Socrates de vaders van Europa. Europa werd volgens hem geboren uit de ontmoeting tussen de joods-christelijke religie en de Grieks-Latijnse denkwereld. En, zo zegt hij vervolgens in dat vraaggesprek letterlijk, een Europa dat niet de moed bezit om zichzelf met deze wortels te verstaan, en het lijkt er niet op dat er iets anders in de plaats wordt aangeboden, zo'n Europa lijkt sterk op een man die totaal met zijn familie heeft gebroken. Andere ouders kan hij zichzelf niet verschaffen, een ander mens worden lukt ook niet. Het blijft daarbij dat diezelfde man een oppervlakkig leven gaat leven en er niet meer in slaagt de ware diepte van zijn identiteit te bereiken. Onwillekeurig moet men bij deze laatste woorden van Buttiglione ook denken aan de geestelijke verwarring, ja regelrechte morele paniek, die in een land als Nederland van tijd tot tijd komt bovendrijven met betrekking tot de aanwezigheid van de islam in ons midden. We zijn vergeten wie we zelf zijn. Of beter gezegd, we willen het niet meer weten. Buttiglione's visie, waarin klassieke oudheid en christendom als bouwstenen van de Europese cultuur gezien worden, verschilt niet zoveel van die van Dawson, zoals we nog zullen zien. Dawson laat ons in zijn werk zien hoe het christendom en de christelijke cultuur zich als een morele eenheid ontwikkelde uit de joods-christelijke openbaring. De Europese volkeren hebben hun geestelijke waarden en hun morele maatstaven uiteindelijk uit die bron. En het is die bron die uiteindelijk alle menselijke wetten hun waarden en hun sancties geeft. Uiteindelijk, want we zullen nog zien, dat er bij de vorming van de christelijke cultuur in Europa ook uit andere bronnen werd geput. Dat is nu juist een van de opvallende kenmerken van de oorspronkelijke Europese beschaving.

0: Dawson's grootste historische bijdrage is zijn geschiedschrijving rond het idee van de christelijke cultuur. Dat zijn werk daarmee vernieuwend was, kunnen we beter begrijpen wanneer we ons realiseren dat in de traditionele geschiedschrijving het verhaal van het christendom in segmenten uiteenvalt door de in de Renaissance ontstaande driedeling oudheid, middeleeuwen en moderne tijd. In die periodisering staat niet het christelijke verhaal centraal, maar het relaas van de antieke cultuur. Die antieke cultuur ontstaat en komt tot bloei, oudheid, raakt in verval, middeleeuwen, en wordt weer herontdekt, begin van de moderne tijd. In plaats dat christenen tot de erkenning kwamen dat de antieke cultuur een meer dan volwaardige en onderscheidende opvolger kreeg in de christelijke, zijn christenen die triade blijven gebruiken. De protestanten hebben dit bovendien nog uitgebreid met een kerkelijke driedeling. De oudheid, dat is dan de vroege kerk als de gouden eeuw van het christendom. De middeleeuwen, als tijd van verval, misstanden, bijgeloof. En de reformatie als de herontdekking van het authentieke christendom. Onze bestudering van de Europese cultuur werd volgens Dawson vele eeuwen gedomineerd door het beeld van een geïdealiseerde klassieke cultuur. Zo groot is de overheersing van de klassieke cultuur in de westerse verbeelding dat de curricula van het middelbaar onderwijs in de 16e en 17e eeuw, zowel van katholieken als van protestanten, gevormd werden rondom de klassieke erfenis. Dawson daarentegen pleit voor een leerplan waarin het christendom en de christelijke cultuur veel meer centraal staan. Patricische tijd, middeleeuwen, renaissance, reformatie en contra-reformatie waren allemaal fases in de christelijke cultuur, die overigens natuurlijk medestoelde op de inbreng van Jeruzalem, Athene, Rome en de noordelijke Germanen. Tot zover het eerste deel van de drie uitzendingen over Christopher Dawson. In de volgende uitzending wil ik het vooral hebben over de manier waarop volgens Dawson een christelijke cultuur in Europa is ontstaan en zich heeft ontwikkeld. En in de derde uitzending zal vooral de vraag aan de orde komen: wat gebeurt er met een cultuur die haar religieuze kern steeds meer ziet wegsmelten? Beste luisteraar, ik neem afscheid van u met Philip Jaruski, die nog een aria uit Bachs kantate Ich habe genug gaat zingen. U hoort het prachtige Schlummert ein, ihr matten Augen. Vertaald: slaap maar in, vermoeide ogen. Val maar zacht en zalig dicht. Wereld, ik blijf hier niet langer. Er is toch niets in je dat goed voor mijn ziel zou kunnen zijn. Hier moet ik het met ellende doen, maar daar, daar zal ik aanschouwen zoete vrede, stille rust.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de 19e zondag door het jaar leidt de kerk de Eucharistie in met een vers uit Psalm 73. Heer, blijf trouw aan uw verbond en trek uw hand niet af van uw noodlijdend volk. Dat betekent niet dat als hij ingrijpt dat er dan geen nood meer zal zijn, maar dat we in de nood zijn hand mogen ervaren. In het evangelie van vandaag neemt de nood de vorm aan van noodweer, teistering van golven opgejaagd door harde tegenwind. Voor ons, nu op dit moment, is die nood de nood van de zonde. En in die nood neemt zijn verlossend ingrijpen de vorm van barmhartigheid aan. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen, terwijl hij het volk naar huis zou zenden. Toen hij het volk had weggezonden, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. De boot was reeds vele stadien uit de kust en werd geteisterd door de golven, want zij hadden tegenwind. In de vierde nachtwaken kwam hij te voet over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek, omdat zij een spook meenden te zien, en zij begonnen van angst te schreeuwen. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: wees gerust, ik ben het, vrees niet. Heer, antwoordde Petrus, als gij het zijt, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Waarop Jezus sprak: kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde: Heer, red mij! Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei: klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Nadat zij in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor hem neer en zeiden: waarlijk, gij zijt de Zoon van God. Dit is het woord van God. Het gebed moet opstijgen uit de diepte van mijn ik. Vanuit die diepte van mijn wezen waar ik gebed ben. Waar hij zich al in liefde met mij heeft verenigd. Dus eerst de geest laten rusten bij hem die mij het eerst heeft lief gehad. Want bidden is niet Gods tegenwoordigheid oproepen, maar mij ervan bewust maken hoe hij mij met zijn liefde voorkomt, voor is. Staande een paar passen voor de plaats waar ik wil bidden, omhoog kijken, zien hoe hij mij ziet. Op de berg, tijdens het samen zijn met zijn vader in het gebed, is Jezus begaan met zijn leerlingen op het meer. En zo is hij het ook nu met mij. Dat is de eigenlijke werkelijkheid. Zien hoe hij mij ziet. Leven onder Gods aanschijn. Me klein maken in een gebaar, zoals de inzittenden. Zij wierpen zich voor hem neer. Dan het gebed ingaan in de houding waarin ik vermoed hem het beste te kunnen vinden. Afstand doen van het ongeordende bewegen, om zo te beleven dat het op de bewegingen aankomt van de ander, hoe hij mij beweegt. In die houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dit vragen van hulp is wezenlijk voor het gebed, want bidden is leven uit de kracht van God. Door leven hoe alles wat men doet van God afhankelijk is. Bidden zonder dat besef van afhankelijkheid is zoveel als over het water willen lopen. De geschiedenis. Na de broodvermenigvuldiging zendt Jezus de mensen weg. Het samen zijn met hem, in gebed en liturgie, is nooit alleen zaligmakend. Hij laat zich ook ontmoeten in de vlakte van het gewone leven,
en in de stormen van het bestaan. Jezus en zijn leerlingen in de boot, dat wil zeggen, in een vorm van afzondering van de andere mensen. En daar worden zij overgeleverd aan de elementen. Het onvaste bestand van het water, de duisternis, de tegenwind, het geweld van de golven, waardoor zij worden geteisterd. Maar midden op het meer, met zware tegenwind en hoge golven, aan het eind van de nacht, krijgen zij een ontmoeting met Jezus, die komend van de Vader, door zijn heerlijkheid eerst vrees aanjaagt en dan zijn onuitsprekelijke vrede meedeelt. Wat eerst de groep overkomt, overkomt daarna Petrus alleen, gedreven door zijn verlangen om bij Jezus te zijn. En die geschiedenis gaat door tot op de huidige dag, want hij is met ons alle dagen tot aan het uiteinde van de wereld. Ook de plaats zien, de berg en het meer in de diepte, de boot in de nacht, tegenwind, hoge golven, en ook de plaatsen zien waar in mijn eigen leven mijn geloof in God op een zware proef werd gesteld. Maar voordat ik met mijn hart het geheim binnenga, vraag ik eerst om de bijzondere genade. Het is een geheim van Jezus die openbaart wie hij is, Zoon van God, in wie de Vader bij ons wil zijn met zijn geruststellende tegenwoordigheid. Dus zal ik vragen om de genade een innerlijke kennis te mogen ontvangen van Christus onze Heer, een kennis die mij overeind doet blijven in beproevingen. De overweging. Na de broodvermenigvuldiging drong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen. De leerlingen hadden zich, evenals de menigte, te goed gedaan aan het brood dat Jezus hun te eten gaf in de woestijn. Ze voelden zich gesterkt, naar het lichaam, maar vooral naar de ziel. Want er heerste daar zo'n bijzondere sfeer. Jezus gaf het brood met zoveel liefde, hij gaf zichzelf erin. En nu hebben de mensen en ook de leerlingen de neiging om in die gelukkigmakende ervaring te blijven hangen. Maar Jezus stuurt hen het volle leven in. In de Eucharistie geeft Jezus zijn liefde aan ons mee, maar deze is bedoeld als een kracht voor onderweg, om de moeilijkheden van het leven te boven te komen. Als een teerspijze, een viaticum, en dat is voedsel voor onderweg. In de zondags-Eucharistie krijg ik een unieke kans om de liefde van Jezus te ontvangen met het oog op het leven van alle dag. Toen hij het volk had weggezonden, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. Als er staat dat Jezus de berg op ging om in afzondering te bidden en dat hij alleen was, moeten wij dat alleen zijn verstaan als een samen zijn in gebed met de Vader. En wel ten behoeve van ons. Geen ogenblik raken wij mensen uit de gedachten van Jezus. Hij neemt ons met zich mee in zijn alleen zijn met de Vader. Wij zijn dus nooit echt alleen, al kunnen wij ons wel alleen voelen. De boot was reeds een hele eind uit de kust verwijderd en werd geteisterd door de golven, want ze hadden tegenwind. De leerlingen midden op het meer zijn het beeld van de christen die zich heeft losgemaakt van de vaste wal van de gewone maatschappelijke zekerheden van allerlei menselijke overwegingen. Een christen die zich voor zijn levensgedacht niet meer oriënteert op de vaste kustlijn van de gangbare mening van wat men zegt en men vindt. In de navolging van Christus, in zijn kerk, de zaak is de boot, verkeert de christen op een menselijk gezien onvast bestand. Men heeft het leven niet meer in eigen hand. En wanneer er dan ook nog een vervolging losbreekt tegen de christenen, kan het gevoel ontstaan helemaal nergens meer te zijn. Terug naar de maatschappij kan niet meer, en Jezus, in wiens naam ze bijeen zijn, lijkt ver weg. Tegen de morgen kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe. Voor het gevoel kan het dus heel lang duren
voordat Jezus ons verhoort. En die tijd dient om ons te oefenen in geloof en in hoop. Met de woorden van Paulus uit de Romeinenbrief: wij die reeds de eerstelingen van de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. In deze hoop zijn wij gered. Maar men spreekt niet van hopen als men het voorwerp van zijn hoop reeds aanschouwt. Wie verwacht nog van wat hij al ziet? Daar onze hoop gericht is op het onzichtbare, moet deze verwachting gepaard gaan met standvastigheid. Romeinen 8:23. Maar toen de leerlingen hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek, omdat zij een spook meenden te zien, en ze begonnen van angst te schreeuwen. Bij een ontmoeting tussen de heilige God en de zondige mens wordt openbaar hoe de mens zijn zekerheid heeft gezocht buiten God. Die zekerheid blijkt ongegrond, heeft geen grond, en de mens valt dus in het niets. En het is nodig dat een mens dit doormaakt, voordat God zich aan hem kan openbaren als de enige vaste bestaansgrond. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: wees gerust, ik ben het, vrees niet. Het eerste dat Jezus doet in ons leven is niet de stormen bedaren en de moeilijkheden wegnemen, maar midden in het noodweer zijn aanwezigheid laten ervaren. Ik ben het. Dat is de naam van God. Ik ben die ben. Een geruststellende, goddelijke aanwezigheid. Heer, antwoordde Petrus, als gij het zijt, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Petrus, als plaatsbekleder, moet op de plaats zijn waar Jezus is. Maar hij kan dat niet uit zichzelf. Hij moet geroepen worden, hij moet zich laten roepen. En zo is het ook in het gebed. Bidden is als lopen over het water. Zonder goddelijke hulp kunnen we geen stap zetten. Ben ik me die afhankelijkheid bewust? Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei: klein gelovige, waarom hebt ge getwijfeld? Dat verwijt van ongeloof is terecht, want Jezus had gezegd: kom. Daaraan had Petrus moeten gehoorzamen, want met datzelfde bevel om te komen was hij immers geroepen: komt, volgt mij. In de Eucharistie mogen wij nu met Jezus mee over het water, over de wateren van lijden en dood. Gods hand voorkomt dat wij eraan ten onder gaan, als een belofte, een onderpand, dat wij in de stormen van het leven overeind zullen blijven. Aan het eind het gebed niet plotseling afbreken, maar gesprekjes voeren met Jezus. In onze dagen zijn het de mensen die ons schrik aanjagen. Ze heten er zelfs naar terroristen, mensen die een schrikbewind voeren. Maar Jezus en zijn Vader brengen alleen vrede en gerustheid. Schrik maar niet, ik ben het. En dan langzaam en eerbiedig een Onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: uit.
1: Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft.
2: Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed.
1: Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan boosheid en zoekt gij bedrog?
2: Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep.
1: Vreest hem en hoed u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten. Spreekt het niet uit.
2: Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God.
1: Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn.
2: Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld. Meer dan een rijke oogst mij kan geven.
1: Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven. Gij dienaars van de Heer.
2: Die staat in de tempel des Heren. Wanneer de duisternis valt.
1: Strek naar het heiligdom uit uw handen. En brengt aan de Heer uw lof.
2: Uit Sion zegene u de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt.
2: Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
2: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: zijn geest.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Vorige week zaterdag was ik in Heverlee bij de uitvaart van zuster Maria Everharts. Ze was de laatste religieuze die geboren werd in Sint-Pietersrode. En dat bleef ze haar hele leven met trots vertellen. Enkele maanden geleden gaf ik een conferentie bij de zusters. En na afloop kwam de toen 90-jarige zuster Maria spontaan naar mij toe. Nog voor ik iets kon zeggen, zei ze met een glimlach: "Ik ben van Sint-Pietersrode." Dat vond ik prachtig. Je kunt een mens blijkbaar wel uit Sint-Pietersrode halen, maar Sint-Pietersrode niet uit een mens. Sommige wortels zitten nu eenmaal diep, gelukkig maar. Maar haar leven reikte veel verder dan haar geboortedorp. In 1959 vertrok ze als jonge vrouw naar Congo. Daar werd ze directrice van een huishoudschool en zette ze zich in voor de opleiding en de sociale ontwikkeling van de plaatselijke bevolking. Later trad ze in bij de zusters missionarissen van de jacht in Heverlee. Na haar professie werd ze uitgezonden naar Kameroen, waar ze jarenlang met hart en ziel missionaris was. Toen ziekte haar in 1987 naar België terugbracht, stopte haar missie niet. Alleen veranderde haar werkterrein. Vanuit de kloostergemeenschappen in Heverlee, Genk en Kesselo bleef ze zich inzetten voor anderen. Een missionaris gaat misschien met pensioen, maar de liefde van Christus kent geen pensioenleeftijd. Zuster Maria had een eenvoudig maar heel krachtig levensmotto: al weldoende rondgaan in het voetspoor van Jezus. Die woorden komen uit de Handelingen van de Apostelen. Daar lezen we over Jezus: hij trok weldoende rond. Wat een prachtige samenvatting van zijn leven. Geen lange titels, geen indrukwekkend cv, maar gewoon: hij ging rond en deed goed omdat God met hem was. Eigenlijk is dat ook onze roeping. Niet alleen die van de priesters, de diakens, de religieuzen of missionarissen. Door ons doopsel en vormsel zijn ook wij gezalfd met de Heilige Geest. Ook wij zijn gezonden om Christus zichtbaar te maken in de wereld. Dat klinkt misschien als een enorme opdracht, maar meestal begint ze klein, heel klein. Een vriendelijk woord tegen iemand die zich alleen voelt, een luisterend oor, een bezoek aan een zieke, een telefoontje naar iemand die je allang niet meer gesproken hebt, een gebed voor iemand die het moeilijk heeft, vergeving schenken waar ruzie is ontstaan, hoop brengen waar moedeloosheid de overhand dreigt te krijgen. Dat is ook missionair leven. Zuster Maria deed dat in Congo, in Kameroen en later in België. En wij mogen dat doen in onze eigen straat. Op het werk, in de parochie, in de supermarkt of gewoon aan de keukentafel. Missionaris zijn hoeft tegenwoordig niet altijd een vliegticket te kosten. Al is een goede routeplanner soms ook helder. Misschien mogen we ons vandaag eens afvragen: hoe ga ik weldoende rond in het voetspoor van Jezus? Als gehuwde of alleenstaande, als jongere of oudere, als priester, diaken, religieuze of leek, de Heer heeft voor ieder van ons een eigen zending. En gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen. Dezelfde Heilige Geest die Jezus bezielde, woont ook in ons. Hij geeft ons de kracht om lief te hebben, om te dienen en om het goede te doen, ook wanneer het niet altijd gemakkelijk is. Zuster Maria heeft ons laten zien hoe zo'n leven eruit kan zien. Niet spectaculair, maar trouw. Niet gericht op zichzelf, maar op Christus. Niet luidruchtig, maar vol liefde. Laten ook wij daarom, met een glimlach op ons gezicht en de liefde van Christus in ons hart, weldoende rondgaan in het voetspoor van Jezus. Want wie goed doet In Gods naam, die brengt vaak meer in beweging dan hij of zij ooit zal vermoeden.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, goedemorgen beste luisteraars, van harte welkom in een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Ja, mijn gast van vandaag is al een paar dagen geleden aangekondigd. Ik ben heel verheugd en ook toch wel vereerd moet ik zeggen dat we vandaag de kardinaal, zijn eminentie kardinaal Eik, over de vloer hebben. Van harte welkom eminentie. Prachtig dat u vandaag ook in de uitzending wil zijn. We hebben vanmorgen al samen de Heilige Mis mogen celebreren. Altijd heel mooi om zo de dag te beginnen natuurlijk. Hè. Ja, de feestdag van een bijzondere heilige. Heilige Pater Pio.
1: Ja, ja. Nou en of.
0: Ja, hebt u ook een bijzondere devotie tot deze heilige?
1: Nou, een bijzondere devotie, dat kan ik niet zeggen. Maar hij speelt wel een rol in mijn leven.
0: Ja. Oké, okay, ja.
1: Als voorbeeld, als priester.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja, we hebben net samen al even koffie gedronken met het team. We hebben een bossenbol gegeten. Hè? Hoe kan het ook anders als u op bezoek bent in Den Bosch? En nu gaan we toch even de diepte in dadelijk.
1: Ja.
0: U hebt voor deze uitzending een korte lezing voorbereid. Hè? En dat zal gaan over de hele discussie die nu gaande is rond abortus. Hè? Er is onlangs gestemd in de Kamer over of abortus een grondrecht zou moeten zijn. Hè? Een mensenrecht zou moeten zijn. Ja, wij als katholieken vinden dat een absurde vraag natuurlijk. Hè? Want het doden van mensen zou nooit een recht mogen zijn. Maar toch is dat niet zo evident. Hè? Niet iedereen is het daar zomaar mee eens. Hoe zullen we het doen, eminentie? U vertelt er wat over en dan gaan we er nog even over in gesprek samen.
1: Ja, laten we eerst beginnen over het wetsvoorstel. Dat is ingediend door 2D66 leden. En daarin wordt een voorstel waarin de regering wordt opgeroepen om te proberen op internationaal niveau te bewerkstelligen dat abortus een grondrecht wordt. Zodat het verankerd is ook in internationale verdragen. Zoals bijvoorbeeld het handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Maar ook andere internationale verdragen. Dus D66 wil dat niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen als een grondrecht laten verankeren in de grondwet. Dat is trouwens vorig jaar in Frankrijk al gebeurd. Op instigatie van president Macron. En ja, waarom willen de indieners van deze initiatiefnota nu abortus als een grondrecht verklaren? Nou, ze zeggen dat is op basis van onze zorg voor vrouwen die sterven aan een onveilig abortus. Dus een abortus die niet door een arts is op medische wijze tot stand wordt gebracht, maar door illegale aborteurs. En dat gaat soms mis, dat kan inderdaad gebeuren. En het is natuurlijk heel betreurenswaardig dat vrouwen sterven aan een onveilige abortus. En het zouden er op wereldniveau zo'n 39.000 zijn. Nou, nogmaals, dat is betreurenswaardig. Maar moeten we ook niet kijken naar de astronomische aantallen abortussen die er over de hele wereld plaatsvinden. In Nederland hadden we in 2020 ruim 31.000 abortussen per jaar. En dat blijkt gestegen te zijn in 2023 tot ruim 39.000. Gaat richting de 40.000. Dus een hele snelle stijging.
0: Ja.
1: Daar sta je toch voor te kijken. Op wereldniveau is het nog veel meer. He, dus het is een klein miljoen in de Verenigde Staten. Dat is 20% van alle zwangerschappen. En wereldwijd wordt 29% van alle zwangerschappen door een abortus onderbroken.
0: Dus bijna 1 op de 3 van de zwangerschappen wordt onderbroken.
1: Ja. En dat is echt indrukwekkend.
0: Ja.
1: Op jaarbasis zijn dat 73 miljoen mensen, ongeboren mensen die door abortus om het leven komen. Dat is toch veel.
0: Enorm. Ja.
1: Als we nou kijken naar de doodsoorzaak, dat zou dan het meest zijn door hartaandoeningen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zijn er op jaarbasis 9 miljoen. Maar als we dat dan kijken naar die 73 miljoen abortussen, dan zou je moeten zeggen, ja, is abortus niet de grootste doodsoorzaak? Men heeft ook berekend dat 1/3 van de generatie Zen er niet is. Maar door abortus nog voor de geboorte om het leven is gekomen. En dat is natuurlijk niet gering. Dus dat is een heel groot aantal. Abortus is echt een groot probleem. En de moeilijkheid is natuurlijk dat men zegt, ja, maar kijk, zo'n ongeborene, zeker zo'n vroeg embryo, dat is geen menselijke persoon. En een Australische filosoof, Peter Singer, die heeft in de jaren 80 verkondigd dat een ongeborene is wel een biologisch gezien een menselijk wezen, maar je bent pas een menselijke persoon als je een zelfbewustzijn hebt en kunt denken. Nou ja, dat ontwikkelt zich pas, laten we zeggen, rond 8 maanden. Pakweg, hè, na de geboorte, als het kind begint te spreken. Dan merk je het denkt. Dus zelfs pasgeborenen zouden dan nog geen menselijke personen zijn.
0: Ja.
1: En we zien ook, bijvoorbeeld ook in ons land, dat zij het onder strikte condities bij ernstige gehandicapte pasgeborenen ook wat het leven wordt beëindigd op verzoek van de ouders. Dus het gebeurt ook in ons land.
0: Hmm.
1: En dat is natuurlijk een grote moeilijkheid. En de vraag is dus, wat is nou eigenlijk een ongeborene? Is het nou een menselijke persoon of niet? Nou, dat kun je gewoon niet bewijzen. Want ja, heeft een ongeborene een ziel? Nou, een ziel kun je niet zien. Hè, die kun je niet waarnemen, die is immaterieel. Dus dat weten we gewoon niet. Er zijn ook theologen geweest, bijvoorbeeld Thomas van Aquino, die dacht ook in navolging van de filosoof Aristoteles dat een mens pas geruime tijd na de verwekking een menselijke persoon werd. Dat wil niet zeggen dat hij voor die tijd abortus accepteerde. Kijk, zelfs als zou een ongeboren nog geen actuele persoon zijn, wat trouwens niet zo heel waarschijnlijk is, want wij beginnen ons leven als een beruchte eicel en daarin zit het DNA, wat ons hele leven, tot onze laatste zucht, onze erfelijke eigenschappen zal bepalen. Dat is niet gering, dus het is eigenlijk een aanwijzing dat er een levend wezen, een levend bezield wezen is vanaf het begin, vanaf de conceptie. Maar goed, zelfs al zou je aannemen dat de ongeborene, althans in de eerste fase van onze ontwikkeling, nog geen persoon is, actuele persoon, dan is het toch in ieder geval een potentiële persoon. Het is een mogelijke persoon. Je weet dat als je het de gelegenheid geeft om zich verder te ontwikkelen, dat het ook een menselijke persoon zal worden. En we moeten ook rekening houden met de rechten van de toekomstige persoon. En daarom zeggen wij vanuit de kerk, het kind, het ongeboren kind, heeft vanaf de conceptie de rechten die toegekend worden aan elke menselijke persoon. Dus ook het fundamentele recht op leven. En daarom is abortus niet acceptabel. De moeilijkheid is dat men tegenwoordig geen schepper meer aanneemt en niet meer in God gelooft. Althans dat God voor het praktisch leven geen betekenis heeft. Maar God is de schepper. Hij heeft ons geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Daardoor hebben wij bijzondere fundamentele rechten. Die worden ons toegekend door de schepper. Zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Daaruit vloeit onze unieke, onherhaalbare waardigheid uit voort. Wordt dat echter niet aangenomen? Ja, wie is dan de bron van rechten? Dat wordt de staat. Staatsoverheid. En bij ons gebeurt dat dan bij een democratische meerderheid. Maar ja, nogmaals, ook al is er een meerderheid, dan kunnen zij nog de grondrechten, de objectieve grondrechten die God ook aan het ongeboren kind heeft toegekend, niet opzij zetten. Dat recht hebben we als mensen eenvoudigweg niet. Ja, het is natuurlijk heel spijtig dat dat niet wordt erkend. Maar wij moeten uitkomen voor de waarde van het ongeboren leven. En paus Johannes Paulus II heeft er natuurlijk hele bijzondere dingen over gezegd in zijn encycliek Evangelium Vitae. Hij wijst ook op wijdverdraaide fenomenen van abortus provocatus. Dat was in de jaren 90 al het geval. Hè. Die encycliek is 30 jaar geleden gepubliceerd. En ja, Hij zegt, we moeten oppassen dat we niet afglijden naar een cultuur van de dood. Waarin het menselijk leven, als het ware, niet meer naar zijn waarde, op waarde wordt geschat. En hij zegt in zijn Encyclique Evangelium Vitae, het menselijk wezen moet geëerbiedigd worden en behandeld als een persoon vanaf het ogenblik van de conceptie. En daar moeten vanaf datzelfde moment zijn recht als persoon worden erkend, waaronder in de eerste plaats het onaantastbare recht op leven van ieder onschuldig menselijk wezen. Tegenwoordig gaan mensen vaak uit van subjectieve rechten. Wat mag ik? Wat wordt mij toegestaan? Wat kan ik autonoom beslissen? Maar je moet ook rekening houden met objectieve rechten. Die zijn verankerd in Gods scheppingsordening. De bedoelingen die God met de schepping had. Ja. En die moeten we respecteren.
0: Dus die zijn niet door een mens gegeven, maar door God zelf.
1: Maar door God, ja. Ja.
0: En die kan dus ook niet door een mens kunnen die worden uitgewist.
1: Nee, nee, wij kunnen het niet veranderen.
0: Nee.
1: Nee. Wij hebben eigenlijk de opdracht om door het Nederlandse recht, of in welke staat dan ook, om het objectieve recht van leven te verdedigen en te beschermen.
0: Ja, ik vind het interessant wat u zegt ook. Ik hoorde dat 2 weken terug ook in de discussie. Zelfs als het nog geen leven zou zijn, hè, dus nog geen menselijk leven, het risico dat we lopen dat het misschien dat toch wel is, en dat we dus een menselijk leven doden zonder dat we wisten dat het een menselijk leven was, is gewoon te groot. Hè?
1: Ja.
0: Ja, dus u ging net ook even mee in de gedachtegang van mensen die eventueel voor abortus zouden zijn. Hè? Dus dan zegt u van, misschien tot zoveel dagen is het nog geen echte persoon.
1: Ja.
0: Maar zelfs in dat geval moeten we nog uiterst voorzichtig zijn. Want het is een persoon op zijn minst in potentie. Hè?
1: Ja.
0: En wij weten, wij geloven dat het wel een volwaardig persoon al is natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Eminentie, we gaan even luisteren naar een stukje muziek.
1: Ja.
0: We hadden voor de uitzending even overlegd van wat zou toepasselijke muziek zijn bij dit thema. Nou, u kwam al heel snel bij Maria uit, hè?
1: Ja.
0: De moeder van alle levenden, van alle verlosten.
1: Ja.
0: We gaan luisteren naar Wees gegroet, o sterren. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.
1: Uitstekend.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. Deze ochtend in gesprek met niemand minder dan zijn eminentie, kardinaal Eijk, die hier aan het spreken is over het thema van abortus, wat natuurlijk heel actueel is op dit moment. We hebben er de afgelopen dagen en weken van alles over kunnen zien in het nieuws. Kardinaal, u hebt de beweging beschreven van dat er internationaal een trend gaande is om abortus tot grondrecht te verheffen. Hè? Wat natuurlijk een zeer zorgelijke ontwikkeling is. U hebt even wat duizelingwekkende getallen genoemd net. Hè? 73 miljoen abortussen per jaar. Dat betekent 1 op de 3 zwangerschappen wordt afgebroken. Grofweg gezegd. Hè?
1: Ja.
0: Dus 1/3 van de wereldbevolking die geboren zou worden, ziet nooit het levenslicht. De heilige moeder Teresa die zei heel goed en heel mooi in haar inauguratie, of niet inauguratie, maar in haar in de ontvangstname van de Nobelprijs voor de Vrede.
1: Ja.
0: Dat abortus de grootste bedreiging is van de wereldvrede. Hè? En dat bewijst dit wel. 73 miljoen, dat is net zoveel als in heel de Tweede Wereldoorlog aan soldaten en burgerslachtoffers is gesneuveld. En dat per jaar. Hè?
1: Ja. Ja.
0: Ja, u beschreef net heel goed van zelfs als we nog niet helemaal vast kunnen stellen of het kind in die eerste paar weken van de zwangerschap wel of niet een volledige mens zou zijn, dan nog moeten we alle voorzichtigheid in acht nemen om die rechten te eerbiedigen van dat kind. Waarom? Die rechten die zijn niet door mensen aan dat kind gegeven, maar door God zelf. Hè? Dus het is een grondrecht wat niemand kan afnemen. Ik zou heel graag nog even wat willen praten over die term grondrecht ook. Hè? Voor wie zou dat moeten gelden? Is dat alleen voor de moeder? Of is dat ook voor de artsen? Of is dat, want dat is niet helemaal duidelijk omlijnd. Hè? Het is in ieder geval niet een recht voor een kind. Want het kind zal sowieso sneuvelen in dit hele verhaal. Dus voor wie geldt dat dan?
1: Het geldt voor de vrouw.
0: Ja.
1: Dus de vrouw heeft het recht om te vragen om een abortus. En moet er ook gegeven worden. We moeten niet vergeten dat in Nederland op dit moment abortus niet gelegaliseerd is. Het is nog steeds in het wetboek van strafrecht is verboden.
0: Hmm.
1: Alleen, er zijn uitzonderingen gemaakt. Dat wil zeggen een arts die het doet in een kliniek die een vergunning heeft om abortus te plegen. Of een huisarts die de abortuspil voorschrijft onder bepaalde condities. Nou ja, die zijn niet strafbaar. Dus maar het blijft gewoon formeel iets wat strafbaar is.
0: Ja.
1: En dat geeft altijd toch een zekere bescherming aan de ongeborene. Dat moeten we niet onderschatten. Dat is in de wet afbreking zwangerschap, hè, die in 1984 van kracht is gekomen in Nederland. Wat ook heel belangrijk is, het is een grondrecht van de moeder. Dat wil zeggen, het is gewoon onderdeel van de normale gezondheidszorg. Een arts kan nu nog een beroep doen op gewetensbezwaar. Als hij morele bezwaren ziet tegen abortus. En er staat ook expliciet in de wet afbreking zwangerschap dat niemand verplicht is om mee te doen aan abortus of om die te verrichten. Maar zodra het een grondrecht wordt, dan is het eigenlijk heel moeilijk voor een arts om nog een beroep te doen op een gewetensbezwaar. Want het is onderdeel van de gewone gezondheidszorg. Een vrouw heeft er recht op. En je kunt iemand niet zijn grondrechten onthouden.
0: En dan zou het dus strafbaar worden volgens wet om dat
1: te weigeren, ja. Dus het is een gevaarlijke ontwikkeling. Daar moeten we ons echt van bewust zijn.
0: Hoe is die situatie nu in Frankrijk bijvoorbeeld?
1: Ja, ik heb nog niet gehoord van artsen die abortus hebben geweigerd. Maar ik denk dat je het eigenlijk niet kunt als arts. Je moet het verrichten, want het is gewoon, gewoon gezondheidszorg. Net als je ook andere zorg geeft. Hè? Dus abortus wordt een vorm van gezondheidszorg die je verplicht bent te verlenen.
0: Ja. We kunnen niet overzien hoe groot drama dat zal opleveren. Hè? Als we nu al zien dat 1/3 van de kinderen wereldwijd nooit geboren mag worden. U noemde net de heilige paus Johannes Paulus II in Evangelium Vitae. Die ook heel duidelijk spreekt over dit heeft ook te maken met een geloofscrisis die we zien. Hè? Dus dat op het moment dat God steeds meer uit de wereld verdwijnt, niet meer welkom is in de wereld.
1: Ja.
0: Worden de geesten, de zielen ook verduisterd, om het zo te noemen. Ziet u daar ook een geestelijke strijd achter? Dat dit niet alleen maar een soort politieke discussie is, maar dat dit ook ja, de strijd is tussen goed en kwaad die hier zichtbaar wordt?
1: Ja, dit is duidelijk een strijd tussen goed en kwaad. En ja, zodra mensen niet meer God geloven, dan lopen ze het risico om geleid te worden door Satan en zijn trawanten. En ik denk dat dat is wat op grote schaal gebeurt. Dat is hard om te zeggen, maar dat is wel de werkelijkheid. En want als je in God gelooft, dan hou je ook rekening met hem. Dan, en als je het ontbidt, ontvang je ook zijn genade en zijn kracht om tegen de influisteringen van de duivel in te gaan, of tegen je eigen egoïsme, of tegen verkeerde gedachten die bij je opkomen. Omdat mensen niet geloven in de kracht van de Heilige Geest, en die dus ook niet ondergaan of daar geen gehoor aan geven, ja, daardoor krijg je natuurlijk een situatie die wij nu hebben. Laten we zeggen begin jaren 60... was het christelijk geloof in de wereld, zeker in de westerse wereld, nog tamelijk prominent aanwezig. En bepaalde het ook de moraal, ook de publieke moraal. En we zien dat na het einde van het concilie, zo midden jaren 60, de opvattingen in de samenleving en de leer van de kerk uit elkaar gaan lopen. Dat gaat parallel aan het verschalen van het geloof in God. Ik denk die twee dingen echt met elkaar samenhangen. En als je echt gelooft in God, ook als een schepper, dan weet je dat hij de mens geschapen heeft. Ook met een bepaald doel. De mens heeft vrijheid. Heeft een bepaalde specifieke bestemming. En daardoor is het een persoon met onvervreemdbare fundamentele rechten waaronder het recht op leven. En dat moet je respecteren. Ook een democratische meerderheid kan dat niet opzij zetten. Johannes Paulus II die zegt hierover in Evangelium Vitae: neemt een parlementaire of maatschappelijke meerderheid, wanneer ze de rechtmatigheid van de onder bepaalde voorwaarden uitgevoerde doding van het ongeboren menselijk leven goedkeurt, soms niet een tyranniek besluit tegen het zwakste en meest weerloze menselijke wezen. De ongeboren kinderen kunnen niet meedoen aan een verkiezing. Je hoeft er dus in zekere zin ook geen rekening mee te houden in dat opzicht. Ja, en het is zo dat, ja, ik denk dat de meeste artsen in Nederland abortus niet principieel afwijzen. We weten uit cijfers dat zo'n 15% van alle artsen zegt nooit euthanasie uit te voeren. Ik denk dat ongeveer dat percentage van de artsen ook abortus niet zal accepteren.
0: 15%?
1: Ja, en dat is dus niet veel.
0: Nee.
1: Dat is echt niet veel. Dus de meerderheid staat open voor abortus provocatus. Ja, als mensen me soms vragen, medische studenten, wat zal ik later gaan doen? Want ik wil bijvoorbeeld de pil niet voorschrijven, geen de contraceptiepil. Of ik wil geen abortus begeleiden. Wat kan ik dan doen om niet in de moeilijkheden te raken? Of ook met betrekking tot euthanasie. En mijn advies is dan altijd: probeer toch een specialisme te vinden, of ergens een plek in de gezondheidszorg, waardoor je daar niet mee in aanraking komt. Want dat kan je in moeilijkheden brengen. Ik ken een verpleegkundige die zijn middels met pensioen, die had een soort pro-life overeenkomst met haar werkgever. Ja, dus ze werkt op een anesthesieafdeling als gespecialiseerd verpleegkundige. Maar er was een afspraak, vast ook gelegd in een overeenkomst met werkgever, dus met de directie van het ziekenhuis waar ze werkt.

0: dus met de directie van het ziekenhuis waar ze werkte, dat zij bij abortus en andere activiteiten niet betrokken zou worden. Maar ja, dat was voor die generatie denk ik nog mogelijk. Maar of dat onder de huidige omstandigheden nog een optie is voor werkgevers, dat weet ik niet.
1: Nee. Maar dat zou dan wel betekenen dat katholieke artsen helemaal uit deze kant van de medische wereld verdwijnen, ja, in feite. Ja.
0: Of je moet natuurlijk op een plek gaan wonen waar heel veel mensen nog orthodox-christelijk zijn. Meestal moet je dan onder orthodoxe protestanten gaan wonen, bijvoorbeeld op de Veluwe of zo, de Bijbelbelt.
1: Ja, ja.
0: En dan kan het zijn dat je een hele groep patiënten hebt die zulke dingen niet van je zullen vragen, en dan kom je ook niet in moeilijkheden.
1: Ja. Er is onlangs ook een onderzoek gedaan onder de hele Nederlandse bevolking, hoe zij daarin staan, dus niet alleen artsen. En daar kwam ook uit dat bijna 90% euthanasie wel omarmt in sommige gevallen. Ja.
0: Ja.
1: Daarover gesproken, de sommige gevallen, want dat horen we natuurlijk vaak. Hè. Dus dan hoor je vaak van dat mensen zeggen, nou, in principe zijn we tegen, maar er zijn altijd uitzonderingen mogelijk. Bij abortus hoort natuurlijk het bekende voorbeeld van verkrachting bijvoorbeeld. Hè. Dan wordt er gezegd, dat zou onmenselijk zijn om een jonge moeder die tegen haar wil zwanger is geworden, om die dat kind te laten dragen en ook geboren te laten worden. Wat zou uw antwoord dan zijn?
0: Ja, ik kan me wel de situatie voorstellen dat zo'n vrouw in een vreselijke positie verkeert. Aan de andere kant, het kind dat ze in de schoot draagt is wel een potentiële menselijke persoon op zijn minst, of misschien wel een echte menselijke persoon. Dat weet je niet zeker. Maar je moet rekening houden met het recht op leven van dat kind. Ze is niet verplicht om na de geboorte het kind te behouden. Dat zou inderdaad heel moeilijk zijn, waarschijnlijk in de meeste gevallen. Maar je moet proberen iemand ervan te overtuigen om het kind ook uit te dragen. Maar je kunt niet alleen met de normstelling komen. Je moet zo iemand ook heel veel zorg en begeleiding bieden. Dat is trouwens in het algemeen wel zo. Als een vrouw ongewenst zwanger wordt, dan raakt ze in een hele moeilijke positie. De man die het verwekt heeft, die zegt, nee, als je geen abortus hebt, dan verlaat ik je. Ouders zeggen soms, dan kun je toch hier niet thuis blijven. Dus zo'n vrouw staat dan ineens helemaal alleen, dat komt nog alles voor. Hè? En wat wij wel moeten doen, dat is een positieve manier zorg bieden aan zo'n vrouw. Dat zou ergens in parochieverband kunnen gebeuren, doordat mensen samen zich daarvoor inzetten. De VBOK deed dat ook. Hè? Je moet de helpende hand bieden. Je kunt niet zeggen, dat is de norm en zoek het maar verder uit.
1: Maar zou het dan kunnen dat we het probleem van abortus een beetje te veel isoleren? Dus dat we echt alleen maar kijken naar de moeder en het kind, terwijl we eigenlijk de hele brede context moeten meenemen. Bijvoorbeeld de crisis als het gaat om huwelijk en gezinsleven, hè, die hier heel nauw mee verbonden is. Hè. Op het moment dat we steeds meer scheidingen zien, steeds meer ouders die gaan trouwen en in die zin ook ja zeggen tegen de wil van God voor hun leven.
0: Ja.
1: Dan wordt die grens ook omlaag gehaald om abortus te plegen, lijkt me. Dus het is een veel breder probleem, toch?
0: Kijk, vroeger waren we onderdeel van een gemeenschap. En ik kom uit een dorp, de omgeving van Amsterdam. En tot, laten we zeggen, in de jaren 60 was het echt een gemeenschap. Mensen die trokken ook met elkaar op. Je werd ook opgevoed door de buurvrouw. Die mocht ook dingen tegen je zeggen of je soms een draai in je oren geven.
1: Ja.
0: Maar ze boden elkaar ook heel veel hulp. Dat kan me nog herinneren. Toen mijn moeder terminaal ziek was, waren er ook vrouwen uit de buurt die kwamen biefstukjes brengen of op andere manieren. Zo'n soort attenties, hè?
1: Ja.
0: En dat heb je tegenwoordig niet meer. Je staat met je probleem alleen. Dus je bent autonoom. Maar autonomie betekent ook dat je zelf maar moet zien hoe je je problemen oplost. Dat was vroeger niet zo, want je had de opvang in de gemeenschap. Dus was iemand ongewenst zwanger, dan werd je ook opgevangen door de gemeenschap. Er wordt wel eens vaak gezegd van daar werd afkeurenswaardig tegen aangekeken. Hè, dat

0: dat werd moreel veroordeeld en noem maar op. En inderdaad, dat was wel de opvatting van de samenleving. Maar die samenleving bood ook hulp en bood ook opvang. Dat hebben wij ook gedaan, hè, via onze verschillende religieuze congregaties. En daar is wel veel kritiek op, ten onrechte denk ik. Het is echt een hulp die mensen in nood is geboden. En daarmee voorkom je dat een vrouw kiest voor abortusprovocaties. En we zijn voor een cultuur van leven en van zorg, van liefde. En dat is ook een uitgangspunt van de sociale ethiek. We zijn een gemeenschap. God heeft ons ook geschapen als sociale wezens. We zijn automatisch onderdeel van een gemeenschap.
1: Ja.
0: We worden ook geboren in een gezin. Dat is ook al een gemeenschap. Hè? De meest basale cel van de gemeenschap. Maar van daaruit worden we ook opgenomen in die grotere gemeenschap.
1: Ja.
0: En die gemeenschapszin die ontbreekt. En dat is wel een heel belangrijke factor. Ook bij euthanasie of hulp bij suïcide. Ja, we hebben die discussie gehad over dat was een voorstel van een kabinet in 2016, een van de kabinetten Rutte, voltooid leven. Op een gegeven moment zou je tot de indruk kunnen komen, ja, mijn leven voltooid, verder leven heeft geen zin meer. Leven heeft alles zin verloren. En ja, dat die gedachte wordt nogal eens ingegeven door eenzaamheid. Dus veel ouderen zijn eenzaam. Trouwens ook jongeren zijn vaak eenzaam. En je kunt wel volgers hebben op de sociale media. Maar die kunnen de andere kant van de wereld zitten. Daar heb je niet echt een persoonlijk contact mee. Ik ken een priester die mensen bezocht. Nog echt deur aan deur. In de jaren 90. Hele flats deed hij dat. En je had mensen die zeiden, ja, u bent eigenlijk de eerste deze maand die bij mij op bezoek komt. Sommigen hadden geen maanden bezoek. Waren helemaal alleen. En dat is natuurlijk schrijnend, hè? Dus een vrouw die ongewenst zwanger raakt in onze samenleving heeft het niet zo gemakkelijk. Tegenwoordig zullen mensen daar niet met afkeuring naar kijken of morele verontwaardiging. Maar tegelijkertijd, wat de maatschappij vroeger door haar gemeenschap bood, dat is er niet meer. Dat is steun. En je kunt natuurlijk wel naar een gespecialiseerde groep gaan, maar eigenlijk moet de gemeenschap als zodanig om je heen die steun bieden.
1: Ja.
0: Dat zou dus ook het gezin moeten zijn waar die vrouw uit voortkomt.
1: Parochiegemeenschap.
0: Maar de parochiegemeenschap kan natuurlijk die hulp wel bieden.
1: Ja. Je noemde net ook het verschijnsel van adoptie. Hè? Dus op het moment dat we deze problemen zien, hè, en een vrouw is zwanger en zit in een totale onmogelijke situatie. In hoeverre is adoptie een goed alternatief, hè, voor abortus?
0: Nou ja, er zijn nogal wat ouderparen die moeite hebben om kinderen te krijgen. Dat is misschien wel 15%. Tegenwoordig nemen we dan vaak zijn toevlucht dus tot kunstmatige bevruchtingsprocedures, waar fundamentele ethische bezwaren tegen bestaan. Maar een oplossing zou ook kunnen zijn adoptie. En adoptie is geen eenvoudige oplossing. Want ja, je neemt een kind aan dat genetisch niet van jou is. Hè? Je hebt het niet zelf verwekt. Als je een kind op wat latere leeftijd aanneemt, dan heeft het een geschiedenis. Maar neem je een kind aan direct na de geboorte, als je het dan adopteert, dan bepaal jij de verdere vorming van dat kind. Dan kun jij voorkomen dat het affectief verwaarloosd wordt en zo. Dus nogmaals, adoptie, ouders brengen ook offers. Maar je hebt ook ouders die heel graag kinderen willen hebben, die ze niet kunnen krijgen. En ja, als katholieken zeggen we, nee, je moet geen gebruik maken van kunstmatige bevruchtingsprocedures. Maar het alternatief is dan adoptie. Maar het is niet een eenvoudig alternatief. Hè?
1: Nee.
0: Maar je moet het ook zien als een roeping. Dat zegt Johannes Paulus II ook. Je moet er eigenlijk, als je geen kinderen kunt krijgen, dan moet je daar een roeping in zien van God om iets anders te doen. Dat kan een bepaalde inzet zijn in de samenleving. Op welke manier dan ook. Dat je liefderijk zorg draagt voor anderen. Die het anders niet zouden krijgen. Maar een mogelijkheid is ook adoptie. Daar kun je een roeping in zien. Dat, zo moet je het eigenlijk zien. Hè. Het is niet zomaar een alternatief voor kunstmatige bevruchtingsprocedure. Maar je moet het zien als een roeping.
1: Een roeping, ja. Als je naar de getallen kijkt, u noemde net Amerika, kleine miljoen abortussen per jaar. Ik heb gezien dat op de wachtlijst voor adoptie 2 miljoen ouders staan.
0: Ja.
1: Je zou bijna zeggen, nou, als dat goed begeleid wordt, is het probleem opgelost. Dat is natuurlijk te eenvoudig gedacht, dat hebt u net al uitgelegd. In hoeverre zou de kerk daarin ook kunnen helpen, vormen, deze ouders die op zo'n wachtlijst staan ook duidelijk maken dat het niet alleen maar is om een gat of een leegte te vullen in hun leven, maar dat ze het echt als roeping zien. Zou daar de kerk een rol in kunnen spelen?
0: Nou, ik denk dat het verkondigd moet worden. En dat priesters, diakers, pastorale werkers, in die zin ook mensen zouden moeten begeleiden en daarop zouden moeten wijzen. Ik vermoed dat dat te weinig gebeurt. En maar als mensen worstelen met adoptie, als ze geen kinderen kunnen krijgen, ja, dan moet je als priester, Jacob Pastoor Werker, iemand op de goede weg proberen te helpen. Dus duidelijk maken, maak geen gebruik van kunstmatige bevruchtingsprocedures. Want er zijn fundamentele ethische bezwaren tegen. Maar wijzen op de mogelijkheid dat ze door God geroepen zijn om kinderen te adopteren die door hun eigen ouders niet kunnen worden opgevoed.
1: Ja. Mooi, ja, ik hoor het zelden inderdaad. Maar goed om daar wel de nadruk op te leggen.
0: Ja.
1: U noemt nu 2 keer dat kunstmatige bevruchting sterke ethische bezwaren heeft. Ik hoor zelfs onder katholieken toch nog wel eens dat ze dat pad willen gaan, hè, van bijvoorbeeld IVF. Wat zijn nou precies die ethische bezwaren daartegen? Dat de katholieken dat ook een keer horen. Want daar wordt ook niet zo gek veel over gesproken.
0: Ja. Kunstmatige bevruchting betekent een scheiding tussen seksualiteit en voortplanting. Dus een scheiding tussen de 2 betekenissen van de huwelijkdaad. Eenheid en voortplanting. Dat is ook het argument dat Paulus VI noemt in Humanae Vitae, als hij spreekt over anticonceptie. Anticonceptie betekent dat je seks hebt zonder voortplanting. En dat is een scheiding van de 2 betekenissen van de huwelijksdaad. En huwelijksdaad is een uiting van de wederzijdse liefde. De totale gave van man en vrouw aan elkaar op lichamelijk vlak. Daarvan is de huwelijksdaad de authentieke uitdrukking. En die huwelijksdaad is uit zichzelf gericht op het doorgeven van het leven. Dus in die gave op lichamelijk vlak ligt ook de gave besloten van het vaderschap en het moederschap. En bij kunstmatige bevruchting vindt het omgekeerde plaats. Daar heb je seksuele gemeenschap of voortplanting zonder seksuele gemeenschap. En wat is daarvan het springende punt? Nou, het kind is alleen de vrucht van de ouderliefde als het verwekt wordt door de huwelijksdaad. Hmm. Het huwelijk is een wederzijdse totale liefde van wederzijdsliefde, zelfgaaf van man en vrouw aan elkaar. En zoals gezegd, de authentieke uitdrukking daarvan is de huwelijksdaad. En als je op, dat is bij anticonceptie, hè, de gaaf van het ouderschap blokkeert, dan doe je afbreuk aan de totaliteit van wat het huwelijk eigenlijk is. Een totale wederzijdsgave.
1: Ja.
0: En als nou het kind niet verwekt wordt door de huwelijksdaad, is het niet de vrucht van de ouderliefde, maar is het het product van een techniek die door derden in een laboratorium wordt verricht.
1: En ook daar zijn nog heel wat bezwaren tegen aan te dragen, denk ik. Hè? Dus de manier waarop het in het laboratorium wordt verwekt. En dat gaat nooit om 1 embryo, hè, heb ik begrepen. Het is altijd meer dan 1 kind wat wordt verwekt.
0: Ja, men probeert zoveel mogelijk eicellen bij een vrouw te verkrijgen. Dat is nog niet zo gemakkelijk, want er moeten ze hormonen voor innemen. Daar zitten ook wel zekere risico's aan verbonden. En daarom doet men het liefst 1 keer. En dan verzamelt men zoveel mogelijk eicellen. Dan bevrucht worden. En in ingevroren toestand in het laboratorium worden bewaard. En waarom heeft men liefst een heel stel eicellen? Nou, men kan dan ook nog kijken wat de beste eicellen zijn. Dus die, laten we zeggen, selecteren voor inbrengen in de baarmoeder. Zodat het kind of dat het de vrucht de kans krijgt om zich in te planten en zich verder te ontwikkelen. We weten ook dat dat implanteren heel vaak niet lukt. Heel vaak kan het embryo zich niet innestelen. Dus laten we zeggen, in 1/3 van de gevallen lukt het. In 2/3 van de gevallen niet. Dus je moet ook de procedure vaak herhalen. En vandaar dat men probeert om een heel stel embryo's aan te maken.
1: En wat gebeurt er met de overige embryo's die niet uiteindelijk kind worden? Of niet gaan groeien?
0: Die worden na een aantal jaren ofwel vernietigd.
1: Ja.
0: Ofwel, ouders kunnen die ook schenken aan een ander kinderloos echtpaar. Of ze kunnen worden gebruikt voor experimenten. Hmm. Voor experimenteel onderzoek. En dat mag ook in Nederland volgens de embryowet. Dus je mag restembryo's, overtollige embryo's die overblijven na een IVF-procedure gebruiken voor experimenten. Als de ouders tenminste ze daarvoor ter beschikking stelt. Dat moet de toestemming van de ouders.
1: Ja. Maar we hebben het over kinderen.
0: Ja.
1: Toch? Ja. Ja, ik denk dat dit bij veel mensen toch nog niet helemaal bekend is. Dus heel goed dat u dat noemt. Hè? Dus dat er inderdaad meerdere embryo's, meerdere kinderen zijn. Waarvan er maar eentje uiteindelijk dan bij die ouders kind zal worden. Wat ook in het gezinnetje wordt opgenomen. En de rest wordt of voor medische doeleinden gebruikt, experimenten. Wordt vernietigd, weggegooid. Of komt dus bij andere ouders terecht. Ja.
0: Wordt geschat in de Verenigde Staten dat er wel zo'n 1 miljoen van deze embryo's in ingevroren toestand in diverse laboratoria en klinieken over het hele land verspreid zijn. Dat is een groot aantal.
1: Ongekend, ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Meneer Jensen, we gaan luisteren naar uw tweede lied.
0: Ja.
1: Panis Angelicus. Waarom dit lied?
0: Nou, het brood der engelen. Ik ben priester geworden voor de Eucharistie. Dat is eigenlijk bij veel priesters zo, hè? De Eucharistieviering. Ik had het grote verlangen om zelf ook de Eucharistie te kunnen vieren, om priester te worden. Dus via de Eucharistie gegaan, via de Heilige Mis. Toen ik een kind was van 6 jaar, ik werd voorbereid op de Eerste Communie. En ik ben een vroege roeping, maar een laat antwoord.
1: Ja, ja. Wanneer bent u gewijd?
0: Ik was bijna 32.
1: Ja, ja.
0: Omdat ik eerst nog een medicijn heb gestudeerd en in een ziekenhuis heb gewerkt.
1: Ja, wat nu heel goed van pas komt.
0: Het komt nu goed van pas, maar het is een laat antwoord.
1: Ja, dus op uw 6e werd u geroepen.
0: Ja. Ja, en ik hou erg van de muziek van César Franck. Vandaar dat ik voor deze versie heb gekozen.
1: Oké, okay. We gaan luisteren naar Panis Angelicus van César Franck.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn terug in de uitzending voor het laatste stukje van het gesprek hier met kardinaal Eijk. Ja, we hebben volop gesproken over de hele problematiek van abortus, natuurlijk ook de recente ontwikkelingen in de Tweede Kamer. Eminentie, u vertelde dat D66 nog een ander wetsvoorstel heeft gedaan, hè, of een wijzigingsvoorstel. Dat heeft te maken met de wijziging van de embryowet. Wat hebben ze nou weer bedacht?
1: Nou, de huidige embryowet staat experimenten toe met restembryo's. Alleen restembryo's. En er staat al de mogelijkheid in de embryowet dat in de toekomst ook embryo's mogen aangemaakt worden, speciaal voor gebruik in wetenschappelijke experimenten. En dat is nou het voorstel van D66 en VVD. En dat houdt in dat het verbod op het opzettelijk tot stand brengen van embryo's voor alleen wetenschappelijk onderzoek, dat wordt opgeheven. En een argument is te zeggen, kijk, als je embryo's kunt aanmaken voor wetenschappelijk onderzoek alleen, dan heb je ook de mogelijkheid om de embryonale ontwikkeling in de eerste 3 dagen te onderzoeken. Bij restembryo's kan dat niet, want die zijn 4 tot 5 dagen oud. Dus dan heb je die mogelijkheid niet meer. En ze zeggen, ja, je hebt unieke biologische processen in die eerste 3 dagen. Dat is onlogenbaar zo. En als je die bestudeert, dan kun je ook kennis ontwikkelen ten aanzien van aangeboren, van erfelijke afwijkingen. Misschien kunnen we ook wel nieuwe behandelingsmogelijkheden ontwikkelen voor ziektes die nu nog onbehandelbaar zijn. En het kan ook leiden tot de verbetering van bestaande of de ontdekking van nieuwe bevruchtingstechnieken. En ze zeggen, kijk, er is een balans tussen de beschermwaardigheid van het embryo, ook wanneer je het mogelijk maakt om embryo's alleen tot stand te brengen voor wetenschappelijk onderzoek. Ja. Waarom? Omdat je dan zoveel nieuw wetenschappelijk onderzoek kan doen wat nu niet kan verricht worden. Ja. Dus daarom, om die reden is er een balans tussen de beschermbaarheid van het embryo en het belang van de wetenschap. Ja. En zij menen dat je dat kunt afwegen, omdat het embryo een geleidelijk toenemende waardigheid heeft. En ze zeggen, nou, het beginnende embryo is wel beschermwaardig, maar niet absoluut beschermwaardig. En daarom kun je de beschermwaardigheid van het embryo afwegen tegen het belang van nieuwe wetenschappelijke kennis. En ze zeggen, ze zien er een balans tussen. Ja, voor ons kan dat natuurlijk helemaal niet. Een mens is geschapen nog als beeld en gelijkenis. Nou, God is een doel in zich. En dat geldt ook voor degenen die naar zijn beeld en gelijkenis zijn geschapen. Wij zijn nooit alleen maar een middel tot een doel. Dat is wetenschappelijke kennis uiteraard wel. Dat is bedoeld om te komen tot nieuwe behandelingsmogelijkheden, et cetera. Dus ja, je kunt niet de beschermwaardigheid van het embryo afwegen tegen het belang van de wetenschap. Want wetenschap is een zuiver instrumenteel goed, middel tot een doel. Een mens is een middel, is een doel in zich, nooit een puur middel tot een doel. En dat moet je respecteren. En dat geldt ook, zoals gezegd, voor het embryo vanaf de conceptie.
0: Ja. Ja, het is ook vaak een woordenspel, denk ik, hè? Zolang we maar niet het woord kind of mens gebruiken, dan is er ineens veel meer mogelijk. Hè? Dat denken mensen dan, hè? Als je stevens over het embryo blijft spreken, zonder dat je dan ook die verbinding legt met het menselijk bestaan, dan is het makkelijker om er experimenten op te doen, hè? Een begrip wat je in deze discussie ook vaak hoort, of de laatste tijd steeds vaker, is het begrip eugenetica, hè? Dat we als het ware een soort perfecte mens willen gaan creëren zelf. Hè? We zien dat het aantal kinderen dat met het syndroom van Down wordt geboren drastisch is gekelderd. Hè? Dus ouders die krijgen dan inzicht in of het kindje al een afwijking heeft. Dat we steeds vaker zien dat daar abortus op volgt. Hè? Hoe ziet u dit? Is dit inderdaad gaande? Want dat is natuurlijk zeer ernstig. Hè? In de Tweede Wereldoorlog weten we van experimenten om een soort superras te creëren. Maar nu sluimert eigenlijk in stilte een beetje hetzelfde, heb ik het idee.
1: Nou, het ideaal is de jonge mens die perfect is, atletisch is, gespierd is, noem maar op. Hè? Sportief. En onze tolerantie voor afwijkingen is drastisch afgenomen. In, ja, je kunt wel zeggen, de laatste 60 jaar. Wij kunnen eigenlijk nauwelijks met een defect leven. Vandaar dat mensen ook zo vaak gebruik maken van plastische chirurgie om een lichaam dat eigenlijk verder heel, heel normaal functioneert en prima in elkaar zit, om dat te verbeteren. Naar eigen smaak. Dus de perfecte mens is het ideaal. En daaraan gepaard gaat een neiging om handicaps bijna te verafschuwen, zou ik zeggen. Mensen hebben daar moeite mee. Tijdens de geboorte vindt prenataal onderzoek plaats. Op een gegeven moment kan ontdekt worden dat de ongeborene dat syndroom van Down heeft. En ja, dan wordt helaas vaak gekozen voor een abortus provocatus. Dat wordt ook aangeraden door artsen, door begeleiders. Dat wordt mensen ook geadviseerd. Ja, daardoor krijgen mensen soms bijna een schuldgevoel als ze zo'n kind met aangeboren of erfelijke handicaps geboren zouden laten worden. Want je had het kunnen voorkomen door een abortus provocatus.
0: Uit liefde voor dat kind, zogenaamd.
1: Ja, dat is
0: de wereld op zijn kop.
1: De wereld op zijn kop, ja. Een verkeerd begrip van barmhartigheid, hè?
0: Ja.
1: Dus barmhartigheid kun je niet loszien van rechtvaardigheid en het respect voor objectieve rechten.
0: Ja.
1: En ook de gehandicapte mens moeten we een plaats geven in onze gemeenschap.
0: En als je deze lijn doortrekt en je komt bij geboren kinderen uit die met dezelfde problemen kampen. Hè, een kind van 8, ik noem maar iets, met het syndroom van Down. Ja, op een gegeven moment begint alles te verschuiven. Hè? Als je zegt van het ongeboren kind heeft geen menswaardig bestaan als die een dergelijke afwijking heeft. Waarom gaan we dan niet ook over geboren kinderen spreken die dan ook geen menswaardig bestaan zouden hebben? Ja, dan is alles mogelijk. Hè? Erg gevaarlijk natuurlijk, ja. Ja. Eminentie, om dit gesprek af te ronden. Wat raadt u ons allemaal aan, hè? Ook de luisteraars thuis? Hoe kunnen wij een steentje bijdragen? Want we zien het gebeuren. We bidden er uiteraard voor. Kunnen wij nog iets anders doen?
1: Nou, gebed is denk ik heel belangrijk. Hè, dat ongewet zwangere moeders toch het op kunnen brengen, de hulp krijgen die ze nodig hebben om het kind uit te dragen. Eigenlijk is dat vaak ook wel de natuurlijke impuls, ook van de ongewenst zwangere vrouw. Abortus provocatus is geen pretje. Ook niet voor mensen die abortus provocatus niet principieel afwijzen. Er zijn ook nogal eens vrouwen die later daarmee worstelen en daar ook psychisch last van hebben. Je hebt mensen die het soms tientallen jaren nadien belijden in een biecht. En dan valt er ineens een steen van af. Dat is een geweldige bevrijding. Iets waar ze jarenlang mee geworsteld hebben. Dus men moet zich ook wel realiseren dat het iets van een litteken kan achterlaten. En soms is het ook een lelijk litteken. Daarvan afgezien, wij moeten natuurlijk altijd wijzen op het feit dat de schepper ook aan ongeborenen het fundamentele recht op leven heeft gegeven. Een objectief recht. En dat moeten we ook respecteren. Wat verder op de derde plaats van erg groot belang is, dat is dat we zorg verlenen aan zwangere vrouwen. Liefdevolle zorg, dat we ze omringen met zorg. En dan bedoel ik niet alleen zorg in een kliniek, maar ook gewoon zorg in de samenleving. Met name in de parochiegemeenschappen. Vaak zijn parochies en ook protestante gemeentes nog de enige plekken waar je gemeenschapszin vindt in ons land. Binnen parochieverband heb je ook bezoekgroepen.
0: Ja, dus ook gewoon hele
1: oudere
0: concrete
1: mensen,
0: zorg.
1: Zo kun je hele concrete zorg bieden.
0: Mee helpen in huis, de afwas
1: je moet het
0: doen.
1: Ook een beetje organiseren, denk ik.
0: Ja.
1: Daar moet ook iets spontaans bij komen.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat is wat in de verkondiging een hele belangrijke rol zou kunnen zijn. Ja, wij zijn bezig met een missionair proces in ons bisdom. We willen dat de parochies weer missionair worden. Ze zijn ook in essentie missionair. Nou, dat betekent verkondiging van het geloof in brede zin. Dat alle in de parochie er ook zoveel mogelijk bij worden ingezet. Nou, ik denk dat de zorg voor de ongewenst zwangere vrouw, om te voorkomen dat ze een abortus wordt en zorgen dat ze het kind kan uitdragen, dat dat een hele belangrijke opdracht is binnen het kader van het streven naar een missionaire parochie.
0: Ja. Eminentie, heel veel dank voor dit gesprek. Het is heel verhelderend, ook voor de luisteraars thuis, denk ik. Fijn dat u hier wilde komen. Zo dadelijk gaan we het middaggebed bidden, het Angelus gaan we bidden. En we hopen natuurlijk van harte u nog een keer terug te zien hier, om wellicht over dit onderwerp wat door te spreken of een ander prangend thema.
1: Ja.
0: Dus heel veel dank voor uw komst.
1: Graag gedaan.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 21. Wacht op de Heer, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Zo staat in Psalm 27, vers 14. Waar het gereedschap dat nodig was voor het werk van Priscilla en Aquila, priemen, naalden, messen, gatenprikkers, scharen, stempels, draden en koorden, weinig ruimte innam, was het leder zelf niet zo makkelijk netjes op te bergen, waardoor de werkplaats er na een paar uur ploeteren voluit zag en krap aanvoelde. Carilline keek naar de hoogte van de ruimte en besefte dat ze met een paar eenvoudige aanpassingen een ordelijkere omgeving voor haar nieuwe vriendin kon creëren. Ze tekende het vertrek met daarin een reeks planken die zich hoog langs alle muren uitstrekten. Ze waren te smal om de lichtinval te verstoren, maar voegden welkome extra opbergruimte toe. Ze ontwierp ook een brede snijtafel voor het midden van de ruimte, met een kist eronder, evenals een lade waarin ze de kleinere werktuigen konden bewaren. Ze was bezig een lange bank met een intrekbare kruk te tekenen toen Ferox blafte en ze de stemmen van Theo en Taharka bij de deur hoorde. Ze stond op om de mannen te begroeten. Maar zodra ze Theo's gezichtsuitdrukking zag, verflauwde haar glimlach. Is het niet goed gegaan bij de termen? Ze zijn gek als ze je zeep afgeslagen hebben, zei ze. Ja, bij de baden ging het goed. Theo wreef over zijn nek. Taharka en ik waren er zelfs vroeg mee klaar. We waren dicht bij de buurt die Pomponia noemde en besloten een kijkje te gaan nemen. Een vuist draaide om in Carilinis borst. Jullie konden het huis niet vinden? We hebben het huis gevonden, maar daar woont ze niet. Er woont niemand die verband houdt met de familie Vitrivius. De huidige bewoners hebben geen idee waar ze naartoe zijn verhuisd. Kennelijk hebben ze er ook niet lang gewoond. Geen van de buren kon ons helpen. Maar een oude man zei dat ze Rome hebben verlaten. Het spijt me, Carilline. Het spoor is doodgelopen. Plotseling leek het koud in het warme atrium. Bedankt voor het proberen, Theo, zei ze. En ze sloeg haar armen strak over elkaar. Geef het nog niet op. We hebben senator Pudens nog. Carilline beet op haar lip om te voorkomen dat die trilde. Ze probeerde te glimlachen, maar faalde. Probeerde dapper te kijken, maar dat lukte ook niet. Carilline. Theo stak een hand uit die haar schouder niet helemaal raakte. We zijn nog niet klaar. Stel dat dit betekent dat God nee zegt. Stel dat ik hier nooit had moeten komen. Ze deed een stap naar achteren en nog een. Ik heb altijd geweten dat God niet wil dat ik mijn vader vind. Met een grote stap overbrugde Theo de afstand tussen hen. Dit keer stak hij beide handen uit en greep haar schouders vast. Hij trok haar naar voren tot ze neus aan neus stonden. Tot ze slechts hoefde te fluisteren om elkaar te verstaan. Haar hart sloeg een slag over. Theo boog zijn hoofd een fractie. Ze voelde de warmte van zijn adem op haar wang. Yeshua is niet tegen je, Carilline, zei hij. Geef niet op, niet voordat God zijn wil duidelijk maakt. Ze perste haar ogen dicht. Wilde God haar inderdaad haar vader ontzeggen?
of maakte de angst voor die mogelijkheid dat ze overhaaste conclusies trok bij elke hindernis die ze tegenkwam. Hoe dan ook, het deed niet ter zake. Ze zou niets achterhouden voor Jezus, niet meer. Ze keek Theo aan. Een wijs man vertelde me dat de Heer altijd met me zal zijn, altijd, met of zonder Vitruvia, met of zonder mijn vader. Hij is bij me. Ik zal niet opgeven, Theo. Maar ik zal ook niet tegen de Heer ingaan. Ik zal wachten tot hij mij de weg toont. De grijze ogen werden warm en er blonken goedkeurende blikken. Ze voelde een keten losser worden, een gewicht wegvallen. Ze voelde een kooi openbreken en glimlachte. Alsof hij werd aangetrokken door een onweerstaanbare kracht, boog Theo zijn hoofd nog een fractie verder, totdat het dat van haar bijna raakte. Maar voordat dat gebeurde, haalde hij diep adem en stapte weg. Na de avondmaaltijd liet Carilinee haar tekeningen voor de werkplaats aan Priscilla zien. Dit is niet moeilijk uit te voeren, zei ze. Het verdubbelt jullie opslagcapaciteit en helpt de werkplaats de hele dag ordelijk te houden, zelfs wanneer er veel lederen nodig is voor grote bestellingen. Priscilla bestudeerde de ontwerpen met belangstelling. Hoe heb je dat bedacht? Ik heb nog nooit een opslagplaats gezien die zo onder de tafel is gebouwd. Praktisch maar aantrekkelijk. Ik moet je plannen aan Aquila laten zien. In de winter, als we het niet zo druk hebben, zal hij tijd hebben om ze te bouwen. Fijn dat je aan ons gedacht hebt, liefde. Dank je wel. Ze keek naar de dikke rol met tekeningen. Heb je er dan nog meer? Sommige zijn van mij en sommige van mijn moeder. Priscilla stond op om alle ontwerpen te zien. Ze was niet bekend met bouwkundige concepten, maar zowel ontvankelijk als geïnteresseerd. Een combinatie die haar gezelschap tot een waar genoegen maakte. Carilinee liet een luxueus domus zien dat ontworpen was door haar moeder. Dat is een van mijn lievelingstekeningen van haar, zei ze. Haar moeder was erin geslaagd de domus, een huis dat ontworpen was voor stedenwijken, het huiselijk welkom van een landgoed te geven. Priscilla zei niets. Lange tijd bestudeerde ze de domus met een merkwaardige intensiteit. Ik heb dit gezien, zei ze. Deze domus? Carilinee trok een wenkbrauw op. Het is een origineel ontwerp van mijn moeder, geen kopie van een bestaand huis. Het is nog nooit gebouwd. Toch heb ik hem gezien. Ik kan me alleen niet herinneren waar. Ze liet een vinger over het kenmerkende ontwerp van de kantelen glijden. Ik heb die kapitelen gezien, die kolonnade, zelfs de kleur van die gevel. Ze stond op. Laten we het Aquila vragen. Nieuwsgierig liep Carilinee achter Priscilla aan. Waarschijnlijk had Priscilla een villa gezien die op het ontwerp van haar moeder leek. Toch wilde ze graag een bouwwerk zien dat leek op wat haar moeder had willen bouwen. Ze vonden Aquila in de werkplaats waar hij de rommel van die dag opruimde. Lieveling, heb jij deze domus gezien? Vroeg Priscilla terwijl ze de tekening voor hem op tafel uitspreidde. Wat is dat? Een bouwkundige tekening? Carilinee knikte. Ja, werk van mijn moeder. Aquila trok de lamp dichterbij en boog zich over de afbeelding. Dit ziet er merkwaardig bekend uit. Dat zei ik ook, riep zijn vrouw uit. Waar hebben we het gezien? Laat me nadenken. Aquila trok de omtrek van de zuilengang na.
Ik heb het. Hij ging rechtop zitten. Wat? Zeiden Carilliné en Priscilla tegelijk. Het is de domus waar we langskomen als we naar het huis van senator Pudens gaan. Dat huis op de hoek van hun weg in de Esquilijn. Ik wist dat ik het eerder had gezien. Precies hetzelfde huis, niet waar, schat? Aquila knikte. Ik ben geen bouwkundige, maar naar mijn beste weten is het hetzelfde huis. Maar hoe is dat mogelijk? Mijn moeder heeft dit huis 25 jaar

0: kan dan het gebouwd hebben. Wil je dat echt weten? Vroeg Priscilla met een grijns.
1: Theo had de ochtend vrij. Toen hij hoorde van het mysterie van de Domus, bood hij aan met Caroline mee te gaan naar de Esquilijnheuvel, zodat ze het bouwwerk zelf kon zien. Priscilla wierp zich op om hun de weg te wijzen. Zonder vragen pakte Taharka zijn mantel en vormde hun achtergoede. Het was geen zinloos gebaar. Na 2 ernstige pogingen tot moord op Caroline hoefde Theo hem niet te vertellen dat ze haar elke keer als ze het huis uitging moesten beschermen. Theo wierp blikken om zich heen, alert op elke schaduw, terwijl ze langs de bogen van Aqua Claudia liepen, het aquaduct dat nog niet lang geleden voltooid was door keizer Claudius. De stadswijken van Rome met hun hoge flatgebouwen, de wankele insulae die 4 en 5 verdiepingen de lucht inrezen en buitengewone openbare gebouwen maakten plaats voor de heuvels van de buitenwijken waar de rijken woonden. Op een hoek perceel prijkte op verhoogde grond achterlangs travertijnmuren een elegante hele domus met marmeren lambrisering. Als op een afgesproken teken kwamen ze allemaal tot stilstand en keken. Het was onmiskenbaar hetzelfde bouwwerk als Caroline's moeder getekend had.
0: U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de profetie van Jona. De roeping van Jona, zijn vlucht en de schipbreuk. Het woord van de Heer werd gericht tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar Nineveh, de grote stad Nineveh, en zeg haar aan dat haar verdorvenheid is doorgedrongen tot mij in den hoge. En Jona stond op, maar om te vluchten naar Tarsis, weg van de Heer. Hij begaf zich naar Jafo en hij vond daar een schip dat op het punt stond naar Tarsis te varen. Hij betaalde voor de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Maar de Heer smeet een hevige wind op de zee, en er brak op de zee zo'n hevige storm los, dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bevreesd, en ieder van hen riep tot zijn eigen God. Om het schip lichter te maken, smeet ze de lading in zee. Jona echter was afgedaald tot in het diepst van het ruim, had zich daar neergelegd en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam naar hem toe en zei tot hem: "Hoe kunt u zo diep slapen? Sta op en bid tot uw God, dan denkt die God misschien aan ons en gaan wij niet te gronden." De mannen zeiden tot elkaar: "Kom, laten we het lot werpen om te zien aan wie het ligt dat deze ramp ons treft." Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Ze vroegen hem: "U, aan wie het ligt dat ons deze ramp treft, vertel ons eens, waarom bent u op reis en waar komt u vandaan? Wat is uw land en tot welk volk behoort u?" Jona antwoordde: "Ik ben een Hebreër en ik vrees de Heer, de God van de hemel, die de zee en het land gemaakt heeft." Toen werden de mannen zeer bevreesd en ze zeiden tot Jona: "Hoe hebt u zoiets kunnen doen?" Ze hoorden namelijk dat hij, om weg te komen van de Heer, op de vlucht was gegaan. Dat vertelde hij hun. Ze vroegen hem: "Wat moeten wij met u doen om door de zee met rust gelaten te worden?" De zee werd namelijk steeds stormachtiger. Hij antwoordde: "Neemt mij maar op en smijt me in zee, dan zal de zee u met rust laten. Ik weet het, het ligt aan mij dat deze hevige storm u heeft getroffen." De mannen deden nog een poging om terug te roeien naar het land, maar ze slaagden daar niet in, omdat de zee om hen heen steeds stormachtiger werd. Toen riepen zij tot de Heer: "Ach Heer, laat ons niet te gronde gaan wanneer wij deze man om het leven brengen. En reken ons dit niet aan als het vergieten van onschuldig bloed. Het heeft u, Heer, toch immers behaagd dit te laten gebeuren." Toen namen ze Jona op en smeten hem in zee, en de woede van de zee bedaarde. De mannen werden met grote vrees voor de Heer vervuld. Ze brachten een offer aan de Heer en deden hem geloften. Nu zond de Heer een grote vis om Jona te verzwelgen. En Jona was in de buik van de vis 3 dagen en 3 nachten. En in de buik van de vis bad Jona tot de Heer zijn God. Tweede lezing uit het commentaar van de heilige Ambrosius, bisschop van Milaan, op Psalm 44. Het teken van Jona. Kijk eens of er een verschil bestaat met het evangelie In het verhaal dat we lezen over Jona, die onder in de boot in een diepe slaap was gevallen. In dit verhaal zien we een voorafbeelding van het heilig lijden van Jezus. Jona sliep immers in de boot en lag daar te snurken, onbezorgd, want hij hoefde niet bang te zijn betrapt te worden. Op dezelfde manier sliep onze Heer Jezus Christus, die dat beeld door het geheim van zijn dood vervuld heeft, in de tijd van het evangelie in een boot. En zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster zat, zo verbleef de mensen zo'n 3 dagen en 3 nachten in de schoot van de aarde, namelijk bij zijn lichamelijk lijden. Zodra Jezus zich uit de dood had opgewekt en de slaap van zijn lichaam afgeschud had om voor het heil van alle mensen te verrijzen, ging hij zijn leerlingen bezoeken. Hij is dus de ware Jona die zijn leven geofferd heeft tot verlossing voor ons. En dit is de reden dat Jona opgepakt werd en in zee gegooid. Hij moest opgenomen en verslonden worden door het zeemonster om de buikholte van dat monster leeg te maken. Over welk monster dit gezegd wordt, kun je horen bij Job die zegt: hij die in staat is een groot zeemonster gevangen te nemen. Wie is die hij? Dat is wel duidelijk als je gelezen hebt dat onze Heer Jezus Christus de gevangenschap gevangen heeft genomen. Want na de overwinning op onze vijand en tegenstander zijn wij, die gevangen waren, door Christus in vrijheid gekomen. Ten slotte leert juist het gebed van de heilige Jona dat het gaat over het geheim van Jezus lijden. Hij zegt: in mijn nood roep ik de Heer aan, en vanuit de schoot van de onderwereld heeft Hij mij gehoord. Zie je dat Jona het heeft over de schoot van de onderwereld en niet over de buik van het zeemonster? De Heer is immers niet in het zeemonster, maar in de onderwereld afgedaald, om ook degenen die in de onderwereld zaten van hun eeuwige boeien te verlossen. Wie heeft met woorden van eer en lof tegenover de Heer het offer gebracht? Wie anders is het dan de eerste van alle priesters die voor allen beloften gedaan heeft en ook vervuld? Alleen zijn eigen handelen had macht. Zoals immers Jona de zee werd ingegooid en de woelige zee toen tot rust kwam, zo is onze Heer Jezus Christus in deze wereld gekomen, ten bate van de wereld, en om door zijn bloed alles tot vrede te brengen, zowel op aarde als in de hemel. Door zijn komst heeft hij dus alle mensen verlost en ze door zijn werken opgeroepen tot dienst aan God. Hij heeft doden opgewekt en zieken genezen en daarbij Godvrezendheid gebracht in de gevoelens van de mensen. Hij is het die de Heer een offer opgedragen heeft voor ons heil en offers heeft gebracht die passen bij onze bekering. Hij is het die geslapen heeft en waakzaam is gebleven.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nederdaalde ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving.

0: aarde, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: gegroet. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon
0: en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de 19e zondag door het jaar leidt de kerk de Eucharistie in met een vers uit Psalm 73. Heer, blijf trouw aan uw verbond en trek uw hand niet af van uw noodlijdend volk. Dat betekent niet dat als hij ingrijpt dat er dan geen nood meer zal zijn, maar dat we in de nood zijn hand mogen ervaren. In het evangelie van vandaag neemt de nood de vorm aan van noodweer, teistering van golven opgejaagd door harde tegenwind. Voor ons, nu op dit moment, is die nood de nood van de zonde. En in die nood neemt zijn verlossend ingrijpen de vorm van barmhartigheid aan. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen, terwijl hij het volk naar huis zou zenden. Toen hij het volk had weggezonden, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. De boot was reeds vele stadien uit de kust en werd geteisterd door de golven, want zij hadden tegenwind. In de vierde nachtwaken kwam hij te voet over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek, omdat zij een spook meenden te zien, en zij begonnen van angst te schreeuwen. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: wees gerust, ik ben het, vrees niet. Heer, antwoordde Petrus, als gij het zijt, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Waarop Jezus sprak: kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde: Heer, red mij! Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei: klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Nadat zij in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor hem neer en zeiden: waarlijk, gij zijt de Zoon van God. Dit is het woord van God. Het gebed moet opstijgen uit de diepte van mijn ik. Vanuit die diepte van mijn wezen waar ik gebed ben. Waar hij zich al in liefde met mij heeft verenigd. Dus eerst de geest laten rusten bij hem die mij het eerst heeft lief gehad. Want bidden is niet Gods tegenwoordigheid oproepen, maar mij ervan bewust maken hoe hij mij met zijn liefde voorkomt, voor is. Staande een paar passen voor de plaats waar ik wil bidden, omhoog kijken, zien hoe hij mij ziet. Op de berg, tijdens het samen zijn met zijn vader in het gebed, is Jezus begaan met zijn leerlingen op het meer. En zo is hij het ook nu met mij. Dat is de eigenlijke werkelijkheid. Zien hoe hij mij ziet. Leven onder Gods aanschijn. Me klein maken in een gebaar, zoals de inzittenden. Zij wierpen zich voor hem neer. Dan het gebed ingaan in de houding waarin ik vermoed hem het beste te kunnen vinden. Afstand doen van het ongeordende bewegen, om zo te beleven dat het op de bewegingen aankomt van de ander, hoe hij mij beweegt. In die houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dit vragen van hulp is wezenlijk voor het gebed, want bidden is leven uit de kracht van God. Door leven hoe alles wat men doet van God afhankelijk is. Bidden zonder dat besef van afhankelijkheid is zoveel als over het water willen lopen. De geschiedenis. Na de broodvermenigvuldiging zendt Jezus de mensen weg. Het samen zijn met hem in gebed en liturgie is nooit alleen zaligmakend. Hij laat zich ook ontmoeten in de vlakte van het gewone leven,
en in de stormen van het bestaan. Jezus en zijn leerlingen in de boot, dat wil zeggen, in een vorm van afzondering van de andere mensen. En daar worden zij overgeleverd aan de elementen. Het onvaste bestand van het water, de duisternis, de tegenwind, het geweld van de golven, waardoor ze worden geteisterd. Maar midden op het meer, met zware tegenwind en hoge golven, aan het eind van de nacht, krijgen zij een ontmoeting met Jezus, die komend van de Vader, door zijn heerlijkheid eerst vrees aanjaagt en dan zijn onuitsprekelijke vrede meedeelt. Wat eerst de groep overkomt, overkomt daarna Petrus alleen, gedreven door zijn verlangen om bij Jezus te zijn. En die geschiedenis gaat door tot op de huidige dag, want hij is met ons alle dagen tot aan het uiteinde van de wereld. Ook de plaats zien, de berg en het meer in de diepte, de boot in de nacht, tegenwind, hoge golven, en ook de plaatsen zien waar in mijn eigen leven mijn geloof in God op een zware proef werd gesteld. Maar voordat ik met mijn hart het geheim binnenga, vraag ik eerst om de bijzondere genade. Het is een geheim van Jezus die openbaart wie hij is, Zoon van God, in wie de Vader bij ons wil zijn met zijn geruststellende tegenwoordigheid. Dus zal ik vragen om de genade een innerlijke kennis te mogen ontvangen van Christus onze Heer, een kennis die mij overeind doet blijven in beproevingen. De overweging. Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen. De leerlingen hadden zich, evenals de menigte, te goed gedaan aan het brood dat Jezus hun te eten gaf in de woestijn. Ze voelden zich gesterkt, naar het lichaam, maar vooral naar de ziel. Want er heerste daar zo'n bijzondere sfeer. Jezus gaf het brood met zoveel liefde. Hij gaf zichzelf erin. En nu hebben de mensen en ook de leerlingen de neiging om in die gelukkigmakende ervaring te blijven hangen. Maar Jezus stuurt hen het volle leven in. In de Eucharistie geeft Jezus zijn liefde aan ons mee, maar deze is bedoeld als een kracht voor onderweg, om de moeilijkheden van het leven te boven te komen. Als een teerspijze, een viaticum. En dat is voedsel voor onderweg. In de zondags-Eucharistie krijg ik een unieke kans om de liefde van Jezus te ontvangen met het oog op het leven van alle dag. Toen hij het volk had weggezonden, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. Als er staat dat Jezus de berg opging om in afzondering te bidden en dat hij alleen was, moeten wij dat alleen zijn verstaan als een samen zijn in gebed met de Vader. En wel ten behoeve van ons. Geen ogenblik raken wij mensen uit de gedachten van Jezus. Hij neemt ons met zich mee in zijn alleen zijn met de Vader. Wij zijn dus nooit echt alleen, al kunnen wij ons wel alleen voelen. De boot was reeds een heel eind uit de kust verwijderd en werd geteisterd door de golven, want ze hadden tegenwind. De leerlingen midden op het meer zijn het beeld van de christen die zich heeft losgemaakt van de vaste wal van de gewone maatschappelijke zekerheden van allerlei menselijke overwegingen. Een christen die zich voor zijn levensgedrag niet meer oriënteert op de vaste kustlijn van de gangbare mening van wat men zegt en men vindt. In de navolging van Christus, in zijn kerk, de zaak is de boot, verkeert de christen op een menselijk gezien onvast bestand. Men heeft het leven niet meer in eigen hand. En wanneer er dan ook nog een vervolging losbreekt tegen de christenen, kan het gevoel ontstaan helemaal nergens meer te zijn. Terug naar de maatschappij kan niet meer en Jezus, in wiens naam ze bijeen zijn, lijkt ver weg. Tegen de morgen kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe. Voor het gevoel kan het dus heel lang duren
voordat Jezus ons verhoort. En die tijd dient om ons te oefenen in geloof en in hoop. Met de woorden van Paulus uit de Romeinenbrief: wij die reeds de eerstelingen van de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. In deze hoop zijn wij gered. Maar men spreekt niet van hopen als men het voorwerp van zijn hoop reeds aanschouwt. Wie verwacht nog van wat hij al ziet? Daar onze hoop gericht is op het onzichtbare, moet deze verwachting gepaard gaan met standvastigheid. Romeinen 8:23. Maar toen de leerlingen hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek, omdat zij een spook meenden te zien, en ze begonnen van angst te schreeuwen. Bij een ontmoeting tussen de heilige God en de zondige mens wordt openbaar hoe de mens zijn zekerheid heeft gezocht buiten God. Die zekerheid blijkt ongegrond, heeft geen grond, en de mens valt dus in het niets. En het is nodig dat een mens dit doormaakt, voordat God zich aan hem kan openbaren als de enige vaste bestaansgrond. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: wees gerust, ik ben het, vrees niet. Het eerste dat Jezus doet in ons leven is niet de stormen bedaren en de moeilijkheden wegnemen, maar midden in het noodweer zijn aanwezigheid laten ervaren. Ik ben het. Dat is de naam van God. Ik ben die ben. Een geruststellende goddelijke aanwezigheid. Heer, antwoordde Petrus, als gij het zijt, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Petrus, als plaatsbekleder, moet op de plaats zijn waar Jezus is. Maar hij kan dat niet uit zichzelf. Hij moet geroepen worden, hij moet zich laten roepen. En zo is het ook in het gebed. Bidden is als lopen over het water. Zonder goddelijke hulp kunnen we geen stap zetten. Ben ik me die afhankelijkheid bewust? Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei: klein gelovige, waarom hebt ge getwijfeld? Dat verwijt van ongeloof is terecht, want Jezus had gezegd: kom. Daaraan had Petrus moeten gehoorzamen, want met datzelfde bevel om te komen was hij immers geroepen: komt, volgt mij. In de Eucharistie mogen wij nu met Jezus mee over het water, over de wateren van lijden en dood. Gods hand voorkomt dat wij eraan ten onder gaan, als een belofte, een onderpand, dat wij in de stormen van het leven overeind zullen blijven. Aan het eind het gebed niet plotseling afbreken, maar gesprekjes voeren met Jezus. In onze dagen zijn het de mensen die ons schrik aanjagen. Ze heten er zelfs naar terroristen, mensen die een schrikbewind voeren. Maar Jezus en zijn Vader brengen alleen vrede en gerustheid. Schrik maar niet, ik ben het. En dan langzaam en eerbiedig een Onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gang zit ik in een kloostertuin in Drongen. En ik zit naast Tom Gaans. Hij is gepromoveerd op een proefschrift en het heet Beter dan het origineel. Karthuizer idealen en de vroege moderne devotie. En dan denk ik van, ik kan me niet voorstellen dat iemand 's ochtends zijn bed uitstapt en denkt van, ah, daar ga ik eens een onderzoek naar doen.
1: Dat klopt, ja. Ik ben eigenlijk ingenieur van opleiding. Ik ben geen historicus van opleiding. En in 1999 heb ik een restant gekocht van een Karthuizerklooster. Het Karthuizerklooster van Zelem bij Diest. In Oranjestad, Diest. En zoals iedereen die in een woning koopt met een soort van geschiedenis, gaat dan op zoek naar wie er gewoond heeft. En dus ging ik op zoek naar literatuur over dat klooster, over dat Karthuizerklooster.
0: Het is tenslotte jouw huis nu.
1: Ja, het is het poortgebouw van het klooster. Ja. Ja, ja. En ja, er bleek eigenlijk helemaal niet zoveel literatuur te bestaan. En dan ben ik maar zelf op zoek gegaan naar bronnen over de geschiedenis van het klooster. En dat is een uit de hand gelopen hobby. Dat is helemaal uit de hand gelopen. En nu ben ik daar bijna professioneel mee bezig. Alhoewel ik nog een job heb on the side. Dus,
0: ik heb je lezing hier gehoord over de Karthuizers. En dan ging het vooral over de stichtingen, over Bruno de Stichter. En hoe zo'n klooster eruit zag, maar ook de context van de tijd. Kun je er wat over vertellen, maar ook hoe je daartoe kwam? Want die moderne devotie die zie ik nog niet zo nauw met de Karthuizers verweven zijn. Want de Karthuizers zijn toch 200 jaar ervoor begonnen, dacht ik zo'n beetje.
1: Ja, dus de Karthuizers zijn begonnen met Bruno.